0: De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken.

0: Weer, dus overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio.
2: Multikleurrijke radiostation Mart.
1: Mart.
3: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is
4: doel.
3: Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
2: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri. De no tomorrow.
1: Mart.
0: Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.

1976. Een wereldhit voor de legendarische Stevie Wonder. Uit zijn even legendarische LP toen. Songs in the Key of Life. En luisteraars, tegenover mij zit een muziekspecialist. Hij is mijn gast vandaag, de heer Henk Saruku. Ik ken hem niet anders dan muziek en nog eens een keer muziek. Alhoewel ik heb gehoord dat hij ook heeft gevoetbald. En in het

0: abi. Dan misère, dan etje tek ding over. Tek ding over dat etje begin draai. Dan later met lazy, dus is in de abassen na nieuws, lek van ja ben nou via social media. Tak etje schrijf door een nationaal. Etje play voetbal.
1: Je toen af ons, ja,
0: we play je toen af, maar minister, we hebben van daaruit een goal in nationaal team voor zijn naam. Maar dat mis op te gaan play, want to Interland.
1: Oké.
0: Okay. Maar minister, we hebben in zingen, dus Jimmy, Samuel is het op ons. Is dat voor zijn maxi single bij Konto?
1: Ja.
0: En Faboy ben hem bij Rotterdam bij pers de single. Als een naam, man. Maar bij dat kruiskade, man. Frisse. Frisse.
1: Zo, luisteraars, hij is even bezig, hè?
0: Ieder bezig. Ai.
1: Maar goed, kruiskade bij perspokoe, frisse.
0: Frisse bij een label toch? Frisse bij frisse namen zijn eigenlijk beginners, dus ja, dus regelmatig zijn dan muziek uit. Voornamelijk de maxi-single, Apicena Damibero, kan een raf. Na een bakken Albert Kuip erop is er dan woeien bij een pokoe, een keer meneer Pengel, ben Aben. En dus, na frisse bij wakka, den oude maxi-single van Caribbean Combo,
1: okay.
0: Na een album voor Caribbean Combo, na frisse, op de rechter.
1: Mooi.
0: Weet je.
1: Maar Poco in Jolibi betekent wel heripi, ook toen je meer. Ik vond de muziek niet op Trasani, eerlijk gezegd. Trahobbies nog, hè?
0: Want je barist me. Maar joh, dus de meer soms ziet hij me dat de man is abete wat LP. Me tak, oh, minne sabi. Minne ben sabi, want anno alla Poco bedoren zijn.
1: Nee.
0: Weet je, maar you know, mam is op dat je wel een platenwinkel uit. Dus dat smeer je.
1: Best drie binnen.
0: Smeer de man, tak luku wan nieuwe op de rap.
1: We bestrijden, we hebben een lopoko, we collecten, nou een commander natuurlijk, downloaden, vinden plaats, internet en je poen. Maar je bent altijd op de hoogte, want zo is mijn jere, je vertelt, het is Suma Gwe, Suma Konyu, wie? De laatste nieuwkomers zijn heen gegaan, wie?
0: Vorige week, Braziliaan, Jao Gilberto. Maar ben de bossa nova man, if you look up, je moest vinden wan poku feng Jao Gilberto, ama skrif man lo, zelf na inskrif man skenada of na desafinado. Maar in elk geval, hij was een van de grote. Dus als het gaat om Brazilië. Maar ik wist nooit dat hij uit Bahia kwam, want Bahia, Salvador, dat na bakermat eigenlijk voor Blaka Brazilië, drape den Blaka Malai. En de mannen die afwaan herwiki per minister in juni of juli per alasma e weer weti. Alasma e weer weti. En de sma e guata van liba drape dat de mei go jiden den gode. De mei zijn tien kruyara. Dus zonder motor de mei poes den. Dus alle mei poten nyang na kandra frok toe, vers frok toe.
1: So.
0: Dat de mei... Biggie happening. Alle jari ad de rap in Bahia. En Gilberto Gil of Bahia, Sarara.
1: Oké.
0: Okay. Sabapoku toch, Sarara. Gilberto Gil of. En een man zei de man voor waar last. Die de man lanceerde een bericht dat Pelle Dede. Terwijl na een man zijn eigenlijk, dus we wijken af gaan naar voetbal.
1: Ja.
0: Een man zijn eigenlijk bij ontferming schreef over Pelle. Die al wijken af voor Zweden en zo naar die Chili. En Pelle ben de Pelle was 17 en wordt op 18 jaar. En Amasa be ontfermen ze even over Pelle, want Amara ben de nummer 5 of nummer 6. Zozimo.
1: Oké.
0: Okay. Dus je schrijft me gewoon Zozimo, maar Braziliaan in Portugees de mijn karaman Zozimo. Amara bo een soort kuif en apisena. En apisena die. Alles maar bij wana kuif. Bijna.
1: Pelle bij Abba kuif toe.
0: Abba bij Abba kuif. En wat is hem bij Pirmi en dat is jij.
1: Onaf dat Pelle teka kuif.
0: Na Zozimo.
1: En dan maar bij Playbal toe.
0: Ja, dus ik kan lukken op internet tegen Zozimo. En Zozimo, konasernang, en Mishama nasernang, en man konang Bangu.
1: Okay.
0: Amma play die Bangu, en Bangu ben de wan ploeg uit Salvador. Bahia, en man konasernang, en man bij de ter Braziliaan ploeg bij Konasernang. Mine gaskoro, me go spijbel, me go lukupe de meitang. En de man bij tang voeren naar Hotel Lasli Watermolenstraat.
1: Oh.
0: Dan ben liba comeback ba.
1: Watermolenstraat, alleen dat bakasie, dat veel ons aan het gebeuren.
0: Mi be drape, mofodoro.

0: me go wak ti de man da me chanem an go koiri.
1: Ok.
0: Me chanem dan terem am go play da mi knap adore se. Dus wansan in be one of de man be akti de man banderantes. Dus dat na fraga.
1: Okay.
0: Fraga fa club na nga trey da le man be Jimmy. Dus ma tere was trey men de. Da de me te a chauffeur tak a mani se go me an unu. Kan mi ba 16, 17 jaar.
1: So.
0: Dan be go an de man. Ma a man dat hi eigenlijk na man dat dede.
1: A man dat dede, maar de man verwarring.
0: Wang, maar nou een Braziliaan, nou een Amerikaan station lanceer a bericht.
1: Oh.
0: Dan a Engels dagblad die Observer teka bericht abra, dat a man dat potent op social media toe.
1: Okay.
0: Maar pelle
1: de.
0: Pelle de gewoon.
1: Ja, maar pelle bij abem tje moeilijk, gezondheid, abem ziekje of niet?
0: Want de man bij ziekje, ja.
1: Ja, maar de vijfde ons steeds.
0: Amande van ons de berichten zijn misschien, want in Brazil schrijf je, je moet gaan vanuit dat, if pelle de de werkelijk.
1: Big jongens.
0: Manten à la krantie, ja, zo voor pagina pelle goe.
1: Zo,
0: weet je, maar dat is het, dus dat na Zozimo tap 80 jaar en amman kon dede. Amman ben a probleem na een ati.
1: Mm-hmm.
0: En amman troon weer het kampioen toe lazy toe, maar ja. Hij is niet zo bekend geworden als Pelle Santang, fascin à la geheugen. Maar in elk geval, Joao Gilberto, naar Bahia toe.
1: Oké, okay, maar we een pokoe. En volgens mij leveren we een bijdrage in een pokoe. Dus toe kom, look, we naar Eng. Ja.
0: Ja, naar mijn stijl, ja. Ja.

0: mooi pogo, jongen. Mo blijft even mooi. Astro Gilberto en Shao Gilberto.
1: Shao Gilberto, man en vrouw.
0: Ja, en Stan Getz op saxofoon.
1: Op saxofoon, ja.
0: Okay.
1: En mi kies van app moto na Oman, no, dus dichtbij Saudi-Arabië. Dus, en dus nou een sa.
0: Mm-hmm.
1: Na sang de luisteraar Sabi te midden uitzending. Lekkie anonieme columnist.
0: Oké.
1: Okay. En vanuit Oman.
0: Terapeutan?
1: Nee, dus vanwege een roko adrape nog.
0: Oké.
1: Dus hij is een Oricon. En nou was sa, minogo Karen Neng. Te wan de te intro of kon je nou uitzenden. Sa Karen Neng. Maar, Dave Bartolomeo. Dat kon dit toe, dat ben de oman. De meeste platen die Fats Domino heeft uitgebracht, daar stond zijn naam erop. Als componist of als arrangeur. En Dave Bartolomeo is vorige week overleden. Hij was ook afkomstig uit New Orleans. Dus die regio waar ook Fats Domino vandaan kwam. Dus. En wat bekende pokus aan man schreef hij volgens mij na Three Nights a Week.
0: Oké, dan hoor ik even.

0: gewoon 3 nights a week. You leave me alone.
1: Was de tijd zo single van Marie Simis af single voor vijf minuten met de 1 minuut 49.
0: En die shadow doe.
1: En dat shadow
0: 1 minuut 54, ja.
1: Wel, dat heb ik maar. De man met shadow gevaarlijk.
0: Mooi.
1: En mooi, ja.
0: Terwijl, hoe bedraag je brasje van Poco da Maa? Dat ook de fataal mooi. Ja, man. Maar Potojisi mooi. En Frans taal, nou, mooi taal toe.
1: Taal toe.
0: En dan was hij naar Patois.
1: A patois.
0: Ah ja, ook te mooi. Dus, ja, de Frans wang.
1: Ja, naar de Frans Afrika. Mm-hmm. Dus de Frans blakama is ja. Patois. Dus ja. Haiti, mm-hmm. Haiti en Congo, mm-hmm. De Manati, de maat etaka a patois. En mi fena mooi, mara a Portugees, mm-hmm. A Braziliaans Portugees.
0: Dat mooi.
1: Dat naman, a manat chasol nini.
0: Oh.
1: Maar te een Portugees, soms mijn middag naar Portugees en mijn buurvrouw zijn naar Portugees. En schrijf het hij met een Braziliaan Portugees. Mooi moro a Portugees voor in. Als mijn tijd met een Portugees, Brazilero, muito sol. Muito sol. Ook vaarlijk mooi taal.
0: We zoeken naar een man samen met Portugees of Portugees. No? We zoeken. Als je vier tak je naar man of vrouw, bel je op je zo in na uitzending. Dan heb je die geer dat je maar een man zang naar de fans wie door.
1: Misa, een man tak een bras, want fossi ibe ab de man, nou. Nou wat er zei, bijna mi teka stap dat toe, want mi bon gua brasel, maar zo zo mi mame prakseri, dus dan prakseri tak no mo ja vrover dit, den skuna be kontog.
0: Dus, de boro gue?
1: Nee, ik ben kan gua gaan den skuna, maar ja, bi vroka tapa boto. Maar ik hoorde bij Gotak den Braziliaan tegen wat op boter de mij lanceert San Goinis Tinto.
0: Oh, nee.
1: Dus ik had nog verkeerde boy met hem. Maar ik zei, man, San Gona Brazil, nanga skuna, ubekar den skuna. De man ga skuna en de man be takatan, ik zei, week.
0: Lange minuut je rastra na man, dit is mijn actie van veel, operation. Zo ubekar.
1: Brasion Cameron.
0: Ade.
1: Ade brasion amate takatal amad be de wama of de mantu
0: segue e koiri gronta palonto
1: ne mama na sa brasion ama sa ba culture of de brasilianto sabden en ibe ab week dat na brara fu ana mariensel mate takapoto jisik falek tu mama te living sernano dus want to leri a tal mana inderdaad nou een mooi taal, maar ik kan draaien. One story eigenlijk zou ik vinden ook te belangrijk. Dus zodra je in juli het door, hè, dus een week af, dan mijn gedachte ik go naar een bepaalde proces in. Dus naar minder dan Afrika, den blanke Amerikaan. Dus de Afro-Amerikanen. Omdat Messi van. Den conflicten is ontstaan. Dus tijdens 1 juli. En er is een bepaalde muziekstuk. Wat soul poko. Pesernas maar dans ik vaarlijk voor netapo. En nog steeds. En ik neem het elke keer neem ik het mee. Wanneer ik in de ochtend uitzenden moet zijn. En dan wil ik het verhaal van vertellen. Maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar ik ga nog even geheim houden. Het heeft passende vergelijkingen met Fa a 1 juli tori tik in wenden. Dus a 1 juli taki aan de groepen zijn deso. De man ben me kwam poku tu mamino karanen fa poku. Wat lo bekende man, mijn afkaren tu, want mi teka documentatie van fukon wat manten fu verter over a poku dati.
0: Oké.
1: Dus de centro, de som conflicten zijn sa. Na uno vooral jas in Amsterdam, tak dat vindt dat hij dat na ab, dat abrecht of dis abrecht voldoet dat hij precies zo de man bent, dan gaan we aan Sani, de man op een bepaalde blakke Sani in Amerika. Tangalanga trama begin gue, trama, Santja feti, onderling. Apokukong, apokukador, en Yusuf Abapoko.
0: Zo.
1: Yusuf
0: Abba. Maar zei, uno want draaien, uno in een wanette.
1: Omdat mi want draaien, maanteng.
0: Oké, dat we wachting.
1: In een de uitzending.
0: Ja, moet de maant ook wachting?
1: Moet de motjaren aan.
0: Oké.
1: Maar is dat zomaar de reto?
0: Ja.
1: Zoek een poko voor de Madlets. Want dat mi
0: wat chak. Madlets.
1: De Madlets.
0: Bekende groep dat we toe, ja. Madlets. Terwijl je takkie me zoeken.
1: J. Williams, dat na voorzanger.
0: Ja, en soort poko mi kan vinden. Maakt niet uit, soort wang?
1: A bekende wang. You sabab bekende one to one. You must aben minima konenta po.
0: Let's minima fin notif den jano no kande mina tutsen bo en.
1: Okay.
0: No, me she want mat let's jama mina sabef na ding. Go tesi afef na wang. Nee, it is not the scotori.
1: No. The man's been the tapus text too.
0: Okay.
1: The man's been the tapas text label and ma J. Jerry Williams that be da forsanger for the man.
0: Ja, luisteraars, als u thuis zit, je na pokoman, je verzamelt toe, je want takip chip pokutori na unu, dan mag dat hoor. J. Jerry Williams.
1: Gary Williams. Gary. Amanat dede, wacht die.
0: Wat een leuk one voor poko. Na zo lees hoe neluk aan achtergrond, je lukus of is.
1: Nee,
0: je lees hoes.
1: Mie lees hoes en daarom, mino up next naar YouTube eigenlijk. Omdat mi wani, if mi voor poko, mi moest abatasbare in mi anu. Dus laatst mis, en volgens mij, de meeste van de disc jockey boy know, de jongeren. De man is gewoon aan CD morgen servito. Je neemt toch?
0: Nee, dat ben ik ook aan een stick nou.
1: De man is ook aan een stick.
0: Ja, klopt.
1: Ik begrijp dat we apparaat zijn, alles aan de nini.
0: Ja, de man laf me laatst. Dan ook aan mijn koffer aan een CD.
1: Dat is niet prachtig.
0: De man laf me, man. DJ Pek aan een Royce. De man, hey, de man kan een koffer in jou.
1: De man ook aan een tien computer, alles aan de nini. Alles aan de nini, zo de man draaien poko. Fosfos, hoe daar een big show. Je kijkt spot voor show, big kies aan een plat nini.
0: True. Maar ook de man ook aan een toestek.
1: Toestek. Dan een man klaar. Alles aan de nini.
0: Is klaar. En na moderne ting.
1: Na moderne ting.
0: Mijn loop horen.
1: Mijn loop atasbare.
0: Ja, ja.
1: Mijn CD of een plaat moest den mij aan doen.
0: Klopt. Mijn vrienden een poko voor John Gary Williams. Kom.
1: Later ook solo.
0: Ja.
1: Maar.

0: bekende poos aan Sernaas, maar lopdans den tap. Hoe wacht die molukken even?
1: En tussendoor werd ik opgebeld. Tussendoor werd ik opgebeld om te vragen naar entree voor Kwaku Bigismade. Mensen willen dat weten. De Wangotu. Maar dan, als er iemand er meer van af weet, dan kunt u dat even doorgeven tussendoor aan ons. We takpokutori no, maar u mag het even hebben over Kwaku. If you want it. De muziekverzamelaars Massa Sap over Poku, dames en heren. U kunt natuurlijk ook meedoen. Artiesten zijn Saptake, Denodemoro of juist Kong Tapaveld Baka. Want dat gebeurt ook, hè. Sommigen gaan weg en komen terug. Tapaveld, mooie muziek van vroeger waarvan u zegt van dat hoor ik niet genoeg van op de radio. Kunnen we bespreekbaar maken. Henk de bezig heeft voorbereid een Poku-programma Baka Down Memory Lane-achtige tori met artiesten. Maar je moet er tijd voor hebben. En de laatste tijd... Wat lof unun op ting. Want je hebt het al druk genoeg in de ochtenduren, meneer Henk. Mm-hmm. De maten zei dit jaar.
0: Nee, maar als ting, mijn maten is doen te laat net in morgen. Ik begrijp. Heeft mijn brokken die je hebt gekies schreven. Dus, maar ja, tegen de 10 uur zo... Luku, wat lof den programma ubetek allemaal op. En mijn op den tekst eten. Wat lof unu betek op. En... Wallo, ik ben kan herhalen.
1: We herhalen want toet op internet.
0: I need someone non bekende poko voor den boy toe.
1: Mad Lads.
0: The Mad Lads, I. Maar abekon.
1: I need someone.
0: You're my inspiration volgens mij, apokunen.
1: Oké.
0: Okay. Sanas mij draai, sanas mij dans voeren.
1: You're my inspiration.
0: Nee. Baby.
1: Nee,
0: je kent het, man. Je kent het. Maar,
1: ik moet het horen op een gegeven moment.
0: Nee, maar... Of I want someone.
1: Ah, volgens mij had dat niet zoveel.
0: I want someone. I want someone. We doen een tof groep na William Bell. Ontdek de man dat William Bell. Tja de man gaat naar Stax.
1: Oké.
0: Okay. Mm-hmm. Dus...
1: Laatst mis door mij Arkie vertellen over Royce.
0: Ja, amana na kulturu man.

0: Zoals je praat, dat is een spirituele wereld eigenlijk. Maar interessant. Is dat zomaar bij Pocu voor IC voor u?
1: Is het maar?
0: Boeskondresma.
1: Oké.
0: De meeste Royce Pocu na. Sma sang moto in a binnenland, na de maat, ik kom bij Royce. Zo'n mijn accident, maar.
1: Ja?
0: De man, oeloba man. Oeloba man. Later misschien een foto met tak oja voor Royce. Misschien maar weer al een soort ekamsa, weet je wel, en zo sandat.
1: Een soort foto uit dan?
0: Maar eigenlijk naar New York en is ze maar zomaar produceren, maar eigenlijk eerst de Burt Burns.
1: Oké.
0: Okay. Maar ben de producer van Bobby Harris, de man dat hij met zijn succes. Maar dat man om een keer later aan mij doen, ik is aan niet. En maar een groep toe Mark Four.
1: Ja,
0: is dat de boy dat toch? Mark Four en zo.
1: Go look at that Matt Letts, ja. I want someone.
0: Ja, meer.
1: 65, goed dat jaar.
0: Ja.

0: John Gary Williams, dus hij is overleden vorige maand. Amakon Dede. En ze hebben niet veel gemaakt. Ik denk dat ze een stuk of 3-4 albums hebben uitgebracht. En op via Stax. Ja, Stax. En zo belangrijk toe. Want Biggie. Ja, luku soms si abden Biggie Pokumang zijn weinig smasabi.
1: Oké.
0: Maar Jimmy Amman Ben de Wang. En alleen vanwege dus een muziektalent. Maar ook voor lek libisma. Hij was een geliefd persoon, dat was meneer Eddie Braaf.
1: Oké.
0: Okay. En meneer
1: Eddie Braaf.
0: Ja, en meneer Eddie Braaf ben een saxofoon. Mm. En een saxofonist. En een plein voor sound. Dus nu maak ik zo'n informatie van. Een plein Caribisch Big Band onder leiding van Stan Locken. En een plein toe in Damsco United Brass Band. En dus een plein voor sound ook toe.
1: Mooi, net nu ben ik alleen. Ik ben zoek een poko toe, maar ik druk een verkeerde knop, dan ik druk aan mijn weg. Maar ik kan welkom bij elkaar hebben. Ik heb een vraag ook toe over een artiest.
0: Oké.
1: Boris, ik weet hoe in een brada voor Babyface.
0: Ja. En Emmons.
1: Emmons, ja.
0: Emmons, Abigi Brada.
1: Abigi Brada, Gwe, Melvin.

0: Ja, mogen zijn. De Ziel in Vrede Rusten heeft mooie muziek gemaakt, deze groep. After Seven, Branafu Babyface, Kenneth Edmonds, Disna Abigyuan Nodemoro. En een groep de etemeren, maar zonder Asanga en zo'n tik over en zo'n tik impressie, Abra. Ja. In een groep. Maar ik dacht, trouwens, ik moest daar gewoon voor de Soul Clan, is dat hier?
1: Ja.
0: Samsa.
1: Nee, in een karanen schrijf.
0: Maar Samsa.
1: Jong, nog vallig schandalig, dan maak ik er maar een schrijf. Maar rustig mij naar Tori dat hij, want misabi ete, mi bekarta Tori dat aan begin jaren 80. Ben met een Bobby Womack. Was er aan mijn tijd? Ik dacht dat ik nog een jaar in dat terugstreef. Nog een jaar in dat terugstreef. Schandalig.
0: Maar zo kan na drie maanden jouw tekst bij die niet zomaar morgen?
1: De man had kon omdat Trama nobe wani, auto's redding gue, auto's redding bedank. Ik begrijp. Want begin die a planning bij Mickey, auto's redding met de Nini. Ik begrijp. Maar als aan begin je aan het trobi.
0: Wat dan weet je wat gaat horen?
1: Wat gaat horen? En daarop je ziet dus van een producer naar de man voor de radio. Dus racistisch gedrag voor de man. Zijn de tenou eten. En wat lof de blakke brada die we zingen voor zien. Wat los maar denk dat de man kon goedoe of de man make money. De man ben jong en de man go make a poko. De man vier boom. De man vind oma. Ik verstaan. Den platte basen nak de mama auto, on dir auto, maar verder.
0: Dier crossi,
1: maar dan later, de mij kon ouro aten kon moro minder, dan de mij kan aan den tora doro, tak de mano di de man money.
0: Zo, de mij trek af, dat meer, de man be trek af, dus de mij baan mooi crossi die aan een mooi auto, maar de mij poeren uit die salaris.
1: De mij send de man, maar lof de man na eigenschap, omdat de man be leri go om na nga money.
0: Dat is waar.
1: De man be aba ontwikkelen dat die, dus de man kies aan money. We zijn aan een onsref jaso. If you begin praxeri tak, if me ben do dat die kompas aan Holland. De meeste van het taki, mi be bijwaan o soja.
0: Ja, klopt.
1: Want abe makkelijk, fu bijwaan o soja. Maar no be denki, wala, maar lebe praxer tak, we kon, wo me kom, chin, tjaka, tjaka, da.
0: Da,
1: we
0: baka.
1: Da, we baka.
0: No tan vast, jaso.
1: In an epe. Dus, je ziet een jongen, dus alle den san dat kon ter sprake. De man kies de man, en wa lof de man, be loba singe, de man, be luku, sang, den trasani.
0: Klopt.
1: En wat lof de platenbas aan of tak taki je surfing aan een bepaalde groep, maar het is een feit. Ben de Jew.
0: True. Jew dan Torku. Ja, Torku bij die, na poko business toe.
1: En Ertegu na de.
0: Ja.
1: Dus na een Brara, de man met de Atlantic.
0: Klopt.
1: Ik begrijp.
0: Maar de boy of no, aan de dames
1: no.
0: De Beyoncé.
1: De man met grap.
0: Jay-Z.
1: De man met grap.
0: De man heeft niet net scherp no.
1: De man scherp, maar je hebt social media.

0: En je awan lo streaming site per money e kon binnen. Maar vroeger ging het alleen maar om, dus via de platenverkoop en live optreden.
1: Precies. En dus nu hebben ze toch een voordeel. Hè?
0: Ja, maar
1: ja, een voordeel. Want als streaming via de YouTube-kanaal, de kanaal, like, vast aan ding, Spotify. Daar heb je ermee verdiend.
0: Ja, daar heb je mee verdiend. Ja. En de man kan stellen de eisen aan de wanneer.
1: Precies.
0: En de mee kiezen.
1: Ja, u bent erin. Welkom.
2: Hi, Nami. Erik, me bewaan. Ik ben daar zo even wat.
1: Klopt.
2: Me bewaan over een baby Yui. Amad ben koffer van Pogufu. Change is gonna come.
0: Ja, voor Sam Cook, ja. Baby Yui.
2: Ja, Amad de aboard de jong. Ja. Maar wat stel zat nooit morgen met Erik.
0: Ja, maar bouw een aparte sting.
2: Ja, precies.
0: Baby Yui, a change is gonna come, man. Zingen, wat lange versie. Hoe ben draaien voor dat Sernan?
2: Ja, zei wat lange versie.
0: Maar hoe ben draaien helemaal, omdat dat ben lange. Maar ben lang, maar ben op psychedelic-achtige. Dus hoe ben kort aan man toon bepaalde PC, tamman draai, daar ben zoet mijn trappen ook wel.
1: Ah, jongen, dat hadden we de drummer.
0: Maar bij de drummer toe. Ja. Maar bij de drummer toe. Lek Buddy Miles, hè?
1: Ja.
2: Samen de.
1: Maar ik ben Obama dat nou?
2: Ik ben Obama, gevaarlijk jongen, maar dat is met want ik breng het de poeken dat in de poeken dat moro.
0: Ja, maar zing op poeken dat.
2: Na ja.
3: In a little tent.
2: Abo, bra, thank you.
1: Okay. Thank you, die bijdrage. Thanks. Hi.

0: Klaus Vidi en Siep Chinso. 9 minuut 21 en de DJ's hoe voor ze bij Chatein, hè, Kitaki?
1: Hoe bij Chatein, ay. Hoe bij Chatein, want al lang, en on pisten. Des mannen bij zijn vader ben dansen, want in een bas moron in, en man bij Taki, weet je wel. Dus dan hoe bij Koten, dat na pisten, ja, pisten, dat hoe bij dansen. Aria de Wakenstraat, hoe bij Godraai Furo, Adrianestraat. Toen ben begin pas, we tak begin pas story. Weet je, maar later die mega aan vakantie neemt. Kon je zelf zat toen aan de rap. Nee, maar dat waren mooie tijden. Ja, ik heb er geen spijt van. Ja, ik heb er, maar wel niet sabitaking. Want los maar zeg ik op YouTube binnenkort Akaba.
0: Oh?
1: Binnenkort Akaba.
0: Waarom? Vertel je. Zo op zo.
1: De artiesten, dus dat je teka poko dat je draaien. De man, dus a federatie, de man want money now.
0: Oh.
1: De man want money. De man ziet dat die de producties voor de man in gebruik, maar ze worden er zelf niet wijzer van.
0: Dat is waar, zo lees je. Zie, om een likes, de, om
1: ja.
0: 1 miljoen,
1: ja, precies.
0: De man
1: is money
0: draaien. 1 euro, jongen,
1: ja.
0: Voor de likes.
1: Ja.
0: De man verdienen. Ja, ja, inderdaad.
1: De man geeft de man, maar last, ik ben in Korantibaka, dus wan krututori de aan de gang en asanati op invloed wereldwijd. Dus dat de man kan ook tek pokoe morgen zomaar zo.
0: Oké.
1: Okay.
0: Maar goed, ik denk de man de bereid voor paai toe. Of had de van nodig dat ik een paai van 50 cent, 1 euro,
1: ja.
0: Voor tek een pokoe.
1: Ja,
0: moet
1: ja.
0: Kunnen. De artiesten kiezen om tien blauw.
1: Maar mij vindt...
0: Of de chief ding, de, de man zijn de morgen.
1: Ja, en ook toen in Sernang, jong, ja. Zij zingen in Sernang. De mij pot den pokoe op YouTube,
0: ja.
1: Weet je wel. En look abobonji de man toe.
0: True. Wat artiest Sammy vindt dat ik nog kies genoeg bekendheid, maar ik wil ook persoonlijk van bij zingen naar James Carr. Van elkaar. Ik ben gewoon special fan toen.
1: Ik ben gewoon special fan. Ik ben gewoon special fan. Maar ik ben zo complex. Ik ben schamelijk van minderwaardigheidscomplex. Weet je, dus hij leidde ook een teruggetrokken leven. Ja.
0: Maar later Soppie.
1: Dus de mijn vermoeden dat drugs. Maar aman bij de moederskindje toe. Aman bij tanang en ma. Later de Ingrisman go zoeken toch?
0: Ja.
1: De man go zoeken jaren 90 volgens mij of begin van 2000. De man go zoeken man, dan de man tjaraman, de man meka man sing want of den poko abraan wan cd.
0: Maar we willen ook als expressief in, als gevoel.
1: Ja.
0: Als gevoel zou je bij Potty
1: nemen. Maar man ook kiezen waarderen, lijkt ze helemaal lekker pikken kiezen. Je begrijpt. Omdat hij de producer van man toe.
0: Dat heeft een rol, die producer.
1: Dat heeft een rol. En een label dat hij Chowan Law, Spencer Wiggins, de man dat hij Goldwalks label.
0: Ja.
1: Die hebben op die Ovations. Ik ben op de man dat hij een label dat hij. Maar. Een label dat hij de man op promoot en boom.
0: Wou Arkie James Carr eventjes tot bijna besluit. En trouw ik hier ook door op je hengt. Dat komt ook een tori. Over een klein.

0: James Caan heeft voor die gezongen. En volgens mij Piet Veerman, de Cats, zingen ook wel eens toe.
1: Zingen toe, maar nu me grap aan boy dat jaar. Onze schat aan boy dat hij.
0: De boy had bij haar kinderen zo.
1: Boy dat hij, Piet Veerman.
0: Ja.
1: Eigenlijk had boy had geboren in een verkeerde huid.
0: Zo.
1: Hij moest arki poko van man dat hij. Samen, dus man bij zingen, man bij loba soul.
0: Ja.
1: Maar man bij de handje de voorste in zijn naam toe. De man dan bijna toe drie moe in zijn naam.
0: Oh, de Cats.
1: De...
0: Dat zijn die baby's daar bij volgens mij.
1: No, maar de man bij... Na pisten voor hippies toch. De man bij wakka strati gewoon.
0: Oké. Okay.
1: De man bij wakka strati. Brie de man bij abu een probleem naar de management. Tak de man retour ticket no ben de. Dat de man money ben kon ba alleen zo so. Dat de man... De man dan bijna toe drie moe in zijn naam. Hè? Ja, de Cats.
0: Ja, maar Piet Veerman, me kwam toen mooi poko. Je era soul in de
1: soul.
0: Dus je ziet dat ik de man bij Arkid en Soul zangers.
1: Ai, vooral een boy dat hij. Een boy dat hij. En een boy zang.

0: Abasan het sterk toe. Maar een man is in de school pokoe maar in de Hollandstalig, Vlaamstalig, na Aboyfo Kluso.
1: Oh ja, van een baka? Minima katapenen toe.
0: Anno Peters?
1: Nee, minus absoluut.
0: Minima katapenen toe.
1: Oké. Luisteraars, maar volgende week hebben we besloten, Henk, dat je erin naar Vrij Juru.
0: Ja.
1: Dan gaan we dieper op zaken in. Peo tak van de artiesten ben ik mooi, maar ook door de verdrietige periodes. Dus de trobies ook onder elkaar. Mm. Mandi-mandi's en vriendschappen. Al die tories gaan we bespreken volgende week zaterdag in een extra soul bijdrage voor Henk, Saruku en Misa Deja voor ondersteun waar nodig. Henk, bedankt.
0: Graag gedaan.
1: En tot de volgende keer.
0: Oké.
1: Okay.
0: Fijne weekend. Oi.
1: Luisteraars, u gaat nu luisteren naar Ayo. Dat zijn de jongeren op internet. Ze gaan door tot 4 uur. Ik zie dat ze camera's hebben ingesteld hier. De maat heeft ook een beeld en geluid tegelijk. Dus u, gaat, u mag gaan kijken op een website voor Mart. Maar ook op ayo.com. Odi.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is, is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloru, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Markt. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Mag ik jullie vragen elkaar de rechterhand te geven? En hier in aanwezigheid van God, voor familie, voor vrienden, jullie trouwbelofte uit te spreken. Wil je hem liefhebben en waarderen al de dagen van je leven? Wat is daarop?

Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart. Via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy en tot 7:30 zal ik hier zijn samen met u. Om daarna ook een speciale woord aan u te geven. Een speciaal gebed ook op zeggen waar u ook bent, zodat God u komt zegenen en versterken. We gaan u luisteren naar dit hele mooie lied. En we komen zo meteen hier terug met het programma Hoop en Leven.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Nogmaals een hele goede morgen. Dat God u zegent van waar u ook bent aan het luisteren. En ik geloof dat deze zegen vandaag ook tot u zal komen. En voor u die aan het luisteren bent, bereid uw glas water voor. Want wij gaan zometeen, zullen wij hier op Radio Marten via Caribbean FM Salto, zullen wij ook het speciaal gebed doen voor in uw voordeel. Maar luister naar deze hele mooie lied. Nog een ander lied dat ik voor jullie heb voorbereid. En wij komen zo terug bij jullie.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Soms lijkt de toekomst onzeker, maar God zegt: ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 20, 9, 11. Wat jij vandaag niet ziet, ziet God al helder. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. En ik wil u een levensverhaal laten horen. Natuurlijk, wij als mensen, soms maken wij bepaalde dingen mee. En soms om een antwoord te vinden in wat wij meemaken, soms is het vrij lastig. En in sommige dingen krijgen wij antwoord en in sommige dingen niet. Maar het punt is, soms willen wij niet een antwoord van waarom. We willen juist dat het probleem opgelost wordt. Niet waar? En soms, ik geef u een voorbeeld, misschien zegt de persoon van, of misschien zegt u van, ik kan niet slapen. En soms willen wij graag weten, waarom lukt het ons niet om te slapen? En ik weet niet, als u die antwoord zou hebben, waarom u niet aan het slapen bent. Maar het beste is dat u wilt dat u weer goed zal slapen, of niet? Want dan gaat die vraag ook weg. En hier willen we laten zien of laten horen aan u hoe wij door het geloof tot een herstel zullen komen. Soms kunnen wij niet

terughalen wat er is verloren gegaan of wat is kapot gegaan. Maar wij kunnen wel iets nieuws opbouwen, iets goeds opbouwen onder de begeleiding.

0: maart via Caribbean FM 107.9 FM. En ik weet zeker dat het u heel veel zal helpen. Maar bent u aan het luisteren en u gaat door een strijd heen en u heeft gebed nodig, dan laat het ons eventjes weten. U kunt ons een bericht sturen ook naar onze WhatsApp-nummer. En dat is 0682906638. Ik herhaal 0682906638. En dan kunt u uw naam doorgeven of uw situatie. En misschien zegt ik wil mijn naam niet doorgeven. Dan kunt u situatie doorgeven. Zodat wij aan het eind van deze uitzending dit speciaal gebed voor u zullen opzeggen. Dus ongeveer 7:55 zullen wij dit gebed opzeggen samen. Om uw water te zegenen. Goed, luister naar dit verhaal en ik kom zo terug bij jullie.
1: Goedendag, ik ben Gladys Letterboom. Voordat ik naar de UKGR kwam, was ik een persoon die onzeker was. Veel angst, ontzettend veel onrust van binnen. Ik ben gaan zoeken om de rust te krijgen eigenlijk. Ik zocht het in andere dingen. Ik deed aan Feng Shui. Het is om de energie thuis nog beter te krijgen. Positieve energie binnenhalen. Ik las boeken over het geestelijke. Dus dat je je geestelijk kan ontwikkelen. Dat je beter zal worden. Het hielp wel. Op een gegeven moment blijf je ook weer stilstaan op dat gebied. Op een gegeven moment dacht ik van ik ga God zoeken. Mijn moeder die ging vaak naar Suriname. En die ging daar naar de UKGR. Zij heeft me toen uitgenodigd tijdens een vakantie toen ik daar was. En zo ben ik naar de UKGR gegaan. Ik luisterde aandachtig. Want ja, je wil toch die rust. Je bent zoekende. En ik begon gebedskettingen te volgen. Dat werd ook geadviseerd volgens gebedskettingen. En ik begon als eerste voor mijn gezondheid. Ik kwam iedere dinsdag. Dus voor de onrust. Ik had een aangezichtsverlamming. Ik had veel pijn in mijn gezicht. En ik merkte gaandeweg, iedere keer als ik op de dinsdag kwam, dat er verandering was. Ik kreeg meer rust. De aangezichtspijnen die werden minder. Dus je merkte gewoon van oké, er is een verandering. En je bent dorstig naar meer. Want je wil natuurlijk die verandering of de genezing voor de volle 100%. Ik ben gewoon blijven komen. Ik begon de dienst ook op woensdag te volgen. Op vrijdag voor de bevrijding en de verlossing, voor de depressie. Voor alle negativiteit wat ik gewoon vasthield ook. En zo gaandeweg werd ik ik werd rustiger. Ik merkte de rust. Het was nog niet weg, want er was nog onrust en er was een leegte. En ik hoorde ook over de vervulling. De vervulling van, om je leegte van binnen te vervullen. Dus ik begon te luisteren. Ik begon te praktiseren wat hier, wat het woord wat naar me toe kwam. Begon ik te praktiseren. En ik begon dorst te krijgen. Ik begon honger te krijgen. Ik begon te vasten. Ik begon te bidden. Ik begon te kloppen. Omdat ik het gewoon heel graag wilde. Ik wilde die rust. Ik wilde dat die leegte gevuld werd. En daardoor, door te gaan, niet op te geven, dus vasthoudend te zijn, ben ik vervuld. Is die leegte op een gegeven moment is het vervuld. De zekerheid die ik kreeg van dit is het. Ik ben vervuld. Het was een fantastisch moment. De relatie met God gewoon beter werd. Dus de ontwikkeling, de geestelijke ontwikkeling die ik dan heb met God, dat werd gewoon beter. En vandaag de dag heb ik rust. Ik kan beter met God praten. Ik heb rust. Ik heb vrede. Ik heb blijdschap. En ik raad het gewoon iedereen aan die de dingen meemaakt, zoals angst, depressie, de leegte. Zoeken naar dingen die je toch niet kunnen vervullen. En raad ik aan van zoek God. Zet God op de eerste plaats. En vraag hem om je te helpen. En God zal je beantwoorden.
0: En dit is eigenlijk het geloof, hè? En de transformatie die zij heeft gezien. Hè? Het is niet echt van probeer het. Nee, in andere woorden, het werk, doe het. En wanneer wij begrijpen wat het geloof kan doen en wij onszelf vasthouden aan zijn woord, dan richt hij ons op. En wij, misschien bent u aan het luisteren en u zegt, ja, pastoor, maar u kent mijn situatie niet. Ik heb zoveel dingen meegemaakt. Ik voel me vrij zwakjes. Ik lig nu in het ziekenhuis of ik ben thuis. Ik ben

net opgestaan. Of ik lig nog op bed, maar ik heb veel pijn aan mijn lichaam. De dingen zijn niet goed. We zitten nu in een nieuwe week. Hè? Nou, niet eens een nieuwe week. We zitten op de eerste maandag van de nieuwe maand van juni. Hè? En u zegt pas zo, ja, de dingen zijn deze afgelopen periode niet eens goed gegaan. Wat moet ik doen? Hè? Hier het woord van God zegt dat in Filippenzen hoofdstuk 3 vers 13 zegt zo. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Nou, het is één Bijbelvers, maar deze Bijbelvers zegt best wel veel. Hij zegt, alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Dit is eigenlijk een persoon die heeft zijn strijden, heeft zijn moeilijkheden, maar zijn kracht zoekt in Christus, in Jezus. En door dit te doen, ontvangt hij de kracht om door te gaan. Is dat niet wat soms ontbreekt in ons? Soms de kracht, de begeleiding om de situatie te kunnen overwinnen. Misschien de situatie in de familie. Misschien heeft u zoveel moeilijkheden met de kinderen, met de familie. En u wordt zo bezorgd. Hè? En soms wat u ontbreekt is deze kracht en zin om door te gaan. U voelt u heel angstig of depressief. En u wilt dat God, of u wilt dat geholpen worden. Laat me zo zeggen, u wilt geholpen worden. Maar hier laat zien de kracht dat wij kunnen ontvangen in hem om deze situatie te overwinnen. Zoals de mevrouw net over sprak, over haar situatie, haar moeilijkheden. En God begon haar de kracht te geven, de capaciteit te geven. En toen zij die capaciteit begon te hebben, begon zij de situatie te overwinnen. En nu kan zij getuigen aan iedereen dat zij hersteld is. Vrij van die negativiteit, vrij van die blokkades, vrij van die angst, vrij van die moeilijkheden. Natuurlijk, we leven in een wereld vol met moeilijkheden. Dus er zullen zeker wel problemen komen. Die zullen altijd komen. Maar wij hebben de zekerheid dat God hij de kracht zal geven om alles te kunnen helpen overwinnen. Dat betekent niet dat we in God geloven dat er geen problemen zullen zijn. Nee, dat belooft hij niet. Maar hij belooft wel dat wij in hem deze kracht kunnen vinden. Zoals het Isaiah had geschreven, alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Dus dit laat zien dat u kunt gelukkig zijn, mijn vrienden en vriendin. U kunt vrede hebben in uw binnenste. U kunt gelukkig zijn. En misschien heeft u veel dingen meegemaakt in uw familie. U voelt als de zwarte schaap van uw familie. Misschien bent u aan het luisteren en u bent zo'n persoon die niet echt zo snel praat. En u zit vaak in die hoekjes. Toevallig is een wijze van spreken. Maar vorige week sprak ik ook met iemand. En wij hebben, en ik had het ook zelf vroeger ook. De persoon die niet echt veel praat, die zet zichzelf in die hoek. Maar wij moeten weggaan van die hoeken. Hè? Van die hoeken van het leven soms. Omdat daar komt al het vuil. Hè? Ik denk dat u dat ook zelf merkt. Dat de vuil gaat altijd naar de hoeken van ons huis. En daar zitten altijd de stof en alle dingetjes gaan die richting op. Dus als ik mijzelf in die hoek laat. En ik laat me overspoelen door alle negativiteit, dat is niet goed voor ons. En daarom hebben wij het geloof die ons gaat helpen, die ons ondersteunt wanneer wij deze stap nemen en zeggen, Heere, ik heb uw kracht nodig. Ik wil niet zo blijven leven. En wanneer we dat geloof nemen en wij zetten het gepaard met een handeling, want natuurlijk geloof zonder daad is dood. Dus het bidden is één ding, dat is u toont uw geloof. En dan wanneer u handelt, dan gaat God ook u zegenen na de handen. En morgen gaan we meer over praten, hierover, over hoe wij het geloof kunnen hebben. En daarna de actie, wat is de actie na het geloven. Dus wij bidden en wat moeten we daarna doen? Morgen ga ik ook hierover praten. Maar voordat wij daar gaan praten over morgen, wil ik u
uitnodigen om samen met mij te bidden. Ja, misschien luistert u in de auto. Misschien bent u al op uw werk. Misschien bent u eventjes een bakje koffie aan het nemen. Goed, neem dit moment. Zet eventjes naast uw bakje koffie. Zet ook een glas water of een bakje thee. Een glas water, zodat wij het water kunnen zegenen. En om God te vragen dat we nu zullen drinken. Dat dit een punt van contact zal zijn tussen wij hier in de studio. Daar, u daar thuis op werk, waar u ook bent. En God. Zodat God u komt aanraken en deze vrede en kracht komt geven. En dit is wat wij aan God zullen vragen. Heren, ik kan alle dingen aan als u mij deze kracht geeft, zoals uw woord dat zegt. En wij gaan hem vragen om u deze kracht te geven. En ik geloof dat hij u zal versterken. Goed, laten we ons dan voorbereiden voor het gebed.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Samen met alle luisteraars wil ik dit moment nemen om u te vragen voor uw sterke hand. Uw sterke hand die opricht diegenen die gevallen zijn. Uw sterke hand die begeleidt diegenen die begeleiding nodig hebben. Maar Heer, uw sterke hand dat weghaalt datgene wat niet goed is. Dat negatief is. En dit is wat ik u wil vragen om te doen, mijn Heer, aan alle luisteraars. Zodat u hun komt aanraken. Komt ondersteunen. Komt helpen. Komt vrijmaken. Mijn Heer, we zitten in een nieuwe maand. En ik wil u vragen dat u deze gehele maand komt zegenen. Wij danken u voor de maand van mei. Mijn heren, van alles, van de goede en de slechte dingen. En we zijn er nog. Ondanks alle omstandigheden zijn we er nog. En wij zijn u dankbaar daarvoor. En wat wij niet hebben kunnen zien, dat wij in deze maand kunnen zien. En dat in deze maand, mijn heren, juni, u iets groots komt doen om het leven van deze persoon te herbouwen. Misschien heeft deze persoon dat nodig. Misschien heeft deze persoon deze kracht nodig. Deze licht, deze vrede, deze liefde. Dan schenk het door deze persoon. Haal weg, mijn heren, deze druk, deze bezorgdheid. Haal weg, mijn vader, dit verdriet. Mijn heren, haal weg deze teleurstelling, halverweg, mijn heren, deze angst, deze negativiteit die het leven van deze persoon onderdrukt, haal het weg uit het leven van deze mensen en breng deze versterking over het leven van diegenen die er zijn. In Jezus Christus naam. Want zo geloof ik dat u en ieder die er is zal helpen en zal kunnen ondersteunen. In de naam van de Heer Jezus Christus. En dat wanneer deze mensen zullen ook drinken van het water. Mijn heren, dat uw macht iets groots komt doen en hen komt versterken daarin. In Jezus Christus naam, wees versterkt, wees aangeraakt. Ontvang zijn vrede en zijn licht over uw leven. In Jezus Christus naam, u bent gezegend. En als u daarin gelooft, zeg amen en God zij dank. Drink van het water.

goed, mijn vriend en vriendin. Ik geloof dat God u heeft gezegend, versterkt en dat zijn kracht over uw leven is gekomen. Wees sterk, hè? Wees sterk. Ik geloof dat God hij u deze kracht heeft gegeven. En als wij deze kracht zoeken in hem en wij dat vasthouden, dan geloof ik dat hij ook u daarin zal ondersteunen. Heeft u, gaat u door een moeilijke situatie heen en wilt u met iemand praten? U wilt uw hart luchten of u wilt simpelweg weten wat u kan doen? Dan kunt u ons een bericht sturen naar 06-8290-6638. 06-8290-6638. We zijn van de Universele Kerk. Voor meer informatie kunt u ook kijken naar de website ukgr.nl. Daar kunt u alle informatie vinden om geholpen te worden. Of wat het geloof voor u kan betekenen. En ook de dagelijkse diensten. En wij zullen dan ook klaarstaan daar aan de Borneostraat nummer 40. Nummer 40 hier in Amsterdam-Oost. Vlakbij de Javaplein. Daar kunt u uitstappen met bus 65 en bus 22. Of via de Muiderpoortstation. Of met de tram 714. Of binnenkort. Of pas tram 19. Hè, die daar ook stopt bij Zeeburgerdijk. Dan bent u ook 1 minuut, 2 minuten verwijderd van de kerk. Goed, het is de voormalige Bavelhuis. Daar zitten wij nu al een lange tijd. En wij staan al klaar om u te ondersteunen. Goed, nou, wij zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Morgen zullen we weer hier zijn. Hier om 7 uur. Via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Via Radio Mart. En ik weet zeker dat wij door zullen gaan naar iets moois in deze nieuwe maand. Goed, ik wens iedereen een hele gezegende dag. En blijf met deze hele mooie liedje. En tot morgen.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaatsmaakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer: er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: de 1 juni Woud Richemstraat nummer 8 Nijmegen. Sasa vribom. Jereno, na suite dim koprata ngai bikami odoro diftu. Futa dede, afoswan be suite. Atori e chatori de mat programma man. Woko baka makan rare. Mi, you, we, u alla mana wo langanu. Nangana tori tap me the people. Missi Lucia Fano Burg dange grupu. Jereno, bespa anu pi baiwi egi oso. Obi egi oso wo pota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori e chatori, munde e juni, ya, ala langanu e ye piara. Futuuru te tefuur bakanna, na Woud Richemstraat nummer 8, arkibong, Woud Richemstraat, ya, nummer 89 geen, manu pergiti, wanyang, wanat neki, ode, na voila, adrapumbe, saa safri morabong, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayuwi e yu oso no. Abundang.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings. Met als thema samen doorwerken organiseren Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
3: Kitty Kotti Memeroaka.
2: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en Brassband Brotherhood.

0: Vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzelstraat nummer 32... richting het huis van de burgemeester aan de Eregracht. Kom, het meemaken. Was anno ritueel. Afro-spirituele opening, poema, contresini... maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
1: Kitty Koti, Memeroaka.
0: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom tijdens deze speciale Memeroaka. Namens Stichting Eer en Herstel... in samenwerking met de Grassroots. Atazo. Luisteraars, u hoort nu een spotje, hè, op de radio over Meet the People. Dat gaan we doen. Lucia geeft de aftrap weer op maandag 1 juni vanaf 2 tot 5 uur. Kunt u hier komen met uw donatie, want we hebben gezegd van nou, die actie gaat gewoon door. Het is een prestatie. In anderhalf jaar tijd hebben wij tot nu toe op onze rekening staan in vertrouwelingenactie. 44.486 euro en 28 cent donatie, anderhalf jaar. Dat is mooi, in ik zijn zomaar. Hè? Alleen op de radio hebben we het bekendgemaakt, maar nu gaan we de straat op. Meet the People. Etienne heeft een mobiele studio gemaakt en daar gaan we op de markten gaan uitzenden. En op bepaalde plekken, op feestjes... hier en daar en overal. Boottochten zijn voor de Dapangapchi Radio Studio voor Uno. De cruise, hoe de dappe, kwaku is een manier. We gaan de mensen ontmoeten. Meet the people, hoe meet aan het ding. En dan hebben we natuurlijk een QR-code ook. Hè. We gaan op de markten ook met die mobiele studio. Etienne, je hebt het getest?
2: Ik heb hem getest. Ja, alles werkt. Ik wil zelf een eerste reportage gaan doen in Lelystad, waar ik dan... mijn vissen gaan vangen, zoals ik bekend sta. En die jongens waren enthousiast. Ze zeiden, ja, maar je moet het doen, je moet het doen. En misschien die directeur even interviewen. Lijkt mij heel leuk.
0: Ja, prima, maar nu gaan we de straat op. Meet the people.
3: Meet the people. Amsterdam, Amsterdam.

Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout Nigamstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf srafi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Jutrape.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

tijd Belmerdreef 1127A, Ganzenhoef, Miknapu, Amofodoro, mooi weer, de zon schijnt prima, geen klachten, allerlei mooie mensen die langslopen, het is wel druk hier qua voorbijgangers. En u weet toch dat wij naast een Western Union zitten. MoneyGram, UnityLink, Money Transfer. Die noemt zichzelf RIA. Maar wat ik zou denken, dat moet voor door. Dat is Luku. Maar terwijl met Luku. En u weet het, ik ben een watcher, hè. Met Luku heeft zijn samenleving. Ik zie hier Original Victorious Transfer Shipping. MoneyGram Transfer. RIA. Ik snap dat ik ba. En dan moet je wel voor ons weer naar Western Union. Let me see. Zie je wat ze hier doen? Bijna voor. Principe kan ik zien money go. Naar akondre. Bij je mobo. Dan ben je lukou met wachi. En dan... Je lukou... Je taki, je firi, je filosofie rang a isrefi. Dan op tien licht die... Jarusu en nakmi. Want bina libis matu. Ni e lukou omenisma... Voornamelijk... Afrikaans, maar heb ze gewoon in ding MoneyGram go make money abra go lexam tak ik bana kondre peleng mopo. Mine si de go tekiara de sen go. Ook de Surinamers natuurlijk, precies, de Shimitu, de Lukusrevi. Surinamers maken ook geld over via Western Union en de trouwen, minister de trouwen zodanig boom. Ook naar hun geboorteland. Maar aantal, dat spreekt mij aan. U weet het, dat soort organisaties of bedrijven lopen ook een risico, if you know, Fredema, hè. Als je nou voor de man altijd die kan horen rekenen dat hey, er kunnen ongewenste gasten binnenstappen, gewapend met machinegeweren en andere gevaarlijke situaties. Dus, mijn buurman, zullen eens met wat je doet, hem zien wat je stopt aan het doen, grazie naar mijn voordoor. Je voelt je een beetje ook onveilig. Als Suriname heeft gezegd, barmining, dat ben wat je heeft me herkend. Maar terugkomen naar het basisverhaal. Bij Jarusu ik mopo. En natuurlijk kunnen we Jarusu in Nakondre, in Libidisi. Dat moeten we afleren. Sommigen van ons zijn geboren met jaloezie en misgunning. Maar nog een gevoel dat je ons zeide aan de Surinamers bij beheerding bedrijven. Vaak kan dat meer dan een jongen zijn de 60 jaar, 70 jaar lang jagba in Holland. Tiden had die om lukken vertrouwen en lompsa. Hij doet business eigenlijk zijn om. Eigenlijk, hè, dus eigenlijk met taki. Na om we moesten de trekkers. We sturen ook hier en daar, want toch een bedrijf dat geen probleem wegens allerlei onderzoeken, promotories, je weet wel, want toen kon de problemen bleek dat de bij Apple onder tot die money, onder grond, dus dat een kon. Fadongwe. Maar a Western Union die me lukuja na de trouwen. Nou,

continu sma ego en kom. Dus ik ga ervan uit dat het miljoenen bedrijven zijn. Gerund door zwarte. Trouwens, minister Pran, Afrikanen. Broeders en zusters, gewoon ons don bakabali. Ego, if you want make it, take your passport. Check, look, whatever. Abraham, money, go, if America, go, take him direct. Naar Serna. Onmiddellijk. Nou, draai. Voorzien, mis abet, het hem bij mijn money, give me mama, mijn pa, abra. Dan, manta bron, fietseren, tjaar en kom. Met de mogelijkheid dat ik de beroofd ding. Zo lees je. Maar die tijden zijn voorbij. Ja. Ontwikkelingen gaan door en al, dankzij internet. Misschien ben ik vergeten om u te zeggen dat dit een aflevering is van een bijzondere Markt op Straat. Een programma zonder vaste zendtijd. En het wordt gemaakt op straat met allerlei bijgeluiden. Een gia-gevoel, een straatgevoel. Want Markt moet vaker op straat zijn, vind ik persoonlijk. Bij deze zeg ik tegen de programmamakers dat ze vaker reportages moeten gaan maken op locaties en op straat. Want op straat gebeuren veel dingen, je ziet veel. Tuurlijk zijn de bedrijven waar ik het over heb net ook beveiligd. Camera's, wagalon toe, de luku, airbirti. Dus normaal kon zomaar toe. Ik weet niet welke connecties ze hebben met de betreffende instanties. Veiligheidscode, dissidati. Maar het loopt als een trein. En dat is ondernemerschap. De grote vraag is, want ik kijk rond in het Zuidoost. Gaan ze nog leksamitaki? Op tien vind finalingen kon, dus mijn moeder kiep op tien zonder een balkon. Onder een afdakje voor nu. Dan mijn loko, wa abrasé, zie ik kopiezaak, computerzaak, tropische winkels, Afrikaanse winkels, zeer groen toe, Guinea-Igisman, en natuurlijk die trouwen, kappers. Eigenlijk een karenwinkelcentrum Gansenhof, dat is het. Dan is je ondernemerschap er. Je ziet ontwikkeling. Je ziet van ook toe. Daar had ik ook al een uitzending over gemaakt. Ik had ook al aandacht aan besteed. Ik snap het abrasief ding. Dat is snodders. Ik snap een loerslag. Sommige wat kan gaan voor tas. Wie een auto nodig heeft, de rij ik weer naar een andere gedeelte van Zuidoost tegen aannemelijke tarieven. Ontwikkeling. Maar de vraag bij mij rijst nog steeds op: zijn er behalve Autobeek, een slijterij dat we op de hoek en een ganzenpoort? Pakkettendienst. Zijn er nog andere zwarte ondernemers, afro hebben we het over in dit geval, in Gansenhof die zaken doen? Bijna alle de kapperszaak zijn met Shiwaka Lontu, ja. In handen van Afrikanen. Luister, ik sta dat ik ba, ja, Lucy mag niet. Maar je mag wel vragen stellen. Waarom doen wij dat soort zaken te weinig? Was een Tori Osso hier in de buurt? Tori Osso, tapu. Wegens Mandi Mandi. Trobi Trobi. Oh, wat zeldzaam ook is om te zien. Van wit koets, toe assie, toe bijrijders, dan een volgauto. Char, wang lobby wang go naar elaste roos toe presie. Vreep zijn aan gaan zijn hoofd dat bel me dreef.
Dat zie je niet vaak. Per koets wordt iemand ten graven gebracht. Dat ook is Mart op straat. Nou, ooggetuigenverslag. Ja, ook dat heb ze. Jij in Bimmeren. Doe het Azi. Wat het goed. Doe koetsier. Ja, dan zou de kar de koetsier. Dat die bestuur, Tjara, Alubiwan, zijn familie, kandidaat, Sari, maar ze hebben gezien dat ik naar één auto noem, één volk auto. Oh, ze heeft dat ja. Dit keer zie. Wat moet ik doen? Op King, Blakavoro, Freekon, Sukwan Pisnyan of Nabrede, Namo Vodoroja, op King, Blakavoro, Esuku Watrakande, Dawio Troe Watrajen, Mafen en Free, Dawio Sukwan Pisbrevejen, ook Tukande, Obuskutu. Aonyawa sani, angri chiren, anamafeni nya strati, da frikonja, konsukuyepi, wef datu de oktu, maar het is vreemd om te zien. Dus nu trouw, kan je van na te zien. Maar ook dat is vreemd om te zien, luisteraars. Net van de jatori. Akuts. Awet kuts aan fisa. Neem je aan Blakavoro. Kijkaar ding. De kraai. Ja. Een blakke kraai. Vreepsakon. Fado de jamo fadoro gochibri. Bako een stonk aan aan de vier suiti. Maar ook dit. Dit is een ooggetuigenverslag. Van Mart. Ja. Dat is gebeurd. Luisteraars, dat was een korte onderbreking. Nou, kort. Een behoorlijke onderbreking. Terugkomend op het Mart op straat verhaal, waarin ik om me heen kijk in Ganzenhof, dan Messari. Hier en daar hebben wij ook hier vanuit het gebouw, als Sociëteit van Mart, doen we ook activiteiten. Hè? Af en toe wordt het verhuurd voor kleine bijeenkomsten. Zonder babari, zonder lawaai, zonder pokoe. Vergaderingen, zanggroepvereniging en metgebruikving. We hebben hier een dagbesteding. De dinsdag en donderdag komen een paar mensen op leeftijd, tijdverdrijf, ook zitten, taarten, eten, drinken. Ze krijgen een soepje en gaan om 8:00 weer naar huis. U, als u een organisatie hebt, een vereniging of een mitangosrevi, kunt u altijd een beroep doen op Mart. Want daar is onze sociëteit voor bedoeld. Om elkaar te ontmoeten en te socialiseren met elkaar. Alleen moet ik toegeven dat het te weinig gebeurt. Het kan meer. En ik zie duidelijk dat Surinamers, mijn landgenoten, broeders en zusters, collega's, te weinig ondernemen in rijk Nederland. Te weinig. Waarin we schitteren. En dat mag ook.

0: Natuurlijk zijn de feestjes, de rondes en de andere plekken. Mooi. Ja, de plekken die we weten, al kennen, Boottocht, Kroes, daar schitteren we in. Tranada, de Tapaveld, Rona, de Candens, Sotomoro, de Carne Principe, via Rosos, dat doen we in Osdorp. Waar nog meer? De Koning, Party Center. Voor Toep, Chintra, President, ja, in Zuidoost. Waar de Surinamers elkaar treffen. Edgyface. Terwijl ik met u praat, zie ik een familielid langskomen. Een familielid die zie, hij wordt steeds jonger. Goed. Wie is deze familielid van me?
1: Ik ben Hedwig Triebel.
0: Kijk, Hedwig Triebel wordt steeds jonger, gepensioneerd. En hij gedraagt zich tussen twee landen, Suriname, Nederland. Hij boro. Ja, oké. Tamara, ik ben oké. Abu Hara, mooi, maar we breken je. Ja, dat is een familielid. Hedwig Triebel. Ja, de Triebel die naar Van Gomlijn. Ergens zijn de familieleden elkaar gaan treffen. Tjumeki, Gro, zoals Amerika, Komoro, Digi. Maar ik ben hem blij, heel blij om hem te zien. Hedwig Triebel, Tamara, ik ben Baka. Ik pendel tussen de toekomende prachtig. Dat is allemaal met programma's op straat. Net om dat website, dat ik me ook niet doe. Nee, maar dat is zo door. Je vriend dat kon in. Aan Mart op straat ook toe. Je kan direct ook een reportage maken. Als er iets gebeurt, dan ben ik live. Tenminste, dan neem ik het ook meteen mee in dat project. Van San Michi, dat ik, hey, zeep staat op. Mart op straat. Norman heeft u weer bezig gehouden en u aan het denken gezet. Sterker nog, ik heb u ook misschien uitgedaagd, want misschien heeft u een idee. En dan komt u het vertellen op Mart Radio. Misschien bent u het ook niet met mij eens. In de theorie wat ik heb besproken. Je kunt het staven, je kunt het weerleggen, je kunt het onderbouwen. Dan zeg je van, geef me zijn tijd. Laat me komen vertellen dat wat u daar heeft verteld, nee klopt. Mission Travasi. Dat doe lobby bij Mart. Dus daar houden we van. We zijn een station, een mediaorganisatie, een platform. Waar wij alle zaken met elkaar bespreken. En waar nodig? Elkaar zodanig informeren dat we allemaal wijzer worden. En succesvoller worden. Luisteraars, jullie willen het, ja. Ik vond het weer fijn om zomaar bij u in huis te vallen of op uw werk, in uw auto. Dat is een deel van mijn taak, van mijn rokko. Bij Mart. Daarom wil op Mart. Radio uit het hart. Dat staat dus apart ook nog. Theatral is baka. Ano mi wawande. Luku ano mi wawande. Boye lontu mi. Ma ano mi wawande.
2: Station Diemen-Zuid. Uitstappen linkerzijde. Overstappen op bus 44 en trein. Deze metro gaat richting Centraal Station.
3: Ja. Very friendly. Yeah.
4: You were happy with your
3: accent? Yeah, I was.
0: Oh. I know me one day. I know me one day. Well on to me. I look who I know me one day. Welkom, lieve luisteraars. Dit is Mart, Norman op straat. Met een bijzondere aflevering van het programma Mart op straat, de verduidelijking. Waar we ingaan op de actie.

acties die aanstaande zijn, gaande de aanschaf van een eigen marktgebouw. Tori Echatori, u heeft het gehoord op de radio. Tori Echatori organiseert op 1 juni vanaf 2 tot 5 uur een inzamelingsactie. Onder het genot van een hapje en een drankje bent u van harte welkom namens Lucia Vanenburg en crew. En u kunt doneren naar Draagkracht. Wat u kunt missen, dat kunt u doorgeven. Wat u kunt missen, het liefst zeggen ze van 50 euro. Maar de Maluku gooi niet potmoni. En de nemen genoegen naar Alassane Tjakong. Alle beetjes helpen om de zaak zodanig te versnellen. Zodat u kan de zaak naar Bangi. Dat hoor je. Klaar? Niet meer praten, doen. Hoe loopt? Doe nou. Hoe het takmoro, we doen.

0: Juan de Isidoro. Een nummer origineel geschreven in 1980 door Jerry Taman. Explosion met voorzang van Martha Bruinings. Dit was de versie nagezongen in augustus 2018 door Marianne Cornet. Juan de Isidoro. Zeer toepasselijk.
1: Dames en heren van Mart Radio, luisteraars. Ik moet u het een en ander verduidelijken om verwarring te voorkomen. Nitori Echatori Actie, onder leiding van mevrouw Lucia Vanenburg, behoort tot een van de vele individuele acties om het proces voor het kopen van een eigen marktgebouw te versnellen. Of te verspoedigen, zo u wilt. Dus het is een actie waarbij u op maandag 1 juni kunt doneren. U kunt doneren naar draagkracht. Dus u bepaalt wat u kunt geven. Tuurlijk streven ze naar €50 per persoon. Maar dit is een andere actie. Die actie is bedoeld om geld in te zamelen en een aardig bedrag binnen te halen. Naar de fans, de luisteraars, de sympathisanten, maar ook toekomstige donateurs. Dus dat is een goede zaak. We stellen het op prijs. Maar u moet het niet verwarren met de vertrouwelingsactie van Mart. Dat is een andere. Die is bedoeld voor de beter gesitueerde Surinamers. De mensen met een bredere portemonnee. Degenen die het kunnen dragen. En die zijn er. De mensen die €50 per maand kunnen missen gedurende een jaar lang. Zodanig dat wij zo snel mogelijk ook, want u moet nagaan dat de tarieven, de prijzen, vastgoed, het is iets dat in ontwikkeling is en de tarieven worden steeds hoger. Dus wij willen zo snel mogelijk zaken gaan doen met de bank. Dus we willen het proces versnellen. Die actie is bedoeld om 3 ton binnen te halen. 600 personen die 1 jaar lang €50 kunnen missen. Natuurlijk kunt u het ook in 1 keer doen. Dan bent u er vanaf. Dan heeft u Mart €600 geleend. En u mag ook bepalen wanneer u het terug opeist. Het liefst wanneer we het doel al hebben bereikt natuurlijk. Dan is het leuk dat u zegt van oké, ik heb jullie geholpen. Een startkapitaal is er. Hè? Dan neemt u uw geld terug als u dat wilt. Maar u kunt het natuurlijk ook doneren. U kunt er ook gebruik van maken. Want wanneer zo'n gebouw er staat, gaat u het misschien nodig hebben een keer. U stapt naar binnen, u wilt een kopje koffie drinken of thee. Nou, dat trekken we af van uw investering van €600... dat u om Mart heeft geleend, bij wijze van spreken. Zo moet u het zien. Dus die vertrouwelingsactie is niet voor iedereen bedoeld. Het is bedoeld voor de mensen die het kunnen missen. En voelt u zich niet gepasseerd? Het is, ja, falibidikba. De een kan het, de andere kan het niet. Zo agrontapo voor city. Dus, die actie van Lucia, onder leiding van mevrouw Vanenburg, aanstaande maandag 1 juni. Vanaf 2 uur 's middags bent u welkom. U wordt getrakteerd, heb ik begrepen, op een hapje en een drankje. Dat is mooi. Daar kunt u geven wat u kunt missen. Maar bij die actie van Mart die we gaan starten, dus de straatacties, de meet the people acties, zo noemen we het. Meet the people, de mensen ontmoeten. Gaan we de straat op gaan waar wij ook gebruik gaan maken van al die feestjes. Kwaku. Overal zult u ons zien met een pincode. Ze noemen het tegenwoordig een scan. U weet wel wat ik bedoel. U pint gewoon en het wordt direct van uw rekening afgetrokken. Klaar. QR-code. Zo noemen ze het, ja. Een QR-code waarbij u uw pas tegen een apparaat houdt of tegen de telefoon van Mart. En ja hoor, het wordt meteen afgeschreven. Wat u kunt missen, Maar u kunt natuurlijk ook die 50 euro van de vertrouwelingen doneren. Die vertrouwelingen, die maken aanspraak op de verloting. De verloting van een ticket naar Suriname. Jaarlijks willen we dat gaan doen. Eén persoon heeft al één gewonnen, mee verstaan. Die gaat voor mei, juni, juli naar Suriname. Maar onder de vertrouwelingen verloten wij een ticket apart. Omdat dat iets extra's is. Dat is een extra inspanning. En dat moet ook af en toe beloond worden in Afini. Wat zijn er gebeuren in beloning? Nogmaals, u gaat ons treffen op al die evenementen. Kwaku gaat u ons ook treffen. En dan hopen wij dat u direct zaken kunt doen. En de zaak ondersteunen waar nodig. Want we vieren dat een beweging daar. Maar het kan beter. Dat kan go morgen snel. Zullen we zien, meet aan de sma. Meet the people en het verhaal vertellen. Zoveel mogelijk. 600 personen, 50 euro per persoon. We zien het als een investering, een startkapitaal om zaken te gaan doen met de bank. En wanneer doelen zijn bereikt, dan krijgt u uw geld terug, zo niet. U kunt het ons ook schenken voor de herhaling. Oké? Eigenlijk heeft de bank ons uitgedaagd. Als wij met 3 ton komen, lenen ze ons 1 miljoen. Nou, dan gaan we 1 miljoen. Je kan zitten wel ernstig gebouwd komen. Maar die uitdaging moeten wij als Surinamers aanvaarden. En we moeten het laten zien dat het kan. En dan krijgt het meer geloofwaardigheid ook, hè. Want daar gaat het om. If you want us aan echt, dem sorry, taki ab draagkracht. Ja, bakamang. Je abisma zei bribi in jou. Je abisma zei bribi in dat dring. Sma zei bribi dat ik kan doen egisam. Nou, dat is de uitdaging. Dus, het ligt aan ons. Ik kan ook aan jou, man. Ik kan zorgen dat ik wani en umang. En de rest zal volgen. Oké, dat neem. Maar ik zie u graag. Tijdens de actie van aanstaande 1 juni bij Bart, Lucia Vanenburg en crew, Tori en Chatori, die groep doet het apart. En dat vinden we ontzettend goed. We vinden het fijn dat programmamakers hun schouder onder de zaak zetten. Dat hoort zo. Eigenlijk hoort iedereen dat te doen. Maar goed, niet iedereen is in staat om zich zodanig in te spannen. Maar bij deze complimenten aan de groep van Tori en Chatori, die continu de zaak bekend maakt op de maandag wanneer ze er zijn. En hopen dat inderdaad zo snel mogelijk een gebouw komt. Alright, ik vond het fijn om u weer te spreken, zaken te verhelderen. En ik wens u heel veel succes met alles wat u doet. Maar natuurlijk ook niet vergeten om Mark te blijven ondersteunen op uw eigen manier. Ja, dat kan. Atanso, de Otralisbaka, Normen op straat in een extra aflevering van het programma Mart op straat, de verduidelijking.

Ja, misschien is het nodig om u te vertellen wat u als vertrouweling van Mart terugkrijgt. Althans, voorlopig. Het moet nog gaan groeien. Als bewijs van inschrijving krijgt u van Mart de vertrouwelingspas. Het is een waardevolle pas, maar dat stijgt nagelang de tijd. Vertrouwelingen maken aanspraak op een retourticket tijdens de jaarlijkse verloting. Bezitters van een pas des Mart vertrouwelingen krijgen op den duur steeds meer privileges bij de Mart aangesloten organisaties. Je moet denken aan korting bij de sponsors tijdens feesten en andere evenementen. U kunt zich alleen, gezamenlijk, maar ook in groepsverband inschrijven als vertrouweling van Mart. Als bewijs van inschrijving krijgen de vertrouwelingen bij storting van het totaalbedrag, totaal afgesproken bedrag, het waardevolle Mart vertrouwelingspas. Als bewijs van inschrijving krijgen de vertrouwelingen bij storting van het totaal afgesproken bedrag het waardevolle Mart vertrouwelingspas. Dat is in het kort een beetje achtergrondinformatie betreffende de vertrouwelingen. Natuurlijk zullen er ook andere individuele acties komen. Acties waarbij u kunt doneren naar draagkracht, zoals eerder gezegd. We kunnen niet voor u gaan bepalen hoeveel u mag of moet geven. Maar dat van de vertrouwelingen is iets aparts. Is natuurlijk ook een bewijs naar de gemeente toe, maar ook naar de banken. Dat het nodig is dat wij Surinamers zelf in staat zijn om een gebouw te kopen. En ja, als u zegt kopen, dan is het ook geen 5 cent tegenwoordig. De prijzen stijgen. Waar u rekening mee moet houden dat de tarieven van vastgoed steeds hoger worden. Dus we moeten zo snel mogelijk toeslaan en kijken naar een mooi geschikte pand. Ergens op een, als je dat mij vraagt, industrieterrein. Waar wij niet tot last zijn van anderen en anderen niet van ons. Dat is het. Uit eerdere ervaringen weten we dat buren soms snel kunnen verenigen en dan kunnen ze een investering teniet doen. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. Dus dat zijn afspraken die we keihard nu van tevoren gaan maken. Letten op de plek waar het terechtkomt. Wat mag daar gebeuren? Wat zijn de bestemmingsplannen? Wat ligt er omheen? Is het goed bereikbaar? Ook met het openbaar vervoer, parkeergelegenheid. Al die zaken moeten ook in acht worden genomen. Kortom, ik hoop dat ik u hiermee een beetje heb gemotiveerd, gestimuleerd om tot actie over te gaan. Want het blijven wantrouwen of verdenkingen, het doemdenken, dat is niet meer van deze tijd. U merkt het, er komen hier steeds meer expats in het land. En ze kopen huizen. Ze nemen geen risico. En als ze het hebben gekocht en willen verkopen, dan doen ze dat later desnoods. Maar mensen investeren nu hard in Nederland en het liefst ook in groepsverband. Want soms kan je het niet alleen doen hoor. Het is geen makkie om het alleen te doen. Groepsverband, zo doen ze het. Soms ziet u een shawarmazaak of een Turkse restaurant. Dan moet u niet gaan denken dat het van een eigenaar is of van één eigenaar. Nee, het is een consortium. Er zijn verschillende families die hun nek uitsteken en ook de zaak onderhouden. Dat komt ook bij kijken, hè? Wie doet wat? Wie doet wat wanneer? Dus in groepsverband kan je altijd een soort taakverdeling organiseren. Meld u zich aan, misschien heeft u andere ideeën. Ik hoor u graag, maar dit is Mart. En Mart heeft gezegd, luister, we mogen niet ontevreden zijn met de actie tot nu toe. De actie hebben we gedaan alleen maar op de radio, hè? Dus niet op straat. Maar gewoon op de radio alleen bekendmaken, roepen. Acties waaronder die van Lucia ook. Nou, en dan mogen we zeggen dat we tot nu toe het bedrag, het officieel bedrag dat op onze aparte marktrekening staat,
ten behoeve van het gebouw is op dit moment 44.486 euro en 28 cent. Natuurlijk kunt u zeggen van met zo'n bedrag kan je nog geen gebouw kopen. Dat weten wij. Dat beseffen we ook. Maar onderschat het niet om zo'n bedrag bij elkaar te krijgen. Dus dat wil zeggen dat er mensen zijn, vertrouwelingen, die op hun manier een bijdrage al hebben geleverd en hebben laten zien dat ze het menen met de organisatiemaat en dat de behoefte er is. Het bedrag is nog niet toereikend om zaken te doen, maar het is een prestatie. Alleen maar op de radio gezegd en is er aan ons al toevertrouwd het bedrag wat ik u net heb genoemd. Ik mag het nog eens een keer herhalen voor alle zekerheid. 44.486 euro en 28 cent. Nou, dat haal je niet zomaar uit je achterzak. Dus dankjewel degenen die al hebben gedoneerd of hebben meegedaan met de actie. Dus die mensen verdienen een schouderklopje en een pluimpje. En vertrouwen, dat moet er zijn. Als er geen vertrouwen is, dan zijn we ten dode opgeschreven. Dou lassie. Dou na notte organiseer, notune win moro. Een vertrouwen schrijven. Dan, als ze zo lasso kalassi. Dus bij deze heb ik mijn best gedaan om u over de streep te trekken. Jeepje dekati, nakrak die motivatie. Goed doe mee ook toe. No libe abra, die trouwang, if you mang. If you no mang, in no mang. Maar if you mang, je lever om bijdrage. Zover al ik zei kan. Abu, utaki. Oké, tamboem. Oh ja, het programma Markt op Straat heeft geen vaste zendtijd. Anytime kan het gelanceerd worden. Dan weet u dat ook. Markt op Straat, u kunt het ook doen. Begint gewoon met uw telefoon te praten op uw telefoon. En het geluid is verstaanbaar. Dus maakt u gebruik van, u kunt het ook doen. Atazo.

Hey, I know me on there. Well, on to me. I look who I know.

Der Lernstuart weg. Deze metro gaat richting Centraal Station.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. De politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
1: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
0: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Deze man komt echt uit niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
0: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files worden langzaam maar zeker korter, maar wat opvalt is de A2. Bij de Leidse Rijntunnel is een ongeluk gebeurd van Amsterdam naar Den Bosch en daardoor zijn er 3 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A27 sta je ook 10 minuten in de file van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. En op de N201 van Hilversum naar Uithoren moet je 10 minuten geduld hebben. Het rijdt daar langzaam tussen de afrit Nederhorst Den Berg en Loenersloot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Yeah, one boom shooting.
1: Stel,
0: man,
1: je hebt een verkeersongeluk meegemaakt. Je hebt schade.
0: Zo. Ja, one boom shooting, man ting. Dis na jura koki tapuna shooting day, dis in maandag. Natuurlijk 1 juni, in de maand van juni in het jaar 2026, jawel. En natuurlijk vandaag, gelukkig was zo iets geen, zodat we een bijzondere day. We hebben ook to adivu na membre waka voor tide. Maar goed. Zoals nu dat wantaki disna yu egi rakoki. Sande fu arki alla munde. Natuurlijk tapu rakoki.nl. En ook tot 11 uur via de salto frequentie. Een momentje, ik zie dat ik hier even... Ja, even. Wabif tapu doro jawan meere sirene temi hersen.
2: Awe saip sana yu. Yu no sabo lasi. If you put, you leave me.

0: te.
1: Na so ade problema no fu alating. Ja, en fu gomor farout. Natuurlijk zijn we tot 11 uur te beluisteren. Ook via de salto frequentie 107.9 FM. En natuurlijk dat we Baron Boonsuit Odigo naar Amsterdam, Oost, West, Zuid, Noord. We bar vandaag begin ik helemaal omgekeerd. Onevolg. Zo we bar ook toe Boonsuit Odigo. Ik moet zelf lachen om mezelf. Ik denk dat ik te veel zon krijg op me. Jawel. En natuurlijk, of we lukken aan programmeren voor het idee, dat we zien dat die o, abi mee, abi a afronding, bijna afronding voor natuurlijk. Voor Atori, voor Middelburg, de Bakermat. De Bakermat, natuurlijk van de slavernij. Heer Pisipsa ook toe in Middelburg. Maar volgens mij goed dat je terug dat we dat ododi naar alle senioren burgers. We baron boosuiti odi. Ook toen naar de mama's, de papa's natuurlijk. Voor de mensen die ziek zijn, die zich niet zo lekker voelen. Natuurlijk voor harte beterschap. We voor het team voor Rakoki. Hoop dat natuurlijk we allemaal zijn vier zo boom. Ook naar poe bekrakkiet op een foto. Bakka, ben je in rook gedompel. Ook veel kracht in deze donkere dagen. Zo ik voor WKD. Hoop dat die alasan kon boem boem en fasibaka. Ben je jarig vandaag? Natuurlijk gefeliciteerd, was je gisteren jarig. Ben je morgen jarig of woensdag die zeker dat? Want ik namens naar heer Tim Furakoki ook gefeliciteerd. Ben je mama geworden, iets speciaal gedaan. En of je slaaf voor een bepaalde sani dat? Want ik giju you hip hip hip hip hip hip. Hoeré! Ja, en natuurlijk dat we bar ook toe aan Boonsuiti, Odigo, Miti, de Lobbywang, buiten Amsterdam natuurlijk, Arnhem, Passivo, de Vauta, Rotterdam, we bar ook toe aan Boonsuiti, Odifos, Alassani Boon, Almere, doe de groeten, Sandam,

enkele Groningen overal. Alla de lobbywansa e arki. Met barwan bong, shuti, odi, gogo, miti ding, lobbywan dati. En natuurlijk blijf lekker afgestemd. We bar ook toe aan Boonshuiti, Odi, Gogomiti, Abrawatra. We natuurlijk alle kondre kondre, maar we stop Nasrana aan de light om ze. We stop Nasrana, we basrana aan dat we aan Boonshuiti, Odi. En ook toe alle Sansa en gebeurt dat we wisten dat alle dingen aan het Sananga lobby. Aan dat ding boek vooruit gaan en dat alle dingen nog eens zien. Ik zou wang willen een beetje af me botak. Alle de negociaties die verdwijnen. Nik boon kong. Nik contact voor boon tori. Even kijken. Morfara. Ja, zo ja. En dan weet je ook toe dat die... in de Bijmel heb je ook een hele kitty-kotty maand. Natuurlijk, zolang we de afgestemd zijn, denk ik ook toe aan het hoofd in de radio. Dat we hier een PC Tori Dati. En ook hier 27 juni hebben we hier ook een herdenking. Natuurlijk met sprekers, ook een salam, dichter. Door Benny Vahette. En gaat een mooie dag worden, zoals ik van Ongwenti. Het belangrijkste is van geef je op, geef je naam op, want zo doen we het hier. En we stellen er ook prijs op of je weer die na Kroosie. Want weet je wat, en na Kroosie bijvoorbeeld van, hoe heb je toch van eigenlijk die verplichting voor je. Maar of je kan in een richting dat is het goed. Ano, tak dat je doet onderwaan genoeg, je doet jezelf genoeg. Want denk je in een periode zou onder dat toch trast me op drie jaar voor actie me of voor tegen me van ja, enkele koef niet, want het lijkt op een verplichting. Sorry, het is helemaal geen verplichting, maar of we nog begin doen dit soort zandjes. Heer die, zolang ik om uno, ah, dat is erg. Ah, dat wel erg, of weet je wel, in tekst je zijn ook te serieus. Kadena daarom me kon kiezen plek die zit vandaag de dag. Doordat steeds hoe ben verschuift zijn niet aan het zo erg man. Want er alleen is maar tangelang ono bij man door de morgen voor me geen boom. Dus eigenlijk nou na want er wint je wijten we die bepaalde zijn niet. En ons sap zou we doen dat we geen respectie toch. Eigenlijk min af tegen ono dat moeten we zelf weten in alle die ding. Ja toch, in alle die ding. Dus dat mi be abiftakia natuurlijk in juli, alas masabi in juli, Oosterpark en terwijl Museumplein en terwijl denk ik ook een beetje in de bel. Maar het wordt spannend dit jaar. Het wordt gewoon spannend. Dus ik zou zeggen van blijf afstemmen op de radio, maar je bent kaartje. Blijf meer afstemmen op rakoki.nl. Hai, woi. Ja, en vandaag natuurlijk... om een 1 uur de biggie verzameld. Dat ben een feest als graag. Die aan ben brewaka. Wat over in wan taki de fu brada kaikusi. En natuurlijk 1:30 dan awaka e biging waka. Natuurlijk onder begeleiding. Dus mi lobby arkimang is mooi weer. Blijf niet thuis. Go wakken poro. Go wakken poro. Even kijken wat ik nog meer heb. Dat was gisteren, was het ook hier leuk in West. Want dat want dat je ook ja, zo in Erasmus Park. Dan heb je leuke activiteiten, een boomprogrammering. Met voorstellingen, alle soorten activiteiten had je bijna. Hier in Erasmus Park. En heb je leuke dingen, lobbywang zang. Natuurlijk zang, lidevoeru in een park. Hier heb je op 13 juni ook weer, 13 en 20 juni heb je weer een rommelmarkt in de Kolenkeet natuurlijk, Jatapuna Nanuplein. Dus lijkt het je wat, loop ook even langs 13 juni en 20 juni, ja, naar de Keet, dan aan rommelmarkt. En gisteren hier in de Keet had je ook een soort bordspel. Dus bijna overal had je een soort activiteit. Bijna overal heb je een soort activiteit en het was heel leuk voor de mensen van de buurt, want je ziet ze lopen, lachen. Dat want ik asani go toch, asani ego. En zo heb je er meer later mee kon terug, want toe activiteiten, dat is schuif voor Jim Jaso.
Zij is koef kongim tjaso. En ook, je ziet wat heb ik nog meer of meer lukken ook toe. Apistoor me volg aan nieuws voor Guyana. Echt en anonoom me volg aan nieuws voor Guyana. Dat doe ik al bijna twee jaar, bijna drie jaar voor zijn verkiezing. Omdat hij zei dat ik me aandacht bij kon te passen. Niet een beetje af als van Jack Deo naar Ifran Ali Euroko. Dan ben ik zo weilen toki, Sano de Moore. Ja, dan me denk zo dat je want de avroko fasi voor de toeman die zie je ziet dat na de man dat scoren a trama en die no scoren man boeier want wat zij daar doen en dan die luko aan nieuws voor de Guyana morgen voor boy is op om een pressie voor hangen watra ik heb mensen maar jari om een week voor hangen watra na in Guyana dat ben ik me eigen maar dat de moet ik op om putje gaan kodre dus eigenlijk me denk hier die zijn nou wat ander je de ondra gratis a Guyana ipot kon om een bombiji ander. Want in Berika de mandat zit Torikon of die Arca News Boom. Maar PDB denkt de boek kon ik winnen uit de bus. Onderweg was ik denk dus eigenlijk is weer opnieuw gaan berekenen. En opnieuw bijvoorbeeld dit is een pakket voor benadela volk. Wanneer dat mee volk voor de toe mandat. Echte, echte, echte. Dit is een Suriname. En als of doe zaak, mijn man begrijpt dat deze mensen aan de Arkide Nieuws ook toe zijn. Ze hebben een buurland lid naar de zee. Want dat is toch belangrijk. In elkaar, de bezig, je had in de Arkide, maar je loont. Dus aan je zaak samen, kibri dat je wacht. Maar goed, we volgen. Dat had ik even te zeggen. En dat we een takje komen lukken. En dan natuurlijk was wat bigger begin echt. Voor zo'n biga begin echt, moet ik even hier kijken. Yes, dat wil biga begin zo. Tide, ja, ik begin een beetje tori samen, ik begin ook te wat hier betreft. Hij is na vroeg om abief konta bepaalde tori tide. Maar we lukken om hier lobby arke, maar alvast we start naga. Pas aan mij, wan naf samepsa, neem si tori, neem vind dat mijn tak tori. Maar goed, mijn lieve mensen die afgestemd zijn, ik zou zeggen welkom. U bent afgestemd op rakoki.nl. En ook nu via de saldofrequentie, tof, 11 uur te beluisteren.

of het een hele week dag te worden, maar ik voel het al. Dat want ik in de komende wiki den toerista wat je mee op ook toe de dood van een Bonnie, de dood van Okelefu Tokolo Bonnie Balua. Weet je, Okelefu, een pleegzoon van de gevreesde Maron guerrilla-leider, Boni Amusu, werd in de tweede helft van de 18e eeuw geboren. Hij kreeg van zijn pleegvader de naam Okelefu Tokolo Bonu Baluba. Velen weten niet dat er twee Bonis zijn geweest. En dat de ene, die er door de koloniale onderdrukkers is misleid om tegen de Okanus ten strijde te trekken. Okelefu, en daarom door de Okanus is gedood en onthoofd. Niet die ene is Amusu, die de guerrilla tegen de koloniale troepen is begonnen. Ik wil u in het kort eerst over de guerrilla-leider Boni Amusu Tokolo Boni Baluba vertellen. Dat want ik een historie die ze in de things ik kon. Daar gaan we nou ook een beetje praten over een abchi informatie die ze zang wie abi jaso over one piece van bonitori want kan de no man verstaan maar of u sap de soort zijn die ze daar bijna alle zijn ze chi ipsa dan dat die sap zijn die no zo te leed zijn die ze dat als een nog bijte bijna alle zijn ik go door jaren maar omdat die no juno sap bigi voor zijn die komt aan minder dat je dan minder maar alle zijn die abi wan bigi en zij je leer voor zijn die ook toe je ziet dat de wan zijn i bigi wan zijn die liever een begin bumbu zijn jaren want die begin zijn die en no way stop jaren. Soms eet ik ten, zo'n ik van soms aan, kan ik minuten als stop, kan ik seconden als stop, eet ik qua euro als stop, eet ik uren voor als stop, en die zet rond die, en die zet rond wichi, en die zet rond moon, en die zet rond jari. En ja, iemand zijn niet, zou je start, in sabi dat die oteng als stop is stop. Voor een pisi tori dat die, maar goed om hier even verder te gaan. Dat we pokken zijn even aan mijn wikipje zo toe, toch? Man!

Baya wan shwiti mor gogo mit ala de lobby famir maf mi. En natuurlijk ala tra kompe. Meneer Frey, alles goed?

0: www.rakoki.nl.
1: Jawel, mijn lieve mensen, welkom terug. Ja, dat want ik weer start naar het tweede gedeelte voor Middelburg, de bakermat van de slavernij in Suriname. En dat want ik dat ben dit tussen 1640 en 1873, de afschaffing van de slavernij in Suriname. Zo neki van mij bij taki babi voor ina verteri die si voor na pistorisa me probeer chakong na visi. Dan ook overstaan dat de West-Indische Compagnie had tot en met 1814 Demerara en Eskibo in bezit. Barbies was toen de tijd tot 1831 Nieuw Amsterdam. Ook Frans-Guyana was enige tijd onder hun beheer. Volgens de overlevering is Cornelis van Aartsen van Sommelsdijk een einde te maken aan de

voortdurende oorlog en ter bezegeling van de afspraak of het verbond getrouwd met een dochter van een Indiaanse stamhoofd. De Indiaanse vrouw kreeg een zoon die Satillon, dat bij Takikba vorige week stamhoofd is. Zijn bij de stamhoofd, alleen vind bij de Satillon geen bekende naam in Asrana's maar Movo. De oudste zoon van Van Aarsen van Sommelsdijk heette François, heer van Satillon. Deze vrouw heeft een hoge leeftijd bereikt. In 1750 woonde ze bij mevrouw Duf Voisin, de weduwe van gouverneur Karel Emilius Hendrik de Suchet. Een familielid van Van Aarsen van Sommelsdijk. Ja, san bij de tenaten friends and family. No de man die schreef ons roti friends and family to ela den bijangi. Maar goed, om Van Aarsen van Sommelsdijk niet van een bigamie te betichten, wordt in de geschiedenis niet over het huwelijk gerept naar natuurlijk een Indiaanse mevrouw. Meneer Jan Jacobus Mauritius, gouverneur-generaal van Suriname. Natuurlijk in CA van Superstein. Zij hadden het hoogste gezag in de kolonie Suriname. En zij hadden het hoogste gezag in het kolonie Suriname. Natuurlijk, alles werd uitgeoefend in de naam des konings. Toch koning is ook maar geschreven acties aan bij dit deel. De gouverneur werd ook in naam des konings benoemd. Zo, en dat want ik dan nu de Yeshi Samsa nu in 1675. De Verenigde Provinciën ondernemen Zeeland het octrooi. De Amsterdamse West-Indische Compagnie kreeg het volledige octrooi. En nu zat zomaar bij beheer a compagnie dat hij eigenlijk a twee derde bij in Amsterdam en nu een derde bij in Van Sommelsdijk. De Hollanders vestigden op de Kaap de Goede een slavendepot. Want die berekenen goden dat hij. De den gogo fetanga den trama want is be abo spanyoro ne del mina. Ja, het diende ook als steunpunt voor de reizen naar het Verre Oosten. Verre Oosten, Midden-Oosten. Want je ziet hier de man pota Verre Oosten, wat hier staat ook geschreven. Omdat de man de in het Oosten die op een pisgedeelte pedis maar bij Libi. En de man op Morofara heb je ook mensen dus dat de karis de man die de neemt, zijn debe vindt boom. Die genoten die gevolgd werden in hun eigen land kregen toestemming zich daar te vestigen. Vanuit de westkust van Afrika en Maleisië, Oost-Indië, werden slaven naar deze steunpunten aangevoerd. De mensen die ze daar aantroffen waren de Zulus en de Bantus. Deze mensen noemden ze kaffers en bosjesmannen. Het woord kaffer komt van het Arabisch woord kafir, dat ongelovige betekent. Omdat deze weerstand boden en zich niet als slaven lieten gebruiken, werden ze uitgemoord. Ja, just like that, uitgemoord. You know, Annie, dat want ik in Ambigi, Libina, Minneke, ons dat is dan met jullie. De laatste kafferoorlog vond plaats in 1779. De familienamen van de in die tijd veel voorkomende harde slavendrijvers waren. Hier de duivelse. Maar sambe potlibis mavroko jideng, nik noti, die waren Duplessis, Uyere, Buta, en moet voor de Pieter Buta familie. Vervoer, Klerk, Kroeger, de stage, de straat in een PWD, P.E. Waka. Fillers, John Rhodes, zijn vader was nog erbij, dominee. De meeste namen waren Frans en Hollands. De Hollanders willen ongestoord en goedkoper de slavenhandel aan de westkust uitoefenen. De plaatselijke bevolking vraagt te veel goederen voor de slaven. Ze binden de strijd aan met de Krumanties en verslaan ze. Dus je ziet dat wanneer men zegt van die zie je dat die

En natuurlijk, de man bij door naar de president, dan moet je nagaan. Of de man kon aan gong, de man kon aan alles wat zandapé. Dat je dat eigenlijk dat ik schreef overba. En na tijden na die de man stap draaien, kon zo mooi voor de man contact dat. No man, na uno serie of un de wala mala onder druk. Look, ten nooit de mij zo de macht, die last aan de state. Last aan de state. Dat want dat je had niks te zeggen als zo zeg je de. Amsterdam koopt de aandelen van de familie van Aarsen van Sommersdijk en is dan in het bezit van 2/3 van de aandelen van de West-Indische Compagnie. De Staten-Generaal neemt de bezittingen met de lusten en lasten van de West-Indische Compagnie over. Nu is de gehele WIC in handen van de Staten van Nederland. Eerste en Tweede Kamer van Nederland. Ja, maar denk dat moest op niks zeggen. Veel mensen geloven dat ook. Nee, zij wisten echt niks. En dat de man is loopt schrijven. Maar Sam de man begreep ook twee in de toren. Het enige is dat de man is nog horen. Na de boto is dat een charo kon. Maar de man is loopt kibrisan. Dat is echt voor mij een vraag. Waar zijn ze dan? Want wie is de Udoboko Oru? De man is bopot nu wangi den. Dus eigenlijk maar goed. We konden papi story dat. In 1804. Nederland is met Engeland in oorlog. De Engelsen bezetten Suriname, maar laten de gouverneur in functie. De Engelsen willen een overzicht van het slavenbestaan. Het gehele slavenregister wordt naar Engeland gezonden. Een van de vreemde dingen was dat gedurende deze oorlog het Huis van Oranje in Engeland verbleef. Dit maar of alsof er Oranje bent in Engeland, dat want ik dat jaar nog bij op. Ja, nu bij Abnoan, structuur van basis eigenlijk. Maar goed, tijdens deze oorlog veroverde Engeland Kaapstad. Na Kaap de Goede zat de man die is bij Longo. Toch, we zijn ziek, we hebben pokken, we hebben de pers, we hebben de... Dat hebben we kies Kaap de Goede. En natuurlijk, dat hebben we controle, natuurlijk, van slaven die pot. Dus alles maar want dat hebben we, want alles maar want vervoeren in product. In 1808... verboden de Engelsen de export van slaven. De Hollanders gingen over tot het smokkelen van slaven en dat had verstrekkende gevolgen. Het was de aanleiding tot een meedogenloze zeeslag tussen de Engelsen en de Hollanders. In berekenen dat het toch is, in berekenen doordat de man is biggie smokkelen, want de man is koning, na zo de man is biggie met de vaart, ze eigenlijk helemaal beneden, te onpodden tot de man zou ook om met een slaaf, helemaal beneden. Dat tegen de Engelsen kon, dat want dat kan moeilijk voor op een leuk agro, dat want dat alles maar samen de dappe. Is dat kan Tidak de no one nekis ana fade ka de wa trafisi sa jerti bis ma fal de an. Want tuurlijk not nip sa so maar to. Snap je is na so de schip dat begin kon dat eigenlijk ik alleen dat hier vraag. Snel. De stede man doen po koe na bot of ko onderzoek do bijna no no ans man no de want ibarik ala malada wa trakba. De meeste met slaven vol gepakte schepen vergingen met man en muis. Het kwam ook voor dat de door Engelsen nagezeten Hollanders de slaven met stenen verzwaar overboord wierpen. Ze waren dan immers het belastende materiaal kwijt. Door de talloze doden is dit de wreedste tijd van de slavengeschiedenis. Alle tijd voor de man die vreed, dat toch gewoon benadrukt bepaalde zijn vreedste tijd. Alle tijd voor de man vreed. Want nu de alles aan over zijn met takkeertje, dat nou zo. Na vreed. Dus eigenlijk is je dat die boemvoeren smagwa watra. Vandaag de dag die je dat die waloba kapti eteri. Ik ook toe door alle dingen noten die zie. Je ziet ook nu op de tv van de sma. Je vangt wat rasma. En ten aten de bisma van belobe vertellen over obekare wat rama. Dus dat soort dingen zijn niet vreemd die uno. Terwijl je reden soort pisitori dat die. In 1814 Engeland sluit verdragen met het Hollandse koninklijk huis. En het Huis van Oranje Nassau kreeg de gehele kolonie Suriname terug onder Willem I.
de latere koning Willem II. De aandelen van de West-Indische Compagnie blijven in handen van de Eerste en de Tweede Kamer van Nederland. Toch ja, want toen jongens, dat heeft Tidena die ook contact dat. Dat zijn genoeg of de BDB. Je geeft maar zo'n behoor als systeem. Als systeem in handen. Maar toch kiezen toch of de tegen want toevoegen dat de BDB. Want toevoegen op riep ding. Toch? Woi. Maar goed. Voor je eerst aan de Tweede Kamer play ook te wan biggie rol in haar historie. Die ze wist dat doet hoe de nek dino zo ebroedo. Ja. Maar een zang knapoek ba. Zo je ziet waar het huis van Oranje Nassau soeverein gezag over uitoefenen. De Hollanders verliezen Kaapstad in 1814. Een belangrijke gebeurtenis met alle gevolgen van dien. Kaapstad, Zuid-Afrika, was voor hen een belangrijke steunfactorie naar het Verre Oosten. Ze verliezen Demerara en Exquibo. Barbies behouden ze. Je ziet dat die enkel de Engelsen horen feest. Want de poersa na de anno. De poersa na de anno. En je ziet dat eigenlijk. En wie is bijvoorbeeld de stranamota onder de Engelsen? Dan heb je botante kun. Aladdin Tusma bevriet. Boenobede destijds. In 1826. Om controle uit te kunnen oefenen op het invoerverbod van slaven, registreerde de Nederlandse regering alle slaven in Suriname in het slavenregister. Maar dat paar register dat die want dat die na die dat we zoeken voor die dat want dat die was aan dit toch. De meeste slaven werden op nummer en sommige werden met de Afrikaanse naam in het slavenregister genoteerd. Weet je nog, dat denk ik van dat overzande meetak die na want die mannen want die kon niet aan gaan omdat toen die zo dichtbij. Maar goed, mensen gewoon blijven zoeken. Je ziet dat je eigenlijk in de soort zoeken die ze naar je schrijven tegen om aan de geschiedenis. Te hier en voor de man, het is geen optie. Je moet hier en nee, je moet hem goed nieuwsgieren. In het emancipatieregister werden de slaven echter zowel met de Afrikaanse naam als de christelijke naam ingeschreven. Ondanks het verbod ging de invoer van slaven gewoon door. De Hollanders smokkelden alsof ze gek waren de slaven toch Suriname in. Deze nieuwe slaven kregen de reeds geregistreerde nummers en namen van weggelopen slaven. Of je gaat naar het scheepvaartmuseum, dan zie je inderdaad daar dat eigenlijk Wallon nummers aan de inwaaf denkt. Cameraman. En dat heeft te maken met Suriname. Daarmee ben ik ook tegen de zand die komt op het museum, terwijl eigenlijk de zand is kalees, maar gewoon naar de zoektocht. Maar allemaal de man op het schip van het museum, die stelen aan nou, daarmee ben ik een jongen of in de sapsani, in de sukusani. Toch? Nou, dat deel aan zo'n nu. Maar ja, maar als je dat ook weet, dan zie je dat dat nou een punt. Want of de man op de nummers, dat je aan echte, ik heb het gezien. Dat, of de man poedde dat, want dat je wel link de ergens toch. Of een museumstuk toe. Wie weet. In 1830, de West-Indische Compagnie koopt 1800 mannen in Ghana en brengt ze naar de Molukken. Zo, je ziet de 1800 mannen, de man bij Tjago naar de Molukken. Deze mannen hebben de Nederlanders kunnen kopen door de koning kostbare geschenken aan te bieden. De Ghanezen werden ondergebracht in kampen en kregen Molukse vrouwen. Zodat we grap zeiden met zo'n afdeling. Zij werden gebruikt om de onderdrukkingspolitiek uit te voeren. Deze mensen hadden geen relatie met de inheemse bevolking. En omdat zij in kampen woonden, bleef het contact beperkt tot hun toegewezen vrouwen. Je ziet dat eigenlijk, want deze lukkeboom. De man is berekend dat jongen. Hey, de man is vrijpostig, ja, want de man is gewoon lange go kinky om in iets man bestaan. Want zo maakt dat de vrouw dat bij wacht die de man is. Is eigenlijk ook goed, want dat zou je bedoel van Afrika, Rutu, Siripanya. Maar je ziet van de man is de sap creëren. Het is gewoon de mij creëren, want ze niet zoals Suriname. De was vast aan aan de. Je ziet dat de man door de man, dan bewust de man op different is, maar dat want of uno bij gebruik hoe verstaan, koetakje ube desma sang en
a moment sa wan san di sang uno no be acceptere wan a wrak sambe di no be de so down dat wan taki ubo de wan kondre se fita nga makandra tina ting ma ble dat Suriname toch wel zo geworden is dat no in plaats voor dat die onverstoos revies di den si dat zelf de probeer fu soot kamindri wan san se centra nat gebeurt niet zomaar beluko sumas dona e de fooding grupo sume hits op anga sumane hits op en daarom is het belangrijk Fugo Sassius Revi, Fugo Luko bepaalde sani dat bepaalde sani dan iemand begrijpen natuurlijk. Morobung. Volgens mij go Morofara, even kijken. Ja, volgens mij go Morofara na een pistori. Dit is niet helemaal gewoon deze stuk ook gelijk mee. Nee, man. De plaatsen waar de slaven werden gehaald. In het begin vorm aanmalige kleine groepjes, voornamelijk kleine groepjes, waren Senegal, Gambia, Sierra Leone, Liberia, Ivoorkust, Ghana, Dahomey, Cameroen, Benin, Angola en Gangoon. De grenzen werden door de Europese mogenheden willekeurig getrokken, maar er woonden verschillende volkstammen en volkeren in West-Afrika, zoals de Kromanti, Ashanti, Daguba, Dan of Yakoba, Akan, Guyans, Fung, Alada, Nango, Yoruba, Ibo, Ebo, Abo, Kibu, Mende, Chamba, Dumankuku en vele anderen. Er zijn ook stammen ingevoerd die geheime organisaties hadden, te weten de Hausa, Xhosa, Mandingo en Zulu. De Ibo's en de Nango's hadden geen grote stammen. Ze hielden alleen rekening met de Bere. Ze zijn meer of meer hun eigen meester, maar wonen graag bij elkaar. De West-Afrikanen zeggen over hen dat ze alles kunnen behalve zichzelf regeren. Wacht hier, zo maar niet. Alles aan de mama die de maroel dins revie. Bekende toriëren, bekende takkie. De talen die ze spraken waren Kromantijn, Fong, Kifong, Ewe, Akan, Luwangu, Fanti. De algemene handelstaal was Swahili. Omstreeks 1630 vond een grote machtsstrijd plaats aan de Goudkust, nu Ghana geheten. Ik zie alleen dat schrift die keer, die man kinky. De strijd ging om de slavenhandel in West-Afrika. Dan moet je nagaan, daarom ik de man op teen ben naar Gisrana. Eigenlijk Suriname, we hebben best wel een beetje geluk gehad. Want die taart was groot aan de andere kant, dus de man bereik is afstand. A pistar de also a buwel ma ano bunso wan dape amore span wan dape sande na dape na abron fu asani ma dat wist wij natuurlijk niet dat enkele ka momenta ju even niet tien so res na trabrada fu ju e bari het vorstendom onder de vors duayau un kanta na nasir aze tutu van de stam Ashanti kwam als overwinnaar uit de strijd en gaf de Hollanders de gelegenheid zich te vestigen in Fort Elmina aan de Goudkust. Dit fort was bestemd om negers als handelswaar in voorraad te houden, met alle ellende van dien. De Ashanti's konden het fort bevoorraden tijdens de afwezigheid van de schepen, die daardoor in plaats van weken te moeten wachten, de voor slavernij bestemde mensen meteen aan boord konden nemen. Uit deze voorraad verhandelden ze ook slaven met particulieren. Engelsen, Fransen en Portugezen. Dit is echt die bismavrietje. Dat eigenlijk is niet duidelijk als Assange. Na Sukro, dan nog bij de Wan Sukro.
Dat je dit geeft aan dat eigenlijk af was van de begonnen. We waren meer dan suiker, jongen. Deze mannen hebben geen grappen gemaakt, hoor. Deze mannen hebben echt geen grappen.

0: grappen gemaakt. Deze mensen hebben huis gehouden naar een menselijke ziel. Naar een alibisma, schreef hij. Maar goed, meer naar het zuiden van de Goudkust leefde een Ashanti-stam onder een andere belangrijke vorst genaamd Kofi. Ook zij verkochten natuurlijk tot slavenmarkt. Maar die slaven waren anders. Want die slaven zijn de man die is bezig voor de duidelijkheid. Als slaaf dat hij nobede was slaaf, ik zei de wit man Miki, de witte boeba Miki. Voor de tot slaaf gemaakt. De man die steden betekent niet slaaf. Dat op een gegeven moment heb ik bij die jute. Dat wie zo'n man zou de behoren. Ik kon verliefd zelf op een koning, dochter of noem maar op. Dat natuurlijk dat je die na gelegenheid voor. Ik ga naar haar dochter. Want het was niet zo dat je normaal kon dat je helemaal. Zou de wit man doen. Het was barbaars. Is niet goed te praten. Hoewel enkele dat niet willen horen. Daarom ik hier met tegen elk teeloeke boe. Ik zeg niks hoor, want ik ben een natuur. In dit idee, ik denk, jongens, zang. Toch een gemak zang aan de man, dus jongen. Maar goed. Van deze stam is bekend dat zij de pentonslang behandelde, ter aarde bestelde, als mensen. Deze Ashanti's voelden zich religieus verwant aan de Fanti die meer in het binnenland zaten. Is je hier bij Ashanti en de Fanti. En altijd die op ook toe, een soort zani tussen de toe dat die want dat de Fanti vindt dat na de trouwen en de trouwen vindt dat na de trouwen. De Fanti's overvielen hele dorpen en de gevangenen genomen werden vijanden en verkochten ze als slaven. Gevangenissen hadden ze niet. Een verslagen vijand verkochten ze aan de stammen. De Hollanders maakten het hun makkelijk door bij de koop alle gevangenen in één klap over te nemen. En dat deden de Hollanders met de gevangenen. Dat zijn de Hollanders met de. Dat de Hollanders altijd met de. Nee, weet je, dan gaan we naar een pressie. We leren, we gaan oefenen. Niet de trombons. Dus de Hollanders die zijn komen naar de legiboto. Dat de maar per de tramande. Dat de mij dus. No, de maar ben boe. Dat de maar naar een komen. Dus of je nu schierig. Iberica dat je me want go to. En mijn brother go me want go to. Hey, atigo. Neoshi dat die.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Eigenlijk, je huis kwijtraken, afgesloten worden, je water en dan kom je ergens terecht en dan worden je kinderen van je afgenomen.
0: Ja, precies. En natuurlijk, er was ook een verrassing. Takabra verrassing.
7: Oh, ja, natuurlijk.
0: Want had je gewoon voor gitaar verrassing dat je...
7: Nee, nee, nee, ik wil eens die verrassing niet eens vertellen wat ik vind dat ze eigenlijk moeten gaan.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dat
7: number one.
0: Ja,
7: zodat
0: je hebt geleerd.
7: Dat ze eigenlijk gaan kijken dat ze zeggen, oh, oké. Okay. Zoals ik heb gedaan met de verkeerde moeders.
0: Ja, het
7: en
0: was...
7: al die tijd was degene... Gewoon ook daar.
0: Ja,
7: het is spannend dat ze zelf gaan kijken, want als ik ze ga vertellen, gaan ze nieuwsgierig worden. Toch?
0: Precies,
7: dus
0: schatje.
7: Ze moeten even gaan kijken om nieuwsgierig te worden, maar dat is een verrassing dan. Dan kunnen ze gaan, dan kunnen ze zien wat die verrassing is.
0: Nee, maar het was wel de moeite waard, hè.
7: Ja,
0: want eigenlijk alles wat er daar gebeurt in een film, weet je wel, zijn dingen die wij ook meemaken. En weet je, die discussies die je daarna krijgt, je ziet van, wauw, anono weer voordien, zo tak je dat uit. Dat, want dat je, we hebben problemen die nog echt wel verholpen moeten worden. En meestal zijn wij de diepe in dit.
7: Ja.
0: Weet je, wij zijn de diepe in dit. Maar het is een mooie film, dus precies wat je zegt. Ja, dus ik zou zeggen van een treat it like a lady, ga er naartoe. Het is gewoon de moeite waard. Vooral, you, zoals doen dat persoon, look. Oh, nee, keer remind me, go even terug. Dat weten we toch?
7: Ja, ja, ja.
0: Oh, remind me, go even terug.
7: Ook, nu in,
0: ja, ja.
7: We zitten nu ook erin van, oh ja, wat gebeurt er nu? Ja,
0: ja, ja, precies. Oké. Okay. Nee, dat is het. Maar ik zie dat we hebben ook hier een verbinding, buurtfeest.
7: Ja, 2 juni, dat is morgen.
0: Ja, ik denk van dat je het ook voor, even voor kan lezen voor die mensen.
7: Tijdens de week van de mentale gezondheid 1 tot en met 6 juni.
0: Want bij de microfoon.
7: 20,
0: ja.
7: Organiseren verschillende werkpartners gratis activiteiten in de buurt waar iedereen welkom is. Een week vol ontmoeting, verbinding, beweging en open gesprekken over mentale gezondheid. Sluit gemakkelijk aan, ontmoet anderen en doe mee. Op woensdag 3 juni vertonen we samen de indrukwekkende documentaire Echte mannen huilen niet.

0: deelname aan alle activiteiten is gratis. Samen maken we mentale gezondheid bespreekbaar. Dus als u zin heeft, dan is het in de. Dan kunt u gewoon komen in de kit. Kijken naar de tijd. Dus woensdag 3 juni is het van 2:30 to 4.
1: Alles mijn pier de moe van over.
0: Soms is het ook goed om te huilen. Zondag 4 juni 10 tot 11 workshop mentaliteit gezondheid van vrouwen. Samen bespreken we de impact van ontmoeten en verbinden. Dus u bent van harte welkom. Die dagen dus 1 juli tot 6. Maar woensdag 3 juni en donderdag 4 juni is het in het programma Kole Kipuur, dus hier bij de kip, Bosse Lommerweg 380. Dus als u zin heeft en u denkt van nou ja, ik wil toch wel meer weten, bent u van harte welkom.
1: Mooi, Tori, Monique, dankjewel. Ik hoop dat die vaders, de echte man, zijn ik kreeg. Maar dat is nou een man zijn ik kreeg, ik heb ze kreeg. Zijn er wel mooi, Sani, omdat je echt een man uit bent. Migado. En natuurlijk van hieruit doe ik een Mirjam de groeten. Emily doen we ook de groeten. Natuurlijk, ik denk dat die Mirjam die pas over 2 à 3 weken weer aanwezig is. Emily die is vanaf volgende week weer, denk ik, aanwezig. Maar goed, mijn lieve mensen, blijf lekker afgestemd. Zo, dat is Sabi toch unona en ik aboto samde, dat ineem met Sabu. Daar ben je er ook. Ja, mijn lieve mensen, om verder te gaan naar een pistori die is in Middelburg, de bakermat van de slavernij in Suriname. Je ziet dat die enkele de man die is boy de no kosuno, maar de no libun so so. Maar goed, onvergeten, want ja, natuurlijk in berekening is naar die... Waar je dat zeggen zou, ja, maar het is al een hele tijd geleden. Weet je, het is al een hele tijd geleden. En het is morgen, maar meteen, heren. Maar uit bepaalde dingen om leren, heren. Want of we nou leren uit bepaalde dingen, en vast van op het haar historie nou, is ook goed. Daar niet van. Ah, Ubuntu. Weet je, want de eetje vrede ko inside en dat hebben we nodig. Maar toch, enkelijk dat van vrede moest dit in ons op de troep. Want dat ik op een safri had, toch dat in een jokomita naar je geschiedenis. Dat enkelijk dat in op een fase voegen om naar een pistori dat die. Ja toch, daar heb je geen manier om ermee om te gaan, dan kan je valse sprongen maken. Of niet? Maar goed. Maar goed, mijn lieve mensen. Voor Gomorro Farada, wat ik hier daar hoe mee en de Amazones. En daar hoe mee is ook een plek. Ja, daar hoe mee naar waaf ding. Plek ook te pedintek ook te voeren tot zelf gemaakt voor Tjago na Inisrana. En dan no Inisrana waaf voeren voor de Guandis go ook to naar Haiti. Wanneer in de homie ibabi ding ectofeti uma de wansia begote strijden in bereken dat pena de smadati beluku konen minas abafa be de konen geso of gaso of ge. Maar in elk geval ding vrouwen dat pe enkele koud akonen be kisgi de moro lik wachters da mannen. Ja, dus die mannen moesten echte mannen zijn. Maar goed. Even kijken. Ja. Een van de belangrijkste koninkrijken die weerstand verboden tegen de vreemde overheersing was Dahomey. Waaronder ook Benin viel. Een stuk van Nigeria. Zij hadden, ik denk dat Nadesma dat is de Yoruba, no? Zij hadden de gewoonte om gevangenen te offeren aan de goden. Zij verkochten hun gevangenen echter ook wel aan de Hollanders. Zij waren hoog ontwikkeld. En tegen je hoger, want in bereken als zelf de doorpositie laat naar in een traboko. Apisten die den go tot bijvoorbeeld, want ja, dat hem ook poten ik ja, zij verkocht. No, als aan no bego zo. Want de Nederlanders, zade doang ades ma, die zie dus op een gegeven moment. Dus ma koningstref me denk babi vluchten. Of de notekwan toef des ma, die is goe mee zelf als tot slaaf gemaakt. Want de man voor voorzien op een want de man kon aan kruid en de man dat bij een pijlenboek eten, dan voor de traaf voorwerpen.

No landers go de Hollanders go nang a kruid en na imbereken alles maar bij de again zo so mamika kruid na de sneezy to. Maar ja, maar toch unie brief dat alles maar.

En je kan ook zeggen de popo of papa. Dat weet ik niet, pa wint die zaken, want je ziet je, je redding. En dat kan je ook merken. En daarom ik je ziet toch, ik ben gewoon toef deen trekken, ik ga terug naar Haiti. Je ziet eigenlijk de voornaamste sanisa, dus maar dat behoor. En ook toe in die nasranang systeem. Eigenlijk faraway, nee, kan niet maar faraway, dat je ziet ook toe bepaalde trekken, dat hij die snaf dappen. Hij doet eigenlijk in die centraal voor naar beren, voor naar familie, sande. Meneer tak niks. Zij boden weerstand tegen de Fransen tot 1892. Hun belangrijke koning hervormer was koning Gisso of Gozo. Zijn leger bevatte getrainde vrouwelijke soldaten en velen van hen behoorden tot de grootste krijgers van Afrika. Om niet gehinderd te worden door hun borsten, werden deze strak omwikkeld met een doek. Sommige vrouwen sneden haar borsten af. Want in bereken afetistrebe de sofuru na in idee. Eens had daarmee 18.000 tot 24.000 vrouwelijke soldaten. Het is niet precies bekend wanneer het leger van de Amazone is ontstaan. De oudste geschreven informatie waarin zij worden vermeld dateert van 1708. Maar waarschijnlijk maakten de Amazones al veel eerder deel uit van de strijdkrachten. Dat de Amazones samen met de mannenleger in 1728 de stad Ouida aanvielen en overwonnen, staat echter vast. De Amazones hadden evenwel aan veel meer overwinningen bijgedragen. Je ziet dat hij de vrouw dat hij nog bij play. In 1818 werden ze bij de verdediging van koning Adu Dozou massaal afgeslagen. Je ziet dus in 1818 te verdedigen voor koning Adu Dozou. Dat was dat hij massaal den slag den strijdbare vrouwen dies af. Zijn opvolger koning Gesso was zo onder de indruk van hun moedige dat hij enkele jaren later het vrouwelijke regiment Ali Gozi oprichtte. Om de militaire macht van de homie te tonen, liet de koning een parade houden bij officiële gelegenheden en wanneer hij buitenlandse bezoekers had. Yes, dat want dat je al die parade zou weten vandaag de dag dat alle kondre horen. Yes, je pak moto dat anono. De Amazones maakten daarbij de meeste indruk. De lijfwacht van de koning bestond uit gewapende Amazones die hem overal vergezelden. Ik denk Gaddafi had dat ook vrouwelijke, is de man dat hij besapt de geschiedenis. De trainingen waren zwaar en zij verkeerden in optimale conditie. De oorlog met Frankrijk maakte een einde aan de onafhankelijkheid van Dahomey. Koning Behazin zag de oorlog aankomen en probeerde zijn leger te versterken. Hij liet sterke vrouwen uitzoeken op wiens loyaliteit hij kon rekenen. En de training werd verzwaard. Het gecombineerde leger viel de Fransen aan. De aanval mislukte door gebrek aan goede wapens en voorraad. Het leger liet zware verliezen, ook bij de Amazones. In de zomer van 1890... werd het leger gereorganiseerd en beter bewapend. En dat is revisie toch 1890. En ook de onkies vrij. Ook de man kon aan de zogenaamde vrij, terwijl hun bij vrij. 1873. Omdat ze het druk daar hadden. Want of die nog bij Abin zo druk, omdat de Chimoros aan dat punt niet meer kon liepen, die is even. Ook die om tien scheen. Want in die of Gide wanneer dat is, heb ik maar dat eigenlijk, daar zijn ze al zo blij. Want eerst je dat wist, de man bij Gide free, een moment dat hij, bij de wat woord, want dit man bij de zo onder wat druk, onder wat juk, dat je nog free, want je tang, handhaaf de sem, zand zei bij Gwen, doe dit, de man ja zo'n play, de bij play, naar een pistorie, dat hij.

0: Want ze hadden het heel druk hier naar Big, want dat taart voor jou bij Moro Bigito. Ondanks de aanmeldingen van vele vrouwelijke vrijwilligers, waren de Amazones sterk in kracht verminderd. Veel van de beste Amazones waren immers gesneuveld en de nieuwelingen konden niet in korte tijd hen op vele jaren gebaseerde ervaringen en hoge graad van geoefenheid bereiken. De Fransen blokkeerden alle havens aan de westkust. Hiermee voorkwamen ze dat de Afrikaanse koninkrijken wapens van Engeland, Portugal en Nederland ontvingen. Je ziet, dus daarom ik abonde longo bak gwe macron of na macaroni van mani. Want je ziet, aan nu de man is de bezig dat op een grondgebied dat hij. En na, eigenlijk na die dibri, na nu de beweer van masker, maar je ziet dat hij, of juna die dibri eenmaal, dat juna die dibri era, dat trafas no man kon, smeesje naar je handelingen. Weet je, en dat, maar goed. Er mis door rustig nog wat ik verkeerde zijn, ja, voor z'n zin is man kon tekidja. Het opperbevel gaven ze aan de generaal Dot, een mulat die door zijn Franse vader bekend was met de strategie van de Fransen. Door zijn moeder, een Afrikaanse, was hij bekend met de gewoontes en mystieke gebruiken van de Afrikanen. Je tanga dat tref gojoin dape je ziet dat hij ayus e begin kaba. Hij wist dat de jaarwisseling in Afrika plaats van omstreeks eind september, begin oktober. Hoe je jaarwisseling bij de 8 september, begin oktober. Maar aan bij de eind december, begin januari. Je ziet dat die enkele we zijn in een hele andere tijd. Je ziet dat meestal de meetak Surinaamse tijd. We zijn ook laat met afspraken. Omdat of je denkt, boem, unko iwan tempo ko pasu anna alasani, ook na den tempo ding. Want anno unting. Snap je, hoe is doordat je passie aan toch zoals maar nooit aan kolati. Het is zodanig ingebeurd. Maar goed. Iedereen, ook de krijgers, begaf zich voor september, begin oktober. Iedereen ook begaf zich voor die tijd naar het geboortedorp en deel te nemen aan de voorouders-verering. Dus je ziet dat Wans aan geboren uit Afrika. Oma, in Besabi Boon Furusani. Maar of hij de nasifu emma, uno sabi want. Samechi diskisiga sifem pabaya. A jongen kombi, ja jongen, clean kleur, gratis, wiri. Van deze kennis heeft generaal Dot gebruik gemaakt door omstreeks die tijd de homie aan te vallen. Is hij dat eigenlijk, aan moment zei je moxie dat je go kistrawa. Imsab, dat waar revolutie altijd ka opo. Daarom is het belangrijk dat je tegen Libi, in Libi in vrede naar Makandra. Voor te amoxie komoxie trouwen, no, dat na die zibedo aan mijn bigisme of dat zibedo aan mijn bigisme. Na, je schrijft hem een productie. Weet je, je schrijft des aheer moxie, moxie, moxie, moxie, sani. Toch bij er een onzak zag moxie. Want de bigisme moet je breken, maar soms zang aan de bakap chimigado. Want je ziet dat Tino sabi sani je goeie sani ere. Wajo. Maar goed. Dat
1: niet lukt, maar niet van elkaar houden en elkaar gaan begrijpen.
0: Maar want weet je wat, het voorkomt ook veel.
1: Ellende.
0: Bijvoorbeeld, want Pebo komt hier mee dat me doet akrang. Hij doet dat me libi bang. Hij komt hier mee. Snap je, maar in DC, dus na unus revi e tjara wroko dati. Weet je wel, de enkele, en ik ga ook toe van je voeder joepje op. Je hebt soms maar mijn kipje aan half bloedje, hij vrede voor leer op je in tongen. Hij vrede voor leer op je in tongen. Weet je wat, nou, op je om de gewenning uit te gaan, zo oostap voor ons maar, zal je eerst en de op je kan gaan achteruit. Ajo, maar goed. Dat zo, dit is nou een beetje zijn, want je ziet dat die, een jonge dot, een notje zal je maar beren. Een kies zal je maar beren. Weet je, en ook is er geen mabera, is er geen pabere. Want een man is dat precies wat ik heb gedaan voor mijn aardigheid. Maar goed, wat ik wil pokoe even. Dan debaga.
2: Oh, toche, toche. Zij een krabu goroso. Mijn krabu goro, fogri mi mama. Mine krabu goro fogri minene. Mame krabu goro suku naudo di miafo.

So na so era wish me to buy another mi bogo suku era elak. That's why we all can zugan. Na odo di mi afo be kota wa yari tu ma. Ya me na lifo mento ki de lobi wan san na e arki no fosi. Disi na wan pisi tori fu bifo sa enkelak unom fergiti en eskut. Of un afsap alasanim. Of is abip chingso. Da date yepi forum yu igi sistem. Weet ya? En ik ga ook toe aan nieuwsgierigheid via Google looken dat Samsamoro Fara ook toe. Want je ziet dat door een moxie, want een jonge dot, en het is geen massie, het is geen passie, want als je kan ook dat je toch het is graag wel een speerne massie, dus dat bereken dat je minuut. Nek al duur een bepaalde ting, boy, daarom ik hem sabi herrette, een bepaalde ting, sa asab des ma de bezig want dan ik te uno de bezig na een jaarwisseling weet je dat denken we anders in de jaren en ik kan me voorstellen wat des ma be denk je denk dat ay we go mito aan jaren terwijl wat Judas geboren dat en die jod ay Judas dat geboren yes na in Gogo City euroko fugo val des ma aan tapo adidas omdat hij natuurlijk veel wist voor in ma gedeelte. En zo bijvoorbeeld door omstreeks die tijd de homie aan te vallen en door te stoten naar Abomi, de residentie van de koning, dat hem op 17 oktober 1892 in handen viel. De koning vluchtte nadat hij opdracht had gegeven de stad in brand te steken. De Fransen verklaarden de oorlog te hebben gewonnen. Biazin, die in Paracou verbleef, de tweede residentie, was het hier echter niet mee eens. Hij stond steeds in contact met de nog strijdende groepen en behield zijn prestige in het land. Hij werd voortdurend goed bewaakt door zijn Amazones. De Fransen realiseerden zich dat zolang Biazin niet gevangen was, de oorlog zou voortduren en ze bleven hem achtervolgen. Dan ik van de bevolk boten aan, of taanvolgen aan, dat hij toch eerst in breken. Die nog sap zijn, maar de man die sap geen story is. De man die was strijder, op dat de man sap ongeveer zo maar wikibaka. Maar die je nog sap dat hij dat je zijn, die kwam gewoon normaal zijn. Daarom is het belangrijk, weet je, de, weet je wel, nieuwsgierig. Ik denk dat ik een view kon hebben, zo nieuwsgierig in bepaalde sani. En dan dat ik kan op UI ook toe. Zo, so, want je ziet dat hij, want zolang het is,

Asan no go na de man behoren, zolang je een schakel uit. Asani de man heeft vier boom. Maar goed, in januari 1894 werd hij gevangen genomen, toch denk ik in gevangen. Maar hij bleef weigeren een verdrag te ondertekenen. Biazin werd verbannen naar Martinique en is later overgebracht naar Algerije. Na de gevangenisneming van Biazin werd het korps van de Amazone ontbonden. Je steekt hier in Algerije, dat weet ik over zo'n blakasmaar. Dat pisten dat hij in breken, dat hij is naar blakasma bij de overal. Overal die bab ding. Dat zo'n blakasma schreef nee, bribi, dat na den bedap. De dwang uit de wasi, de remi, mama. Maar goed, een andere belangrijke voorzet haar was Togo, het land dat beklemd lag tussen Ghana en Dahomey. De twee bevolkingsgroepen die daar woonden zijn de Ewe en de Akan. Zij onderscheiden zich op twee punten. 1. Een vierdaagse week. 2. De Europeanen kregen het niet voor elkaar de stammen de bevoegdheden met betrekking tot de grond af te nemen. Zij hebben nimmer de grond onder individuen kunnen verdelen. Grond was het eigendom van de stammen en hun beroemde jeje. Aknabjaso juju, mana jeje, magische kracht. Ze waren niet zo agressief tegen de Europeanen, omdat ze al gauw het Presbyteriaanse geloof overnamen. Bayaso, vanaf toen we wakabakatragaduno. Een van de oorsprong Engelse godsdienst die niets met de slavenhandel te maken wilde hebben. Uit dit alles wordt duidelijk dat de Hollanders niet alleen aansprakelijk zijn van de slavenhandel, ook we kunnen maar jassen, maar dat dit is nou wel leef dit want in bereken want samen leef jassen aan een blakke man schrijven. Dit zou wat weten, dit zou wat weten, boeba schrijven. Api story dit zou wat weten, boeies dat de ouwe make me duidelijk dat no aan de weten maar wat ben de aansprakelijk. Ook toen de ones and years me. En de one drukken nog erbij. Zo moet zo maar bij de bijzonder ook toe. Tuurlijk, inbreken of je knap machteloos. Je kan gewoon go i horen gim. De min om doe zei wani. Want dadelijk tem no one doe zei wani. Ik keer me pching. Ik keer me gram pching. Dat is het afgelopen. Dat hebben ze met velen van ons gedaan. Weet je, of je loko bijvoorbeeld, maar loko den Somaliër zei je wakanono de. De Somaliër denk je dat in een Arab. Ano Afrikaan, tuurlijk. Of in bereken of this man die spreekt wat inbreuk in je systeem. Dat klaar alle den bigis mafie, dat jules op des matongo, jules op alasans des ma, en ons op next humor. Tuurlijk, je zie ik wan voor den. En this the one, this one, sorry. Maar goed. Maar echter, de manier waarop de Afrikanen hun slaven behandelden, was niet te vergelijken met hetgeen de Europeanen deden. Je ziet aan examen, betaki, een moment zat de witman tek den tot slaaf gemaakt in obede libis mamoro. Maar te as ibede wande walos mata gas in Afrika de tuurlijk de man be abi want in bereken na afeti fudape. Na afeti fudape toch. Na afeti fudape. Bijna me kies wan zin u en slag ja. Adjef de man zin wan zin kom ja sof kon val mi herten aan. Maar goed. Maar zo je ziet dat hij enkele tb door naar de wit, maar aan dat was je geen mens meer, de betrouwen product. Indien u bijvoorbeeld, je kan zien, je was op morgen voor de pistorie, die is de voorouders en haar wind is van Jeru, Bana en Jokmoy. Dus enkele keer abi of je go me denk Jokmoy, dan Jeru Bana. Schrijf de neem, ik kan goed Google de neem, denk ik. Dat kan de via de neem, dat ik kan ook tot bepaalde informatie voor een historische etagja. In 1863, na de strijd in de Verenigde Staten van Amerika, kregen vroegere Afro-Amerikaanse tot slaafgemaakte de gelegenheid om naar Afrika terug te gaan. Na de Mazambigo naar Liberia, denk ik. Zij vestigden zich in Liberia, Monrovia. Daar aangekomen maakten ook zij de inheemse bevolking. Ja, dat is maar. Dit is maar Berengi. Ik ben hier door dat ik dat

aantak dat zo des maar die stressiepotja in zo bevolking ook te voor bevroko, maar niet zo lief van de wit man bij poti ding blakasma voor vroko of des maar zal de bekissi, no zo de wan zal de feda den blakabe serie. De wang moto onder haar mom dat hij dat aan de wan bede. Maar des maar dis de beken voor te den faya, den karju den zomaar ook toe. Ten aan no, want zelf no of een si e onder a ju. A moment a ju pje bo moe yang a want to wit, man a want to tra. Want te wan san ipsa sume den do poer do reu. Fu gas tra. Fu ten no we ten a ju pje in tok. Alla tra wan do poer. Man a ju pje. En na no no den begin aan a sandis na ting, na ting. Den den aan a pi story. Disi. En natuurlijk, die den door daar aangekomen in Liberia maakten. Daar zo den tik de inheemse ook zo'n beetje broken ding. En dat is een strijd die heden ten daags nog wordt uitgevochten. Wij zien dat het slavernij, het onderdrukken van de ene mens door de andere, verregaande consequenties met zich meebrengt. Met zwart of wit heeft het niks te maken, wel met mentaliteit van de mens. Jongen, heb je ze te maken aan de kloruieren. Want nooit blakas maar een katibo trouwen zo. Dat uwan kon tegen mij abang aan de mens. Dat uno na ala toe. Ala toe. Want dat umbo weet en ten aan no. En enkele tiden na die na in een moderne fasi. Dus daarom ik hier weet met de cabra den pistori die zie. Of Yusuf Mango do you or you een onderzoek dat im go. Want de sandis hem sabi, want hem sabi dat te den maik aan de nieuwe moderne scheen. Dat hem sabi dat aan de uwan knapu dat want dat kisa no da kruderi. Dus mo pot wan poku en dat trawiki dat was sluit a pistori dis af. Want mo tegi elke keer in a PC schrijfi per melis a pistori dis. Mi denk totaal na 25 bladzijden. Maar tem tegi a tori lang a te je takin. Maar goed, mijn lieve mensen, dus trouwens dat we gaan naar reformatie, hervorming, naar een contra-reformatie voor Hendrik van Nassau. En je ziet ook toe wat de man is bij koning, want die desmak is ding, vrijheid, dat bij desman nog bij Bribi, dat de 30 juni, dat de BKC vrijheid. Na die 1 juli, die Willem, gogo tak dat onvrijheid, desma baro, Willem, you boeiere, you boom, we applain dit, we voor membre koning Willem, dat we karin plein van 12 mei. Woi. Ja, man. Even kijken hoor, mama, what's going on here? Even kijken, ben ik er... want ik hoor bijna niks. Maar goed, intussen mee zoeken, ja. Ik moet even zoeken van... what's going on here? Want Adjef Niko, oké. Ja, wel mijn lieve mensen. Fugobaka, na de strijd in de Verenigde Staten van Amerika, kregen vroeger Afro-Amerikaanse slaven de gelegenheid om naar Afrika terug te keren. Zij vestigden zich in Libië. Pede Mantak dat enkele die den door dat pede begrip het want te trouwen onder druk. Maar in bereken naar gewoonte dat of je de man voor West-Afrika nu noemde. Voor Zuid-Afrika nu noemde. Dat bijna je bereken. Maar uit soort oude de man dat ik moet. Jongen de man, balletieren want jongen mijn man.

voor mijn blakke man wil ik omhoor varen. Ah, je tegen me eerlijk. Nou, dan kies maar die zei kakru de rito. Man. Even kijken. Ik hoor niks.

Ja man, en eigenlijk je ziet dat dan zo, maar dan bied je wang zingen ding, allerlei soort zingen die ze, allerlei zingen die ze te, de meek de naar allerlei den voor, allerlei sand sand kom je toe, nu is te je bepaalde zingen. En weet je wel, dat ik denk boom, dat ben je na a zingen en vertel je a herpe story. Weet je, maar ja, volgens mij dus, nee dat ken ik niet hoor, dat weet ik niet, ik ben niet zo opgevoed, nee zaak. Teach me long links is a long come back a core. Nee, ik ben niet zo opgevoed, ik weet het niet. Maar goed, dat one taki of you know. Even kijken hoor. Nee, dat was beef pot had this year. This man beef pot even, bika of you know, voeden zo op.

0: staan. Nee, met die heren, man. Ja, dat moet ook door naar uitzending van uitzending. Dus het was mij weer waar genoeg om jullie van dienst te zijn. Ik zou zeggen, mensen die afgestemd zijn op rakoki.nl, je blijft lekker afgestemd. Want die anosabi etro ansabi. En voor de rest zijn die verder afgestemd op een nasalto frequentie. Sosolobi wan bunshwiti archiprisiri. Die alla ding to see. Want je weet archiprisiri en natuurlijk uno vergiti tide na membre waka. Is daar na feestel graag om 1 uur. Wan bunshwiti odi natuurlijk wie e bargono. En dan moen.
1: Een hele fijne dag toegewenst.
0: Wees geniet van jullie dag. Odi, odi. Mooi, Tori. En dat want ik dat uno voor ja. Odi, odi. En natuurlijk, odi, odi, boni grani. Want boemtjewiti uitzending die alle die programmamakers Sande Fukong ete.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Szójok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Szójok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is Bianca Daming van de ANWB. In Noord-Holland sta je 10 minuten in de file door een vrachtwagen met pech op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Bij de afrit Avenhoorn is een rijstrook dicht, staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek.

0: week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog, bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd, zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten, aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust, verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: di Koti Viring.
1: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boei voetant eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want nie, je me gewoon mooi ketiteng, wa je silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: ongeëvenaard. Markt, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: doet rustig aan, tranquilo. Goedemiddag, beste luisteraars. Het is maandag 1 juni, Wokotayari, en precies Tupisi. Afufayari ga winter en Italia. Dus we genieten van mooi weer. U bent natuurlijk afgestemd op uw favoriete radiostation Maarten Radio via Caribbean FM Salto en in de Ether 107.9. Luistert u via het web, dan is het www.radiomaart.nl live. En wilt u meedoen aan deze uitzending, een speciale uitzending verzorgd door mevrouw Vanenburg, 020-471-4291 is het welbekende nummer. Ik heet u allemaal van harte welkom. Het is nogal vrij rustig in de studio, maar we hopen op meerdere gasten die vandaag Radio Maart zullen bezoeken. En geef het woord dan aan mevrouw Vanenburg.
1: Dank u wel, meneer Etienne, voor de techniek. Luister alsjeblieft. Ik ben een van de baron Biggie Ordi. En ik ben een van de vergeten. Voor de nerd, die Tori Etatori. Vooral die Tori Etatori van het programma Kantang. En ook die den trapprogrammamakers. En een vergeet een gebouw. En Disma, zo'n man, maar stort €50 toe. Dat is een gebouw, maar dat is beschreven onder zeven gebouw. Dat is beschreven gebouw. Het is toe van Agiro nummer van gebouw. Dat is bestorten, maar dat is sporty. Tori Etatori, dat de administratie zat dat Tori Etatori, dat mag stort 50. Na die trouw aan je stort €50 per maand, een jaar lang €600. En luisteraars, ik ga je eerlijk vertellen, met doe aan die bakken voet idee, maar ik ben een beetje teleurgesteld. Omdat niet vind ik, hoe de lange zo voor zijn nasma in zijn lang, in Nederland, en allemaal dat krachtig. Maar

0: denk de bakap tifunu, u doner mek a gebouw kong. Fos mi dede fos kare tek mi, me bika si dat a gebouw kong. U sap dat me tegunu, me pre loterij, ef mi wina loterij, me tegi norman, suma wan liba moni, en liba moni suma na wan libeng, mag teke moni baka, mi e baya her gebouw. Dat a aspraak sa mi mek, na radio maar. Oh. Daarom me bij Alamu drie loterij alleen voegag bij Agbo. Alamu soliste mi Erwin Luka loter die mi lassi op mi win 57 zo. Mi broko helemaal. Maar mi abribi. En daarom me tampere a loterij. Me du postcode ruit, me du staatsloterij, me du kiro loterij, me du bank loterij, alle loterij sa mi man du speciaal die maart. Want if mi wina money, no am broke dene de. En u kataki, in mag begi god of money, ma mi e begi god of wealth money. En mi tegen sa mi wa do na ga money. Yeah. En mi absbatu, sa buiten radio mart, sa mi wa jeep tu, sa abe moeilijk. Dus daarom me tegen god tu, dat is sap sa mo do aan ga money, dus mek mi wina money. Dus mi hoop tide in a uitzending, gado de na lok tu e yere mi gebed sa me aksen mek a yep mi fuwina moni fu ba radio marka abakbo wat omoro langa we wati omora gebo e komoro diri dus da luisteraars me begun ano mi no maktaki ma me begun asjeblief u donera moni fu abakbo a programma rommelig tide omdat een paar mensen al naar binnen komen fu doner a 50 euro dus een beetje rommelig, maar ja, vorige keer heb ik dit zo. Dus u neem u kwalijk af en toe. En u zou doen best voor het programma boom. En mevrouw Dave, neem je over.
1: Nou ja, mijn baar alles maar odi. En net met tegi, dat ik ben zwitte. Mijn af tegi is dus meemoren op wat dat vrouw kon tegen in een uitzending kon doneren. En dat die gehoor naar Piki. Dus zus mee en Hortense, jullie worden bedankt. Dat mijn breedte dat toch een kon jaren lukken. Corrie, ik mis je. Ik heb je gehoord. Ik heb je niet gehoord. Mijn baar Odi, zuster Malhoop. Ik weet dat je aan de radio ook luister zit. Maar sterkte. Rinja Paul, ik las je helf. Dede ja, maar ik nog kom. Dus, alles maar mijn baar Odi. Ik ga over aan Harry Broederkerk.
2: Nee, Perotti.
1: Perotti. Mijn dankbaar broederkerk ook toe, Odi.
3: Goedemiddag, dames en heren. Prettige middag toegewenst. En ik hoop dat we een goede uitzending voor jullie zullen verzorgen. En precies wat Lucia zegt. Hoe staat die aan gebouw? Mijn actie, Lucia en dan gaan mevrouw D. Dus maar dat de actie. Mijn etakje, hoe ze bief zijn de wedwing. If you feel it at your neck, do say one na uno. Ja, ze niet gedeeld kom. Ja. En we proberen me kombo uitzending. En bel. En steun ons. En all the best. Voor mijn kant gaat het zeker goed gaan. Het gaat lukken. We bel op. Dan kan je ons weer toren. En dan kan je dat toren morgen varen. Ja, zo zullen we weer.
4: Goedendag, brother, dan samen baru alamala odi. Wispoe de fusena, wispoe de grond tapu me baru alamala odi. Tide ude bezig na wan sani, wosuku fal money of luke fukan by wan panty. Dus me hoop dat u kom masal, u kom chara 50 euro kom. Uno luku dat i mina laste 50 kol wat vakantie geld pardon. Dus denk je dem chin for you. Dus na walis in wayari, dus ik kan pota 50 golu. Is dat goed? Be baru alamala odi, milobu alamala. Ik voel mota senang. Senang umuk moto. Ik voel mota atrakodem, no lobby im kebora senang.
2: Sao tati?
4: Ya milob senang sma senamang, mino lobby doro si man. Mi debu na nga demam, no lob den. De tamo kadere keneng nemor juno. Want damos dasi mi wil ano wani aise
5: nakam
4: so abradanga sa uarki de nomor de erste nomor samo kardjuno mo kartu nomor dat nafi potwap chin sani giden programa makers de dey do den programa ye stein ding if you wani if you no wan in stein da da you ma umus koler uro ko samo na nga usrefi steinu srefi. We moeten maar lachen als je hebt. We hebben niet aan het dansen als je hebt.

0: maar verdrag trasan ook te voorschrijven. Ha, eerste bankrekening samo kari na wa Rabo bankrekening. Dus me neem aan dat u abu pen van wa papira, want tiden na wa serieus sude ya, ramo luku mo ter omenisma ekon. Echt mo tegi ele luku amana ipot 600 euro, de man. En if ipot ala yari 50, we me horengi yusa na so me moni, if ala yari ipot 50, dus da ini 10 yari of 12 yari, 12 moon, of 12 jaar ik ook wat met jam 150 olua jaar.
1: Dat
0: is waar. Dat ik 6 jaar is of 10, 12 jaar. Dat ik pay money. You know, ik doe money. Je kiest een money baka. No denk dat ik jam money weg. Je go kiezen baka if you want any money. Je go kiezen. Als aan na ik op bouw omus buy voor de chin kango dape. Want de dan af baka straat is mij tegen de walol weer de weer de of de dualos weer de sani. Dus u schrijft de bankrekening met begunum. A eerste was naar NL 48 Rabo. A nummer naar 0 1 0 2 8 1 7 2 5 1. De naam van Stichting MCC Mart. A tweede nummer naar ING Bank. A nummer naar NL 54 INGB. De bakker dat hij daar voor 30 6 0 3 7 8 8 0. De naam van Stichting Multiculturele Communicatie Mart. Rekenen ze elkaar nu. Je nog kan pot 15 kolen of 10 kolen. Je moet pot 50 kolen of je hebt man. Dat is nog een toepotting. Sukuan sma da untu e pote alamu da isab da tu untu poti des da te u anu moni baka da wawe kis 300 300 alama kise moni baka wo kisu moni baka ma mek udu so u de bezig edu a rekenen nummer fa gebouw na NL 04 Rabo en a nummer na 0 3 7 0 1 8 4 8 6 6. De naam van Stichting MCC Mart. De potipe moest pot kenmerk. Ik kan potitori en chatori dubbele punt achter gebouw. Dat is maar sabi money sandisi a 50 euro is na van gebouw. Me begu nu urifu anu tapu ati. U denk dem chi de na komen lenge fu unu. Kade dem chi fi bi ik ba ma den do abgram chi yo abgram chi. De awan prinsip godansi op go storustok. Dus denk je, met beguno, u denk je, u rijf u aan het tapu ati. Gado, if je potamoni zie, gado sa gi krachti dat je vene dubbel en dwars baka wan na gi den grampchen fi je poten. Dus u denk aan man dat je, samitaki, me kon dalek baka na amoro sa ni, maar a programma start nou, dus na moju unu, Lucia, da Lucia etak sa wogo du en amoro fara. Uwe, jere mi baka heel gauw.
2: Eén moment, ik wil ook even... Ja. Vertellen dat we op YouTube te zien zijn. Wilt u de tafel hier bekijken? Dan gaat u naar YouTube, Radio Maart. En dan zit dit fotootje van de Van Gom. Klikt u erop en dan hebt u het beeld wat hier allemaal in deze kamer gebeurt. In de studio moet ik zeggen. Mevrouw B. bijvoorbeeld zit een banaan te eten.
0: Greedy, naar greedy.
2: Harry zit met een beschuitje.
0: Meneer, ja.
2: Lucia zit te kouwen op een... wat?
0: Oma's maar greedy altijd.
3: Op een houtje.
2: Maar we kunnen dus zien hoe wij hier gezellig erbij zitten, toch?
1: Maar eten wil je ook doorgeven.
2: Dat.
1: Als bijvoorbeeld ze niet kunnen bereiken op wat ze kunnen.
2: Radiomaat.nl en www.radiomaat.nl en dan zie je live.
1: Okay.
2: En dan ga je live. Of je gaat gewoon naar de website van Radiomaat. En dan klik je op live en dan zie je wat er hier gebeurt.
1: Oké. Okay. Dank je wel, Etienne.
0: Me op denk op paar aan met tegen wat we go dansen hier men was alle kostra wat we vrede go dansen we no mango yura sal wat sal di ritual e fu ba apresi i ga di dansen vrij blij we zien wanna kona we zien wanna sang
1: en daarom normaal takitu normaal taktu te o bij wat gebouw kijk iedereen maakt fouten zeg paar dingen misgegaan. Maar te won techno industrieterrein, dat u nog een probleem, dat u kan die soort kok, u kan die soort feest, maar dat nog een takkie, dat u moest misdragen toe, te feest te gie. Want zo misal, desma in lassie, omdat desma in misdragen. Yeah. Want we zal binnen naar oost, u bij die party daar in de zaal. Gegeven moment, de buren gingen klagen. Dit is mijn gwe, dit is drie asopi. De barwa londo taki, de rige.
0: No yoku, no yoku. Una tak do taki, u dringi asopi, we gwe rustig.
2: Maar Lucia, ben je een beetje in de war vandaag? Want ik heb die moslim daar niet gehoord.
1: Nee, wat die weet
2: hij heeft zich niet voorgesteld.
1: Ja, no. Jawel, jawel.
3: Hij heeft gesproken.
2: Oh, ja. Hij is geen moslim meer.
1: Nee. Jere no. Dus luisteraar, jere no. Met de Noaga, atro-rooms-katholiek. Jere no. En ook de pandit moro. Want de pandit moro, wat een moslim vrouw dus. Oké, luisteraar. Jere, uw gebouw, uw teken naar een industrieterrein. Dan, en als je kan horen dat je de dozen, mintipre, noem maar op. Maar Sammy begreep uit Norman in verhaal dat een gebouw op bij heeft dus maar stort dat money. Maar stel je voor, niet stort dat money, dan wil ik mijn money bakken. Dat Norman, ik geef mijn money bakken, maar dat bedoel ik dat. En dan maak je direct een gebouw bij, de zaal begint draaien. Als al een euro, dan Norman, want Norman moest los. Ah. De Norman tik ammonie naar bank. Want uno pot wat gedeelte, maar de Norman tik ammonie naar bank. Norman moest los ammonie af toe. Dus de ammonie euro, een gebouw euro. Dat de Norman euro, hij moest poer ammonie, hij moest bij fire, hij moest bij water, hij moest bij smafukrima gebouw. De bijvoorbeeld feestjes voor onderhouden gebouw. En te eten kan gebouwd doen, want misschien naar mijn oma ptje, ja?
3: Met zijn telefoon.
1: Oké, welkom in de uitzending.
4: Praat gewoon rustig, Lucia. Het is warm.
1: Nou, ben je niet bij verzoek het erop aan die tijd?
4: De wereld kunnen wij niet aan. Harry!
3: Nee! Goedemiddag, mevrouw de Lofdelder.
0: Ja, ik luister.
4: Hey, Jeremy Goedoek, ik groet je.
2: Fijne goedemiddag.
4: Ja. Mevrouw D. Braza. Harry,
0: ja.
4: Het is wel goed om iedere keer te zeggen, den gram tien voor uno.
0: Ja.
4: Ik zou gewoon zeggen, ja, gewoon zeggen, het gaat om de jeugd, het gaat om u, al woont u nog zo ver. Dit is internationaal.
1: Yes.
4: Want mijn kleinkinderen, die ik tenminste wel heb, die wonen niet eens in Amsterdam.
0: Ja, maar dat is het probleem. Opdekken wel eens Amsterdam.
4: Dus daarom moet je het niet beperken tot Amsterdam.
0: Nee.
4: En de kleinkinderen die ik wel in Amsterdam heb, die zijn al volwassenen. Snap je? Dus ik voel me aangesproken. Want ik woon in Capelle aan den IJssel met mijn eigen burgemeester. Dus het is voor alle luisteraars internationaal, omdat wij dus steeds meemaken dat we niks voor onszelf hebben. U kunt uw eigen woorden gebruiken.
1: Ja.
4: Maar zeg niet dem chifu negram chifu of ja.
0: Nee.
3: Mevrouw Dilder, u weet dat u altijd welkom bent, hè?
1: Ja.
0: Nee, mevrouw Dilder.
3: Kleinkinderen van u zijn altijd welkom. Is dat zo'n naam?
4: Ja, maar daarover gaat het niet. Het gaat erom. Het is alsof het iets Amsterdam is, maar het is iets internationaal.
3: Zeker.
4: Het is voor de toekomst.
0: Tante Loes.
4: Ja, oom Harry.
0: Dat mik me no taki, dus zo Amsterdam. Mi tak den gram tien voor uno, want uno na we pasude.
1: Ja.
0: Dus if ik tien kies ik tien.
4: Nee, aan u, tak dere pas, nou, dus je tak dere pas.
0: Nee, maar met tak nou.
4: Oké, maar toen
0: nou
4: dedete.
0: Nee.
3: Ook toen nou dedete.
0: Nee, maar met een taki, uno sans, meestal op 70 jaar, trouwens, ik wat 80 jaar. Dus.
4: Ja.
0: Zo'n probleem aan modus. If je dochter kies, want je dochter nooit aan je taak, kapel aan de IJssel. Ik kan kies one dochter of one boy. Zij gaat ook naar Amsterdam gaan dansen. Dat komt toevallig. Hij komt naar Prezi, dat komt
4: dansen. Ik heb wel kleinkinderen, achterkleinkinderen Amsterdam, hoor, sowieso hoor.
0: Ja, nou.
4: Maar het gaat bij mij hier om. Het lijkt alsof het alleen Amsterdam is.
0: Nee. Het is
4: daarom.
0: Nee, het is alles in de naam.
3: Iedereen is welkom.
1: Harry, die over Amsterdam.
4: Jullie hebben allemaal groeten.
3: Goedemiddag.
4: En ik heb nog een vraag, mevrouw D. Wilt u aan de administratie vragen en meneer Eetje. En dat ze ooit eens een keer een bericht sturen van... wij hebben uw geld ontvangen. Want dat doen ze nooit. Dank u wel.
3: Ze hebben wel het bedrag van morgen opgeroepen, hè?
4: De wereld mag het horen. Nee, jullie doen het wel. Jullie doen het wel. Jullie doen het wel. Maar, jullie doen het wel.
3: Maar u wil hebben dat ze u persoonlijk benaderen.
4: Nee,
3: maar
4: het gaat om algemeen.
3: Het komt goed. Het komt goed.
1: Ik ben aan Loes.
3: Het komt goed, mevrouw Dilder. We geven het door.
4: Dank u wel.
3: Dank u.
0: La leer wel, leer alles, alles aan
3: okay.
1: Maar Harry, aan meneer van je takje, in de over Amsterdam, ik tak die tiro tip tip voor Uno. Is dat je bedoel voor alles, maar?
0: Alles, ja, maar.
1: Nee,
3: we moeten
2: het... Sorry, ja, plek. Dank je wel.
0: We zitten aan taal Groningen, we spelen aan, je bent altijd...
3: Maar ja, we zijn een volk, aan de Groningen
1: uitdagen.
3: We zijn een volk, iedereen is... Bij ons welkom.
0: Ik heb dat vroeg. Dat vroeg wordt dat Spanje moet niet kunnen.
1: Ja, ja.
0: Isabel van Vrouw uit Amsterdam.
3: Maar wij Surinamers zijn een volk dat altijd... Komt iedereen binnen, iedereen is welkom. Altijd.
1: Welkom in de uitzending. Hallo.
5: Pardon. Goedendag met Anne.
1: Ja. Anne, welkom.
5: Ja. Ik wil even een opmerking maken, hè.
1: Ja.
5: Meneer Harry, hoor ik net zeggen als laatste, alle vrouwen zijn gierig.
3: We moeten
5: toch wel een beetje opletten wat
3: nee,
5: hij zegt.
3: Nee, hij bedoelt het niet slecht. Hij bedoelt het slecht. Want er zitten ook vrouwen hier.
1: Nee, hij heeft het over.
5: Ik ga nadenken. Ja.
0: Hoe leg je uit, maar met dat
5: denk ik.
2: Hij was om die uitgesproken. Hij bedoelde, alle vrouwen zijn zuinig op hun lichaam. Dat wil deze.
1: Nee, alle mevrouw, die eet een banaan. En hij had het erover, omdat vrouw die het alleen op eet.
5: Ja, begrijp ik. Ja,
3: hij maakt een grap erover, hoor. Niet,
1: maar we moeten niet op alles gaan letten. Dat is zo interessant.
3: Anne niet...
5: Wacht even.
3: Ja, vertel.
5: Ik ben op de radio, hè. Ik hoor hem net zeggen, Anne loopt door ons heet,
0: maar. Afrouwens, hij weet niet, maar mevrouw Karijoa...
5: Wacht even,
0: laat
5: hem even uitpraten.
3: Ik ga het
5: niet te bellen.
3: Laat hem even uitpraten.
5: Als zeggen, een andere Nederlander, hoe gaat hij dat vinden dan? Je moet wel even goed nadenken wat je op de radio zegt. Als programma maken. Dat wil ik even
3: gezegd. Oh, ja, oké, bedankt mevrouw.
6: Ja, Anne.
3: Alsjeblieft.
6: Dank u. Meneer Harry. Smaller lobby.
1: Dat heb je altijd.
0: Nee, maar
7: altijd wat.
0: Ja.
3: Hallo, jullie moeten voorzichtig zijn wat jullie zeggen op de radio. Even rustig.
6: Nee, maar ik mag dit wel.
0: Ja. Rustig. Dat maakt me een pikkie.
1: Maar mevrouw D. Is dat zo'n lobby? Tede weet maar ik tak de sani. Zij de Belga de weet maar sani.
0: Nee, maar...
1: Want de weet maar zo lees
3: ik. Nee, zij zegt... Harry benadrukt van... Mino lobby dizi, mino lobby dat. En dat kan zij...
1: Wat is Harry zijn mening?
3: Ja, maar...
1: Zij de dape. Heren, ik had tijd die met dat... Mino lobby zien of mino mag zien. Is normaal. Ik had die stilotek zien.
3: Maar zij gaat er vanuit van... Anderen horen ook.
7: Daar gaat ze. Ja.
3: Nee. Je hebt juist die mensen nodig.
2: Ja, dat ben ik ook eens. Je moet kritiek kunnen hebben.
3: Ja, maar
2: het is een radiostation.
3: Iedereen heeft een mening. Iedereen heeft een mening.
2: Maar kijk, zolang als kritiek positief is, moet je het aanvaarden.
0: Nou, mijn actie is dat af mevrouw aan. Jullie naar Jan. Hoe abwaan hun distance zender? We arki aan hun distance zender. We belgo tegen de man de sansa de ma etaki. We bel tegen de man de sansa de ma etaki. Of voor unusa na man sa
3: etaki. Adi, we gaan niet generaliseren.
0: Ik ben er geen applaus. Aboon, kom liba sanja.
3: Laat het zo. Maar ze heeft dat mening gegeven, het is klaar.
2: Laat het hierbij laten.
3: Ja, klaar. Laten we een ander onderwerp zoeken.
2: Maar Harry, trus.
1: Maar dan hebben we een feestdag. Die mensen moeten nog geld brengen. Harry, die op een feestdag. Alles maar zijn daar ofzo. Als ze niet kan komen...
3: Je kunt
1: even
3: bellen.
1: Ik vind je abba-nummer, bervoetekan-nummer van Panti. Dat we gaan dat je stort in die Tori Etwa Story. Aan €50 of aan €650 per maand. Dus...
3: We willen een leuk programma van maken. Lucia heeft alles... Even wachten. Hallo.
6: 600
3: dus
6: per jaar.
3: Even wachten. We hebben een leuk programma. Lucia heeft het leuk georganiseerd. Maar ja, dat er niet zoveel mensen komen. Oké, we hebben voor ons verkeken op de datum. Dat er ook een Prodo Wakka zou zijn. Ja, vandaar dat wij zeggen van oké.
2: Meneer Perotti, Je praat buiten de microfoon. Kijk waar je microfoon
3: we gaan
2: staat.
3: Gewoon
2: kan je het een
3: door.
2: Beetje naar je toe draaien? Ja, ja.
3: We, willen het, yes. We willen het doen, want de vorige keer is het goed gelopen. Dus wij willen verder gaan.
1: Welkom er komt een telefoon.
4: Goedemiddag allemaal.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Anjoja.
4: Ja, jij er nog. Meneer en mevrouw Anne, laat me kijken.

0: sudah ramai Hindustani. Bemigro. Mataji elak minulapin Hindustani pro. Minawa Hindustani ma minulapin wa tra Hindustani pro dangami. Ala Hindustani pro wede de.
1: Ya. Noi nom taka tel.
0: Kredi pro sa de NF ma brokoi de brokoi tu. Dat be wa chako.
2: Ma meneer Kova, dat is uw mening. Zij heeft haar mening gegeven en u geeft nu uw eigen mening.
3: Meneer Kova.
2: Meneer Adjoja. Meneer, we begrijpen uw standpunt, we begrijpen haar standpunt ook. Ze heeft haar mening gegeven.
4: Ja, volgende bel.
5: Hallo.
3: Welkom in de
5: uitzending. Ben jij erbij?
3: Yes, welkom.
5: Ik wil de Asmano mag straks van wanneer.
3: Ja.
5: Maar mijn Arki Radio Ujala van Lorise. Ze hebben mij tak over de zaal van de klas aan een zwarte piet. Ik weet het. Maar ze hebben mij ook los. Ze hebben mij tak over 1 juli afschaffen. Ik weet het. Maar ze hebben mij ook los. Maar dat blijkt aan. Dan vraag ik me af. Vrouw is de. T.E.S. is de. P.E. at die D.P.E. verstaande dan. Ja. Je legt asma potentie rechtig voor de oorlog tegen UNO.
2: Ja.
5: Want allerliefste met je asma. Asma ik gewoon zo'n wraak van je over. Let al wat wafet aan al hermaar. Mijn is toch dan her, hè?
2: Een beetje boosheid. Maar
5: ben je dan niet met een goede argie ujala. Dat wel gewoon een lees bakken en kritiek. Dat dat tegen mij bakken. Dat is gewoon dat
2: niet. Oké, dank u.
4: Ja, dan gaan we naar de volgende bellen. Dus,
3: welkom in de uitzending.
6: Goedemiddag met Agnes.
3: Agnes, welkom.
6: Ja, goedemiddag. Mi want dat wan sani, want wan meneer Pox. Gajar Gino Pane. Ere fai kos Brunswijk, kiskesi. Tot dat taki, dat pro anane ere. En pro anane ere, tu se deka, kies mi de pkin, de karu kiskesi, tanga no. Den kar mi pkin, ala dem kies mi den kar kiskesi, kies mi ap ome ja no, me bijna me doro 90. Ete de karuche,
4: kiki.
6: De stemme vrouw Anna etaki. Amu sapsa etak tu. Want sa den kuli etak fu unu.
1: Mevrouw.
6: Sa den etak fu unu.
1: Mevrouw,
6: ne noem. Ete de kusa de etak mi ben roke. Ti yere fa de etak fu unu fa. Blakamana mocho, disi, dati, emir van die dingen. Vrouw Anna ne antimu.
2: Dankjewel.
4: Harry, mag ik eventjes kijken als ze zo doorgaan? Nou, het
1: ja, maar dat...
2: We gaan met Arki, andere bedoelingen in de studio.
1: Arki, maar dat idee, uno de nanga soto, jugu, disi. U de nanga een verzamelingsactie. Dus if you belko is up dat joko weru, u de nanga jugu, no bel. Bel wat tralisi, tide u de bezig nanga wat trasani.
3: Actie.
1: Ja, kohora matapa actie, ben begonu.
2: Ja, maar kosme gaan er niet
4: verder. Er staat iemand voor de deur, ik weet niet of jullie persoonlijk...
7: Maar je hebt de woorden, Harry, je hebt de woorden uit mijn mond gehaald. Dat zou ik zeggen.
4: Een belangrijke man.
7: Kijk,
2: heel belangrijk.
7: Nu is het heel gesprek. Kijk, hoe de woorden af Yoruba. Maar heel trouw werden. Als je die astma hebt voor, mag ik wat zeggen? Adamo Bella staat speciaal voor Cora Heris Veer.
3: Wie hoort dat?
7: Laten we het laten vallen. Laten we een ander onderwerp nemen.
4: Dat
7: moet je
4: lissen.
1: Dat dit doen.
7: Ja, we nou een heel trouw bij Ab ook.
3: Meneer Lissen,
7: laat me vallen.
3: Welkom, welkom.
7: Positief en negatief en de tussen negatieve dingen tussen. Dus laat
2: we stoppen met dit onderwerp, hè?
7: Ja.
2: Welkom. Dat voor meneer Lissa, hij laat ons nooit in de steek, hè?
1: Brada, zei het wel eens, want ik was aan Lugu.
2: Zoomen we over het onderwerp dat we de morgen.
1: Zoomen we potas 600 euro kaba. Je mag pot morgen, maar je moet schrijven, sa je poti. Je kies je money baka.
3: Er is telefoon. Ik heb niet gebeld, ik heb tegen me gebeld.
1: Wie is jouw telefoon?
2: Er is telefoon.
3: Welkom in de uitzending.
8: Goedemiddag, lieve chat in de studio.
3: Wanneer ben je van plan? Is die kassier nog niet komen halen?
8: En thuis en overal. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Dorothee.
8: Fijn.
2: Ik mis je, je zou komen.
8: Wat zegt u?
2: Je zou komen. De eerstvolgende keer dat we zo'n actie zouden hebben, zou je komen, Dorothy. Dat had je beloofd.
8: Volgens mij had ik niet gezegd dat mijn dochter jarig was.
2: Nog gefeliciteerd met je dochter. Vandaag?
8: Dank u. Nee, niet. Vorige keer toch?
2: Ja, nee. Namens Tori, Tatja, Tori, feliciteren we je allemaal.
8: Dit keer was de volgende maand weer jarig. Maar van jou, nou een jaar geleden toch?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
8: Dan moet ik komen. Laat me kijken met actieve jaren. Mijn elkaar is dat toch? Ik had jullie gemeld.
2: Oké,
8: we weten. Volgende maand is ze weer jarig.
2: Weer jarig? Nou, mijn lief zei van jij.
3: Ze jaren geleden.
8: Ook jarig.
3: Maar als je een vriend vindt, dan kan ik even jarig komen. Wat dan met Abokon teki, wat hij beschreef, is dit het na één. Dat voelen we ons uit Abokon, ja, zodat hij in haar studio is. Dat voelen we met Abokon.
4: Maar ik ben in de studio, mijn vriend.
3: Wat ben je bedoeld?
4: Wel.
3: Hier is wat ben je bedoeld?
2: Is er nog aan de lijn?
3: Ja, Dorothy is aan de lijn.
4: Mijn broer, echt Dorothy.
8: Ik ben nog altijd
3: voor je pak drapen. Dorothy, ben je zo toch gisteravond bij onze baan slapen?
8: Sorry,
3: mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
8: mi mi mi mi
3: mi mi mi mi mi mi mi
2: mi mi
8: mi
3: mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
8: mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
3: mi
8: Weet je wel, maar dat tegenwoordig zeggen we dat niet meer.
2: Nee.
3: Ja, maar Dorothy, wanneer ga je ons een keertje verrassen bij ons toch? We willen ook die Dorothy kennen.
8: Dan moeten jullie bij mij langskomen.
3: Nee, je moet bij ons komen, want hier in ons gaat, even voor allemaal naar ons voeren.
2: Hallo, hallo.
3: Even voor allemaal naar ons voeren.
8: Hallo, Eetje. Volgens mij Oudena,
3: maar
8: ik zie toch.
3: Ah, Fifi.
4: Wat is er?
8: Een beetje
4: oh, sorry, sorry.
8: Maar luister nou, even snel. Ik heb mijn schakel laat in. Mijn beheer wat, mijn dame weet ik wat staan hier nog. Had die bro of zo naar Uno?
3: Weet ik veel.
8: Iemand heeft wat gezegd, geloof ik. Ik ben advocaat van de duivel.
3: Ja,
2: je zegt
8: dus,
2: dat goed.
8: Alsjeblieft, laat jullie die mensen met rust. Aan Uno, de Arkiman. Uno, dit is wat ik dit in het programma. Zeg, toen maar wanneer ik bel.
2: Dankjewel. Dankjewel, Dorothy.
8: Geen afbrekende kritiek, alleen opbouwende kritiek. En komen jullie met oplossingen. Als we hebben mensen kritiek, maar ze komen niet met de oplossing. En daar heb ik een verschrikkelijke hekel aan. Oké, ga door met jullie programma.
2: Meneer Lissa, moet u nog wat zeggen?
8: Ja.
2: Harry doet het. Welkom, Marim. We hebben u een paar keren niet gehoord. Hoe zit het nou?
9: Hoe komt ik? Ik weet, ik heb een bepaalde leeftijd. Dit is, ik heb
3: een
2: voorgenomen. Ja, we schrijven het altijd op de leeftijd.
9: Nee, maar dan zal ik het vertellen. Ik heb mij voorgenomen voor mijn gezin, mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Dus dan heb ik 100%, want laten we heel eerlijk zijn. Het is allemaal leuk vrienden en kennissen te hebben. Maar op een gegeven moment bijvoorbeeld, dat moet je neerleggen. Want in mijn jonge jaren heb ik ze verwaarloosd. En dat had te maken met mijn werk en een heleboel dingen.
2: Maar er zijn een paar uitzonderingen, want Tori Echatori is heel belangrijk voor
9: jou. Ja, dat weet ik. En ik waar, dat weet ik.
1: Nee, maar dat telkens Uno en voor wijk Maas, maar dat Uno een keer over het chief voor Uno. En nu Amman bij Faro om een jaar, Amman nog een keer voor hem kind. En nu Amman, nee, Faro, maar Amman nog een keer voor hem kind.
2: Dus,
1: dat moet je aan.
2: Dus, je want tegen mij dat je naar schuldgevoel hebt van ons.
1: Het kan ook.
2: Maar hij is aan het schuldgevoel, toch?
9: Deels.
1: Ja, het kan maar toch niet.
9: Deels. Nee, ik ben heel eerlijk. Mijn kinderen zijn grootgebracht door mijn vrouw. Ik was vaak weg met mijn werk en alles. Ja. Dus nu bijvoorbeeld, je moet één ding niet vergeten. Look hoe oezenaas was aan die. Dat Uno deed hij nooit. Maar Misabi bijvoorbeeld, ik heb een bepaalde leeftijd. Dus wat ik kan in een omgeving. En via Amati en vrienden, dan moet je ook tijd aan besteden.
2: Ja.
9: Gewoon heel eerlijk zijn.
1: En toen was dat, ik wil dat Toamas maar aan mijn gezin. En aan mijn Uroko en aan mijn zet aan mijn make money. Dan mijn focus op money samen met Mickey. En waarom had dat aan mij verwaarloosd, Mpchi? Want aan mij ben ik even make money, dat Mpchi heeft mijn kalibi ook te schieten naar een vrouw. Dus dat is mijn focus, maar dat is mijn focus, dat is mijn doel. Weet dat ik, aan mij verwaarloosd, Mpchi. Telefoon.
10: Welkom in de uitzending.
8: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
8: Nou, Adjoja Baka.
1: Hij wil Arki Oppa.
8: Ja, nou, wat? We kunnen jullie nog wat idee?
1: Altijd.
8: Over samen, niet toe.
0: Doe met aan die wandelpark, hè. Dat is weer mooi. Maar je hebt met de kwaad zakken mee.

0: one round in front of the paddock. We light the plastic battery. Yeah? Then we make 20 euro in one round, 30 euro. Dus iedereen, if we verzamel de plastic battery, statical battery, and the black, dan sla de op. Dat is een regel leven dat je ziet dat je met een barkje, twee barkje had gedaan, om een 100 plastic batterij naar 15 euro gebaan.
1: Ja, je brok aan een prullenbak, no, misabi.
0: Ik zou met mensen voor je, hè. Ik kon je gewoon het park dat die allerlei studenten die dringen in mijn verzamelde plek.
1: Oké, dat is een mooi idee.
2: Nee, maar...
1: Ook wel mooi of
2: haar. Maar ik ben beloofd nu dat je betekent een batterij aan het zijn pikkie dat nacht maar.
1: Hij is weg.
2: Oh, hij is al weg.
1: Ja, we gaan verder.
2: Dat had hij gezegd, ja.
3: Dus mijn godoro is dat we moest blijven de man. Als een man tak nu pensioen, mijn abtengi, mijn pching, mijn grampching. Mijn gama mek persiri naar mijn grampching.
2: Maar niemand belet hem toch. Het is een keus dat hij gemaakt heeft, toch?
3: Dat een man tak, ik heb nu tijd voor mijn kinderen en mijn vrouw.
2: Ja, hij heeft zijn keus gemaakt.
3: Ja, nou, dat moest liep, dat moest jaman grani met dat aan mij doen, man. Want wat loopt.
1: Wat kan gewoon later tussen jullie twee.
3: Wat loopt, pan is hoor, op ching.
1: Komt goed.
3: Dus even wat patak in dat lukken me op ting, nou, die me ching. Dat moest respecteren, man.
2: Maar hoe dat ik nooit weer respecteren en toen alleen weer dat ik nou op je schuldgevoel deed dat dus.
3: Dat hoeft niet. Maar op je schuldgevoel, dat hoeft niet.
4: Nee, maar
2: hij moet wat goed maken, hè, van al die jaren. En daar is hij nou mee bezig.
3: Ja, maar hij kan het niet meer goed maken.
2: Tuurlijk, Annie. Tuurlijk, je kan vergeven.
3: Je kan me gaan maken.
1: Maar meneer Lisse wil even wat zeggen, Harry.
4: Sammy, wat denk ik allemaal dat jaar. We moeten durven bijvoorbeeld kijken, we zoeken money voor
2: gebouw,
4: hè. Maar dan moeten we gewoon eerlijk zijn voor tijdens maar. En want vaak ons maar, we nemen kwalijk, aan mijn kleur, blakas maar, we lopen via gonatrawan. Maar zo lang een maart is ik ons aan niet. Vaak weer bel, weer dus, weer dat. Maar we moeten de boel aan het
2: baan. Ja, meneer, luister mee, begrijp je wel, mijn nederijator, je zou betakken.
5: Nee, maar wat laat
2: hij heeft het, hij heeft gelijk. Ubetaka door dat schuldgevoel door die Ubetaki.
3: Ja, maar
2: meneer Lissa, je hebt gelijk. We zitten hier voor het gebouw.
4: Ja.
2: En daar zijn we, het is het streven naar.
4: Ja.
2: Ja? We willen geld ophalen. En Lisa heeft dit voor elkaar gehad om een dag te organiseren. Maar u ziet het, de mensen blijven weg. Het is niet aan ons. We hebben het leuk gedaan.
4: Nee,
2: we hebben het leuk.
4: Maar dat heb ik niet gezegd.
2: Het idee van Lucia is goed.
4: Zonder meer.
2: Maar je ziet het.
4: Meer alweer over de sma.
2: Ja.
4: Vaak mijn jere, Lucia, op een radio. Even, want ik heb drie mensen. Peres, maar dat deed dan. Die hebben wel achter elkaar. Dus maar die mijn jere, van de loop, blakas, maar de loop, alles aan niet.
2: Ja.
4: Die kon Libby naar Osdorp, sta me toe, hè, in 1969. No one Turkse ding, no bende. No, no, dat we naar Osdorp zijn. 8 stuk, dit erop. Van dat kan, dat we kost DC, we
2: zo'n
4: vinger naar DC, we zo'n vinger tap dat die. Alle den blakken zijn nans, maar mino abef den blakken Afrikaan, want mino sap a zieke voede, mi abef voed den blakken zijn nans, maar want mik mopos ref drape. U ab voer voor unu ab anga umofo, volgens maar unje wan baami, unje nis. Laat zien dan dat
2: als dat we één zijn.
1: Meneer Liss, ik wil ook hierop reageren, mag dat?
4: Ja. Tuurlijk, zonder meer.
1: Als je kijkt naar Marokkanen, Turken, noem maar wat op, wat hier in Nederland woont. He? Dan kan je ze niet vergelijken met Suriname.
6: Waarom niet?
1: Ten eerste worden de meeste Turken, Marokkanen ook gesubsidieerd door de moskees.
4: Wacht even, maak je
1: ik maak het even af.
4: Okay.
1: Wij zijn maar met hoge 300.000 mensen hier. De Turken zijn met een miljoen, meer dan een miljoen. De Marokkanen.
4: Nee, de Turken, de
1: Marokkanen
4: de
1: mensen, ook. Ja. Zijn meer dan een miljoen hier, hè?
4: Ze hebben het niet gehaald.
1: We hebben twee telefoons, meneer Lissel. Verstaat u, moeten we ze op te nemen?
5: Ja, dat is goed. Welkom in de uitzending. Hallo?
7: Het is nog niet laat. Jullie zijn tot 5 uur daar.
3: Ja, dat wil ik zeggen.
7: Er is nou een Prodowaka. Ja. Er is nou een bewuste
1: dag. Oh, daarom, ja. Prodowaka.
7: Dus hou er rekening mee dat de mensen al eenmaal op straat zijn. Dus ze zullen zich aanmelden. Wees niet pessimistisch, wees optimistisch.
3: Ja.
7: Dank je wel.
1: Dank je wel. Nog een bellen.
5: Ja. Welkom in de uitzending.
1: Hij is weg.
4: Etienne, ga je gang.
1: Ja, nee, u was aan het woord.
4: Nee, maar Etienne, wat ik zeggen wilde, die moskee, die was er nog niet. Die mensen hebben gezorgd dat de moskee kwamen.
3: Ja.
1: Ja.
4: Ja, dan kan jij...
1: Natuurlijk van Saoedi-Arabië.
4: Ja, dat kan. Nou, luister eens. Vraag aan welke zwarte Surinamers. Ama ben zo een beetje mofo. Go to Diamant naar Afrika. Al die Afrikaanse leiders, deel van ons, die ons hebben verkocht. Te oopmans passie, de zin van peace, go to die UNO.
1: Maar we hebben wel de Polanenkerk gekocht, hè?
4: Luister eens. Ik ben heel blij met dingen die gebeuren. Maar het had veel meer moeten zijn.
1: Ja. Nee, heel, nee, ik twijfel of wij dat gaan halen.
4: Heel, laten we heel eerlijk
1: zijn.
4: We
1: kunnen
2: zoveel dingen zeggen, maar we zitten op de radio. Dus we kunnen daarover gaan discussiëren. Maar dan krijg je straks die komt dat zeggen en dat komt dat zeggen. Dus we zijn heel voorzichtig. Want wat hij zegt, hij heeft wel gelijk. Hij heeft wel gelijk. Want we bundelen niet, hè?
6: Ja, dank u wel.
5: Kom in de uitzending.
7: Hallo?
2: Hallo?
7: Goedemiddag.
2: Dorothy.
7: Meneer Dorothy. Is meneer
2: Witt.
7: Meneer de
2: Witt.
7: Hoe heet die meneer
1: daar?
2: Meneer
1: Lisse.
7: Meneer Lisse. Ja, sorry. Dag meneer Lisse. Is hij in de studio?
5: Ja.
7: Oh, in de studio. Oké.
1: Hij is flinker als jou. Hij komt naar de studio.
7: Oh, hij komt naar... Oké. Daar boont u er, hè. Hij vertegenwoordigt mij ook.
2: Oh ja?
7: Ja, natuurlijk.
2: Ik vind het zielig voor één channel.
1: Deze meneer, dus ik ben populair, man.
7: Ik jullie bij ons dorp, maar ook voor mij.
1: Zeg, hier is het ook wel voor je.
7: Maar wat ik wil zeggen, hier en al. Meneer Waka deed hij dit, toch?
2: Ja.
7: En binnenkort weer vier in de maatschappij deed, toch? Ja. Bezinning en dergelijke, toch?
2: Ja.
7: Dus ko uno mik ati brong, uno contact lolo sani, ko un ding un strefi, ko un luku pa de bakatje uno omeking, isabito. En die den man ding, mevrouw Tolslager, Urmi Tolslager, verras me dan gewoon poku. Toche, toche.
1: Toche, toche.
7: Sawe krabu goronso.
1: Toche,
7: toche. Zawe krabu goronso. Mine krabu goronfu suku ogrie. Mame krabu a odo nanga a obia. Sami grau, de grau afu mine babaka. Dus undenka tori da chere. Echen, if fina poku, draai. Nu kwam ik je gro.
1: Mooi toch.
7: Dank je wel, meneer.
1: Rustig aan, hè?
7: Dank je wel.
1: Dag. Ja, meneer Lisse was aan het woord, hè?
4: Ja. Hij zal wel afmaken. Nee, ik vind, laten we heel eerlijk zijn. We moeten durven bepaalde dingen te zeggen. Want wij zijn geen slappelingen. Vaak we vallen terug. Dit is ons overkomen. Dat is ons overkomen. We moeten vooruitkijken. En dingen zijn echt in licht. Echt ja, in akonde. Dan moeten we wat doen.
1: Ja, natuurlijk, maar we doen ook veel. Ik zal u eerlijk zeggen, meneer Lisse. Ik was...
4: Johan, hè?
1: Ik was vorige week donderdag op de ambassade. En daar hadden we een gesprek over corona. En er kwam een jonge man binnen. Ik schat hem in de leeftijd van 40 jaar. En die man was overste van de marechaussee.
4: Ja.
1: Dus dat wil zeggen, hij is luitenant-kolonel.
4: Ja.
1: Nou, daar heb ik respect voor.
4: Ja, ik heb ook respect voor heel veel mensen. Ik kan ze ook bij mij, vrienden van mij en kinderen van mij, kan ik ook namen noemen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om bijvoorbeeld, weet je, ik hoorde heel eerlijk. If actie wants to know, dan I can do this, I can do that. Dan met dat nu enough do, dan begin je dan doe op je wang voor zijn is maar een actie.
6: Ja.
4: Ja, laten we heel eerlijk zijn.
1: Ja, maar ik zeg nogmaals, hoor, we zijn een klein volk en we zijn ook verdeeld. Want als Nesi, en op het aan 50 euro.
4: Kijk.
1: Kom ook al eens, maar dan normen.
4: Nee, ik kan meegaan met je.
1: Misschien lees je Tjong Kong Pao, waar je doen roemen.
4: Ik kan met je meegaan, midden zei het dat bepaalde zijn. Maar een groep voor UNO, die blakkel ik me.
1: Die moet een groep van die moeten hebben.
4: Als jij de mofo zaden kan doen, aan het disi, aan het dati, naar mijn actie, kom erover, kom over de brug. Zoals jullie dat bijvoorbeeld veel vaker roepen, dus maar actie, dus maar. Etienne, vaak Etienne, abin, wacht even, er zijn twee wachtenden voor u. Ben je wachtende, de voetje van ons aankomt, dan?
1: Ik kan er geen antwoord op geven.
4: Nee, maar dat geeft niet. Kijk, jij bent een programmamaker, kan ik het begrijpen.
1: Maar ik heb diepe respect echt voor diepe respect die het doen. Die het gedaan hebben.
4: Ja, dan ben ik bedankt.
1: Want 48.000 is een mooi bedrag.
4: Het kan een mooi bedrag zijn, maar het is niet mooi genoeg.
1: Nee. Het is niet genoeg.
5: Mooi kan je niet 48.000.
4: Nee.
1: Wat je kan doen, meneer Lisse, dat weet u net zo goed als ik. Je kan hem verdubbelen met risico.
5: Nee, maar
1: normaal niet uitgelegd. Haast iedereen in Nederland doet het, hoor.
3: Ja, maar wat er is het
5: voor
1: nee, als je, naar de, als je aandelen koopt bijvoorbeeld.
3: Nee, maar dan moet ik niet lassen, dan ga ik niet
4: lassen.
1: Dat zeg ik toch, risico.
4: Dat no, is het risico van.
3: Je bent geen risico.
5: Arie, normaal attack naar een bank. Bank tegen, if ik kan een bedrag, 300.000, Sam niet begrijp. Dan meleen je een miljoen.
4: Dat kan, ja.
5: En dat te meleen je een miljoen, en je paai allemaal. Natuurlijk, de assaal en verhuur, dan zie ik die. En bijvoorbeeld, je die 600. De tak Norman hoort aan 600. Maar tegen die wat feestje dat ben, dan Norman hoort tegen dat hier, ik ben die 600. Dus ik mag die assaal met karwapreid voor 100 euro.
4: Ja.
5: Dat hij doneert. En bijvoorbeeld, alles maar zal doneren, zal wat de money efficiënt maken. Maar de was aan de one, die wat de was aan in een gebouw. Ik kan me overleggen of een gebouw een verzet, naar mijn regeling of administratieregeling, zal niet een begrijp uit de woorden, zal Norman en Taki, dan niet een begrijp dat die.
1: Ik hoor een radio op de achtergrond.
2: Ja,
1: nee,
2: maar
1: ook.
2: Niet dat denk ik.
8: Nee, is bij mij.
1: Oh,
8: moet ik hem uitzetten?
1: Ja, graag, alsjeblieft.
2: Ik hoorde het al lang
1: ik hoorde die dubbele toon, maar ik denk, er waren de bellers, maar het is...
6: Ja. Ja. Maar we gaan van de hak naar de tak.
1: Nee, van de tak naar de hak.
2: Van de kast naar de muur.
6: Nee, maar je hebt een enorme naam van gebouw. Dan zomaar die money gedeelte zo. We moeten eerst aan die opbouw doen, we moeten eerst aan het begin
5: nee,
6: aan de voordeel.
5: Nee,
6: maar wat
5: wil
6: je
5: zeggen?
4: Lucia, even wachten.
5: Ik slecht dus maar.
6: Wacht even, kijk.
5: Als wij nu mee, Arki, maar de nee, Arki, boom. En dan de
1: hij wil even zijn zin afmaken, Lucia.
5: Nee, hij vertelt de verhaal eraf. Ik moet zeggen, Arki tegen.
1: Luister, wat we gaan doen, we gaan even naar We Are The World. Want we doen het allemaal om deze wereld een beetje beter te maken. En dan gaan we pauzeren. Dan gaan Harry en ik even een sigaretje.

0: op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Drie van hen, twee studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de drie gaat er één, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere twee komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
1: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

Nova, Rangaruhi and the Music Lovers, Big Time, Ipakadomo, DJ Peck and MC Sidley, and Een Verrassing. Hosted by Oscar Jaar and Mario Hiwa. Kaarten in de voorverkoop €30 aan de poort.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Prezen begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Yes, yes, yes. We are the world. De wereld is van iedereen. En het is ook leuk om vanmiddag te horen bij zo'n bijeenkomst. Waar we allemaal blij en vrolijk zijn. Het weer werkt ook mee, hè, mevrouw D. En dan mogen we toch echt een beetje gezegend zijn op deze dag. We hebben Wakapassi, dus het zal niet druk.
1: Prodowaka.
0: Dus het zal niet al te druk worden. Maar we doen ons best. En,
1: we zijn in de uitzending.
2: Maar als die mensen thuis mogen ze ook.
0: Meneer Lisse wilde wat zeggen?
3: Nee, nee. Ga je gang.
0: Ja, dat was het. Ik ben klaar. Ik geef de microfoon.
2: We gaan naar
0: de
2: tweede uur van uitzenden, luisteraars. Kadisma de na Oso, de want doneer toe. Meneer Harry, ik kan kaart nummer alsjeblieft pakken die mee.
4: Ja, mijn kon dadelijk naar nummer. Je weet nog, want ik ben toch wel even voor mijn kaart nummer.
2: Ja, misgaat.
4: En ik ben tegen een minister van mijn heren. Ik had een kwam in bij heren of meneer Roy Kaikushi.
2: Nee, dat
4: was massa legde uit. Want ik ben als aan wat piste bij elkaar moet een vondelpark. Was wat dus toet bij elkaar naar Suriname plek. Want dan wat je bent.
2: Nee,
4: dat ben ik
2: ook naar burgemeester.
4: Nee, nee, nee. Hoe ben ik moeten uit Vondelpark dan? We gaan gewoon naar Surinameplein.
2: Oh,
3: dat is een beeld. Na een beeld voor Aboy die dingen.
4: Ja, voor een... Vamboy naar
2: die dingen.
4: Kerry Denmeijer.
3: Dat klopt.
4: Ja, wat vrouw die dat pedo. Ik moet ook dat pedo. We gaan gewoon dat pedo. Maar plus, let me niet eens aan het morgen. Dat is niet wel. Ik zie kijk hoe ze samen. Zang aan dat die... Even allemaal nog de mogelijk. Baka dat goed doen. Baka. Ja, we gaan moeten vanuit Vondelpark. We gaan langer gaan gewoon naar Surinameplein.
1: Ik ga ook zien vrienden. Marta Fabi. Adina.
3: En dat me even jammer dat we op bepaalde zijn en geen men als stop.
4: Ja, ja, is raar.
1: Maar ja, als je geen subsidie meer krijgt, dan
3: nee, maar je had een subsidie voor je.
1: Maar alleen is maar een subsidie, die kiezen.
4: Maar dan mag je maar subsidie, want ik ben moeilijk om te maken.
1: Die de subsidie, maar ik zou dan naar Tori Oso.
3: Dame.
4: Tori Oso naar Tori, maar dat kies onder
1: de. Omdat dat net wat meneer Dissel zegt, een eenheid nodig.
4: Wel nou.
3: Dame.
1: Dat is een heel klein voorbeeld voor Lukutaki. Hoe kiezen we een gebouw, ja, maar Luku zou we daar niet. Onderling met Broca Prees.
4: Dan moet je zo'n roep zijn bakken we met een boom biggie fout we met je. Een biggie fout we met je, maar we doen een grap aan. De wet maar een goed money voor organiseren 1 juli. U te kan money langa langa go die wat wet maar wat trouw naar wat industrie maar met de maar organiseren zijn die uno. Ik denk dat de Jew organiseren wat feest. Ik denk dat Duitsland ook organiseren wat feest die man. Allemaal zijn veel. De maatschappij en je gaat 1 juli naar je gaat naar de golf 1 juli dag we gaan. Maar nu was slavernij zijn energie. Not die energie voor slavernij of stamp zijn we weer aan face DC of wat het is. Not die energie.
1: Maar bij actie van beeld, toch meneer Lessa? Van beeld voor kwaku naar het rawang, Goni. Is die beeld geplaatst? Is het geplaatst? Maar er is erom gevraagd, hè? Er is erom gevraagd.
2: Ik moet dat beeld voor.
5: Ik hoor een telefoon.
2: Van Amman, neem zo'n kont. Amman, zal de naam.
6: Anton de Kom.
2: Zo'n Anton de Kom. Afschuwelijk. Is die Anton de Kom staat daar?
1: Nee, het is een heel ander.
2: Afschuwelijk, dat we met vrouw denk ik.
1: Goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Welkom.
2: Welkom.
1: Welkom.
5: Ja, een beeld voor Anton de Kom.
1: Ja,
5: maar luister goed naar
1: wat kan. Wat is je naam? Lucia meneer Maarbach is gekomen om donatie te doen. U kunt bij die dame daar gaan. Het loopt een beetje
3: rommelig,
1: maar kom. Rommelig, de mensen komen omdat de mensen de stad in zijn geweest. Ja?
5: Maar wacht even, ik wou iets zeggen over die beeld van Anton de Kom, hè?
2: Ja.
1: Look, kunt beeld, met, die dame, met die dame even afhandelen. Vind je?
7: Ja. Mm-hmm. Oh, u heeft er echt gelang. Hebt u uw naam erop gezet en uw telefoonnummer?
0: Harry.
1: Dames en heren, Atore Wakadesma en Wakako, één voor één de Wakako in zee. Kijk, het is een mooi gebaar. We zeggen dat we niet één zijn, maar we zijn degelijk. Want iedereen geeft gehoor aan het oproep. Dus maar het tjademoni kompotie en er is een lekker bakje eten, lekker drinken. Een dame heeft gember gebracht. Dus Atore Waka en wandel ja.
3: Roep ze op.
1: Komen jullie, want hij wandel ja. En yang e waka wam drinken de. en iedereen kan komen. Het is alleen maar goed bedoeld, het is voor het gebouw, want Lukufa we payamoni dapen, net wat meneer Lisse ook weer zei. Ik heb een programma gehoord, desma tak de pay, koutak.

dusum. Nee, wat is mijn klein voorbeeld? Dit heb ik zelf op de radio gehoord. De tenti die net maar abdappen naar Ronen, de presidati. Ja. De man actie 44.

0: eigen oren dat dat de oorzaak is dat ze dan de helft aan de gemeente moeten betalen. Kijk, dat bedoel ik. Komt u maar door. Als u voor een donatie komt, komt u maar. En dat bedoel ik. Mensen stromen naar binnen en dat vind ik fijn. Goedemiddag. Uw naam.
1: Dank u wel.
0: Uw naam is? U komt voor de naam.
1: Ik heb niet drinken gezegd.
0: Nee, dat hoeft niet. Iedereen kan binnenkomen. Ja.
2: Mevrouw Paria.
0: Dat is mevrouw Hortans, Lins. Lins. Nee, dit is mevrouw Vanenburg. Omdat u keek naar de andere kant, vandaar dat ik zeg. Nee, ik denk het niet van mevrouw Lins. Dus, u kunt, als u gaat voor donatie, kunt u bij die dame gaan. U kunt het zelf, dan geeft u een envelop en een
3: telefoonnummer ook, want dan kunnen we u bellen als
0: het niet doorgaat, krijgt iedereen zijn geld weer terug.
3: Die willen hebben.
0: Dames en heren, als aan een wakkerja, een wandelja, de mensen lopen zoetjesmaat. Lopen ze naar binnen en dat vinden wij van Tori Etiatori vinden we wel fijn. Komen jullie maar. Want Lucia heeft niet voor niks gewerkt voor jullie.
3: En goedemiddag.
4: Het gaat
3: rustig
4: goed met jou.
3: En luisteraars, als jullie zijn, kunnen jullie ook doneren. Dan Ari, ik ben vergeten hoe kan een nummer maken van gebouw.
0: Hij is even met Norman bezig. Oh.
3: Sorry.
5: Ik wil ook even wat zeggen, beste mensen. U kunt ook WhatsApp berichten sturen of WhatsApp bellen.
3: Ja.
5: Het nummer van de WhatsApp, het WhatsApp nummer van Radio Maat is 0613 20 08 601. Ik herhaal, WhatsApp nummer Radio Maat 0613 20 08 601.
0: Dat is de vorige keer, maar ja, we hebben een stagnatie, want er is een prodewak en iedereen is daar naartoe. Ja, maar dat geeft niet, dat mag de pret niet drukken. Wij gaan gewoon door en Harry is er, dus Harry zou de nummers opnemen.
6: Ik mag ook de prodewak erin, maar
0: dat is
6: de
0: prode. Dat is een prode.
3: Ja, Harry, je moet dat nummer kaarten.
6: Dat hebben we pech gehad.
3: Maar
6: aan de nou, de abba pech, want dat heb je ook toe. Dat heb je ook. Want Uno, dat is de reden dat we weer komen te weten.
0: Harry, laat ze Harry kreba, Ede. Ze is Corrie.
7: De Marokkanen. Bij alle de barakken, de
3: bijen,
7: de versier, de mek, de mooi. Ik geef hem verjaar, onze pokoe, geef hem feest, voeding. Ja man, bij alle de pressie.
6: Mijn breed vijf takasani. Maar dan toch dat me denk ik dat vijf takasani is. Ik hoop dat we losse naast maar denken dat je een bedoel naar een sancerte. Dat u kan bij wist one pressie nog maar, u kan go. One nog maar wees. We hebben af voor waar we moeten hebben om de psychiatrie te committeren. Dat we ook als doen.
8: En we moeten horen.
6: We moeten horen, ja. We moeten leren. We moeten leren. Onderhouden.
3: Ja.
8: Want Harry, wat is mijn etak, Sani? Mijn libidje vanaf 61. Moni vadong vaarlijk voor u die blakassen naar mij.
6: Ja.
8: Nomek wang van een collega. Dat weet man, die is weet. Ik denk dat hij spot moni vadong.
6: Ja. Maar, mijn etakie. Amoni fadon gibt sma. Maar aan alles maar feni. Zo, maar dan kan je niet iedereen over één kam scheren.
8: Nee, Harry, ik ben het helemaal eens met jou. Maar Sammy want ook Harry, de sma per amoni go. Yeah. No ben apati.
6: Nee.
8: Want
6: dan
8: doen niks niet het trouwen.
6: Dan doen niks niet.
8: Ja.
6: En dat is jammer.
8: Maar ja. Alle burgemeester, look om tegen burgemeester ben Boom van Tijn. Amman druk bepaalde rapporten voor zijn naam die bekend door zijn negatief. Amman hoor ik onder de pet. Amman bij die money, subsidie money. Van Meekeren, kan ik bij jullie programma van Meekeren. Amman bij school voor Kona Fosie, voor al die standaarden. En aan een wetman. Sibi un futu te
6: weku.
8: Na de blaka man sibi u egi futu.
6: Ja, onze hebdoing.
8: Anga de moni hebzug.
6: Nee, anga direct hebzug. Want die mikoyana ne dan meren des fu asseidek was onderhanden fu sunum.

0: Man. Wanneer ze naar vrouw moet of uit ze naar kom, dat na in het tempo 75-76, dan heb je kosie. Dat ja, de sasa we doen ja, hoe nog eenmaal doen en de sasa is sasa na, of een boer kan in bakkara maken. Alles zoals dat ik weet, daar België, dat is sena maatschappij. Maar ik dacht, is goed, dat doen we een stap terug. Dus alle de staat goed bakken. En dan nou zitten we niet meer die problemen, want we hebben niks. Net doen, Abi. Noti.
1: Voorzitter,
0: zal u weten
1: toch weer
0: op Syrië? Alleen zal dat doen. Ja, maar dat komt door ons schrijven. Ons mes dragen.
1: En ons schrijven dat blakabal. We gaan de instantie geconfronteerd dat Harry buiten is. Ja, Harry parkeert zijn auto meters verder, kilometer verder dan Harry wakker komt. Maar Harry heeft om mijn money dat Harry kon de kistoren.
0: Ja, en dat zal dat meer
2: voor Ja? Actie van deze van mij berokken naar UEV die mij gewoon naar voet. Dan Blakasma is in briefie, koosreven naar UEV. Hij is met die mocho, luister goed, hij is met die mocho naar Suriname.
0: Ja.
2: Met hij die echt.
0: Ja.
2: Dan mij ben actie allemaal, mij ben op een briefie. Ja. Dat loopt met hij die valt voor Sanipsa. En daarom is het belangrijk met hem dat onomis die altijd de witman schuld. Want vaak we doen dat die vinger wijst.
3: We zijn zoals we zijn,
2: maar als je in een grote maatschappij komt en je ziet dat als een rokkomor zo.
0: Dus waar zijn we nog maar grappen met die eerlijk? En dat is altijd voor mij, alle jaren zaten. Serna ube de na serna. We zijn in one pretty. We zijn af of minja of je zijn af of minja je die mama minja. We smoken een sigaret, men smoken af of me die af of je. Zo we bats. Nu kon naar Nederland. Alles hebben we hier. Unaf praat in jammer, iedereen krijgt een portie voor zijn eigen. Mijn abad is morgen, ik geef je een sigaret, alles aan de mogelijk. Dat lukt voor jullie bij ons leven. Ja. Hoe zou je doen aan ons leven?
2: Ja, maar dat is niet verwonderd, Harry.
0: Het is verwonderd bij mij.
2: Nee, I verwonder you. Ja. Maar luister eens, die Oemene Nassenang hebben een arme maatschappij. Dus Timmy praat naar jou.
0: Ja.
2: Je hoort graag dat dat erop praat naar jou. Nou doe aber mogelijkheid dat ook al drie vijf mogen, dat als een echte karakter voor een persoon kan adoren.
0: Ja, maar meestal.
4: En waar zal het aan liggen? Want ze dan goed ben je aan het together naar alle volk.
2: Ja, jawel. Jawel, ben ik. Apis, zei je dat daar met de helemaal eens naar jou. Helemaal eens, met elkaar contact, want er is niet. Maar nu willen we in een tramaatschappij, hoe op tram mening over andere dingen, in elkaar veranderen. Go nou naar ze dan. Dat als maar de pijp gaat naar inzijna en dat kan worden. En ik kan die niet eens kon inzij.
1: En die actie niet is gevallen.
2: En die wat er. Maar als ze na, dus Montaigne, is er ook een verandering in die maatschappij. Maar leg je ons aan uit. Het is geen...
4: Als ze na, wie is aan de Abi?
1: Ja. I don't know.
2: Minetak over vreemden. Mi abe over mi egi brada. Mi egi brada directeur van financiën. Mi egi brada. Mijn eigen brada ben de kashouder voor die abroche ben meki. Eén nanga amang staan doen nanga moni. En mijn andere brada ben abin vanoudu. Amang betaan in een verzorgingshuis. A braaf mij de miljonair na zijn naam. Pe amang ben Libi. Nog geen 200 meter voor Suriname rivier. Tegen we naar Leonsbergen. Ook niet naar hem omgekeken. Dus hoe moest hij mij... Dat als ze nou zo, die ongwelibi, die mij gwelibi toen in die tijd 1961, mij was 17 jaar, en als ze dan dat de moro.
0: Nee.
2: Alles aan het veranderen.
0: Ja.
4: Nou, de economie.
5: Oké. Wanneer werd ik gekomen?
2: 61. Ik ben hier 18 geworden. Dat is boelanger.

0: hij lijkt nog steeds op 18.
1: Ja, maar
2: je moet het tegen mijn vrouw zeggen. Maar ze vindt me een heel rare man. Dus dan moet je tegen haar zeggen.
0: Nee, maar, ik ga haar een appje sturen, ja?
1: Nee, maar. Doe maar. Over aan de rustig systeem
2: voor ja, de jaren. Ja, maar aan de jongen. Hoe allemaal een heermaatschappij verandert in alles.
1: Hoe verander.
2: Ja.
1: Maar zo gaat het niet.
2: Ik ben sabi tegen mijn mati. Akino, ano, abeyama, maar ik praat. Maar aan de moro ook, ja niet. Maar een vrouw. Sap dat Emma, het is AOW. En toch hij voert aan money voor Emma. Ik kan ik het vertellen en vingerwijs. Jana neer dus nog een tijdje. A invalide kaart voor Emma. Pref agotek Emma. A mek a nummer go naar mijn vriend voor een. Ook naar Blakasma, dus uno moest tijd. Ja, hoe we met elkaar zijn. Maar kan ik even binnen als een Arabipsa, omdat hij een kleine gemeenschap wil, hoe allemaal afonsreven. Ja, zijn brader liep naar Amsterdam, soms kan hij, waar je afjaar in je brader, maar dat kan niet in Paramaribo.
3: Nu niet meer.
2: Ja, een voorbeeld, hè?
1: Ja.
2: Dus,
0: goedemiddag. Even, ik moet jullie onderbreken, want het WhatsApp-nummer werkt. En we hebben een bericht binnen. Goedemiddag. Kan het bankrekeningnummer nogmaals herhaald worden?
3: Meneer Harry, ik kan schudden, want hij is hier. Goed dat hij even belt, want hij had niks te doen.
1: Ja, Bradassa, sorry. Me beguno bradangasa o mana opa mina begu dati wanti musep na ben so bre ma me begide de gram ti de ti fu yu dati megden denki de ti fu den e me den denki de gram ti fu den wat you know sap omeni ti yu je kisi an oni ti yu gram ti e kisi wanda kande uno de ate dat uno de demoro mada akobo mu de dat de kangos don dape Mijn huiswerk, doe ze de wand, doe dat. Mijn karadekenen is de wallees doen. En mijn begon dat kunnen. Mijn karadekenen is zomaar dat kunnen doen niks. Mijn notaak dat we aan money uguru, maar u pot probeert te de eind van moest, u probeert voor 50 euro.
0: En vrouw, ik zie pot herhalen bankrekening.
1: Ja, maar herhalen, maar ik moet haar vrouw toe. En mijn karadekenen moet daar nog pot.
0: Ik weet niet of het een vrouw of een man is.
1: Wel, het maakt niks uit als het een man is. Mijn karing, ik hoop dat die pot die rekenen nummer ten naam van het gebouw. Hoe heet het ook? Een nummer naar NL. NL Nederland dus. 04 Rabo. En dan nummer naar elkaar, dan nummer duidelijk doen met hoe je het. 0 3 7 0 1 8 4 8 6 6. Ten naam van Stichting MCC Maart. Dat peepot die bijvoorbeeld een.
3: Een party.
1: Ja, maar dat peepot. Peepot kenmerk. Dit apakarta peepot kenmerk. Dat peepot die. Tori et chatori. Dubbele punt. Dat baka tori et chatori. Dat peepot die. Gebouw. Dat is maar sabi. Dus dat de mensen die in de administratie sabi dat am 50 euro die zien. Naar gebouw. Me begu brada na ngasa, uno me kue begi uno wat asana no, uno le familia ku oit ba. Na 75 jaar mo tapu des mino deki dat mo me furu fa kebo dis me.
3: Kari, ote ya ta
1: 75? 4 September.
3: Da pe a feest ori?
1: Feest ne ori? Lalu kumi ko di feest o konya do ko fomi.
3: Nee, we zijn niet zo.
1: Hey, brada no
3: me. Asa yo nodig uit no deso. Ara de vrouw sa lobby no deso. Ai, ai.
1: In een kortom nog, Harry. Je kan het met me in afkom.
3: Harry
1: de jouw kolokko, Harry.
0: Nou, hij is ook op Facebook te zien.
1: Uko potam money me bebe.
3: Ah, ce scori i be wanti hari ta ka ta se hari.
0: Sai Facebook me bebe
3: YouTube.
1: Mevrouw Cori,
4: mevrouw
1: Cori.
5: Mevrouw
1: Cori.
4: Mevrouw
1: Cori. Mevrouw Cori. Mevrouw Cori. Mevrouw Cori. Mevrouw Cori. Mevrouw Cori. Mevrouw Cori. Maar ik love you ook toe, you know, als een afroom, ik love you, alles een afroom, ik love you.
5: En dan ga je naar Subukayo, zo.
2: Ja.
1: In afterre kamos, want zo door denk ik dat, door denk ik trasarin.
3: Ik was de story, want je heb ik toch aan het
1: aarde. Je ziet het maar aan mij, no. Yes.
5: Hij zei one more.
3: Is het goed?
5: Is het goed? Is een lot uit de loterij.
3: Yes, Cori, if you want to see Harry,
5: meld die aan. Meld die aan.
2: Harry is mijn midwife. Cori no op WhatsApp. Harry, Cori no op WhatsApp.
3: Cori op Omenissa.
2: Oh, dat wil bijna wat ook.
5: Maar ik kom speciaal, Cori kom speciaal niet Harry.
2: Oh, nee.
5: De Harry ben ik bijna, Cori ben de.
2: Oh ja.
3: De Cori moet maar cheese ref lobby.
2: Oh ja,
5: dat
2: ook kan
3: worden.
1: Maar is dat samen man begrijp?
3: Begrijp.
1: Waarom zo'n vrouw weet dat voor een vrouw loopt mijn man? Zijn de meek minimaal van ons zo'n vrouw?
5: Omdat
3: je meer lukt wat...
1: Meer lukt maar redden.
2: Harry Olmosu, I, B, B.
1: Met een bezoek aan de dame is wat besteed.
2: Oh ja?
1: Ja, man, no one. Met een bezoek
5: aan de dame. Ik
1: zie het met een afval. Ik
3: zie het met
6: een afval. Ik zie het met een afval. Ik zie het met een afval. Ik zie het
1: met een afval. Ik zie het met
0: een afval. Ik
1: zie het met een afval. Ik zie het
0: met een afval. Ik
5: zie het met een
3: afval. Ik zie het
1: met een afval. Ik
0: zie het Harry,
1: ja.
0: Mag ik even wat tegen ze?
1: Altijd.
0: Misschien was aan het Jarusu, ja, ze nog een pet. Maar wacht even op wat ik het heb. Maar zeg ik dat, kwam er een bosje te even.
1: Nou, ik wil een bosje morgen.
0: Nee, tracé.
3: Tracé, je hebt tracé.
1: Nou, dat is een dame.
0: Probeer.
1: Nou, dat is een nakte. Dat is een nakte. Mijn mooie
0: aan de troep. Ze is zo lief. Ik ken haar al zo lang.
1: Ik moet niet even aan de troep.
3: Ja, ik maak om een lange weg te komen, Harry. Harry, dat is nou leuk en ding. Dat weer alleen een hot pen.
1: Ja, man. Ja.
3: Weer een hot pen.
5: Hallo? Hallo?
0: Even stilte aan de tafel, alsjeblieft.
3: Hoe stilte?
0: We kunnen de bellen niet verstaan.
1: Je kan alleen maar luisteren, je hebt niks te zeggen.
0: Mevrouw Dulder, even wachten, want we kunnen niet verstaan.
3: Even wachten, want Harry is mee bezig. Een ogenblikje.
1: Is goed. Ja, dank u wel.
3: Gaat u door.
7: De groet aan meneer Lisser.
0: Meneer Lisser, mevrouw Dulde doet u de groeten via de radio. De groeten van meneer Lisser. Al die beste, de groeten aan die vrouw.
2: Dankjewel, doe ik.
0: Zeggen, ik ben niet bang.
2: Nee, maar dat komt wel.
5: Meneer Haringweer,
0: meneer
1: Lisser. Ik kan ook
0: een keer,
1: John. Wacht u nou, mevrouw, dat doet ons wat tijd
7: mee. Nee, ik heb dat taartje nog. Ik zeg Loesje.
1: Oké, Loesje.
7: En mij iets fluisteren.
5: Loesje, wat is je poesje?
7: Is zo ver. Okay. Anders zou ik zeggen, kom eens in mijn armen en ik zal je hart verwarmen.
8: Ik kleur deze, John. Ik word ready deze sloot.
7: Je moet zeggen, geaccepteerd.
1: Hoe bedoelt u dat?
7: Maar ik zie bij Lucia, er komen mensen, hè. Ze komen, hè.
5: Ja.
1: Dit is mooi, want dit is mooi.
8: Jawel, dat vrezen we niet voor.
1: Ja, met deze man ook appreciëren. Zijn niet ding.
9: Rode wakker.
1: Heb je een paard in een paard, maar dat is toch.
8: Ze kunnen het ook overmaken. Dat is geen punt. Meneer, wilt u ook wat zeggen? Het is ook uw programma, hè? U wilt niks zeggen? U bent toch niet bang voor Harry, hè?
1: Ik ben niet zo bang voor u. Hij wil dat ook.
8: Meneer,
5: ik kan
1: ook
8: wat zeggen.
5: Hallo.
1: Valdee, wie vindt
5: weer
1: zo'n gwaar in de
5: water?
1: Ja,
8: en ik denk dat ik dat niet heb. En ik heb een actie met z'n mannen. Alle lezen dat ik dat niet heb. Ik kan niet haar. Ik weet niet wat je doet.
5: Oh, nee. Ik vergeet hoe dat wat er aan heeft. Hoe kan je een zanger?
8: Toen maar dat
5: ik. Norman van Gom. Ik weet niet. En nog meer
8: one day.
1: Vrede, vrede. Nou, Vrede. Vrede.
0: Als
1: hij begint aan papa, als hij is een hortens, secretaris.
0: Als hij was in het hof.
1: Ja, dan nee, kan hij zo staan niet, dan een baby zo staan niet.
0: Klopt.
1: Zo, de normaal te gaan staan over.
0: Dan ben je wel wat.
1: Moest hij niet lood doen. Inderdaad.
8: Hij is een goede bescherming.
0: Hij argue helemaal niet, hij lafo.
1: Dat idee dat me aan mij was leuk, dat de heer dat ik mag weer, dat ben ik dat oké, dat heer ervan. En dat mij wang wang, nee. Hoe zal die los doen niet?
5: Zodra ik wang aan programma mij loopt, toch dat feest hier.
0: Nou, weet je, ik vind het wel toepasselijk, omdat hij zegt, en dat mij wang wang, ook contact aan mij. Dat is een bedoeling. Interview aan mijn interview, het is maar op straat.
1: Nee, maar dat normaal is niet dat ik moest aan die loon doen niet.
5: Ja.
1: Nee, dat ik moest aan die loon
0: doen. Ja, zie je dat.
1: Na vrede, ja vrede.
0: Hoe accent dadelijk.
1: Hallo, dat je dat.
8: En hij had je...
0: Maar op plaats, nee, ik had dat niet jaren. Daar is een asperotisch zitten.
1: Maar Bradagasa...
0: Gaat het?
1: We hebben wel wat toegrap tussen hen.
0: Power.
1: Maar we vergeten...
8: Akkabouw, akkabouw.
1: We vergeten akkabouw met begonnen. We vergeten. En of manga jou, en of Norman, en of Noah's, maar als een de Gram Chief, we zijn kapakka. Uno sabi. Ja, uno sabi wat wel gue, uno sabi zo met danger if de na next week chic, maar dat if next no decide me to jack basso. Dat in de kapakas aan ab no one drop first tijd is al met danger in Nederland.
5: Maar Harry, ala grun tapu wordt steeds moeilijk
1: krijgen. Ja, het wordt moeilijk.
0: Harry, mag ik even wat vragen? Ga je de nummers nu oplezen?
5: Harry,
0: oh, de nummer. Oh, we hebben een belletje.
5: Welkom in de uitzending.
0: Nee, is al drie keer, hè?
5: Nee, de derde keer.
8: Nou,
0: meneer Norman zit net hier om de hoek. Als ik drie lezen, moet ik hem eruit gooien.
5: Nee,
0: dat is
5: de derde.
0: Dit is de derde? Oké, want anders krijg ik de verbreng.
5: Adjoja, kom.
8: Gaat u gaan.
7: Hai, go. Zij zei meneer Norman, dat ik wang bij de graadstraat. Ik ging aan hem nu gewoon aan de. Hij begint melden de ogrisaan.
10: Kulokami. Want hij dat kan om je woorden.
11: Hij is een goede bescherming.
10: Ja. Dat ik hij
1: Nee, maar na ik denk dat mijn kiesjaren, ik denk dat mijn kiesjaren, dat een jaar voor 30 procent ja zo.
11: Vanaf het einde dat bij gang gaat zingen.
1: Nee, dat zal ik een hortensbellen voor het dat een takkie dat plotseling aan de hortensbellen kan doen. Maar wat ben dat normaal te kassen? Dus, maar idee, nou idee me dat zeker dat. De normaal wan de jas.
11: Hij voor vrede. Anami wan de.
0: Je hebt kassa met grappen, maar laat ze bij ons het zijn televisie. Dat Jezus zei kom bakar. Pinkster mijn brio's of voor Pinkster.
11: Ja.
0: Hoe mijn knapte drie uur maand even zo goed of eens een kopje.
11: Ja, de koeien is.
5: Dat je loopt voor.
0: Ah, dat kom.
11: Omdat ik die ben gesoeken. Ik na doen.
0: Ik na maar bon, nou zat toch.
1: Lukun ada wet mak lukun, awak nak kau tak, you ada faham kau tak bego bego faham kau bau. Kau nak mimpi dia kaget kita nak selak kosong kosong ni.
0: You kaget kira, de frater yagi direk.
1: Bibe kosong frater walis.
0: Dat ni bodoh.
1: Kosong ma.
0: Ya na, ok tu.
1: Bundok tak i awak for Peter School.
0: Dano for me. Ada kira be British ki.
1: Anak mi fosi dat emi mimpi go kill di dapen.
0: Ya.
1: Tak sen amma je nam logo.
0: Nooit meer ga kijken.
1: Today mina bega.
5: Bega scoro.
0: Scoro.
1: Today mina bega scoro. Mina chip bego chipri la mi chipra te mi ma hari ne ga scoro.
0: Aso ibe ogri.
1: La mi pa kon na tori mi pandak mi pi pata kiri.
11: Na tef mongo.
1: Mi pata kiri ka dat me goro ka moni tak me pa scoro ni de neleri.
0: Tanga skates rechter ibe wa fo. We hebben een gast aan tafel die we niet eens voorgesteld hebben.
12: Ja, ik ben Leon.
0: Meneer Leon.
12: Ja, ik ben hier eigenlijk gekomen voor een donatie. Hoe denken de van jullie hier wat moderne middelen om te pinnen?
0: Ja, Norman heeft de mogelijkheid.
12: Ja, hij heeft mee bezig. Maar ik ben ook namens mijn kleindochter Harry Kender. Harry heeft een interview vorig jaar.
0: Zo, dat was bijzonder.
12: Dat was Emira, of hier niet meer. Hè. Maar goed.
1: Emira?
12: Ja, ze was toen 4 jaar.
1: Oh, ja, een beetje moeilijk hoor.
12: Ja, is nou, ik ben een sport voor het begon. Maar kom, oma heeft wat geks gedaan. We moeten een iPad ja, op 10. En wanneer ze dat heeft in een kantakan.
0: Klaar.
12: Dus dan komt ze niet mee, dan moet je gewoon komen.
1: Nee, maar als hij dat in de voorzichtig naast aan dat, hè. Je mag dat ook blijven voor het dorp. Je moet
5: bepaalde tijden maken dat je dat mag spelen.
1: Net die adumuru, dat kan de pjus op tapa man, voor zijn gosribi. Maar nu ik de hele tijd op man. Als dat nog boem.
12: Oh, dat is in de gaten. Dat is een getrengd voor scoren. Ik dacht, ik wou zo van jou aan
1: ja.
12: Dat kon ja, maar.
1: Ja, maar
12: schat. Zag je zijn meer?
1: Ja, nou even schat. Even schat.
5: En dat is
12: zeg wel, dat is een paar potje geleden. Dus dat zijn
5: we wel. Hoe heet ze?
12: Emira.
5: Emira, bedankt voor je spaarpotje.
12: En ze heeft ook gezegd dat ze over 10, 15 jaar wel bij Maat komt werken. Dus dat
0: is een
5: goede.
1: Nee, maar Abboom. Abboom, even kort, even kort. Laat je naar Maat, aan Abboom. Dat hebben ze nodig. Mijn broer moest komen, vers broer moest komen.
12: Dus eigenlijk wacht ik even op dingen.
1: Normaal, op nodig. Ja, ik had tegen je tijd door rustig. Met je broer komen.
0: Ja, je mag ook iets vertellen wat je nooit zou willen vertellen op de radio. Bana, zie ik waar Abu. Ja, je mag iets zeggen.
12: Op dat moment kom ik op niets. Ik kan het helemaal alleen maar van op die bedragen die ik moet uitgeven.
5: Ja,
0: tuurlijk. Ja, het is toch ook interessant.
5: Ja, daarom.
1: Nee, mama, het is goed. Want dat adapter vies en enko is leuk. Ja. Ik kan later ook kiezen, tien. De tien veel koor, dans, dat
5: is alweer. Ja, dat is pas
12: dat zou mooi uno demoren, maar dat zou mooi zijn.
1: Ja, maar dat is het juist. Dat
13: is een kleindochter.
12: Kleindochter.
1: Maar dat is een soort plannen dat if uno demoren, dat ze toch wat hebben om naartoe te gaan.
12: Ja, man.
1: Is dat wat uno na, next?
12: En nou, ik praat vaak met haar over deze standaardie van jongen, over Radio Maart. Want dat ben ik gekomen.
1: Ja, maar ik ga op je, dus ik ga
12: posten.
1: Ik ga posten die in de LMA, je moest je enten.
12: Maar de naam
1: Maart
12: moet blijven gonsen.
1: Ja, maar naam kijk op.
0: Ik ga eventjes wat anders doen. Als u naar YouTube kijkt, dan het eerste beeld dat u ziet is een blonde vrouw met een blauwe trui. Die is de Lucia Vaneburg. Dan ziet u een dominee met een heel grote hoed, met een groene trui. Dat heet meneer Perotti.
6: Oh, dus je ziet me daar.
0: Nou, iedereen ziet je over de hele wereld. Je bent op YouTube.
11: Mee aan het ons voorstellen?
0: Okay. En ja, ja, want kijk, men ziet die plaatjes, maar men weet niet wie het wat is. En Harry is de meneer met de pet.
1: Met die militaire pet.
0: Met die militaire pet. Hij zwaait nu naar, je, naar u.
1: Alles
0: en dan hebben we mevrouw D. die keer terug naar de camera. Dus we willen niet in de camera kijken volgens mij.
11: Hallo, dag.
0: Kijk eens. Zo hebben we het rondje gehad. Ja. Heb ik u even voorgesteld aan Tori en Chatori. De vaste groep van Radio Mart.
11: De crew van Tori en Chatori.
6: Maar de mensen die ze nu zien dan. Ze zien onze gasten
11: dat
6: niet.
11: Dat zijn de gasten die binnen zijn gekomen. Ja, die de gedoneerd
0: ik ga gasten
11: hebben.
0: Niet voorstellen als ik geen toestemming nee, heb. Dat zou ik eerst moeten vragen.
11: Die mensen hebben gedoneerd. En dat vinden wij weer fijn van Tori en Chatori. Dat dit toch zijn vruchten heeft geworpen.
1: Ja. Brana's, le power takanganu ala wiki. Op de ene week met takanganu. Asana nog uno. Als een lab alamala.
5: Dat is nakomeling.
6: Ja, wie snapt je?
1: Wie snapt je?
6: Ik ben onze jongste maat.
1: Wie snapt je? Wie snapt je? Groningen, wie snapt
5: je? Maar je ziet toch, Harry, want die mensen vorig jaar, voorjaar, hebben we condoneren in Sparbot. Dit jaar is er een grappa koestjaar in Sparbot komen.
11: Telefoon.
5: Welkom in de uitzending.
14: Ja, een hele goede middag. Wou de Foutang, de heer Seder.
5: Dag meneer Seder, ja. Welkom.
1: Dag meneer Seder.
14: Wou de Foutang. En we hebben alles maar dat ook in een studio.
1: Ja, we hebben u ook. Hoe hebben u die?
14: Ja, en ook dat wel belangrijk dit idee. Want dat bij Waka.
1: Ja.
14: A Prodo Waka, na Prodo Waka de Kare toch?
5: Ja, ja, ja.
14: Is dat we toch? Dat is mijn basic nangasandat. En waarschijnlijk. Ja, jullie hebben nog ruim een uur als ik het goed heb. Tot en met 5 uur als ik het goed heb.
5: Ja, oké.
14: Dat gaat niet later.
0: We hebben 14 minuten nog.
14: Dat is maar connect. Wat zegt u?
0: We hebben straks 14 minuten nog.
5: Nee, we hebben nog een uur.
0: Heb je een uur extra?
11: En de uitzending.
0: Oh, dat wist ik niet. Sorry.
5: Tot 5 uur.
0: Tot 5 uur is.
14: Dat dacht ik.
0: Ja, mijn excuses.
5: Nee, we hebben tot 5 uur.
11: Ja, gaat u door.
14: Oké. Maar ik heb misschien, Karinawa, misschien is het een vraag die niet dom wil ik zeggen, maar ik zou denken, jongen, ja. Kau tak ada ngadem mang, ano mang sama war, umas sama, dewasa abe moro beradi moro uno, detame medeng nade de footballer sa abamang moy, demana neg desa sorkom nang ada serif moro, mana ngade team desa iko borda, but u apa tak nang ada sot semalat, perale football, perale football spiller,
1: nee u apa kontak nade.
14: Oké, wat lof de man dat hij is altijd met bedoel toch Harry, hij bij go.
1: Dit soort
14: man dat hij abe moro bradi moro minangayu. Ja, maar meer ik het daar we door een groep dat.
1: Nee, is dat ik denk. A probleem na, u moest go benader de man.
14: Oké.
1: Unu moest go benader de man. Unu moest wachten met de man kon want de ba ap trasana de ede.
0: Meestal tapa niet voor die zin, dan kan benader de man door. Maar ik denk dat ik secretaris.
1: Ja, ik ben secretaris.
0: Ja, maar zo werkt het niet.
14: Het moet toch kunnen, toch?
1: Ja.
14: Het moet toch kunnen. Maar dat ben je mijn ideeën met Arthur Moropara.
1: Nee, maar als hij zei dat je maar ben je mijn ideeën toe, want normaal ben ik dat ik naar iets naar de gaat bij me met de voetballer, de botakken.
14: Ja.
1: Dan moet je voor aan, met de man voor wat boem gesprek naar de man, leg de man duidelijk uit dat luister, het geld is
5: allemaal.
1: Money by one study. A money to you, Jura money. Eigenlijk is het lenen. Je leent ons dat geld of je kan het aan ons geven.
5: Ja, ja.
1: Yeah. Maar het is lenen alleen voor bij one party. Takane maar leg de man boer uit.
14: Is
1: dat
14: niet dan?
1: Dat is mijn jeppie.
0: Ze kunnen ook een eenmalig bedrag starten.
14: Sahari, dat is klop. Wat you, dit wordt maar dat you moet benaderen.
1: You moet benaderen, man.
14: Dat klop. You moet benaderen, man. Well, if you never benaderen, man. Goed dan bijvoorbeeld de sportvelden. Wat loopt de man in lappen?
1: Ja.
14: Ik kon check de boys hij play afbal de man. Wat loopt de man? Kom hier, ik had wat toelees ook toen natuurlijk. Ik zie de man wat toelees. Zij alleen. Is dat mijn bedoel toch?
1: Ja, dat de man
14: moet. Ik kon check. Dat ben de mijn idee of mijn idee.
1: Na mijn idee, langer te na mijn idee. Me betekent de man dat pot want to umas ma. Geschoolde umas ma. Met de tak naar de man. Leg de man precies uit. Is dat de man kan, dat de man kisteraat. Want de man geeft money zomaar uit naar trassen. Maar de man geeft trassen zomaar. Dat de man kan steunen. Maar voor nog een tang naar de man, nog ook is nooit in de man.
14: Oké, dat is niet brengen voor
11: haar. Dankjewel voor je tip.
14: Uit aan boer.
11: Ja, dankjewel.
1: Als aan samen aan man is dat. Laatst met brengen van man is hier. Want me hier in de man te katten eten, de man was het apparaat dat de man kan pijn gelijk de man kan pijn.
0: Als je gaat scannen.
1: Ja. Me hier in normaal te katten.
0: Ja, klopt.
1: Toen ga ik bij me. Me heeft wel aandacht toe, ga naar bij me meer. Hoe voer me een boel gesprek naar de man. Hoe deed eerlijk naar de man.
0: Toen moest je gaan?
1: Juist de man bij Kosama, de man bij Thermolosani. Maar ze niet nog een begint in voetballerijka.
0: Zeker.
1: Van een burg, de man. Maar dan begint voetballerij.
0: Dat is betrangen.
1: Dat is een op de man. Dat is op een soort wet man galop. Maar de blakke boys zijn abja, ze door van de man. Nou, hoe begint in voetbal?
0: Maar Harry, wees eerlijk, je ziet ze op zijn Ajax toch?
1: Zij Ajax.
0: Ajax weet dat heel team toch, bidden dit nou?
1: Tanga
0: Fijian de yagi.
11: At least for the man set that
0: the man with a team put a casa ho air.
1: The man yagi fish game.
0: The man put a man up spur. Telephone.
15: Welcome in
16: the This one, no?
17: Hello. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, welkom.
17: Goedemiddag. Is Harry aanwezig?
15: Ja,
11: Harry is hier. Lodi. Hallo Lodi.
1: Harry is aanwezig, ja.
0: Nee, Lodi is geschorst.
17: Nee, het is geen Lodi hoor.
11: Zo. Wie is het dan?
17: Harry Sabi.
1: Nomino Sabi, Karin naar safety.
17: Yo, Harry.
1: Karin, ik ben meer en hoor.
17: Wat heb je bij die staat toch?
1: Nou, begin kan dat ik misstaat hoor, ga ik dat praat weer aan. Nou, begin dat ik misstaat aan dat praat
17: weer. Nee, nee, nee, nee. Nee, dat ik niet meer aan de voetballer.
1: Ja, oké, zijn kom ik aan.
17: Goed hoor. Dus wie heb je de man toch? Heb je de man maar telefoon hebben? Ik de man bel zo zo moede. Aki, neer een voestort wat moet ik doen?
1: No. No. Je hebt geen de man nummer. Je hebt gotak naar de man. Je hebt gotak naar de man. Je hebt geen man nummer. Je hebt geen man nummer. Contact naar me, leg me uit, zei je van plan te doen.
15: Of neemt u mij mee om met ze te praten?
1: Ja,
11: dat ook ga je aan.
15: Maar
11: voor die. Nou, kan go.
1: Ja, maar wat ik me kan maken, ik kan go door op mijn arki door of voor.
17: Hai, nee, nee, nee. Dus dat moet ik aan de man. Dat is de man, oké, het is goed. Dan moet ik bellen een paar bakken of een horende geen vrienden. Boer, dan ben ik hier uit.
1: Oké.
0: Dat was een mooie.
1: Ja, maar
0: dat is een goeie. Nou, even man kan regenen, waarom niet?
1: Ja, maar ik was. No.
0: No.
1: No, dat is een neurokoso. Om abrespeking te boy. En if you want abrespeking, maar go benaderen, maar go een gesprek naar man.
0: Oké, weer een telefoon.
15: Daarbij kom ik er uitstellen. Hallo?
14: Een hele goede middag.
15: Goedemiddag.
14: Dames en heren, daar in de studio.
15: Welkom.
0: De heer Benito.
14: Hij herkent mijn stem gelijk.
0: Gaat u gaan, meneer Benito.
14: Allemaal een hele goede middag, dames en heren, daar in de studio van Radio Maart.
11: Goedemiddag.
16: Ik zit een, ja, toch enige tijd te luisteren en ik hoor men praten over eventuele donatie van de profvoetballers. Mm-hmm. Als ik een tipje van de sluier mag geven, is een brief schrijven of een mailtje schrijven, onderbouwd is naar de zaakwaarnemers van de huidige profvoetballers van Surinaamse afkomst. Mm-hmm. En het is niet vragen persoonlijk, het is niet naartoe ze toe gaan, is een goed brief of een mailtje dat goed onderbouwd is naar de zaakwaarnemers van de profvoetballers. Want hoe je het went of keert, het alfabet begint ook bij de letter A. Trouwens over de hele wereld. Dus de beste stap is een brief schrijven naar de zaakwaarnemers van de voetballers. Ja. En niet de voetballers indirect gaan benaderen. Nee. Het beste is om een brief te schrijven, ja, of een mailtje naar de zaakwaarnemers. Want laten we nou eerlijk zijn, het is toch exact hetzelfde. Als je solliciteert naar een bedrijf, dan solliciteer je naar de afdeling HR of naar de directeur van het bedrijf. Maar je gaat niet solliciteren naar een schoonmaakster of een koffiejuffrouw of een koffiedame. Nee, je solliciteert naar het afdeling HR, Human Research, of naar de directeur van het bedrijf.
0: Want,
16: zo is het. Ja, en niet voetballers te gaan vragen, niet te gaan schreeuwen en niet doen. En een mailtje en een brief dat goed onderbouwd is.
0: Ja. Meneer Toon, ga je bedanken, want we gaan eruit.
16: Ja, goed.
0: Ja? Bedankt.
15: Tot de volgende uur luisteren. Ja. We moeten door een hartori eten door u.
11: We kunnen nou gewoon binnenstappen. We zijn niet meer in de uitzending, maar jullie kunnen binnenstappen.
15: Nee, tot 5 uur zijn we de uitzending.
11: We zijn tot 5 uur in de uitzending.
15: Ja. Nou, maar liefst al zo'n uur.
11: Ja, wat zegt
0: Is oké, okay, maar.
15: Nee, 5 uur.
18: We houden maar zo schoon, man.
0: 5 uur. Ja, maar dan kan je niet zomaar binnenkomen.
18: Maar hebben jullie zo van gaan?
0: Hé, we zitten nu in de uitzending, jongeman.
18: Nee, er komt een mevrouw voor een vergadering.
0: Maar we zitten nu in de uitzending. Kan je even 5 minuten wachten? Ja, maar we gaan.
18: Er komt
1: een
18: mevrouw voor een vergadering.
1: Ja.
0: We zitten nu in de uitzending. Die man komt gewoon schreeuwend binnen. Dat kan toch? Ja, maar daarom zeg ik hem beleefd, toch? Die zit in de uitzending.
19: Er is een mevrouw die komt.
0: Goed, we gaan naar het volgende uur. Ik zet een muziekje op en dan. Horen we het straks nog wel, ja?

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. Twee mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Drie van hen, twee studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de drie gaat er één, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere twee komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloru, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassa, Skotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift, de May City. Dan neem je contact op met Abrog Schoma. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de May City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei donder. Alhoewel, Jari net donder is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tori's in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica Straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies. Hey!

Sofa, Rangaruhi and the Music Lovers, Big Time, Ipakadomo, DJ Peck and MC Siblet, and Unverrassing. Hosted by Oscar Jaar and Mario Hiva. Kaarten in de voorverkoop €30. Aan de poort duurde.

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Het is 8 minuten over de klok van 4 en we zijn terug met Tori en Chatori, verzorgd door Lucia Vanenburg. Harry is standby en mevrouw D is ook standby. En Dara Bosina is ook standby. We zijn live nou, hè, Lucia? Dus zeg eens wat, Lucia.
1: Even, wat begrijp ik niet op, Eva. Ik was met gesprek met iemand. Luisteraars, we gaan naar tweede uur. A derde uur voor Tori et Tori, wat ook is het wat euro. En normaal ben ik bekend naar een programma, een reclame, dat over de 3 uur. Dus ik wil vragen, als er mensen thuis zijn die niet kunnen komen, hoe kan doneren? Harry Okara nummer dadelijk, maar vrouw D had iets te zeggen.
2: Ja.
1: Vrouw D,
2: ik wil even naar dame.
1: Oké.
2: Laat dat vrouw D wat dan over vinden.
1: Ja, is goed. Kom, schat.
0: En misschien is het ook even leuk om te weten dat u via WhatsApp ook berichten kan sturen en eventueel bellen. Ja. Dan bent u ook live in de uitzending.
1: Ja. En Harry gaat
0: en er was... komt iemand aan tafel zitten, die gaat ook wat vertellen. Mevrouw, hoe heet u? Hoe heet u weer?
3: Elida.
0: Dag mevrouw Elida. Hoe gaat het met u? Hoe lang bent u al lid van Radio Maart? Hoe lang bent u al lid van Radio Maart?
3: Ik ben geen
0: lid van Radio Maart. Ik zie al... Maar je mag even hier plaats nemen, want ik wil u wat vragen stellen. Mag je even hier zitten, toch? Nou, nee, lieve mevrouw, die wil het niet. Maar het zou leuk zijn als ze even vertelt hoe ze Radio Maart ervaart. Want wij... Maar Sina ken ik al jaren. Sina wil nooit voor de microfoon zitten. Vrouw deze echtgenoot van Harry, toch?
1: Vrouw D.
3: Vrouw niet.
0: En Sina, wil jij dan wat zeggen?
3: Groet
0: de
3: mensen bij je Suriname.
4: Ja, maar ik kan afzien.
1: Oh ja, ik groet die mensen in Suriname van Sina. Mevrouw Japa, je de broer en de zuster. Groet ik. Ik hou van jullie, hoor, schatjes.
2: Ja, mevrouw Sina, laat jullie allemaal groeten. Allemaal als aan Sabe, hij takoe odi.
1: Alleen bradang is
4: Sada. Hij gaat de nummer
2: bij. Hij vrede heeft kon
0: naar telefoon. Zal jullie eerlijk zeggen, zolang als ik bij Maat kom, ken ik mevrouw Sina. Dus dan lukt hij dit door.
2: Dan zijn ik mevrouw Sina vrede voor haar telefoon. Maar na het probleem, we gaan door en we gaan de rekenen nummer.
1: Ja.
2: A rekenen vaak op bouw, bradang.
0: Stilte alsjeblieft.
2: Bradang, a rekenen vaak op bouw. Uno mekwe begi uno tumsi. Asana walis inwa yari epot 50 euro. Uno sano abama so breed. David went 10 of 12 yari epot 600 euro. Amoni na len ye len mart amoni. Amoni an of mart, an of me, an of Lucia, an of no one's na. Amoni na fubai wa kobou. En a kobou, you can come ek presiri nini. Jup chinka komek presiri nini, you grab chinka komek presiri ina mawan. Te uno no demoro, uno sabi sa omit denja, uno we shik ba de problem sa wakamiti. Wat una no, apresip go tak ukagos don takan was de verhader. Dus me begu uno bradaga sa, upot wano grit wano tapu borsu, u denki den grab chinfunu na galim chinfunu. Uno gwe, uno dere gwe so mara ulip dem china, uno lip next girem chabaka. Isabi, me kulib wis wan kobou gire na baka pere kan gos don chele mek de huiswerk eb don gos don gitori na de de gos don gitori do wan dans dape da de dans dape mada awan presi fu go gos don da de masanda oso kan de tevrede rust da de sa pere de wan te de ko dape de no madu de sa sa de da strati wan jo abigi wan da peso takanga de leer de tak fare mus challenge refi. Want die jonge vrouwen van later, dat de andere jonge vrouwen van later, de accident zag zij wat tron. Je wat tron mooie mevrouw of je wat tron, je weet de welke straat je doet, je weet de. En ik denk dat wat love ding ook kiezen dat de wat bully be.
1: Zeker.
2: Dus koe pina, unabama zo bradi, maar koe pina poti ammoni, zorg dat de pchink kan voor een pressie voor gos dom. A nummer me kara nummer du uno me begunu uskrifa ma usena mo avis feito kol upota ma efi traiki dat ima potwa mani poti en skrifi sa yu poti wante asano kong dat iwan yu moni bakata kobo di iwan yu moni da

0: dede gue yu gram chen sai ka baka mus mango ina tenti ete atenti mus de ete me begunu udenki bun urefu anu tapu borsu tapi ati en du sai man
1: en alle mensen san dena oso ete sama redding ze liep in de buurt kan ko ete wat u de dia tv fiuru ete des efas me de en na oso des mas san dena oso harikara nummer u mar doneren ook. Wie is dat €50 en voor pot erbij? Tori et ta tori a gebouw. Dat is wat net mee hier voor administratie, dat we los maar stort, dat is rekening. Dus deze man ook komen we los stort. Dus we hopen dat morgen maar stort.
2: We bedanken. Laat dus maar die stort, Juno.
1: Ja.
2: Want hij loopt een storm daarbij. Uno de DC administratie de natrasie.
1: Ja.
2: We net weer wat kap samen. Ze heeft vrouw het normen het hem niet als maar het doen er op WhatsApp.
1: Ja.
0: En wat zijn we wat ik wil braden naast? Zo namen. Mijn zus mij financieel zo namen. Go onder eerlijk naar mijn kandra. Heb je al een probleem in ons maar takken man aan mij zonder vie. Ik wou oos hier dat atori de ba oos. Want jij gaat hier bij takken utakama bemre ik ga oos isama oos. Ko forgive de so sanet ko u de ko una usrefi to as mategi wasani ora sanif juna as mauang dat umus goleri en nego brocha so as mategi wa kai fotera stati dat temite unum dure sanati en uno black house ref ook tu e voi mek fodere ina libijana nederland gunning meka fodering e fai fodi no moni gunning meka fodi ne moni e fashi dati ai meki insep kan toevallig wel eens in haar money bloot. Ik kan eerst even kan je maar 50 kolen op de koron de kolen en zeggen wat hij make money. Maar nou de verplicht voor je. Maar if I go shoot in haar een, als ik zie dat je menen en je jackrack die van me kwam je money. Dat daar het af en aan money is even uit en schrijf is even je kwam je muscle. Dus ik ga naar staan voor ik ga vast standpunt dat die. Kono script brief kono black trawa kono go for the trawa sani over trawa konkur ko libi den sanda tu bigik ba dem ci say ka ba ko umule dem ci bu sani unom le dem ci dat dem go konkur trawa go feta ngale trawa unom do do unom do amang ko libi shwiti na otre fi ete wale is metay gunu un de in one frame kondre de ma ga de pa utak na dem ci en dem pa sa e wakas umar mine takke wakas umar mai ne ye pa fro me begi dry look abaka dry look sai lib na baka e ye pa fro
1: de late tapti trois ani na maatschappij e ye wa kom me begi ja
3: na mi boy
1: ja
3: na mi boy da want to footballers de dem pata
0: ya resta me begunu u dry look na baka u no liba sa ja fro wa
4: domine doro baka na presi
0: zabito
4: Dominee, door op zo'n man en dat prijs is bakken.
1: Dominee, wie ben je? Ben dat en dames?
4: Robert, ik kom van. Heb ik al vrede?
0: Nee, want zo leest hij ook eens aan de dames en tak dat ook nog. Mij wang wat aan mij wang, mij wang nog een man aan mij zei. Dat me vindt allemaal erg. Maar ik ga denken aan Tori Boende, als je dat desma ableti. Desma ableti, omdat hij... Uno ne libi buna ales ma luko no mi den mi tananga waso na from so on do en graag wale si luko fa ai go atwe te mi da de were de ma mi se
2: mo fo bidje so
1: yes ku tu ro bi baka
0: yere no mi ba anda ma fra de ota kanga uno wan en go se nu go furu
2: ai taka tak ma no ka te ku waso na from ale ate kwa
1: wit ai yere na mai su ma
0: de mi kona ne de ma mo le
2: de mi na mai yere not
0: Wat blakke vrouw bende?
2: Dungere vrouw bende, dungere vrouw bende.
0: Jullie mensen zijn naar vrouw zomaar in de dansen. Dit is waar ik op kostuur of dit is waar ik doe aan trassen. Ik ga nu aan dansen, ik ga hier met drie of voor z'n asma. Zo zou het is mij met die. De rest van mij wat minde.
3: Check me back on that biggie popo and a nice.
0: Biggie popo no better just like fire thank you. Later this and that go.
3: Yeah.
0: Biggie popo no later that go. Na so so dancing with biggie popo no better just so.
3: Pop so yeah that.
0: Me tang yara say for the bucket yara say for the. Biggie popo no better just so. That's my be play biggie popo. Hello better na later yeah na Cosmo combo 5.
2: And Cosmo

0: Was machine, Fadeka, burger, aerobe, na aerobe.
1: Ja.
0: Na was machine.
2: Marco Latri, Babi Kombu.
3: Lifo Iho da. Lifo Iho da.
2: So de barat bede.
4: De barat bede, Babi Kombu.
3: Ja.
1: Mano Jane Hola.
2: Lifo Iho da bede ja. Was port poco bedra ja. Maar Lifo Iho da bede ja, ik moet bedrasen na.
1: Dan moet ik ook botai
0: bede.
1: Botai.
0: Botai.
1: Botai.
2: Bé.
1: A tu me compas. Botai na essa senhora, essa proposta rádio estação.
2: Botai no band, I'm band jij play.
0: And the band radio.
5: Aba han bento.
2: A radio station.
1: Aba han bento.
2: A radio station and the boy full west. De ma beka de ma an de we boy fala ma beka de ma baka.
5: Botai be kot LP schrijven.
1: Ja.
2: Suma.
5: Botai.
2: Sabelo.
5: Aan de platen zaken.
2: Later, man.
5: Later?
2: Ja, botai.
5: Ik ben er nou rustig aan, man. Ik ben
3: er niet bro.
2: Botai, heb je nou wat dit jaar? Wel eens, sa. Dit is mijn botai, botai, bij wat platen zaken.
5: Maar je klinkt varen, ja, Harry.
0: Aan de microfoon.
1: Hij moet die boven naar mij.
2: Ik wil plaatsen met botai, ik wil even wat
0: zeggen. Maar ja, hoe goed denk ik, Buffy, een hele blakke vrouw.
2: Who can tell not give no black of from Mr. Sukuvet from Japanese of Mr. Lukata? Who tell not that I'm you? Take a letter of Aladdin's not from me, Bosco. Togo than a letter of Fola, Dogo Pina, Dogo Dusana, Dogo Kosu, eh? The world was an upchase. Uno Sabi, Sandina Wetman. Accident the big tax and with my day. Accident the door of the opera of the day with my day. The Wetman is the cutting.
6: That me, it's the Rogi Fado.
2: Yeah, the Wetman cost the race. I don't want black man. And a black man make it a black man was on it. I want to hear his friend, put on top of the black man and I will keep on his own good. I said the Wetman had a talk on my own good and keep on the McNagas.
5: Mahari, Yavit, this must have just kissed his seat. Je moet eens af, if je tapen maar. Afhankelijk van je wat.
0: Ati mami, al een probleem na de fake bike de voor de winkel. Het wordt een probleem. De mij rij roekeloos na een fat bike. Mij hoop land die kan doen sani na een tori dat die. Want aan de kang, aan de kang, aan de kang.
5: Maar zijn de junior bij een fat bike?
0: Dat moet je normaal poten naar schuur, want normaal open.
5: Je dacht, open maar rijden.
0: Nee, normaal open poten.
5: Ik hoop er ook te rijden, een fat bike.
4: Nee, maar rijden. Nee, maar rijden.
1: Nee, maar rijden. Nee,
0: maar rijden. Nee, maar rijden. Nee, maar rijden. Nee, maar rijden. Nee, maar rijden. Nee, maar rijden. Nee, maar rijden. Nee, maar rijden. Want gangster voor geen. A vrouw wakker kon achare
5: en vrouw
0: achare envelop apote envelop agos dom.
5: Wie is die gangster?
0: Ai, van gangster wakker kon zei. Goedemiddag mevrouw. Ik zei, wat vrouw broko kon zei? Is dat niet op borst vooruit?
1: Amos, dat is maar moest je dat ik kom.
0: Ai.
4: Wat daar moet kunnen inzien?
0: Bars vooruit.
3: Sapero lobby.
4: Oh, dat is die basumane, dat is die basumane.
0: Bars vooruit, a vrouw koin ze jup, jup, jup. Hup, as a kas dom. Maar bij deze, welkom.
4: Wie is je nou zee?
1: Is absumane.
5: Would you want you for to know? A year ago?
1: Yeah.
0: Nee, me talk over the fat bike. The boy, the land him do one sand nanga the fat bike.
1: But you know, me de verhoog alas ane.
0: Yeah, ma. If you don't have winkel center, if you gonna foam mate bakana, ala them boy, so big man so so lazy too. Knapa nga de fat bike. Bene ina ma waka. Ina ma waka psa. Bene ina ma waka psa. Yeah. And yo, yere sa upsa dalak nanga vakansi de kondap, eh? Yoshi, om en op land in na atoto.
1: Welkom in de uitzending.
7: Een goeie middag nogmaals met de heer Seder voor de tweede keer.
1: Ja, meneer Seder, ja.
7: Directeur, ik groet u ook. Ik had u laatst nog gezien dat de directeur...
5: Hij zit een beetje ver van de microfoon, hoor. Dat kan niet aan toe.
7: Amai de Farafa Studio.
5: Ja.
7: Qua microfoon.
5: Ja. Maar gaat u gang.
7: Mijn kapot bij Bara, meneer, een technisch, u bent een technisch man, hè?
0: Ja, Etienne.
5: Nog steeds, nog steeds.
7: Etienne, maar ik kan het vergeten zo net naar Ayuro.
5: Ayuro?
7: Ayuro, u bent dat tanga, u bent dat tanga voor het is 14 minuten bij.
5: Oh, ik wist niet dat ze een uur extra hadden, dat wist ik niet.
7: Ja, maar vaak kan dat niet, dat is wel, maar dat jullie dat niet
5: hebben. Ja, maar de Shana Tijg, je bent toch de Shana Baas?
7: Oké, dan.
5: Het is haar programma, het is niet mijn programma. Ik wist het echt niet.
7: Maar in ieder geval, het maakt niks uit. Het maakt niks uit. Jullie moeten het blijven herhalen, hè. Met dit Makong. Met dit Makong, wat ik denk dat het dan nog een half uurtje is, als ik het goed heb.
5: Ja, klopt.
7: Is nog een, ja, nog een half uurtje.
5: 34.
7: Dus, met dit. Maar Kong, ik denk, en Annemie, ik denk, waar ben je daar, hè. Wat lot dat maar, bel me. Die me bel, wat lot maar, bel me. En ik gelukkig, als dat niet moet zitten, kaba. Lange tijd. Vooral vanaf bij Kwaku, we moeten bij haar bepaalde bedragen halen. Maar ja, zo maar naar mee. Zo maar naar mee. En nu met dat je ook door alle de voetbalvelden, Westerland, Vernama, het trainen op geweldige spelers, de man van de toekomst. Is dat niet toch? Dat je maar te reizen, dat je op je brede dragen ook door wat we alle jonge spelers voor ons. Ze verdienen toch ergens toch wat geld, hoor.
1: Maar meneer Cede, mag ik u wat zeggen?
7: Ja.
1: Het is namelijk zo, kijk. Norman is elk jaar op Kwaku, dus Radio Waard.
7: Ja.
1: Maar de praten flyers. Dus dat ik kan een beetje trollen voor Radio Waard. Maar mij vind ik, Norman is pijn voor kopieer dingen. Denk de papieren voor trollen. Maar wat denkt u? Als je het niet gaat gebruiken, je gaat geen lid worden, moet je het niet nemen. Dat iets dat laten dat je wakabwe, dat je trouwing. Zeg gewoon nee, ik wil geen lid worden. Maar waarom neem je het en dan gooi je het weg?
7: Nee, maar dat is het dan aan de tego. Nou, een pressie of wat maar Johan Nyang, nee, de Kanyang, dat is TK of de Dijtje, dat is Anyang, aan de Union, dat is Springenkwe. Dat is het ook, dat kan ook niet. Dus vandaar, maar meneer Norman, dat is altijd een meisje, en nog altijd een meisje, meneer, en nog altijd. Maar ik ben een persoonlijk mee aan jou, meneer.
1: Ja, die iemand missen.
7: Persoonlijk.
5: Ja, we gaan afronden, want ik heb nog een beller, meneer.
1: Zeden.
7: Maar is goed, maar in ieder geval nog een
1: beller. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Zeden. Dank u wel. Welkom in de uitzending.
8: Goedemiddag. Glenn.
1: Goedemiddag, Glenn.
8: Ja, ik heb een kleding opgemerkt van het zuur.
1: Ja.
8: KLM is twee keer uitgeweken. Tenminste, één keer door Trinidad, door het kolonielanden vanwege de verkeersleiders. Mm-hmm. En twee, KLM had weinig kerosine op Zanderij. Moeten ze bijtanken in Trinidad.
1: Nee.
8: De Surinamse regering en die gasten die moeten daarop letten.
1: Mm-hmm.
8: Want uitwerken kost allemaal geld naar Trinidad voor de passagiers ook. En vanuit Suriname nog nooit is eerder gebeurd dat KLM moet kerosine vanuit Suriname was te wijnen, moest Trinidad weer bijtanken. Dus die nieuwe regering van NDP, al dit soort dingen zijn slecht voor NDP. Af en toe is het opzet in het spel, weet ik niet, met de verkeersleider en door dit kerosine tekort. Dus soms heb ik me eigenlijk sinds het antreden van mevrouw Simon heel veel tegenwerking voor NDP.
2: Dat moet je zeggen. Dat moet je
8: ik
5: wilde even hierop terugkomen, want ik las van was het vrijdag in de krant dat er een hele rechtsprocedure wordt opgestart voor die brandstofprobleem. Heb je het gelezen?
8: Ja, niet helemaal.
5: Ja,
8: de wereld met kerosine.
5: Ze hadden kerosine wel.
8: Ja, oké.
5: Er was wel kerosine. Maar minder Sabier, ik weet het fijne er niet van.
8: Het is zo raar.
5: Moet er wat dieper
8: altijd veel kerosine, 5 jaar geleden. Kerosine was volop. En ineens, door het straathormoes is dit, kennen tekort. Maar je hebt ook de staatsolie. Dus minder Sabier, meer nog kleiner. Maar ik vind het jammer voor de regering NDP. Want heel veel dingen op NDP niet van. NDP kon daar. Iedereen kan mensen daarop kijken van. Zoveel van NDP. Dus mensen letten daarop in Suriname.
2: Dank je. Dag. Als samen is dat. Ik bereken dat je vanaf mij geboren. Nou, maasma en draaisena. Maasma en draaisena. Zo maasma bij de president. Nu afrouw is kon. Alla de maasma bij de bifo, want de no want afrouw. Want de wan go fufuru. Is je toch? Dus de alla fast de maai bokot afrouw. Alla fast do doing. kerosine no de, dat no de. A vrouw na verstand de sanati en de sanbe de bogo bogo, ma fa vrouw kons don, dodo ala sanifu agwe, wat a vrouw pot bepaalde na strafu en dat de no wani. De dodo ala sanifu boycott.

0: den voor aan sla voor agwe baka. En dat met dat met de altijd.
1: Maar de onderwijzer staat sam.
0: Maar naar vrouw naar paarden.
2: Vandaag.
0: Maar aan haar vrouw nog een
1: vandaag gaan ze staan.
2: Vandaag, ja. Vandaag.
0: Ja, maar aan haar vrouw nog een ding. Na voor de regering nog een ding, maar.
3: Ze hebben
0: een vergadering. Goed, dan moet je aan haar vrouw.
2: Alle bonden zouden bij elkaar komen.
1: Heb je het over Nederland of hoe het zit?
0: Ben dat ze naar. Ben het ook Nederland, Tori? Nederland, we allemaal aan jouw kastje. Dan ook IGI. Ze heeft ze met dat ze naar. Ben het ook Nederland, Tori?
1: Nee, omdat Nederland er staat.
0: Dat naar Nederland zaak, nee, meneer zaak, meneer Rokko.
3: Het gaat niet door.
1: Jawel, 21.
0: Amai go door.
2: Onderwijsbon.
1: Onderwijs. Nou, vervoer, alles.
0: Alades aan het tapu.
2: Ja, maar ik denk dat het straks aan Parijs doet het toch.
0: Ja, nou.
2: Ja.
0: Ik demand wel, maar meneer spanning aan Nederland. Is dat omdat Nederland...
1: Nee, maar Luko, omdat je niet gaat wij naar Vaderkara Trasani, dat ik keur afgezien. Is de man wat je naar 1 jaar. Weet je wat dat wil zeggen? Binnen 1 jaar in ik is next morgen, ja, ik was sociaal dienst.
0: Look, no, Nederland.
1: Dat je Marokko kan in 50 jaar.
0: Nederland na Marokko goed contract grond tapu.
3: Klopt.
0: Nederland na Marokko goed contract tapu, maar de wet man is greedy.
2: Maar vraag je hoe?
0: Ja, de staat aan de voer voor nu.
2: De belasten die de naki.
0: Ja, en ook toen de staat de ook toen de
1: staat. De nation.
0: De belasten zijn we pay. Dat bij de wapen gaat naar Oekraïne gaan, of hoe nu?
1: En voor Oekraïne dan?
0: Ja, maar ik dacht, ze zijn Israël, met Israël ook in Palestina.
1: Ja, maar is grappig.
0: Ja, dat is mij
1: nu. Ja, dan?
0: Ja, tuurlijk. Europa en Burden samen voor een distrust met mijn kering. Omdat de... Look, maar lekker was aan het kijken.
1: Ah, no, me one day.
0: Agent Arki. Agent Arki. Europa is rijk geworden.
2: Door?
0: Afrika en Amerika. Door de Ingi, naar de Blakaman, Gudu, de Mante Kompodja.
1: Oké, maar de Maba op Indonesië toe, de Maba bij Maleisië toe. De Maba op Australië toe.
0: Indonesië, Indonesië, Indonesië, na. Pigment, dan gaan de sostanden daarbij. Uno naar goud, naar diamant, de Maba contact.
1: Jongen, Indonesië op goud tomorrow, heel groot.
0: Ja, maar tot aan de fem next up, man.
3: Ja, maar ook door cocaïne, hè? Want ze hadden een cocaïnefabriek.
0: Ze zijn eerst begonnen met.
1: Mevrouw Sinawiki.
0: Ja, die mevrouw Sinasan. Die mevrouw Sinasan.
3: Nee.
4: Hoe dan voor eens aan door dat radio?
3: Maar
0: dat
3: is zo.
1: Je mag zeggen, je mag toch zeggen hoe je over denkt.
0: Nederland is de eerste land die begonnen is met cocaïne.
3: Ja.
0: De Charingi is niks, de Charingi alles is de Charingi. De bouwfabriek in Antelo ook toe en met cocaïne. De net ook des aan dat die, maar de doen. De lukunas en lang. De man reageert, ja, de man is hier drugs. Is al met Nederland en verdient je naar drugs. Wajari. Alviri wagen in Nederland. 5 miljard afsa. Dat hij verdient. Met kunu doen naar zijn tijd.
3: Ja.
0: Met kunu doen naar zijn tijd.
3: De
0: promes
3: moet
0: bij
3: om 8 miljoen. Waar gaat het geld naartoe?
0: Maar de wet man.
1: Nee, maar kijk, dat is...
3: In de staatskas.
0: Ja.
1: Maar dat is de eis, hè. Dat is nog niet...
3: Wat is de eis? Ze gaan het zo houden.
0: Maar vrouw alleen, die ons hebben Nederland.
1: Nou, maar ik word in beroep dus.
0: Ik kan het
1: nog. Alles kan nog kwijt gesproken.
0: Ik kan gewoon in beroep. Ik zeg, terwijl weet maar wat was aan de ene dat om
1: ik vind het wel erg.
0: Dus zei wel jouw pijf.
1: Maar zie dan, kijk, ik ben blij dat je het aangaat. Want Aboy, nou ben op deze hand is van
4: nodig.
1: Hij was al rijk genoeg.
0: Zoma.
2: Oh, ik ben Kali Promes.
1: Aan Evi.
2: Promes.
0: Ik ben
5: nog wat aan de familie.
2: Nee, familie.
3: Nee.
2: En jij nam
4: ooit. Dat was een big steak als het aan Evi.
1: Jere, wie is nou mijn brada? Ik mis ook mijn brada, omdat mijn brada net me, ben ik fout.
0: Aan uw brada.
1: Maar ik ben fout, punt uit.
4: Voering aan de goto, naar dat
2: karatro. Nu zei man, kon ik ba. Kom maar.
0: We tak bepaalde tori, we herhaal bepaalde sali, we tak bepaalde, maar un denki boon, e go for unu. Wa no amano do next di unu, if u den dek smog do san di unu,
6: da ga ons recht moest denk.
0: Da wo nyan grasi.
6: A ons recht moest kon vaak gebouw.
0: Ja, ons recht moest do ala sali, sabi. De ma be do money for stay, de ma be do money.
7: Ja.
0: De ma san be de nyama money, maar mi etan taki, if... Mickey's money, they you know, must go take each and that yama mi begi hari bodies would be the due next morrow. Nay, they go to Corona each and look at each and do. They live hari in a Rocomorona hari what you see hari no full marina money. They are Rocona each and ma, you can eat on that me, nya money that scare you, it rain over income that ya asosana mande. So uno no de, so uno no de. If you sub once a nama, you sub boom, you sub once a nama boom, but they can know you attack that sonama, laggy of sonama, do that. I say, enkelingen did that do, but at meren deals for Surinamers, say, leave for freedom, mensen, there's maratoli be boon nanga you. There's yan nanga you, don't drink nanga you. Trauma of for you, man, ala sonama, de so.
6: Nay, and ala man, na hari.
0: Yeah, me, carry me de so, my day not de so. Luciano deso, Perono deso, Walosmano deso. De Sahari do, uno must go pure tap den trasma, u pure tap Hari, wat na Hari do aman. Dat me want te gules. U libi buna on srefi, u libi shwiti, de mansan benyan de money before, de manat o tu kompai den pai man, de man libi unu an problem, no u den u an problem, una next gi no u an chief unu des, ko unu makandra, San feni dat unu no wakai na passive demanda ti ko unu poti spina pina pot chim chim pota monu ba presi. Dat na mystery fo.
1: Hari zo zit te preken van Makandra.
6: Hari zit op zijn
1: van Hari.
6: Hari zit op zijn praatstoel.
1: Dit is nou je voorbeeld, Makandra. Allemaal moest liep aan Makandra.
0: Ja, maar moet met de kolibis zitten aan Oostenrijk.
1: Mooi, Tori. Dat was eventjes een intro.
0: Ja, draai morgen die intro helemaal.
1: Ja,
0: ja.
1: Draai.

0: Welkom in de uitzending.
1: Ja, de heer Seder voor de derde keer, als ik het goed heb.
0: Ja.
1: Een mooi pokoe, mooi salam pokoe, met Jere Jaso. Maar ik wil terugkomen op een onderwerp. Harry, ik ben takke jongen. Een padamans koguru Jaso. Vanaf wanneer? De man met begin. Koguru zo. Harry, dat is mijn actie.
2: Sazali?
1: Je bent ook over Panama Kokudu Jas in de konde, toch?
2: Nee.
1: Een van de rijkste landen, toch?
2: Ja.
1: Namoro Gudu konde, dat na sa jute ik me.
2: Dat is aan de.
1: Oké, maar Panama begin, ik denk hier.
2: Vanaf de man wat ik ben, de man van Afrika, dat is aan het begin.
1: Oké. Dus aan de de apiste die de man bij roof de man tapas tapse.
2: Nee, de man bij roof de man, dat de man bij sada de trama bij motola midden de blakaman de ingi, dat de man bij roof de man tapasse. Maar na unusan de man bij fetgi.
1: Ya wa de man bij trama tapasse.
2: Ja, dat de man fufuru.
1: De man bij roof, ala, de man bij de roofers.
2: Ja.
1: Is dat toch?
2: Ja.
1: Après dat in elkaar komt, dan is Amerika wacht.
2: Nee, men afkaar alle peut, je moet je denken, je zo toe toch?
1: Ja, maar dat
2: is wel een beetje. Ja, nou. Ja,
3: nou, mama boe. Hij is op de rij, mooi.
2: Nee, mama boe, mijn foteri, alles aan je moest zijn, denk ik toe.
1: Maar toch,
3: staat ook in het volkslied, hè? De koning van Spanje.
1: Oké, maar ja, dat was ook over na 40 klasse, maar dat is in de boede.
3: Nee,
1: oké. Maar in ieder geval, dit was mijn derde keer, dus ik wens jullie echt helemaal af. Dat was sweet net
2: iets. Dank je wel.
3: Dank je wel.
2: Ja,
3: zo zie je dat. Udangamakandra.
2: Umlibinangamakandra.
3: Wie is van je draaien? Udangamakandra.
2: Udema umlibinangamakandra.
3: Daar begin je bij 100 euro.
2: Is je luka, dit is je voorste naam aan. Je voorste naam aan. De van mijn biggen takari, kogos, linia, oa restaurant. Ama biggen, ama met 100 kolu. Ja, no. Maar ik denk dat die ouwe met 100 kolu, een wango jamen, een wango steken. Een jal in de boembeester.
3: Nee, maar ik kan ook om je misschien wel eens iets toch?
2: Ja, dat kan, maar als wel even.
3: Nee, je wan baatje.
2: En als het wel een goede jal.
3: Ja, met ferie gewoon.
2: Ja, missa, dat is ferie, vriendin. Maar dan neer op het toch.
3: Nee, je was Victoria al eens. Je was Victoria.
2: Me awa, me awa, me awa, deki.
3: Ah, Gitoy.
2: If uno san asma, kutaku we begin taku slep on in a strati.
3: Ja.
2: Gewoon in
3: goedemorgen, goedemiddag.
2: In een dag, goedemiddag. Zeg je eerder gewoon. Dat leg je wat dat maakt voor de dag.
3: Ja.
2: Hoe begin je dan aan dat?
3: Vriendelijkheid.
2: Ja, gewoon op begin dat test, maar ik kon je begin lang aan je mofoon aan. Hoe begin je vriendelijkheid naar Makanda?
3: Ja?
2: Dat me denk dat je weer komt, morgen dicht bij Makanda.
3: Jere, mis heb dat. De man staat bij rijbus voor zich. De man met de neemt hier op van wat hij me kan karaman en zei. Maar dat de enige man zou betak oriënteren de konen naar bus naar Sarana's man. De man dat de bagger wat hij zei zo.
2: Nee,
3: Sarana altijd. Goedemorgen meneer.
2: Nee. Je hebt ook Surinamers die dat niet doen. Je hebt ook Surinamers die dat niet. Eigenlijk nog om.
3: En de man begint een chauffeur voor je ook toe.
2: Dat je de bij die dat je bij de bus die de
4: bij. Ja, wat hij was aan die bij Rocco. Dat is ik al ook. Dan ben ik maar goedemorgen. Je hoeft de nepikeren, het is een vorm van beleefdheid.
3: Ja, toch?
4: Ja.
2: Ja, nou. Maar ze hadden lukken om ook niet wat. Ik ga ook naar connection. Dat moment dat ik in connection, dat misschien dat je hebt toe tafra.
3: Ja.
2: Waar rond de tafel, dan waar lange tafel.
4: Blakama is daar, waar is bij het
2: lauwe. De blakama is daar rond de tafel. Want je tafra de master.
3: Ja. Maar weet je, het is typisch hoor, een minnetik partij in de waans, maar.
4: Ook als
3: maar even dan door de zee.
4: Jezus ook.
3: Maar even dan door de zee konden. Je ziet bakkeren, je ziet bakkeren op. Amerika, je ziet Amerika op. Het is menselijk, denk ik. Het is menselijk.
2: Maar in een middagje, je
3: antwoord. Ik niet aan de andere kant, misschien aan Serena, maar waarom? Weet dat maar. Eva.
2: Mas eu vou uma coisa na presidência, mas ninguém está dando da mais barco na marca. Dá lá a recorre, ninguém cura marca. Dá um lugar salmo, lugar salmo, porque é sapo. Dim take na contract, miga, ou só me pota contract, moia, ou só da gata marafina, ou só da escalera da pé.
3: Oh, é?
2: Já. Mas eu vou mandar um no snap moro na tinta pra do gosto, ou na langa tá pra what? Ah, não, de uma babaca que baú já. Alama na uroco, coroco já, só desse, de mano com contai good next.
4: E tu lá.
2: Dá porque eu mando, ala de mano com moxi.
4: Patrick.
2: Dat want ik mijn motor voor naar Noord. Ik kon naar Amsterdam naar Bijmel met de man. De man van naar Bijmel met de man. Want Ik ga zien de hele stani, alle de man met de man. Japanese met de man, moest orga, wasserna man, moest orga. Wat de volle orga, de wet moest wasserna unu. En dan de man, oh, we organiseren ons erin. If you have a problem, je gaat naar unu, dan wil je los aan. Zo, we doen.
4: Is er nog een uitzending?
3: Ja, natuurlijk. We hebben nog 12 minuutjes. Ja, je bent meer buiten dan naar binnen.
4: Nee, je hebt ook.
3: Dat is niet waar.
4: Er is een man. Er is een man. Nog maar één keer van de man kan tegen me dat die denk kon je naar Holland. Dit is abe moeilijk. Alles maar bij abe moeilijk.
2: Abe moeilijk, ja.
4: Want de overgang tussen Blakken en Alwetina, de taxi uit is. De man probeer je uit.
2: Nou.
4: En als je at die ebron, je hebt een probleem aan rokopi.
2: Nou, de eerste man zou ik mijn kistoleur stellen voor Jasso in Nederland. Bij de mijn brada. Mi brada gima este tolos
4: te. Mi brada.
2: Mi brada.
4: Ma de taken.
2: Ya mi brada winter ama pod minastrati nam de wayar jam no sab next for Nederland.
4: Ma mi abe over rokope.
2: Mi na next man kan rokope mi taka este mas agim edati jara mi brada. Dat gim edati jaso.
3: Yere mata yi man sani ya.
2: I miss flow me on that day moto no oso gastrati. Da yi kan go next, yi kan go rex. En if you na oso pay mus go. En voor zoals de zaken tap 12 euro, de alleen zijn het tapu.
4: Ja.
2: En in de maktalang afvisite de mesaka kon agrom, bij die door de straat die. De lukken links, de lukken rechts, de acties hem af.
4: Zo
2: zijn we moest go. Wat in de maatpres in de mangala, zo'n tapu dat de acties me moest go, me wanda straat
3: die. Ja.
2: Ben dat met me wat me vet rebo, lusu. Beschrijf me matak me wang, wabakana sa me matak de ine kon jaso.
4: Nee, ma. Rokope me saptak alas ma. Te you be go de jaren 70, 74. Te you be go na roko. Let me dat in. Mi wat is hem in de ala de mans. Ma je do. Mi ba drisani, mi blaka, mi na umas ma. Mi mus bewijs, mi se refa rokope wan. Mi de to so tigrit. Ala de uma, ala de mans ma dape. Ya me mans ma.
2: Ya na, and the meeste basi dape da wet ma. Be de wet basi dape. De is a big bag.
4: Magado ya.
3: Ma, de lima mooi vrouw dus dape. Fas fasi.
4: Ja. Magado ya mi ekat ma monche mi. Dus dat yep mi.
2: Dat ya.
3: Nee, a man sa woro ko samanang hebe. Al toko reik maatak na de studio.
4: Suma ne.
2: No, ino garo
3: ko. Ya wera, boi woro ko samanang.
2: Ino garo ko samanang as mas mana clan driver. E wanda look.
3: He werkte ook daarin, yo. He bel, zegt hij altijd, ik ben 80 Ushene. Je ne t'a pas de ma moi frère de fâche face.
5: Yo, I'm dead off.
3: I'm dead off.
2: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais p

0: geen WhatsApp.
1: Dat wil ook even kansje onder.
0: Je bent zoeken.
1: Heb je weer Japan, hè?
0: Maar wat kan je weten? Maar ik lang even vergoed zijn, lang even vergoed zijn. Maar ik ben dat ik ben komen, Harry was kopu.
1: Harry, dan ga je altijd.
2: Sorry! Nee, maar dat ben de probleem dat je moet bewijzen, eigenlijk, hoe maar.
1: Maar vertel, Dave, hoe kom je op zo'n beroep? Wat dan? Een lauw beroep.
2: Ik kom naar Holland. Ja, vertel. Ja, biftek zei teki. Mi bogo in verpleging, maar ten dim fin a roko disi, mi kis mi vaste aanstelling. Nee, denk je maar, want je praseert dat je...
0: Ja, doe ik ook maar.
1: Maar je bent niet gelijk kraandrijver geworden, toch?
2: Ik heb eerst met die vrouwen gewerkt. Zo mijn vrouwen. Zo zag dat vrouw, mi ben de eerste doen wat de minder.
0: Ja.
1: En dan moest je cursus volgen.
2: Ja, maak je eigen waar nog. Maak je eigen waar.
1: Ja. Nee, dat
0: ik
1: kan begrijpen, want je wil een zango verkeerd dit.
0: Wat dan? Attention is mij ze op een krank aan lopen. Vast aan het vallen op je massie.
1: Ja, ik heb een stage gelopen bij Seralco.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom, welkom.
1: Het wordt spannend, het wordt druk.
0: Dit is mevrouw D.
2: En dat is meneer H.
4: En dat is meneer P.
0: Lucia is stil in, hè, Taki?
4: Niet meer, Arti, wacht
0: niet.
4: Nee,
0: Taki.
1: Nee, we mogen geen stilte op de radio hebben,
4: hoor. Nee, die mensen moeten, ze kunnen nog komen tot 5 uur.
0: Ja, maar ze komen rustig aan, want toekomt. Okay. Dus ze komen er wel, de drop zelf.
4: Ja, want soms hebben die chauffeurs ook problemen voor vinden. Omdat Mark net naar de ster.
0: Ja.
4: Ja.
1: We gaan de laatste 6 minuten in. Dus als er nog belangrijke dingen zijn.
4: Luisteraars.
1: Vertelt wat moet worden.
4: Alles maar zijn doneer. Zijn konja. Voor kon doneer. Zijn dena osso. Zijn doneer via giro. Met takoe alamala gran tani.
1: Ja, je hebt...
4: En voor kon doneer. Het is een kantan doneer. Taktori en taktori. Of tapa gebouw. Tapa 600 euro. Een tan doneer. Alsjeblieft.
1: Dus je hebt ook twee gasten binnengekregen, misschien wil die mevrouw wat zeggen. Okay, mevrouw, hoe heet u? Wilt u eventjes bij die microfoon hier staan?
5: Buiten de microfoon.
4: Nee, die mensen zijn bang. Alle mensen die komen vrienden van
5: microfoon. Nee,
4: ik ben een
1: die mevrouw zegt even wat. Gaat u gang.
5: Ik ben een heel stille luisteraar.
1: Ja, maar nu bent u live op de radio, dat is ook leuk. En hoe heet u dan?
5: Nee, dat is Yvonne.
1: Yvonne Smit.
5: Nee.
1: Nee, wat? Nou gaat u van die microfoon naar horen, wil je niet?
5: Ik ga even schrijven.
0: En dan moet schrijven even.
1: Als je die envelop gevuld hebt, kun je het hier afgeven.
4: Nou, ik denk
1: aan vrouw.
4: Even
1: een
4: envelop,
1: ik kan die even. Ja, maar ze zijn gevuld. Nee, ik ook niet wel een envelop.
4: Of een langrijkste Evadia envelop. Wie zal leeg of afvoeren?
1: En jij hebt ook een mevrouw gekregen aan tafel, hoe heet die mevrouw? Hoe heet u?
0: Ja, nee, daar is mijn microfoon kon je pakken.
1: Nee, ze kan gewoon met Lucia praten, het gaat goed. Ja. Je kan gewoon praten. Ik controleer het hier.
6: Elisabeth.
5: Waar is meneer?
1: Elisabeth.
4: Ja, Elisabeth was daar net bij me.
6: Ja.
1: Oké, okay. Elisabeth, welkom.
4: Ja. Even wachten.
1: We gaan zoetjes aan de ruit.
0: Ik
1: weet niet of jullie nog wat willen vertellen.
0: Ja,
1: we gaan eruit.

0: Raymond neemt over.
1: Ja, ik ben mijn breedte. Maar ik ben het eten.
0: Ja, maar je doet ze in door snel. Want hij...
1: Ja, mijn breedte dat toen de Umasma naar zo'n Shibaka. Dat de Umasma kwam bogo bogo. De Umasma tjara feit op kolo kon juno. De Umasma, dan hebben ze bradi. Toch de pota feit op kolo de tjara kwa de sabi. Moeders gevoel. Moeders gevoel de fili dat we moest doen aan zani. Dus met de breedte, met breedte naar de Umasma.
0: Oké, okay, die tako, die want we redden het anders.
1: Abo, is goed, met tak alasma odi, met u steun, u tjago, u gopoti.
0: U gopoti. Pero yo baro di?
2: Ja, ja.
0: Tak snel nou wat we gaan ja, door.
2: Goedemiddag dames en heren, ik ben blij dat, dat de mensen zo massaal zijn gekomen, toch op de duur.
1: Yeah.
2: En ik schaam me alleen maar voor onze klasse, onze mannen, want yeah. Die zien helemaal...
1: Zo Umasma de jasso.
2: Alleen maar voor onze
0: ja, Lucia. Lucia, ga je groeten?
3: Ja, mevrouw. Ja. Luisteraars, met dat goed groot kan ik dat u de neer via Giro aan internet naar Oeko Koltja Basal. Maar jullie mogen blijven storten op Tori Etatori en Tapagebo. En met Tantak Atori.
0: Het last but not least.
3: Allee, ik groet jullie allemaal tot op
0: de dag. Nee, mevrouw D. Jij bent de laatste,
3: mevrouw
0: toch?
3: Nee, groeten.
0: Ik wil ook bedanken natuurlijk.
4: Bedankt iedereen, want het was heel leuk. We hebben een mooie uitzending van gemaakt. We zien wel wanneer we terugkomen met zo'n uitzending. Want we zien, we hebben het vandaag wel misgelopen, omdat alles is maar goed naar Pronowaka. En ik bedank jullie allemaal, ja?
0: En als technicus bedank ik je ook allemaal. Ik wens u een hele fijne middag. Het is mooi weer, geniet ervan. Tot de volgende keer. Mijn naam is Etje Wix en ik verzorg de techniek.
5: Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. ANWB en gaan.
6: Heel veel dingen kon ik niet doen. Ook geen schermtijd. Dus ja, dan valt alles in één keer weg. En dat was in de eerste paar dagen al viel het heel zwaar. Eenzaam.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die is opgepakt voor de dood van een 47-jarige jeugdtrainer uit Berchem heeft een justitieel verleden. Het Openbaar Ministerie meldt dat de 35-jarige man uit Os in juli 2024 TBS kreeg opgelegd naar aanleiding van een geweldsincident in Ede. Hij wordt morgen voorgeleid. Het lichaam van de jeugdtrainer werd vrijdag in een buitengebied tussen Berchem en Herpen gevonden in een sloot. De voetbalclub van Berchem liet eerder weten diep geraakt te zijn door de gebeurtenis. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. Twee mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. En de annulering van 22 vluchten door Transavia vorige week heeft 3000 Nederlanders gedupeerd. De luchtvaartmaatschappij schrapte de vluchten door onverwachte technische problemen, langere levertijden van onderdelen en beperkingen in de inzet van personeel. De maatschappij zegt contact te hebben met de getroffen passagiers. Een groot deel van de problemen voor reizigers is opgelost. Veel passagiers konden volgens Transavia nog dezelfde dag worden omgeboekt. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Here, tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa lundu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya ting somun soma no so December. Is in een go before you last sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: Hippie, juwelier Wiering. Aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boy futant Eugenie talk. We jere, if you want sharing, we ring it by yang, maybe you want ye me go more ketiping, why yes, linga, ja! Jullie hier, wie ring aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Mung, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
5: Is your cup?

0: persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname-consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bauva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panca en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook Sranang Mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bauva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarreden door Hare Excellentie-president Jennifer Geerling-Simons. Panca, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Obi-Wan, na oso Archimang, Foude Foutang. Mi pritak we poch agency Archie na U station Radio Mart. Na on funam ku station, ma na on family station ook tu. En mi loop tak we poch agency Archie. En dat mek mis don ja fu e sorgu tak me cha ala so sanji yu yudi da oso. I firi mi nena masra dalfur. En den yuridi da ubaka ube Archie tori e cha tori. En onder pristeri voor Sisa Vandenburg. En bij Lucia Vandenburg bij presteren op een programma dat hij samen met Wantu Trawang, mevrouw D, Harry, meneer Perotti. En abedewang sweet programma. PB kan shitaki, walofunu, onze namang. Die abba ati tapa a juiste pressie. Dat is maar donge kong. Dat is maar kong. De kolang wa sanji. Di mart. En a tori fu mart. Na fa a panti. So boom. A oso. Na oso fu mart. Samus kong. Kong wa lok tu no. Je si des man e libu nu. De re libu sref trefi. De donge kong. En a lo ulobator dat faalik. Ifiri. En on wasan mi wa aksu no ya so ya want us mine asta in a studio dus at studio notiri ya begrijp maar mi hoop dat we ja begrijp factor dat hij omdat hij asan sweet so falk ja in a studio dat no was man wa so we gaan nog niet naar huis heel lang niet dus maar wat tori falk dus maar tek president don den on gwe Ifiri en Ulobator dat Tumsi. Zo. En samo doet hij de. Mos dan gaan we nu wat euro voor C bureau. In fish euro voor no commit 6 euro. Dan moet je want to send katalmenti. Nieuws in zijn naam tongo naar one of the tori. En natuurlijk. Moe bel want to man ook toe. Lukuku voor waka. Sare abiftaki. Manga masra breidel. Maar gaan massa breder betak over het tori voor houttuin. En dat u betakator dat Frida diep zade. En u be tjaka feestje tak tide u godoro. Nang het tor dat die. Ifiri. Dus dat nan heb tjins. De tjins tori sami wan tjaka feestje. Ifiri. Wo biji nou nang nyungsu ini sernang tongo. Minoma tak ala tori sernang. Je begrijp. Nou, want to headline met Puru. En de headline dat met Chaco na you die daar ook zo. If you hear it, Sansan en go. We shitaki. If we look at ABS, je begrijp. If we look at ABS. Dat we shitaki de prijs voor Bori, gas en gona hei. Because Lanti en Koti na subsidie. Dat want taki. Lantine wan sorgu moro fa subsidi tapa fast di be gwen poteng. Aso ABS charatori disi na fesi.

begin voor Wang van Mundisi, Jumupai, 504 SRD, voor een achter toetentie naar IT-lips, gascilinder, bij ABND.

0: En lek van taki, want to, want to smaak zijn krakamart, de smaak ja ete. Dus unu kayaki den, u lop van den ja, want de tek den ten voor kost ja, kost donanga unu. Dus wo jero op chin zo, op chin zo, jugu jugu, if you read. We go door, nanga want trattori, en trafas no de.
1: Dat is
0: wat we doen. Amrabasit nap janga, maar zijn etje en weks. Omluidstam zee. Dat is een true true man voor Radio Mart. De man zijn pot den scoro. Met jou die daar ook zo kan. Ik kan tek praten voor alles aan tepsa. En dat jouw wang in Tatania. Maar ook toen naar heel groot tapu naar Lontu. Ik vind het. We gaan naar Atori voor de scoro sma. Masra. Masra Putini aton pai fu NPS. E di den scoro meester nanga den scoro yo vrouw Leti. Fu dati den teki abosroiti fu no tang. Fu tang na oso tide. Den scoro sma o bondru. And they're going one barat so boom. Masra aton pai taki dati o melanga den scoro sma. No eshi betre ina fasi falanti euroko nanga deng. Adeso taki den skorosma abi bunfur multi nanga alagi pai sade chisi. Ye begrep tak dem sorgu dem srefi ana de wang dan dem sorgu dem trawan dem titanina oso oktu. Ye begrep dus asana eko hebi ji deng. Oktu adeso dat deno abi novo buku nanga trasani di deva nodu fu ji den score op ching sabi fuleri. Masra atompai di etek prati na commissie voor onderwijs verteri dat achari atordisi konafisi na granlanti. Masra atompai ook toe na edeman voor a commissie disi. We benen en we blijven benieuwd kamperveen botaki. We gaan wat trattori. Granlanti. We go door, maar in wat trash ik no, we betak over man voor edeman voor commissie voor onderwijs dat na masra atompai dan no we go na trashe, want in biere wat tori trat alla touche in biere wat tori. In de carrière voor zijn no mo. If you read Granlanti, Granlanti te ka bosroiti, fukona wan fukona wan fuden skorosma disaka den roko. Granlanti, Sahori, Wankoma Kandra, Nanga den differenti scoro buntu. Tide, begin fu 12 euro. Dus dat wan taki, Akoma Kandra, begin ba. Bigi differenti scoro buntu, en fene boom. Dat Granlanti, eteki, natordisi, seriusu. Na fonam kutori pe, chenchi, musfen presi, na amuni pai, fu den scoro sma. Adeso, dat ook toe dat hij wel low score Elibi den Uroko Fugona Dorosei Kondre Fugroko drape nang Elibi drape. Dat wan taki den score meester nang de score je vrouw de Elibi den Uroko ja in Sernang dat de Gua Dorosei Fugo Fen Betre de go G les drape en ook toe des de Osukuf Tan drape ook toe. Granlanti verteri dat Esi nang a go deze chap betre voor atori disi en mi ook toelek van mis donjare me bribi tak lanti mus chap buntori kong ana kantanzo dat bere atori voor ascoro tori sonde dipsade sonde dipsade was rudati skoutu sodun sobun mp misref bere mp tu maar dat na in de jaren taktik was rudati skoutu lasen libi na tap lanti dang. Na MPDC ben rei tapu wa uroko motro tapu kwatapasi en drape de atuka nanga wa palfu ABS. Fadu kong wans mano sabi. Na MP man disi lasen libi en ening na ono Leslie Toulit. Abedoro na libi marchi fu dritenti nanga fifi yari. Na international scout orga di abi na nefu Interpol no e agri na fiscari cantoro fiscari santoro usaben

Public OM. Futati de pot a nefu Masra Gilmore hoofdraad tapuwa papira. Dat e musu sorgu dati ibriwandi e mitange mus masroteng. Aso Interpol taki. Interpol skrivi wan briefi gona PG. Fusernang, sasa paraxing, sisa paraxing. En dis ana afos lezi di Interpol taki atordisi. Interpol veni taki dat de nosa bumui in itoer in atordisi. Bikasi de veni dat atordisi fumasra hoofdraad abi wan politiek. A politiek. Walo triki de in atordati. Interpol, no one confadon in one tori di ap te maken aan politiek. Zo Interpol taki. Interpol tak ano kon no fona krim dat masa hoofdraad doen aan sani di no fiti. No, na afkati fu masa hoofdraad na masa du bos. Tenang no. Fiscari Cantoro, Novreclari, Sanding, Sadu, Moro, Fara. Lek voor Sabi, presidenti, na Edevrouw, Volanti, Granlanti, Sisa Simons, Sisa Simons, Jennifer Simons, bij Dongogwa Brachon. En kan de later dan, mon poté, on video, dan ons archip chinso, sana, die adrai kon baga na senanga, behoor, wan, persconferentie, so boom. En dan later tapaya neti dam sa charen kon ji ununa inu kantor inu foroji. Ook tu ube shitaki. Watu opolanyi fu KLM. Fos den doro sernang. De babi fu saka na France Guyana. Fu sorgu tak moro kerosine sobu oli. Muskoi na vliegtuig. Atorat ook tu. Charen later Comoro tap talmenti. En dat ben ik nu in Sernatongo. En misataki te wantralis baka, te munde baka, ala munde. Me pristera to disifu nu in Sernatongo. Frode, look me so verliefd. Meneer uitzending. Ja, ik ben een grandpa meer. Maar ja, ik ben een grandpa Dalfour. Max Dalfour toch. En lek van taki dat bij dat tori voor jongens in Sanantongo en voor zo'n Morofara, dat we hartje om Chipokov. Biggie, Masra, Ewald, Krolis.

0: En dat was om Ewald Krolis met zijn nummer, met zijn prachtig nummer, Biggie van Meerman. We zijn nog steeds live hier in de uitzending. En zoals u kunt horen, hebben we nog wat aardig wat publiek hier in de studio. Dus Mas Donja ete, dus Matek Denteng, de Dongo Konja in de studio, Iviri. En Radio Mart breed en ala desma. Iviri, u breed en ala desma. En dan komt Soso. Dan komt Soso. Dan kan je leggen aan u, Ishabi. Maar, de Wandine komt, ook toe, we tegen dat Grand Tangi. Omdat ding, voor die den daar ook zo. De tekten jeng jeng. Dat de Gona Bankier app dat de Abramoni ook toe, want alle de Torah ook kan zien ook toe. En we tak alles maar. Alle de sma die tekten voor memre Radio Mart, voor Radio Marke Abe Egi Panti. Alle de sma dat die we tak Grand Tangi. Noya zo, in een studio. We hebben in een studio mevrouw Elisabeth. En mevrouw Elisabeth. Wan praat wan tutoren aan Uno. En natuurlijk dan moet je een occasie dat hij voor akan tegen Uno die daar ook zo. En wan tak wan tutoren aan Uno. En ik geef nu aan mevrouw Elisabeth de gelegenheid om in de uitzending wat te mogen zeggen. U bent nu aan zet, mevrouw Elisabeth.
1: Het had verschillende redenen. Er is ook iets met mijn stem. En dus ik bijna op de terugweg naar Mart. En toen kwam 3 januari 2026. En ik weet niet hoe het u is vergaan. Maar ik ben eigenlijk 3 weken volledig onderuit gegaan. Ik ben dus ooit in Zuid-Amerika opgegroeid. En toen ik dit hoorde en ik heb, als ik boodschappen ging doen en niemand het zag, lopen huilen. Ik was in shock. Ik heb net een gesprek natuurlijk met Mr. Norman bijgepraat en die legt ons allemaal uit. De wereldorde is aan het veranderen. Ja, yeah, we got that one. Alleen, mij gaat het erom. Ik ben een burger. Ik ben of een wereldburger of een reiziger of wat ik ook ben. Maar hoe moet ik dit verwerken? En toen kwam daarna kwamen de verkiezingen. En in Nederland, ja, dat was nog een laatste strootje hoop. En daar ben ik ook van. Maar dan wordt het in Nederland niet onder woorden gebracht, echt heftig. Maar het is een doorgedraaide situatie dat ik gewoon moet accepteren dat de ene pop wordt een andere pop, wordt een andere minister en iedereen verandert. En er verandert nog steeds niets. Dus dan heb ik zoiets van, maar met wie kan ik dit dan delen? Daar is toch Mart, is dan toch de portaal naar wereldburgerschap, naar Nederlanderschap, naar Surinamerschap. Ik wilde gewoon met u delen, niet uit het oog verliezen. Dit land, ja, er wordt nu voor de helft gezegd, autocratie, de wind van, is in de zeilen. We mogen dus, wilde ik met u delen, chaotisch zijn. Accepteren dat dit jaar zo blijft. En niet al partij kiezen voor niemand nog, maar gewoon het blijven delen totdat ja, ik en wij er iets rustiger over zijn en iets sterker in staan. Ja. En bijvoorbeeld een advies voor mensen in Suriname: ga Spaans leren, want dan kun je alle mensen uit Cuba opvangen en ze te woord staan. En in Nederland van, ga nou eens een keertje echt nadenken wat je waarden en normen zijn. Nou, sorry dat het misschien wat emotioneel was, maar dit is wat ik dolgraag met u wilde delen. En dank u wel, Mr. Raymond, voor de platform. En lieve luisteraars, heel veel goeds en tot een volgende keer.
0: Mevrouw Elisabeth, ik heb daarnet geluisterd wat u naar voren heeft gebracht. En ik merk dat u bezorgd bent en ook tegelijkertijd ook een beetje emotioneel. Hoe ziet u de toekomst tegemoet? Naar aanleiding van al datgene wat zich voltrekt, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd.
1: Ja, nee, dat is het hem juist. Ik heb mezelf nu, nu niet me daarop haken. Ik ga niet naar talkshows luisteren waar iedereen met een gladgestreken gezicht, ik weet niet wat, zit te vertellen. En niet naar analyses. Nee, het burgerschap, mensen nu in deze wereld, of je nou in Nederland of in Suriname zit, is even geen toekomst. Even pas op de plaats, goed kijken. Dit hadden we kunnen weten, dit konden we verwachten. Wat doe ik als ik boodschappen doe? Ga ik dan me zorgen maken over Oekraïners? Of ga ik me zorgen maken over mensen in Suriname? Maar je mag nu even een tijdje lang, wow, dit moet ik even verwerken. Er is even geen toekomst. Dit is heftigheid, dit gaat door. En ik ga geen analyses maken wat de president van Amerika zegt of doet. Of wat de president van Suriname...
0: Suriname.
1: Rusland doet. Ik wil iedereen nog feliciteren met een vrouwelijke president in Suriname. Fantastisch. Maar even nu niet iedereen gaan ophangen aan analyses. Gewoon zeggen, wij zijn burgers, wij kunnen dit, wij gaan dit accepteren. En over een paar maanden sta ik sterker. En dan kan ik een standpunt innemen. Maar niet nu. Dat kan even niet.
0: Dat kan in ieder geval niet. Daar hebben we alle begrip voor. Okay. Daar hebben we alle begrip voor. En ik vind het ook fijn dat u moeite heeft genomen om even datgene te ventileren wat u bezighoudt. En als u nog behoefte heeft om nog een toevoeging te doen, dan heeft u nu de mogelijkheid daartoe.
1: Nou, jawel. Jawel, de toevoeging is, van mij mag het, kan je even nagaan. Wij doen boodschappen als je er geld voor hebt. Je kunt denken aan mensen in Suriname. Hebben die daar geld voor? Dat vind ik van heel groot belang. Hebben die geld ook voor hun medicijnen? Maar als wij boodschappen doen, mag je een half uur lang denken van wat kan ik voor iemand anders doen in Suriname of in Oekraïne of waar dan ook. En verder, bent u niet meer alleen. Er zijn veel meer mensen die hier zich zorgen over maken. En maken een goed plan. Ik zei het nogal een keer. Oké, als Mr. Norman met een rustig zinnetje zegt van wow, er komen nu heel veel mensen uit Cuba en Suriname. Dan zeg ik, lieve schatten, Spaanse les. Ga het land zo organiseren dat dat kan. Dat al die mensen ontvangen worden. Dat men begrijpt wat die ander komt doen hier. Iets heel dus huiselijks en concreets. En wat je met een schoolkind kunt doen, met een huishouden kunt doen. En met je eigen boodschappen en met je eigen zorgen. En you're not alone. We zijn met ons allen hier.
0: Nou, mooi gezegd en mooi samengevat. En dan wil ik u bedanken voor datgene wat u tot nu toe bij de luisteraars thuis in de huiskamer hebt binnengebracht. Dankjewel, mevrouw Elisabeth. En we gaan even, voordat ik verder ga met een fragment van de KLM, dan ga ik even over tot het brengen van een pokoe bij u thuis in de huiskamer. Dat is er eentje van Conjunto Latinos Dansimang.

0: Dansieman was dat van de formatie Latinos. Lobby wana ozo Archiman, bebe kiswan. Wa Archiman besen wasan konjimi, Masra Jan besen wasan gimi. En me ook toe, die me bij Aben Abaranjong zo instrument tong, me bij Tegun ook wat ik. Atori voor KLM, dat de Frigo. Voor de Doros en dan de Frigo, dat je voor Lai Oli. En Masayan ook toe, zijn we Sanifato, dat Jimmy. En Mifu Miche ook toe bij Abetap Talmenti ook toe kebab. Maar geen probleem, Masayan, Grand Tangi. Dan moet je dat door dat nu kon. Die uno inu voor ooit zie.
1: Dinsdag 26 mei 2026 vertrok KLM-vlucht KL714 vanaf de Johan Adolf Bengel luchthaven in Suriname. Zoals elke dag stond Amsterdam op het vluchtschema. Toch verliep deze vlucht anders dan gebruikelijk. In plaats van rechtstreeks koers te zetten naar Europa, vloog het toestel eerst naar

0: Oosten. Welkom bij Suriname Onthuld. Met feiten, context en analyse brengen we u dichterbij wat er werkelijk speelt in Suriname. Heb je je nog niet geabonneerd? Doe dat dan alsjeblieft. En alvast dank voor het abonneren. De Boeing 777-300ER maakte een tussenlanding in Cayenne, de hoofdstad van Frans-Guyana, op minder dan 400 kilometer van Paramaribo. Daar werd brandstof ingenomen voordat de vlucht werd voortgezet. Een dag later gebeurde vrijwel hetzelfde. Op woensdag 27 mei week dezelfde vlucht opnieuw uit naar Cayenne voor een tankstop. Twee omleidingen binnen 3 dagen. Dezelfde route, hetzelfde toesteltype en uiteindelijk hetzelfde probleem. Voor veel passagiers leek de verklaring aanvankelijk vrij eenvoudig. KLM liet in een officiële mededeling weten dat de vlucht was aangepast omdat er minder brandstof beschikbaar was op Zanderij. Maar terwijl dat bericht werd verspreid, klonk vanuit Suriname een heel ander verhaal. Eddie Frenkel, waarnemend directeur van Staatsolie, verklaarde in een interview met Radio 10 dat er volgens hem helemaal geen tekort aan brandstof bestond. Zowel GoTo als Sol, de twee leveranciers van vliegtuigbrandstof op de luchthaven, beschikten volgens hem over voldoende voorraad. De brandstof was er. Het toestel had kunnen tanken. Daarmee werd het verhaal eigenlijk minder duidelijk, in plaats van duidelijker. Want als beide leveranciers voldoende voorraad hebben, waarom moet een intercontinentale vlucht dan uitwijken naar een andere luchthaven om brandstof in te nemen? Volgens Staatsolie lag het antwoord niet in de brandstoftanks. Volgens het bedrijf draait het uiteindelijk om een openstaande rekening. GoTo Energy Suriname NV is een volledige dochteronderneming van Staatsoliemaatschappij Suriname NV. Het bedrijf ontstond nadat Staatsolie in 2011 de tankstationactiviteiten van Chevron en Texaco in Suriname overnam. Daarna werd GoTo opgericht als retailtak.
1: Sindsdien groeide het bedrijf uit tot de belangrijkste leverancier van vliegtuigbrandstof op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Bij het tanken van een vliegtuig wordt niet alleen brandstof afgerekend. Er bestaat ook een aanvullende heffing die bekend staat als de Fuel Concession Fee. Die vergoeding wordt door GoTo geïnd namens NV Luchthavenbeheer, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de luchthaven. Het geld wordt vervolgens afgedragen aan die luchthavenbeheerder. Dat klinkt misschien als een technisch detail, maar op internationale luchthavens is dit geen ongebruikelijke constructie. Luchtvaartmaatschappijen betalen op veel locaties naast brandstof ook verschillende toeslagen en concessievergoedingen. Volgens Frenkel begon het probleem toen KLM die specifieke toeslag gedurende meer dan een jaar niet betaalde. GoTo bleef ondertussen de bedragen voorschieten. Het bedrijf betaalde luchthavenbeheer uit eigen middelen en wachtte vervolgens op terugbetaling. Volgens de uitleg van Staatsolie liep die achterstand steeds verder op.
2: Op een bepaald moment besloot GoTo daarmee te stoppen. Volgens Staatsolie werd vervolgens besloten geen brandstof meer te leveren, totdat de kwestie was opgelost. Dat besluit bleef niet beperkt tot een contract of een factuur. Het werd zichtbaar in de uitvoering van de vlucht. KLM vloog naar Cayenne. De luchtvaartmaatschappij bevestigde tegenover de Ware Tijd dat er sprake was van een commercieel geschil met de brandstofleverancier. Daardoor was de benodigde brandstof volgens KLM niet onder de gebruikelijke voorwaarden beschikbaar. Tegelijkertijd benadrukte KLM dat er geen sprake was van een fysiek brandstoftekort. Ook stelde de maatschappij dat zij voldoet aan de overeengekomen tarieven voor brandstoflevering. Over de inhoud van de contractuele afspraken wilde KLM verder geen uitspraken doen. GoTo en Staatsolie houden vast aan een andere lezing van de gebeurtenissen. Volgens hen weigert KLM de Fuel Concession Fee te betalen en heeft juist die weigering ertoe geleid dat de levering van brandstof werd geblokkeerd.
3: Beide partijen erkennen dus dat er een conflict bestaat. Maar over de oorzaak ervan lopen de verklaringen uiteen. Op vrijdag 29 mei 2026 kreeg de zaak een juridisch vervolg. KLM daagde GoTo in kort geding voor de rechter in Paramaribo. De zitting vond diezelfde dag plaats. Op het moment zijn er nog geen bevestigde

0: uitspraken over de uitkomst van die procedure. Volgens ingewijden duurt de situatie voort totdat een oplossing wordt gevonden tussen de betrokken partijen. Wanneer dat zal gebeuren, weet op dit moment niemand. Voor reizigers is dit ondertussen geen discussie meer tussen bedrijven. Tussen Paramaribo en Amsterdam vliegt KLM 7 keer per week. Suriname Airways doet dat 3 keer. Meer keuzes zijn er niet. Dat zijn de enige twee maatschappijen die een rechtstreekse verbinding aanbieden tussen Suriname en Nederland. Voor veel mensen is die route onderdeel van het normale leven. Mensen reizen voor familiebezoek, voor medische afspraken,
1: voor werk,
0: voor zakelijke verplichtingen. Soms ook om goederen of financiële steun naar verwanten te brengen. Een tussenlanding klinkt op papier misschien beperkt. In de praktijk kan dat anders uitpakken. Aansluitende vluchten kunnen worden gemist, werkafspraken verschuiven, hotelboekingen lopen door, familieleden wachten langer op luchthavens. KLM erkende zelf dat de vertraging gevolgen kon hebben voor aansluitingen en verdere reisplannen. Misschien verklaart dat ook waarom dit onderwerp zoveel aandacht kreeg. De verbinding tussen Suriname en Nederland is voor een groot deel van beide samenlevingen simpelweg onderdeel van het dagelijks leven. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek woonde in september 2025 ongeveer 181.000 in Suriname geboren personen in Nederland. Daarnaast leefden er nog eens circa 139.000 mensen van Surinaamse afkomst die in Nederland zelf waren geboren. Samen gaat het om ongeveer 350.000 tot 360.000 mensen met Surinaamse wortels. Dat aantal benadert de helft van de totale bevolking van Suriname.
1: Daardoor is de luchtverbinding tussen Paramaribo en Amsterdam meer dan alleen een commerciële route. Familiebanden lopen er langs, economische relaties lopen er langs. Voor veel mensen is het een vanzelfsprekende verbinding tussen twee landen die al decennia lang nauw met elkaar verbonden zijn. Wanneer die verbinding wordt verstoord, blijft dat meestal niet beperkt tot de mensen die toevallig in het vliegtuig zitten. De gevolgen verspreiden zich verder. De brandstofkwestie van mei 2026 staat bovendien niet op zichzelf. Wie terugkijkt naar de 12 maanden daarvoor, ziet dat dezelfde luchthaven al meerdere keren internationaal in het nieuws kwam vanwege omleidingen. Niet vanwege brandstof. Om een andere reden. Op 22 oktober 2025 naderde KLM-vlucht KL713 vanuit Amsterdam de luchthaven van Paramaribo. Het toestel bevond zich al op ongeveer 18.000 voet hoogte toen de daling moest worden afgebroken. De bemanning kreeg te horen dat er niemand aanwezig was in de verkeerstoren.
2: Het toestel bleef ongeveer 25 minuten in een wachtpatroon boven Suriname vliegen, voordat uiteindelijk werd besloten uit te wijken naar Cayenne. Het bleef bovendien niet bij dat ene incident. In april 2026 ontstond opnieuw een vergelijkbare situatie. Toen werd zelfs een helikopter ingezet om luchtverkeersleiders naar de toren te brengen. Daarnaast werden 13 stagiairs ingezet om de dienstverlening draaiende te houden. Nog geen maand later volgde opnieuw een omleiding. Op 25 april 2026 vertrok KLM-vlucht KL713 vanuit Amsterdam richting Paramaribo. Terwijl het toestel zich al in het Surinaamse luchtruim bevond, bleek dat er geen torenpersoneel beschikbaar was om landingen en vertrekken goed te keuren. Dat kwam niet volledig uit de lucht vallen. Eerder die dag was via een officiële NOTAM bekendgemaakt dat tussen 8 uur 's morgens en 3:30 's middags geen tower controllers beschikbaar zouden zijn. Later werd die periode verlengd tot 10:30 's avonds. Het toestel, met meer dan 300 passagiers aan boord, kon daardoor niet landen in Paramaribo. De vlucht werd omgeleid naar Piarco International Airport in Trinidad en Tobago. Ook Suriname Airways en Fly Always werden geraakt door de situatie. Passagiers brachten uiteindelijk een nacht door in Trinidad. Na deze gebeurtenissen riep president Jennifer Geerling-Simons een spoedoverleg bijeen met SATCA, de Suriname Air Traffic Controllers Association. Tijdens dat overleg werd gesproken over loonstructuren, dienstverlening en versnelde opleidingsprogramma's.
1: Minister van Transport, Raymond Landveld, gaf vervolgens aan dat er binnen 2 tot 3 weken opnieuw overleg zou plaatsvinden om concrete voorstellen te bespreken. Maar daarmee was de discussie niet voorbij. Šatka reageerde publiekelijk op de verklaringen van het ministerie en schetste een ander beeld van de situatie. Volgens de vereniging gaf de minister een te optimistische voorstelling van zaken rond de luchtverkeersleiding. Šatka stelde dat structurele problemen bleven bestaan en dat eerdere toezeggingen van zowel het ministerie als de president niet waren nagekomen.
3: Daarnaast gaf de organisatie aan dat de consultaties waren bevroren. Ook wees Šatka erop dat het ministerie op 26 februari 2026 een bijeenkomst met Šatka en de Mediationraad had bijgewoond zonder de gevraagde informatie te verstrekken. Het zijn natuurlijk 2 verschillende problemen. Een conflict over brandstoflevering is iets anders dan een tekort aan luchtverkeersleiders. Toch kwamen beide kwesties uiteindelijk terecht op dezelfde plek, Zanderij. Binnen een relatief korte periode. En beide leidden tot internationale omleidingen. Dat was ook de vraag die door GFC Nieuws werd opgeworpen. Zetten deze opeenvolgende incidenten druk op de internationale reputatie van Zanderij als betrouwbare toegangspoort tot Suriname? Een definitief antwoord daarop is lastig te geven. Wel staat vast dat Johan Adolf Pengel International Airport een bijzondere positie inneemt binnen het land. Het is de enige internationale luchthaven van Suriname. De luchthaven ligt ongeveer 45 kilometer ten zuiden van Paramaribo. De startbaan is bijna 3,5 kilometer lang en behoort daarmee tot de langste van de Caribische regio. In 2025 passeerden meer dan 519.000 passagiers de terminal. In datzelfde jaar waren er ongeveer 3.400 vliegbewegingen. Het beheer van de luchthaven ligt bij NV Luchthaven. Dat is dezelfde organisatie waarvoor GoTo de fuel concession fee int. Vrijwel alle internationale luchtverbindingen van Suriname lopen via deze ene locatie.
4: Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Nederland zet zeker de komende 6 maanden geen mensen uit naar Libanon. Ook worden er voorlopig geen besluiten genomen over asielaanvragen van Libanese vluchtelingen. Dat schrijft minister Van den Brink de Tweede Kamer. Aanleiding is de verslechterde veiligheidssituatie door de Israëlische militaire operaties in Libanon. Volgens de minister zorgen die voor veel ontheemding, verwoesting en burgerslachtoffers. De IND gaat nog wel door met het terugsturen van asielzoekers naar andere EU-asiellanden. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter om de 2 optredens van rapper Kanye West, oftewel J, in het Gelredome in Arnhem van zaterdag en maandag tegen te houden. De organisatie eist een inreisverbod voor de artiest vanwege zijn eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Het kabinet heeft besloten om J niet de toegang tot Nederland te weigeren en daarom vraagt het CEO de rechter nu alsnog in te grijpen. In verschillende Europese landen zijn J's optredens eerder al geschrapt. En de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de alternatieve behandelmethode wet cupping. Bij deze behandeling worden sneetjes of prikjes in de huid gemaakt en wordt bloed weggezogen met vacuümcups. Volgens de inspectie brengt dat risico met zich mee, zoals infecties, bloedingen en littekenvorming. Omdat het om een medische ingreep gaat, moet daarbij altijd een arts betrokken zijn. En uit een steekproef bleek dat geen van de onderzochte aanbieders arts was. Vandaar de waarschuwing van de inspectie. Het weer toenemende bewolking.

bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgeho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
1: ACT. Andries Caribbean Tours. Here, tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirsima air grontapa lungtu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya ting somun soma no december. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
2: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voetant eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want nie, je me gewoon mooi ketiping, wa je silinga. Ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wetlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
3: This is your

0: www.zfm.com. Odi, odi!
1: Persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname-consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt.

0: zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Lobby Artje van Osso, Krantangi, die Owen Tekting, Fupotjesi Artje. Na you station, you familie station, die de Kari, Radio Mart die de Mario Mart de na Bemre, nou Trichemstraat nummer IT. Radio Mart, ik kan vangen, vrij in haar eter, tap Wang Noti Sebi, Kabamarchi Negi Noti. En heel grond tapu naar Loon toe, ik ga Archie Radio Mart ook toe, tapu. WWW, Kabamarchi, Radio Mart, Kabamarchi, NL. A nummer van Jenjen voor Radio Mart na Noti to Noti for CB 14291. Et een tron, a nummer voor Radio Mart, Pekan Karkong. Dat na Noti to Noti. 4-7-1-4-2-9-1. Je breed vaak hoe dat u het aan Archie Radio Mart. En voor zijn nieuws voor zo'n beetje zijn nieuws naar de barboskopu. Daarom ben ik draaien aan zijn niveau KLM. Tak KLM. Voor zat dan ook Johan Adolf Luchthaven, Sander Rijsselboom. Daar dan ook wat Kajen Fossi. Lek voor hoe ben ik Archie de Vintak, dat ben ik dat de mem Lai Oli. KLM tak aan de true, die tak aan de true. Suma apleti, dat min of sabi. Alas makan, abe egi mening in een tor disi, ifiri. En if you did that also. If you want to talk one to over a sandy si di mi chaka fishy. No dry, you can car kong. Ma no de so da mo luku fu mo cargo na masra mane bridal and mo lek fa manga mang tak mo fo dang mo karing dang O Godoro, na nga tori fu houtuin, tak de maitroe chemische troep drap en a houtuin. Ma nga masara breidel betaka tori ik ba frita di psade. Ma une ba fur yuru, dan umek mo fo taki moede se kong, dus dis moede de. Da wo Godoro na nga tori dati. En sisa maurin held, adaser na no, mi bri. Zonde dat bij de SD inschrijf ben. Ik ben Kajerina uitzending ook toe. Pa ben tak overator dat ook toe. Dan faman en baga me vrikita manen. Maar ja, ik ben ook geen 18 meer. Maar ja, ik ben takang gewoon man. Johan en deed me edem om de man kon te panen. En in elk geval. Ik ben takang gewoon man. Ik go over milieutori en. Dat bij vind precies dat zonde dat bij de SD. Maar nu moet bellen Brara Cliff Bredel en dan we go door op Poben Tang. En even teki dan daar zijn koeien uitzending en dan we go door naar een pis dat die.
2: Goedemiddag,
3: meneer Breidel. Blij dat u ons te woord wil staan in deze bijzondere uitzending. ik moet er zelf om lachen, hè.
2: En ik moet lachen omdat ik je een beetje ken, dus mis af vinden. Nee, maar dan weet je wanneer je elkaar kent.
3: Als je elkaar kent, ja.
2: Je op elkaar afgestemd. Precies. Weet je ongeveer wat je kan verwachten. Hoe is het met meneer Dalvoer?
3: Het kan altijd beter, maar ik ben tevreden.
2: Oké, dan.
3: En hoe gaat het met u verder?
2: Ah ja, het kan altijd beter. Je hebt het net al voor me ingevuld. Het kan altijd beter. We doen ons best.
3: Je doet je best, ja. Meer kan je ook niet doen.
2: Ja, zeker. Jazeker. Kom maar de luisteraars even wat die doen. Luisteraars, goeiedag. Ik moet niet verzuimen voor Barnes, maar Odi. En daar gaat het om.
3: Nee, ik ben
2: eigenlijk berichten, zeg maar, naar de luisteraars toe te brengen. Om het een en ander met ze te delen. Dus daar gaat het in essentie om. Dus bij deze groet ik alle luisteraars.
3: Luisteraars, nou, also, jullie krijgen allemaal de groeten van de heer Cliff Breidel. En afgelopen vrijdag heeft meneer Cliff Breidel het een en ander verteld over het lozen van,
2: opslaan, hè?
3: Opslaan van giftige stoffen daar op nucleaire materiaal. Op een terrein daar in Houtuin.
2: Op Houtuin. Houtuin. Ja, op het terrein van Kuldiepzing.
3: Kuldiepzing.
2: Dus het is een beetje... een beetje ingewikkeld. Nou ja, ingewikkeld niet. Het is heel vreemd om het maar zo te zeggen. Dat die mensen volledig, dus alle ruimte krijgen om hun ding te doen op het terrein van Kuldiepzing. Dan vraag ik me af van hoe het gesteld is met vergunningen. Wie daar toestemming voor heeft gegeven om zulke activiteiten daar te ontplooien.
3: Mm-hmm. Ja, dat vraag je ook af. En mijn vraag is het bekend... de bewoners die dichtbij dat terrein van Kuldiepzing wonen, is die afstand te overzien of zeg je van het is...
2: Met nucleair materiaal, dan kijk, wij hebben zo, laten we bij het beetje bij de naam noemen en bij het begin. Uno in zijn naam, hoeveel verstand hebben we van al die dingen? Mm-hmm. Meer, ik ook niet, snap je? Mm-hmm. Maar omdat ik dus uit voorzorg en ook uit informatie die je hebt met betrekking tot rampen en dingen die zich hebben voltrokken in het verleden met betrekking tot nucleair materiaal. Mm-hmm. Als er een brandje is, een grasbrandje of een bermbrand of wat dan ook, of een brand die naar binnen staat, Paramaribo, moet je al zien hoeveel moeite de brandweer, onze brandweer in Suriname, heeft om dat ding onder controle te krijgen, om de brand te blussen. Mm-hmm. Dan vraag ik me af van in hoeverre ze opgewassen zijn tegen dit wat zich nu zeg maar aan het voltrekken is. Want ik heb ook een paar jaar geleden zelf meegemaakt en ervaren hoe het eraan toe gaat toen die vuilstortplaats daar op Ornamibo in brand stond. Mm-hmm. En ik heb toen ook aan de bel getrokken, waarbij ik brandweerlieden heb gesproken met betrekking tot bepaalde dingen die daar in brand staan, waar men eigenlijk helemaal geen weet van heeft. Van hoe ga je met dat materiaal om? Hoe ga je blussen? Mm-hmm. Is het verstandig om te blussen? Dus iemand jump all long was zomaar en maar vooropgesteld, is er een gedegen vooronderzoek geweest om vast te kunnen stellen dat deze voorziening daar moest komen. Snap je? Want als je nucleair materiaal gaat opslaan, maar sowieso als je dan bijvoorbeeld een woning wil bouwen in Suriname, waar dan ook, moet je een vergunning aanvragen. Als je een discotheek of weet ik veel of een winkel wil opzetten, moet je ook met de buurt gaan praten. Die moet je vergunningen hebben. Dus allerlei dingen komen erbij kijken. Mm-hmm. Nou vraag ik me af tot het opzetten van zo'n faciliteit. Mm-hmm. Om nucleair materiaal, waar wij totaal geen verstand of weet van hebben, mm-hmm, om dat op te slaan. En als je al nagaat dat ding in een woonwijk, zeg maar... Ja. Wordt opgezet, dan denk ik bij mezelf van jongens, we hebben het niet over, want hoe zou ik wikkie dappen? Waarbij

waarbij de den vooru doet den behoefte als meer die dingen die mangering, maar dat mensen klagen over stank, overlast en al dat soort dingen. Nu gaat het om

0: Maar,
1: niemand die controle.
0: Ik snap het. Maar dan, kunnen we...
1: Ik heb het destijds gehad, in onderbreking, maar destijds heb ik het gehad. Ik heb toen simpele vragen gesteld, toen die vuilstortplaats daar bij Onamibo in brand stond. En ik was er dan, en ik had wat papieren bij me. En ik ga naar die brandweerlieden die daar met man en macht bezig waren, dat ding onder controle te krijgen. Het heeft weken geduurd.
0: Ja.
1: Maar ik vroeg ook, ik zeg, uit bezorgdheid. Toen vroeg ik, kijk, ik stel het op prijs dat jullie zo bezig zijn. Weet je, met man en macht het vuur, zeg maar, te blussen. Dat ja. onder controle te krijgen, maar het lukt niet. Met de weinige schaarse middelen, zo Oabi.
0: Ja.
1: Dan moet je al heel voorzichtig zijn. Maar heb je enig idee wat er daar in brand staat? Want à la jourda, van ja, eentje kleur. Dat geeft aan dat er heel wat dingen in brand staan waar wij in totaal geen kennis, geen weet van hebben. Waarbij er NOx-gassen vrijkomen. Er is aan die Yunus Abisa Hebron. Hoe je alone kon een pierboorsoedrap en zo boorsoedrap je geblus aan brand. Ik heb ook toen gewaarschuwd. Ik zeg, luister jongens, ik stel het bijzonder op prijs, maar ik begon toen jaar het heel. Dat je tegen mij, dat je niet weet wat er met je aan de hand is. Dus wees daar voorzichtig mee. Snap je?
0: Ja.
1: Want je doet nu je werk, maar het moet niet gaan tegen elke prijs.
0: Ja.
1: Kijk, destijds, en we moeten dus, kijk, ik heb het ook in die uitzending gezegd afgelopen vrijdag. We zingen uit volle borst, God zij met ons Suriname. En dat kunnen we echt, hoe kan dat in bakken? Gado dinangas en lang, want zo. Hoe ben vaak weg om bij Leesikba. Weet niet als je je kan herinneren dat een KLM-toestel, het SLM-toestel, op Sanderij had beschadigd.
0: Ja, kan ik nog.
1: En dat toestel was bijna vol met kerosine. Nou, als ik zoiets had voltrokken op Sanderij, dan hoe ben je dat. Want het toestel raakte beschadigd, het SLM-toestel raakte beschadigd. En, maar als je dan gaat kijken van oké, just in case something happens, wat heb je daar voor voorzieningen op Zanderij?
0: Ja.
1: Om zo een ramp van zo'n formaat onder controle te krijgen. Want je nou had tegen mij dat naar een 2 of 3 brandweerwagen en een ambulance staan knap dat je de boel kan controleren. It doesn't work like that.
0: Oh.
1: Dus dat is waar ik voor waarschuw. We hebben de voorzieningen niet. Als jij het van plan bent dit soort activiteiten te ontplooien of de althans daartoe groen licht te geven, je praat over een gigant. Dan moet jij dat soort dingen meteen in dringdressie. Dan moeten zij voor die voorzieningen zorgen. Je moet het vooronderzoek moet je gaan doen van luister jongens, je praat met je eigen bevolking. Wat denken jullie? Hoe vinden jullie het? En wat weten jullie ervan? De mensen gaan je helpen om tot een goed besluit te komen. Daar waar iedereen zich in kan vinden. Snap je? Ja. Iedereen is het ermee eens. Oké, hoe ben je erover en zo. Dus er moet een consultatieronde plaatsvinden. Luister, maar zo breed, zo smal. Je moet het niet doen tegen elke prijs van nou, we hebben het, wij mogen het bepalen, dus we gaan het hier doen. Dat moet je niet doen.
0: Ja.
1: Ik wil bepaalde woorden niet gebruiken, maar dit is wat zaak. Je moet doen aan je eigen smaak ten koste van alles. Want nogmaals, de reputatie van heel veel multinationals is niet een eentje om over naar huis te schrijven. Je wordt er niet blij van.
0: Ja.
1: Snap je? Je wordt er niet blij van, want wanneer het om mensenlevens gaat, nee, maar, is voor hun niet aan de orde. Je bent de zoveelste in de rij. En eigenlijk wat men dan, men schaart jou onder de noemer wat men in Amerika zou noemen collateral damage, is aanvaardbare schade toch. De man is panaga, nou ja, hoe ben je hoor rekenen dat zo men bekend de moren, maar aangezien minder lijkt dat, dat valt het mee, zo praat men. Maar het gaat om mensenlevens, dus be careful what you're doing, be careful what you're saying. Want het gaat niet, het is niet zo simpel zoals men het stelt. Maar zo praat eigenlijk de multinational. Voor hun is het aanvaardbare schade. En wat ga jij dan doen straks als zo'n calamiteit zich voordoet? Dan zit je met de andere kant van a collateral damage. Dan ga jij zitten met damage control. Ja, before, look hoe je met papa en nat houden de boel een beetje gaat proberen te zussen. En die man is de lachende derde, want in feite heb jij daartoe groen licht gegeven, toch? Dus bij wie gaan die mensen als eerste...

0: aan de bel trekken. Ah,
1: joh. Maar dan kunnen we toch voorzichtig... We kunnen daarom juist voorzichtig een conclusie trekken. Ik heb zo naar het heel verhaal van jou, naar u geluisterd. En wat mij te boven schiet is dat... dat er op een of andere manier... Het kan zijn of dat er niet voldoende research is gepleegd... voordat men een maatschappij heeft benaderd... om verantwoordelijk te zijn voor deze activiteit. Of de tweede mogelijkheid is, men weet het. Men weet dat Halliburton niet oké is. Maar men gaat toch in zee met zo'n bedrijf. En dan kom je toch tot een slotfase, is dat zaken uit het verleden... die hebben we allemaal afgewezen. Categorisch hebben we het afgewezen. En dan merk je toch voorzichtig op... alsof men geen lering daaruit trekt.
0: maar zo maar tegen jou dat ik niet wil leren. Ik wil niet meer niet.
1: Ja, ik snap het.
0: Zo maar tegen jou dat ik niet wil leren.
1: Ik snap het.
0: Als we kijken waar een wil is er een weg. Als je wil, dan is er altijd een mogelijkheid. Mm-hmm. Om te kijken van, oké, hoe gaan we daar serieus mee om? Mm-hmm. Hoe gaan we daar serieus naar kijken?
1: Ja.
0: Maar de wil moet er zijn.
1: Ja.
0: Maar als jij alleen maar gefocust bent op je geld... Mm-hmm. tegen elke prijs...
1: Ja.
0: Dan heb je bij voorbaat al een probleem, hoor. Want je hebt het over vooronderzoek. Dat in feite natuurlijk van SS heel belangrijk is. Maar ik vraag me inderdaad af... als er überhaupt een onderzoek heeft plaatsgevonden... en met wie? Wie is er daarin meegenomen?
1: Ja.
0: En wie was er daarbij betrokken? Zijn de buurtbewoners geraadpleegd? Je hebt zoveel voorzieningen daarmee. Want ik ben ook benieuwd hoe de politie... want de politie zit paal achter dat ding. Dus ik ben ook benieuwd hoe de politie daarna kijkt.
1: Ja.
0: Want het politiebureau Houten is precies daarachter. Dus Teremans Donderhappen moeten zij ook rekening houden van dat zij ook anytime, dat ze ook aan allerlei dingen blootgesteld worden.
1: Ja.
0: Zonder dat ze het begrijpen of weten. Snap je? Dus al dat soort grapjes, al dat soort foefjes. Er zijn genoeg dingen daar waarvan je, om je echt ernstig zorgen over te maken. Maar nota bene, precies tegenover die faciliteit, precies daar tegenover is een schitterend project. Grenst aan de Suriname rivier.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan met praxeer, dat is dat als je het houdt en goed is, de poetser weg. En dan denk ik bij mezelf van, dus al die mensen die daar dachten dat ze mooi hun mooi optrekje hadden opgezet. Mooi Libawinti en Wayu. Maar als dat ding nu precies tegenover dat project van jou komt.
1: Mm-hmm.
0: Dus al die mensen, dus waar zijn we mee bezig? Dat is het eerste wat in me opkomt. Waar zijn wij mee bezig? Want dan konden de Biggie 4 bijna 5 maal Nederland. Waarom zou je de hemelsnaam daar moeten zetten? Dat is de enige, dat is de grootste vraag die bij mij opkomt.
1: Ja.
0: Waarom moet je het daarop zetten?
1: Dat
0: er voorzieningen moeten worden getroffen, dat er bepaalde dingen moeten gebeuren. Dat is mij bekend. Maar waarom daar? Daar gaat het om.
1: En
0: hoe ga je het doen? Wie gaat jou helpen om dat te controleren? Wie gaat je helpen om dit in goede banen te leiden? Daarom is mij, daar kom ik weer op datgene wat ik heb gezegd. De regering die verzuimt of weigert om bepaalde dingen te doen. Bijvoorbeeld als je die toescheidingsovereenkomst had toegepast, dan kan je ook jouw diaspora die je in het buitenland hebt, in Amerika, noem het maar op, Curaçao, in elk geval alles wat je hebt aan kader in het buitenland, zou je daarbij kunnen betrekken van luister jongens, uno no sabi, Juro Koji Soman, kan je ons komen helpen naar de gesprekken en dit in goede banen leiden? Daar gaat het om. Maar dan had je daar van die voorziening gebruik kunnen maken. Snap je? Want dan kan je mensen die jij hebt in het buitenland, daar kan je altijd een beroep op doen.
1: Juist.
0: Waarom kunnen andere landen dat wel en weigeren wij dat te doen?
1: Mm-hmm.
0: Dat is mijn vraag.
1: En is cool.
0: Want het is 50 jaar lang onafhankelijk.
1: Mm.
0: 50 jaar lang is dat verdrag niet uitgevoerd. Terwijl je op alle fronten jezelf en je mensen, benadeelt. Want had je dat ding uitgevoerd, had je niet met deze onzin toch? Want al die mensen die in het buitenland wonen en werken, waar je ook een beroep op kan doen, die jou kunnen meehelpen om het land en het volk van Suriname, verder te helpen. Want daar gaat het om, we moeten het samen doen. Maar als jij hoort alles maar buiten de boot in de veronderstelling met een onzinverhaal dat jij het alleen gaat doen, terwijl je geen weet van zaken hebt.

0: Je weet het wel of je steekt je kop in het zand. Als je met dat soort dingen bezig bent, dan heb je niet het beste voor met het land, nog het volk.
1: Hmm. Ja, en ik vraag me toch ook af, is het bedrijf Cool Deep Sea de enige die kennis en know-how heeft om te zorgen dat nucleaire materiaal...
0: Nee, die mannen hebben ook de kennis en know-how. Dat kan ik nu al zeggen. Waar het ook, kijk, met alle respect, hè, maar if Cool Deep Sea go plotseling in infrastructurele werken en dat gedeelte van de Keizerstraat, ik ga even een beetje vervelend zijn. Dat gedeelte van de Domineestraat, dat is geasfalteerd door Cool Deep Sea. En nou, apprezi begin zo. Dus ik kon nog wat op dit soort tour dat die. Mm-hmm. Want ik wil die mannen niet afkraken. Maar wat dat soort dingen betreft, asfalteringsprojecten en noem het maar op. Nu hebben we het over nucleair materiaal. Mm-hmm. Dus laten we niet op die tour gaan. Meneer Jireman, meneer Brugge de Mansaka, schoenmaker, de mantak schoenmaker, hou je bij je lijst. Nek de man ook op het terrein dat hij, want mis heb nog baat dat de man ook zabi. Dat weet ik nu al. Ja. Dat zeg ik gewoon op persoonlijke titel. Mis heb dat de man ook maar zabi. En ik denk niet, zoals het nu ervoor staat, denk ik niet, dat zij degene zijn die dat een beetje gaan controleren, want dat heb die kennis en know-how heb je niet. Hmm. Zij faciliteren slechts, zij bieden hun terrein aan om dat zeg maar daar op te slaan. That's all they doing. Snap je? En ze krijgen daarvoor hun geld.
1: Ja, maar daarom heb ik die vraag gesteld, omdat ik ergens naartoe wil gaan. Want dan vraag ik me af, dan had het ook een ander bedrijf kunnen zijn die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Want de praktijken van Cool Deep Sea, kijk, ze doen hun best. Het is een groot bedrijf. Maar in het verleden was hun naam ook niet echt pronkend, niet rooskleurig op de lijst. Snap je?
0: Ja, maar dat is wat ik bedoel. Kijk, degene die wij eigenlijk zouden moeten kunnen vragen hierover, van hoe dat ding eigenlijk, die goede man is ook overleden. Want volgens mij, als je het mij vraagt, zou dat ding niet eens daar komen. Want in de tijd van meneer John is het eigenlijk zover gekomen dat dat ding die kant op is gekomen.
1: Nee, ja.
0: Want dat was eigenlijk aanvankelijk, als je het mij vraagt, niet de bedoeling. Snap je? Want die kijk. Ik ben een beetje lastig met het maar even groot te nemen. Als zoiets een faciliteit zeg maar, voor de kust zeg maar, neergezet had kunnen worden, dan hoef je niet de Suriname rivier uit te baggeren, want je komt niet landinwaarts. Quota's aan voor de kust, waar niets en niemand er last van heeft. Snap je? Die grote schepen die Suriname in feite niet kunnen aandoen, omdat er vanwege de diepgang, Aliba, dan zouden die gewoon voor de kust kunnen ankeren en dan zeg maar verankerd kunnen zijn en dan kunnen die kleinere schepen hun bevoorraden.
1: Juist.
0: Snap je? Dan heb je een aantal dingen getackeld. Jouw bevolking loopt geen gevaar. Die faciliteit heb je daar net gewoon voor de kust heb je het. Waardoor niemand het staat, niemand in de weg, niemand heeft er last van, jouw bevolking. En dat heel plaatje, zeg maar, is compleet. Want iedereen heeft er, het is een win-win situatie voor iedereen. Want nodig mijn collega me uit dat je moet het daar zetten dichtbij staatsolie. Maar mijn hemel, dat is ook niet de geschikte plek voor die hele raffinaderij, whatsoever. Want had je het voor de kust gedaan, dat je bij drinkdressie, wat die ziekie, dat je al dit soort dingen die er nu aankomen, had je gewoon daar ook kunnen plaatsen. Dat was alles bij elkaar, toch? Mm-hmm. Buiten jouw volk, je bevolking. Buiten het zicht en buiten hun zone, zeg maar, hun lief- en woongebied. Maar nee, dat doe je niet. Je komt potent alleen. Dit is een begin bron om een quick drap en dat de mensen aan go-to op tour tonnen. Ja, dan krijg je dat soort tafereelen toch? Dus je moet oppassen, je kan niet alles overal gaan doen omdat je ermee weg kan komen. En ja, je weet hoe dat gaat. Je kent mensen, maar een van mijn lijfspreken is de man dat als geld spreekt, dan zwijgt de wereld. Maar ja, toch, maar in dit case, wat op je moet van me. Ja. Want het gaat per slot van rekening ook om een gebied waar je niet kinderen voor dat betoe. Dus ik ben verplicht om mijn mond open te doen.
1: Ja. Maar we hebben nu het weekend al gehad, want we hebben vrijdag erover gesproken. En het is nu maandag. In hoeverre is er nog wat bekend over de reuring, zeg maar, over initiatieven?

0: de buurtbewoners.
1: Er is weinig bekend, dat zeg ik. Dat is mijn zorg.
0: Nog steeds.
1: Isabi. En ja, kijk, maar dat is voor mij niet nieuw. Ik vind het jammer, maar niet nieuw. Want jij hebt dat toe. Want als er bepaalde aangelegenheden zijn met betrekking tot de Surinaamse gemeenschap, dan zal je even wat ruis hebben. Maar 9 van de 10 keer dan. Maar dan dooft het vuur ook heel snel. Is dat niet? Dus op een bepaald moment is er misschien een hot item, een piek moment, om daarna af te zwakken. Snap je? Dus niet dat ik weet het niet, ik praat niet voor die mensen daar, maar ik vind als ik bepaalde beelden zie, als ik bepaalde berichten lees, dingen hoor, dan ben je maar hoe zit het met de opkomst? Dat snap je? Want ik probeer sowieso tegengas te geven. Mm-hmm. En ja, ik ben bereid mijn schouders eronder te zetten en met mijn bijdrage te leveren. Dat ik, luister jongens, dit moeten we kosten wat het kost zien te voorkomen. Mm-hmm. Maar dan wil ik die mensen wel in beweging hebben. Mm-hmm. En dat ik gewoon niet jompo, ik tak was aan de longwe. Nee. Mm-hmm. Want als ik bepaalde mensen bel vanuit hier en mijn leg uit dat zo, en dan hoor ik dat bepaalde mensen niet naar die bijeenkomst gaan, dan denk ik van, dat zijn dingen die ik niet moet horen, toch?
0: Nee, men beseft het niet voldoende.
1: Dat zijn dingen die ik wil horen.
0: Ik bedoel de bewoners.
1: Het kan van alles zijn.
0: De omwonenden.
1: Sommige mensen kunnen, soms beseft men het. Maar vaak is men al bij voorbaat, zeg maar, geneigd om te zeggen van, joh, dat land die dus toch doordoen. Dat is het klimaat waarin men eigenlijk woont en leeft. Mm-hmm. Waardoor men zo'n instelling heeft. Mm-hmm. Snap je? Want dan heeft men, houdt men er rekening mee dat het politiek-wise misschien doorgedrukt wordt. Kan er maar konvooi bij, want ja, je klets. Snap je? Dus je hebt horaontwikkeling tegen. Dat ding, dus al dat soort dingen kunnen meespelen, toch? Het kan van alles zijn. Dus ik moet daaromtrend moet ik nog even gaan kijken van jongens, what's going on? Wat is de stand van zaken?
0: Ja.
1: Wie, hoe of wat, weet je, en met wie zouden we dit, zeg maar, aan kunnen vechten? Want we moeten samen schouder aan schouder. Want kijk, wat men zegt, want het is, nu heeft men het over de plaats Houtuin. Houtuin is een grote plantage. Maar dat gebied waar het om gaat, het betreft niet alleen Houtuin.
0: Nee, toch?
1: Deze Andesie, wanneer het gaat om, ik zeg maar, wat straling, whatsoever. Ja, als het gaat om wat men dan noemt contaminatie, dan praat je niet alleen over Houtuin. Want dan ben je al 20 jaar aan Sango. En als je nu ziet wat er ligt in Lelydorp gebeurt, dus dan is het Ipsa Houtuin, Krinkrinkba, Vredenburg, al dat soort dingen moet je erbij betrekken. Ornamibo, richting Domburg. Dan van Wintidong. Nou, nee, maar ook Latour, Bekoisi. Nee, als de wind in die richting waait, ben je ook de Sjaker. Dus dat zeg ik. Dus men moet dat soort dingen totaal niet hebben. Want niemand gaat voor de wind bepalen zoals CIY go. En bij Jara Rommel go. Dus laten we daar uiterst voorzichtig mee zijn.
0: Ja, want ik had volgens mij zondag was er een programma met een van onze medewerkers, die is nu in Suriname. En mevrouw Maureen Hel, die had een interview met de heer Erwin Sleur. No? Die man is milieuactivist. No?
1: Sleur, die naam zegt me wel wat. Ja,
0: ja, en die man heeft onomwonden verklaard dat het allemaal niet kan. En dan, ondanks dat hij heel veel heeft verteld over de mogelijke gevolgen van de situatie daar, ja, dan zou je denken dat mensen wakker worden, maar dus niet.
1: Nee, maar dat is de houding. Maar dat zeg ik, dat is de houding. Maar nogmaals, het is niet alleen de houding daar, maar het is ook de houding van een groot deel hier. Mm-hmm. Heel veel van onze mensen gedragen zich hier ook zo. Mm-hmm. Dus ik kan niet meer dat niet, maar het is gewoon een feit. Want per slot van rekening, als je hier de balans opmaakt, wat ons nu, wat er allemaal gebeurt, dan gaat het hier ook niet, want we hebben het vaak over Suriname. Mm-hmm. Maar als het niet goed gaat in je eigen huis, van je regel, abrawadra. Want Jazeref San, nego boenang ouja toe. Dus laten we daar bij het begin beginnen. Mm-hmm. Snap je? Zo vervelend, zo kritisch ben ik ook wel. Mm-hmm. Want hier mis ik onze mensen ook heel veel dingen, dat we niet de koppen bij elkaar steken wanneer het moet en zoals het moet, om zaken aan te vechten. Mm-hmm. Ik heb jaren geleden heb ik ook gewaarschuwd voor bepaalde dingen. Vanwege de houding, de opstelling van onze mensen. Waarbij ik zei van, if una disina houding, zijn we straks niet meer interessant voor het bedrijfsleven, nog de

0: politiek. Mm-hmm. Maak nu de balans op en kijk waar we nu staan. Als gemeenschap.
1: Ja.
0: In ja. Nederland.
1: Ja.
0: Maak de balans op.
1: Dat
0: is zo lastig ben ik wel hoor.
1: Nee, maar daar heeft hij wel een punt. Daar heeft hij wel een punt, ja.
0: Want kijk, we kunnen dus, ik begrijp het. Het is geen goedmakertje. Het is zeker niet dat ik het goed wil praten. Maar ik begrijp die houding. Omdat we ook hier heel vaak die houding hebben.
1: Ja.
0: Snap je? En ik ben daar lastig in. Ik ben degene die juist de knuppel in het hoenderhok gaat gooien. En dan bijt ik me in die materie vast. Dat luister nog, what's going on? Ja. Wat, gaan we dit zo laten? Of gaan we er wat aan doen?
1: Precies.
0: Want dit en nu, en zeker als het om je eigen omgeving gaat, toch?
1: Ja.
0: Het PLD ja zo plotseling is je ons maar kompot om die stijgerversie door en dan mij zoet alles wat zang kon zeggen. Ga je mond niet open trekken. Je gaat het moeten doen, whether you like it or not.
1: Ja,
0: je gaat het moeten doen.
1: En daarom had ik ook gehoopt dat dit programma een beetje interactief zou kunnen zijn. En dan had ik gehoopt op bellers. Bellers die dit nu, dat ze horen het een en ander wat jij naar voren brengt.
0: Ja, maar kijk hoeveel berichten er ten aanzien daarvan zijn verschenen in de media. Maar ik vind het angstvallig stil.
1: Ja, dan dat zei ik juist hoor. Ik had gehoopt dat er bellers zouden reageren. Bellers, u mag nog reageren naar aanleiding van datgene wat u nu hebt gehoord. Meneer Breidel zit niet over kattenpis te praten. Het is iets heel serieus. En het zijn zaken die zich voltrekken in ons geliefd land. Op de plek Houtuin. En u zult vast nog familie of vrienden hebben die daar in die omgeving wonen. Dus ik zou zeggen, pak de telefoon en laten we graag horen wat uw mening hierin is. Meneer Breidel, u mag verder.
0: En het gaat om een groter gebied, hè, wat ik al heb aangegeven. Maar Dijkveld, Livorno, Vredeburg A, Serie A, Serie B, Lelydorp, Ornamibo, Domburg. Dus, you name it. Het gaat alle kanten op. Die keuze, Latour. Ja. Denk jij dat al die mensen gevrijwaard zullen blijven van de gevolgen? Maar minder denk je.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Kijk, omdat ze het nog niet hebben meegemaakt, want naar God zijn met ons Suriname altijd.
1: Precies.
0: En zo leeft men. Sabi.
1: We hebben een beller, meneer Breiden. We hebben een beller, meneer Breiden. Beller, goedemiddag. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Ja, dank u wel. Met Jan Heren, goedenavond.
1: Dag, meneer Jan.
2: Meneer Breidel en meneer Dalvoer. Ik heb een vraag. Ik hoor meneer Breiden praten over kernafval. En volgens mij is het radioactief afval.
0: Ik heb niet gezegd kernafval, toch? Ik heb niet gezegd. Ik heb juist gezegd dat het om nucleair materiaal gaat, geen afval.
2: Nucleair materiaal voor
0: olie- en gaswinning.
2: Ja, maar ik wil weten, want gisteren heb ik gehoord dat het om radioactief afval. Dus ik wil weten wat het verschil is tussen wat u zegt en wat meneer Sleur gisteren zei.
0: En maar kijk, het kan zijn dat de informatie van de heer Sleur, kijk vaak. Gaat men, kan er verwarring daar plaatsvinden, maar materiaal dat je nog moet gaan gebruiken voor bepaalde doeleinden is nog geen afval. Snap je? Nee. Dus daarom zeg ik het. Dit betreft geen afval.
2: Wat men wil doen daar, in Houtuin is die afval, wil men daar gaan bewaren?
0: Nee. Dat is het niet. Het materiaal voor de olie- en gaswinning, dat moet nog gebruikt worden daarvoor. En wat het afval betreft, dan weten we nog totaal niet wat er gaat gebeuren. Want daar kan van alles mee. Dat kan alle kanten op gaan.
2: Oké. Okay. Dus nee, we moeten duidelijk weten waarom. Kijk, het probleem is de staat en die oliemaatschappijen. En deze staatsolie is een staatsbedrijf. De staat is afhankelijk, wat ze zeggen, van de inkomsten van de productie van die olie. En daar heb je volgens meneer Jagezer gisteren röntgenmateriaal nodig bij boringen in die offshore. Dus wil je dat stoppen, dan moet je stoppen met het ontginnen van aardolie.
0: Want nou, ik weet niet, kijk, bij mij, ik heb ook gezegd, ik wil niets dwarsbomen. Snap je? Ik begrijp wel dat bepaalde dingen moeten gebeuren. Maar dan moet het wel, zeg maar, verantwoord, op een verantwoorde wijze moet het plaatsvinden. En dat het op een goed beveiligde plek, een goede plek, waar jouw bevolking geen gevaar loopt. Dat is wat ik bedoel te zeggen.
2: Meneer Breidel, we zitten al sinds jaar en dag met het probleem met goudwinning, met alles wordt kwik, cyanide, alles wordt afval. En al 40 jaar horen we dat problemen geeft. Maar niemand komt met een oplossing. We horen mensen klagen.
0: Ja, maar dat ben ik bedoeld toch. Daarom heb ik me net uitgebreid gezegd.
2: Al 40 jaar klagen ze. Maar het zijn dezelfde mensen in het binnenland, in bepaalde gebieden waar ze wonen, die kwik gebruiken. Dus
0: zorgwekkend.
2: Als we willen een schone milieu, dan moeten we gaan kiezen welke soort grondstoffen en welke soort grondstoffen wij niet moeten gebruiken. Dat is de clue nu, de vraag. Willen we doorgaan met olieontginning, dan zal je radioafval krijgen, omdat je die röntgenfoto's moet maken als je offshore bezig bent. Heb ik gisteren meneer Jagisser gehoord bij Radio BBC.
0: Dat klopt. Maar waar het om gaat is dat je het op een verantwoorde wijze doet. Wat men probeert te doen is die verantwoorde wijze, die verantwoorde weg die je moet afleggen, omzeilen. Omdat het dan iets duurder is. Dat is wat men niet wil. Men wil het altijd op de goedkoopste manier doen. Want er zijn mogelijkheden, maar daar gaat men dus, dan wil men niet aan beginnen. Zeker als men merkt dat je zelf geen verstand hebt van zaken. Je weet niet waar je op moet letten, dus ik kan gewoon van alles doen en ik doe het op de goedkoopste manier zoals het mij uitkomt. Dat is het spel van de multinational.
2: Nou ja, goed, ik luister, ik lees, maar tot nu toe, want kijk, röntgenafval hebben we al jaren in Suriname. Billiton heeft daar in Para en Suralco.
0: U bedoelt röntgenafval, bedoelt u?
2: Ja,
0: radioactief materiaal. Ja,
2: radioactief afval. Mm-hmm. Dat gebruikt ook die bedrijven in Paranam en Billiton.
0: Nee.
2: Gebruikt het ook. Die is daar gedumpt ergens. Staatsolie. Al jaren klagen mensen. Er zijn mensen die daar overleden zijn, die bij Staatsolie gewerkt hebben. Maar er wordt daar enigste wat je hoort. Over 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar zijn we de rijkste van de wereld door olieproductie. Dat wordt op handen gedragen door de samenleving.
0: Ja, en dan tegen welke prijs? Dat is altijd de vraag, tegen welke
2: die
0: prijs.
2: Mensen, die inheemse mensen die niet in goudwinning doen in Suriname, hun dorpen of hun kreken waar ze van moeten leven, die klagen. Maar niemand luistert naar hun, want de andere groep die in het binnenland wonen, die doen wel mee, die klagen niet.
0: Ja, precies. Ja, heel veel mensen maken zich schuldig aan dingen. En daarom heb ik net gezegd, als geld spreekt, zwijgt de wereld. Want ze zullen desondanks met bepaalde dingen geconfronteerd worden. But when money talks, dan is het wat anders. Dan is het nu even niet erg. Later zullen we ernaar kijken.
2: We zitten met een probleem die aanstaande is. Dan hoor je het parlement niet. Dan redetwist men al 3 maanden of de PG 1 miljard of 1 miljoen verdient. Dan gaan ze maanden daarover hoog in de toren blazen in het parlement. Maar nu hoor ik ze niet over het probleem die u schetst en de mensen in Suriname met radioactief afval. En dat is in een week komt waar een bewoonde, deels een bewoonde wijk is.
0: Ik heb geschetst wat er allemaal daar in de buurt is. Er is nog veel meer hoor, maar gewoon om even kort samen te vatten. Al die mensen zijn daar, de politie is daar, noem het maar op. Alles wat zijn daar in de straat.

0: man, maar ik heb het allemaal na zelf doen. En je weet niet wat er met hem gebeurd is.
1: Ja, meneer Parmeester zegt, zij zijn de hoogste, de baas van Suriname. Laat de baas ons komen zeggen waarom daar wel of niet moet. Dat moet hij nu komen zeggen.
2: Meneer Jan, we zullen onderbroken worden naar aanleiding van...
3: 107.9, maak

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. De komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloermond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. De eerste 2 Palestijnen uit Gaza met een studie- of werkvisum zijn onderweg naar Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 2 kregen na een uitspraak van de Raad van State alsnog consulaire hulp om Gaza te verlaten. Ook voor een groep van 46 andere Gazanen loopt een procedure om vertrek mogelijk te maken. Volgens het ministerie zijn hun gegevens doorgegeven aan Israël. Wanneer de rest van de groep naar Nederland kan reizen is nu nog niet bekend. En een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Belmerplein 393. Praat en luister jij mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020...

0: 020-471-4291.
1: U bent
2: gespannen. Goedenavond, luisteraars. Het is vandaag 1 juni. En voor de mensen die het weten, voor onze trouwe luisteraars, zij die mij kennen en mijn stem herkennen, het is weer de eerste maandag van de maand. En dat betekent dat we weer zijn voor het programma Ander Perspectief. Het erfgoedprogramma van Imenia AC. Erfgoedinstelling in Amsterdam. Erfgoed in Amsterdam Zuidoost. We delen het huis met de OBA Belmer. Er zijn er 4 OBA's in Amsterdam Zuidoost. En we hebben weer een paar interessante radiogasten voor u. En ik heb weer vanavond Jessica. Jessica, goedenavond.
3: Goedenavond, Jules.
2: Hoe gaat het met jou?
3: Luisteraars. Ja, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Het is een mooie dag vandaag. Het begin van de maand. Ja. En van deze maand, een speciale maand natuurlijk, de maand juni.
2: Ja.
3: Het begin van de Kitty Kottie maand.
2: Dat is een zeer bijzondere maand. En we hebben twee speciale, bijzondere radiogasten ook uitgenodigd. Verder zijn er 3. 2 zijn in de studio en de derde die schuift straks over een half uurtje aan, telefonisch aan.
3: Ja.
2: En we praten over Kitty Kottie. Maar luisteraars, voor degenen die ons nog niet kennen, en wie zijn we? Pak weer terug naar het begin. Even je IC, erfgoedinstelling. En wij delen het huis met de OBA Belmer. En op dit moment kunt u zien die vitrine van Zuidoost met prachtige verhalen over Amsterdam Zuidoost. Opgebouwd uit objecten en buurtarchivlades. Dus als u komt, dan kunt u dat heel rustig bekijken. En omdat wij in de Kitty Kottie Maand zijn, hebben we de tentoonstelling Herdenken in Heden. De rondreizende versie van die is terug. En die is te zien tot eind september. Dagelijks te zien bij Imagine/OBA. Dus als u komt naar de bibliotheek, dan kunt u dit tentoonstelling op uw gemak bekijken. Dus dat worden dus 2. Onze semi-vaste tentoonstelling en de tentoonstelling Herdenken en Heden. En volgens mij hebben wij eraan gewerkt. 3 personen tenminste.
3: Ja, dat is een mooie tentoonstelling.
2: Dat is een hele mooie tentoonstelling.
3: Heel indrukwekkend.
2: Ja,
3: heel veel verhalen vastgelegd.
2: Ja, zeker, zeker. Jessica, wil je onze radiogasten voor vanavond om de luisteraars introduceren?
3: Introduceren, ja. Onze eerste gast is Monique Sanchez. En Monique is in ieder geval voor mij heel erg bekend en belangrijk, omdat wij samen zitten in het comité 30 juni en juli, waar we straks wat uitgebreider over gaan praten. Maar Monique is veel meer dan dat. Zou je dat zelf even aan de luisteraars willen vertellen, wat je allemaal doet? Want het is een hele...
4: Dat is wel veel.
3: Niet alles, een beetje.
4: Een beetje, ja. Goedenavond, lieve luisteraars. Ik hou ervan om liefde te zeggen, want liefde is heel belangrijk. En ik hou van jullie. Is een beetje overdreven, maar ik ben wel van de liefde. Mijn naam is nogmaals Monique Sanchez. Ja, wat doe ik allemaal? Zoals Jessica aangaf, ik zit als secretaris in het 30 juni, 1 juli comité Amsterdam. Er zijn tegenwoordig heel wat comité's, maar wij zijn van Amsterdam. En heel trots zijn wij de eerste comité in heel Nederland. Dus dat vind ik heel belangrijk om te zeggen. Maar ben geboren in Amsterdam in 1970. Ik woon al geruim 30 jaar in Amsterdam Zuidoost. Maar waar ik mij vooral mee bezig hou, is toch wel, zoals ik het noem, inheems actief, zeg ik dan. En dan zeggen mensen, ja, wat is dan inheems actief? Nou ja, goed, ik ben inheems opgevoed, al lijk ik qua uiterlijk niet direct op een inheemse. Sommige mensen kunnen het wel herkennen, maar het... Ja, aparte is dus dat ik inheems ben opgevoed en zo voel ik me ook. Dus dat draag ik uit. Ik treed eigenlijk een beetje in de voetsporen van mijn oma. Want mijn oma was toendertijd ook voor 1970 naar Nederland gekomen en probeerde de inheemse in Nederland te bundelen, bij elkaar te houden. En eigenlijk doe ik dat ook in de vorm van een platform op Facebook, Grand Cru Toe.
3: En hoe gaat het met de inheemse? Want ze zijn natuurlijk heel erg bezig natuurlijk met een inhaalslag, zou ik maar zeggen,
4: ja,
3: te maken.
4: Ja, dat zeg je wel heel mooi, een inhaalslag. Een deel is daar zich heel erg

0: bewust van en timmeren hard aan de weg door in verschillende stichtingen. De zichtbaarheid te tonen, maar ook om de bewustwording te brengen. En ja, een van de punten is toch wel om, zoals ik dat altijd zeg, wij zitten nu in de Kitty Kottie maand, slavernijverleden. En er wordt heel veel gedaan en heel veel verteld, is heel belangrijk. Alleen ja, dat deel van die pagina 1 van de inheemse, dat wordt een beetje onder de mat geschoven. Ja, en zijn we toch bezig om dat in de zichtbaarheid te brengen.
1: Ja, daar kunnen we het straks wat uitgebreider over hebben. Maar we beginnen ook altijd in het programma met een muzieknummer van de gasten die we hebben uitgenodigd. En dat nummer is eigenlijk ook een soort van introductie, want je hebt daar iets mee, toch?
0: Ja,
1: met het nummer.
0: Ja.
1: Dus zullen we even naar dat nummer gaan luisteren? Ik heb meegenomen. Dat nummer heet Monique. Het is van Sasha. Of het heet Sasha?
0: Nee, zij heet Sasha.
1: Oh, ze heet Sasha.
2: Ja.
1: En het nummer heet
0: Siricho Yepoli.

0: Oké.
1: Okay. Ja, heel vrolijk nummer is het, heel vrolijk.
0: Ja, het is wel vrolijk, maar
1: eigenlijk... Wat betekent het? Wat zingt ze?
0: Ja, het is dus een jonge dame uit Frans-Guyana. En zij zingt op een reggae beat eigenlijk het lied van Tamushi Chorimaro. Eigenlijk zegt ze dat zij... Tamushi is natuurlijk God in het inheems. Onze God, zeg maar. En ze dankt Tamushi voor het nieuwe. Voor een nieuw begin. Misschien een verjaardag of een nieuw jaar. Of een nieuwe maand. Kitty Kotti wat is begonnen.
1: En waarom heb je het gekozen om het vandaag voor ons te draaien?
0: Ja, nou, inderdaad. Het is... een nieuwe maand. Ik hoorde vandaag de sirene heel hard op mijn telefoon gaan. En ik denk, oh, wat is dat? Maar dat is dus het signaal van een nieuwe maand. Hè, een nieuwe maand is begonnen. Maar ook onze Kitty Kotti maand is begonnen. We hebben zoveel pijn en zoveel ellende vanuit het verleden gekend. Of althans, dat hebben onze voorouders. Maar ja, of je het wil of niet, het zit in je DNA. Je draagt het mee. En zijn we blij en dankbaar dat we nu weer alles naar buiten mogen brengen. We mogen het van de daken schreeuwen. En waar ik ook wel blij om ben, is dat men het steeds meer accepteert. Maar dit lied geeft mij een hele fijn gevoel. Lekker vrolijk. En wat ook heel mooi is, is natuurlijk die geschiedenis. Hè? Dus het was één land, Guyana. Wat later is verdeeld in Brits Guyana, Frans Guyana en Suriname. Maar eigenlijk is er nog steeds een hele goede connectie tussen de Franse kant en de Surinaamse kant. Het is eigenlijk met een koreaaltje misschien 5 of 10 minuten oversteken naar de overkant. En dat doen ze vrij vaak, de inheemse vooral. En de Marons ook, maar ook de inheemse. Dus ik pleit en ik zie dat er best wel een...

0: goede connectie is tussen in ieder geval die twee landen. Brits is wat iets verder, hè? Dus Guyana nu tegenwoordig. Maar Frans-Guyana wel. Dus zij komt uit Frans-Guyana, ze is jong. En ze kwam met dit lied. En het is eigenlijk booming geworden. Dus iedereen kent het wel. Althans, de inheemse sowieso.
1: Nou, leuk dat je het met ons hebt gedeeld. Onze volgende gast is Roshni Poulsen. Ook niet onbekend natuurlijk bij de luisteraars. Roshni, zou je jezelf even willen introduceren?
2: Oh, dat vind ik altijd heel erg lastig en vervelend.
1: Is het ook.
2: Ja, jij kent dat?
1: Ik ken dat.
2: Ik vind dat heel vervelend. Want ik ben het best in het, vertellen hoe bijzonder andere mensen zijn en wat ze doen. Ik denk dat veel luisteraars van Radio Mart mijn stem herkennen. Ik heb jarenlang natuurlijk, 26 jaar geleden alweer, toen ik in Nederland kwam wonen, heb ik radio gemaakt bij de lokale radio, Radio Vajalobi, van Roy Ristin, Weilen. Kort daarna ging ik werken bij AT5 tijdens mijn studie. En daar kennen nog veel mensen mij van. Ik kwam vorige week iemand tegen die zei, je was toch op AT5? Nou ja, dat bedenk je niet, want ik ben al lang niet meer op tv. Dan hebben mensen mij natuurlijk ook, die maken mij ook mee, in ieder geval onze luisteraars, als de organisator van de Zuidoost-parade sinds 2022. En Zuidoost beseft het festival en de optocht die er in 2023 is ontstaan. En waar de luisteraars mij denk ik van kennen. En voor de rest ben ik in 1979 geboren in Paramaribo. En 26 jaar geleden kwam ik naar Nederland om hier te wonen. En primair kwam ik om te studeren en uiteindelijk ga je nooit meer terug. En Nederland en Amsterdam zijn echt wel mijn thuis.
1: En Amsterdam Zuidoost, heeft dat dus nog een speciaal plekje?
2: Zeker, ja. Want toen ik hier kwam wonen, woonde ik eigenlijk op in Oud-Zuid, rondom het Surinameplein. Daar kwam ik eigenlijk eerst terecht. En ik weet nog dat ik de eerste keer toen ik met de tram van de UvA kwam, toen zag ik een Surinaamse vlag op het Surinameplein, waar tram 17 stopte. En ik moest aan het stukje de Haarlemmermeerstraat naar binnen lopen. En toen dacht ik, wauw, Surinamevlag in een wijk met alleen maar witte mensen. Mm-hmm. Nou, dat waren de activiteiten van 30 juni, 1 juli toen. En ik ben eigenlijk, ik denk, even kijken, 3 of 4 jaar daarna ben ik verhuisd naar Zuidoost. En mijn eerste kennismaking met Zuidoost was dat ik terechtkwam in de parkeergarage van Kouwenoord. Toen ik daar binnenkwam, toen dacht ik, als mijn familie in Suriname weet op welke plek ik nu ben beland, gaan ze echt niet meer slapen. Want het was gewoon de tijd. Je kent die parkeergarages met een soort van illegale winkeltjes. Heel veel mensen die natuurlijk drugs gebruikten. En daar moest ik doorheen lopen. Want daar zat onder andere het kantoor van de radio, van Kwaku, van Vincent Koud. Mm-hmm. En toen dacht ik, Mika, als mijn moeder dit ziet, gaat ze nooit meer slapen. Mm. Nou, dat was mijn eerste kennismaking met Zuidoost. En niet lang daarna kwam ik erop.
1: Ja, mooi. Je hebt voor ons ook een nummer meegebracht.
2: Ja.
1: Waar gaat het over en hoe heet het?
2: Het

0: Zuidpools beseft. Ja, het zwingt. Het zwingt behoorlijk.
1: Ja.
0: En er zit ook beeld bij. Dus mensen kunnen ook de vrolijkheid van Zuidoost beseft zien als ze dit horen.
1: Zeker, maar ook de diversiteit in leeftijden, etniciteiten. Er doen veel schoolkinderen mee al een paar jaar. Verschillende etniciteiten doen er mee. En dat is precies de doelstelling van Zuidoost beseft. Monique heeft dus zelfs al een keer...
2: Ja, oké.
1: Ik heb nog niet. Twee jaar zelfs, hè?
2: Okay. Ja. Twee keer, ja.
0: Hoe is het eigenlijk ontstaan, dat Zuidoost beseft?
1: Oké, eigenlijk toen de excuses kwamen van het slavernijverleden in december 2022... denk ik dat het voor veel mensen een bijzonder punt markeerde. Ja. Doordat ik zelf heel lang bij de media heb gewerkt, maar ook heel vaak ben omgegaan met mensen die zich inzetten voor het slavernijverleden, weet ik dat wat mij betreft de bakermat van die excuses, het feit dat ze uiteindelijk zijn gekomen, is wat mij betreft voornamelijk het resultaat van inzet van heel veel mensen uit Zuidoost.
2: Ja, uit Zuidoost.
1: Die voor mij, in ieder geval, ik weet het alleen van de afgelopen 26 jaar, omdat ik 26 jaar in Nederland woon, maar waarschijnlijk al veel langer. Maar die op allerlei mogelijke manieren aandacht hebben gevraagd om dit dossier steeds op de agenda te houden. Of het nou was een protest bij het beeld van Anton de Kom. Of het nou was erkenning voor 30 juni. Of het nou... Dus van hele kleine jonge mensen tot aan hele oude mensen die inmiddels ook niet meer leven. Dat was mijn gedachte erbij. En uiteindelijk was ik bij een bijeenkomst van NINSEE. En wat mij verbaasde, maar ook tegelijkertijd bevestigde, is dat NINSEE dat ook zo zei. Van dit is wel het resultaat van heel veel inspanningen in Zuidoost. Trouwens, ik hoef jou niet te vertellen, Jessica. Jij bent er ook heel lang mee bezig. En dus ik dacht, en toen was dat was dus december 2022 toen die excuses kwamen. En toen dacht ik, ja, maar er zijn zoveel mensen die dus hiervoor zich hebben ingezet. Overigens ook niet alleen nazaten van de slavernij, hè? Dus primair wel. Maar ik weet bijvoorbeeld mensen als Henk Lalji, Carla van Dijk. Die hebben altijd in vriendschap meegedaan met mensen als Roy Ristie, Peris Longlooi, Winston Kalt. Jessica kent vast nog een paar namen.
0: Kaikoussi, Roy
1: Groenberg. Ja, zeker. Roy Groenberg, hoe lang... Ik bedoel, ik weet niet anders dan sinds ik bij de media werkte, ken ik die man, ken ik Roy en zijn inspanningen. Dus toen dacht ik, ja, 2023 was dus dan het herdenkingsjaar slavernijverleden. En de optocht heb ik toen bedacht, eigenlijk als een soort van podium voor iedereen die deze mensen wil eren, die dus... Maar ook de verzetshelden, hè? Even los van onze Amsterdamse geschiedenis, maar de verzetshelden van toen. En dan wilde ik een optocht die voornamelijk een gedenkwaardig moment is met cultuur. Dus geen prijsband, geen Zuidoostparade, maar echt herdenken van verzetshelden, mensen die inspanning hebben geleverd. En zo ben ik Zuidoost beseft eigenlijk als eenmalige activiteit gestart in 2023. Voor mij was het het moment dat er in 2023 tijdens het herdenkingsjaar een hele mooie tocht was. En eigenlijk bleken daar heel veel culturen aan deel te nemen, die ook niet per se, waarvan je niet zou zeggen van goh, dit is direct, dit zijn geen nazaten van de slavernij, maar die het heel belangrijk vonden. En dat was de eerste tocht in 2023.
2: Dat
1: was
2: heel druk.
1: Ja.
0: En je zegt van we staan ook stil bij mensen die het slavernijverleden gezicht hebben gegeven, hè, waar we het voor doen. Noem eens wat namen.
1: Nou, in ieder geval, de Anton de Kom is er natuurlijk één van. En als we kijken naar de recentere geschiedenis die ik ken een heleboel mensen.

0: mensen die hun carrière zijn misgelopen. Mm. Omdat ze zich zo specifiek uitspraken tegen het Zwarte Piet of het slavernijverleden. Maar bijvoorbeeld iemand als Abaiza. Ik herinner me nog zijn protest bij het Anton de Komplein. En iedereen vond, of tenminste niet iedereen, er waren genoeg mensen die dachten, zeker bij de media toen of de mainstream media, van ja, maar dit is toch een, waar slaat dit op? Het gaat nergens over. Mm-hmm. Maar pijn is, wordt zichtbaar op verschillende manieren. En ik weet hoe moeilijk zijn traject is geweest in zijn dagelijks leven. Maar ook mensen als Peres Jongloy bijvoorbeeld. Winston Kalt. Roy Groenberg, wat we al zeiden. Roy Ristiweilen. Een heleboel mensen. Ik vergeet er nu vast een heleboel. Helga Fredison heeft ook heel veel gedaan. Dus mensen die eigenlijk los van hun... voor hun was het geen betaalde baan.
1: Nee.
0: Het was totaal geen sterker nog, ze zijn vaak ook heel veel kansen om een betaalde baan te krijgen kwijtgeraakt. Maar ook de jongens die zich hebben ingezet voor Zwarte Piet.
1: Ja.
0: Jongens die in de bak zijn beland of op hardhandige wijze. Nou, dat zijn allemaal
2: en
0: mensen.
2: Ja.
0: En dames. En dat is wat mij betreft, dat zijn mensen die vanuit Zuidoost en het bijzondere gevoel wat we in Zuidoost hebben, dat zich daarvoor hebben ingezet. En dat dus.
3: Ja, en dus ook de verzetstrijders uit het slavernijverleden. Die horen er ook bij.
0: Ja.
3: En wat beseft Zuidoost dan? Want je wil een statement maken, toch?
0: Precies.
3: Dat deze tocht weer een statement maken.
0: En eigenlijk is het, zo is het precies, daarom is het ontstaan van, joh, volgens mij beseffen we in Zuidoost niet dat we in Zuidoost wel de basis hebben gelegd dat er na jaren officiële excuses zijn gekomen voor het slavernijverleden. Dat was een grote stap. Van de regering, van de koning. En in Zuidoost zijn we vaak, laat me het zo zeggen, we zien vaak niet in wat onze mooie punten zijn. Hè? We zien vaak de problemen. En het is soms goed om te beseffen dat je ook iets toevoegt aan het maatschappelijk debat. Mm-hmm. Los van de onderlinge problemen. Mm-hmm. Hè? Los van het feit dat veel culturen onderling ruzie met elkaar hebben. Of dat buurten ruzie. Weet je, dat bestaat ook. Maar ik denk ook dat we moeten beseffen dat Zuidoost, wat mij betreft, bakermat is geweest van de excuses.
3: En het is ook een verbindingsmoment. Dus het
0: Precies.
3: gaat niet alleen maar om de Afro-Surinamers of de Afro-Caribische mens. Maar het gaat echt om iedereen in Zuidoost die vindt dat,
0: dat vind ik
3: dit onrecht
0: Precies.
3: heeft plaatsgevonden.
0: En wat we heel mooi hebben gezien bij de afgelopen edities is dat, weet je, het Zuidoostgevoel van al die nationaliteiten, die kwam echt wel samen in die optocht, waarbij we, de solidariteit was het thema toen, waarbij we dus echt Dominicanen, Brazilianen, Hindoestaanse vrouwen, Marokkanen, die natuurlijk de nazaten van de slavernij, maar ook hele grote Ghanese groepen die normaal, weet je, dus dat was, en de manier waarop ze ook vertelden in video's waarom ze meedoen en waarom ze dit initiatief steunden. Ja, dat was denk ik wel tekenend voor wat we bedoelden. En ik wilde aan de ene kant besef dat wij als Zuidoost wel de inspanningen hebben gepleegd in de afgelopen jaren. En in de tweede instantie wilde ik voornamelijk die verbinding op basis van verschillende etniciteiten. Want ook al ben je geen nazaat van de slavernij, je moet wel weten wat er is gebeurd.
2: Ja.
0: Met name omdat de doorwerking daarvan tot op heden speelt. Op verschillende gebieden. Want je kind zit op school. Een nichtje, neefje, zoon, dochter of weet ik veel wat. Soms stopt zijn carrièrekans of haar carrièrekans vanwege haar achternaam.
2: Mm-hmm.
0: Niet omdat hij of zij niet geschoold is, maar weet je dat. En dat is mijn motivatie geweest om dit te starten. En nooit bedoeld als jaarlijkse activiteit. Maar dat werd het uiteindelijk wel.
3: Omdat die behoefte er is. Want ik heb ook meegedaan, toch? Aan Zuidoost beseft.
1: Ja.
3: Ja. Wat maakt het voor jou zo interessant?
1: Nou, eigenlijk precies wat Roshni zegt. En vooral ook dat Zuidoost. En dat Zuidoostgevoel. Hier zitten toch wel echt heel veel grassroots van het besef van het verleden. En die saamhorigheid. En ik vond het ook heel belangrijk dat er zo'n besefloop, zeg maar, was in Zuidoost. En ik zag inderdaad dat er veel animo was, want het was echt geweldig druk. Ja, mevrouw Moorman was toen...
0: Klopt,
3: Toen wethouder van Amsterdam. Ja. Ja. Dus jij vindt...
2: En gaan ze nu naar de derde editie of is het de vierde editie?

0: Voor de optocht is dit de derde, even kijken, 2023, 2024, vierde editie.
1: Al. Vierde editie, ja. Oké.
0: Ja.
2: Dus het is eigenlijk ook de bedoeling dat je het breder trekt. Dat het niet alleen een zaak is van Afro-Surinaams Caribisch.
3: Klopt.
2: Dat is, ja. En is dat een goede ontwikkeling?
3: Vind ik wel.
2: Ja?
3: Omdat niet alleen Suriname en het Caribische deel heeft met het slavernijverleden te maken gehad. Maar als ik bijvoorbeeld ook luister naar het verhaal van de Hunstanen die toen op een bepaalde manier naar Suriname zijn gehaald. Hebben zij ook heel veel leed gekend. En pijn kan je eigenlijk niet meten. Dus vind ik het belangrijk dat iedereen zich kan uiten op zo'n manier. En ik denk dat dat heeft gemaakt dat ook zij steeds meer hun stem durven te laten horen. En dat is heel belangrijk.
2: Maar ook belangrijk dat ze zich verbinden aan het verhaal van de Afro-Caribische en Surinaamse mensen.
3: Ja, dat zie je ook. Ja.
0: En daar kan ik nog iets over zeggen. Want bijvoorbeeld het jaar daarvoor hadden we een school die meeliep. En die school die had, het was een HAVO uit Zuid. Kak Amsterdam-Zuid, hè. En daar liepen verschillende 40 VO's scholieren mee. En een van ze vertelde in de video's, hij is half Nederlands en half Braziliaans. Hier geboren, getogen natuurlijk. En vertelde dat hij uiteindelijk niet veel meer begreep waar zijn Surinaamse schoolgenootjes tegen aanlopen.
4: Oh ja.
0: Ik krijg er nu nog steeds kippenvel van. Dat was voor hem wat hij de optocht had geleerd. En hij had ook geleerd waar zijn donkere Braziliaanse roots vandaan kwamen. Begreep ook capoeira beter. En vorig jaar hadden we een Amsterdams gezin met Chinese roots. En die vertelde dat ze natuurlijk weten wat de slavernij inhoudt. Want het feit dat Chinezen en Surinamers zijn terechtgekomen is daar ook een gevolg van. En wat zij heel bijzonder vonden is dat ze deze dag zagen als één het gevoel van alles in Suriname. En tegelijkertijd ook een beetje erkenning voor hun dat zij op die dag, want die 1 juli was het gevolg van natuurlijk contractarbeid. Mm-hmm. Dat zij op die dag ook konden beseffen van hé, onze voorouders zijn als gevolg van deze vreselijke geschiedenis in Suriname terechtgekomen.
1: Ja. Ja.
0: En het is heel bijzonder, want bijvoorbeeld de aanmeldingen, mensen moeten zich online van tevoren aanmelden.
1: Twee met vragen, ja, vertel maar erover.
0: Ze moeten af. Dus het proces van de optocht is dat je van tevoren moet aanmelden op de website www.zuidoostbeseft.nl. En waarom doen we dat? Omdat we bijvoorbeeld ook zorgen voor consumptietasjes voor onze deelnemers. Dus we kunnen niet, we moeten dingen van tevoren voorbereiden.
1: Ja.
0: Daarnaast ben ik hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de optocht en de veiligheid. Dus ik moet ook weten hoeveel mensen meelopen.
1: Mm-hmm.
0: En wat we doen als mensen zich aanmelden, dan vullen ze een formulier online in. En dan vertellen ze wat hun motivatie is om mee te lopen. Aha. En dat is verschrikkelijk mooi om elke keer verschillende soorten motivaties te lezen. Maar ook bijvoorbeeld docenten die dan meelopen met hun trust. En die vertellen wat voor impact het heeft. Dus dat is, het is verschrikkelijk veel hoofdpijn om te organiseren. Maar als je dit uiteindelijk doet, dan dat geeft veel voldoening.
1: Ja, dat kan ik nu je aanhouden.
0: Eigenlijk was het tot 30 mei, maar we kennen onze mensen. Hè? We zijn al weken bezig met promotie, et cetera. Maar onze mensen zijn altijd wat later. Mm-hmm. Dus ze kunnen zich ieder moment zo snel mogelijk online aanmelden.
1: Okay.
0: Om mee te lopen. En je mag dus meelopen met je groep. Maar je kan ook zeggen, ik wil als gezin meelopen. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld als Monique, ik heb een groep, ik wil meelopen. Dat kan. Mm-hmm. Maar ook als je zegt, ik wil vanuit mijn buurt, wil ik een paar mensen bij elkaar. En de etniciteit maakt niet uit. Het gaat erom dat je beseft dat we dit doen omdat we voornamelijk de bewustwording over het slavernijverleden willen vergroten.
1: Ja.
2: Rashnik had nog een vraag, want vorig jaar was het op de dag.
5: Mag ik heel eventjes inbreken, want als het goed is, hangt Anita Plauwe nu aan de lijn.
0: Anita Plauwe was vorig jaar onze presentator.
2: Dag Anita.
6: Ja, hey,
2: welkom. Ja. Nou, aan tafel zitten, de stem heb je natuurlijk al herkend. Rashni Pulsin, een van de studiogasten. En Monique Santjes, ik weet niet of jullie elkaar kennen. Maar Monique is ook bekend met Zuidoost Beseft.

0: ook bekend met het comité 30 juni, 1 juli op het Surinameplein. En ja, wat doet Monique nog meer? Heel actieve inheemse vrouw die opkomt voor de rechten van inheemse. En Monique zit nu vandaag ook aan tafel. Maar vertel, hoe gaat het met je?
1: Het gaat goed.
0: Ja, kan je heel kort aan de luisteraars vertellen wie jij bent? Nou, en wat je doet? In kort, hè?
1: Nou, ik ben Anita Plauwen en ik organiseer evenementen in Amsterdam. Ik heb jarenlang de radio gedaan, maar ik ben vorig jaar gestopt.
0: Ik hoor het niet.
1: Op 27 december. En ja, ik... En ik heb vandaag...
0: Ik hoor een heleboel bijgeluiden. Wat is dat?
1: Ik hoop...
0: Is het niet bij jou?
1: Nee. Dat verberg ik niet. Ik denk dat je wel die kinderen hoort op het schoolplein, maar ik dacht dat niet zeggen.
0: Nee, maar oké. Okay, sorry dat ik je heb onderbroken. Nog eventjes door om je te introduceren bij de luisteraars.
1: Ja, de luisteraars kennen me wel van radio. Ik hoor een fluittoon.
0: Ja, Jules is assistent techniek op het moment.
2: Nee. Geluid.
0: En die draait dan knopjes waardoor het een beetje gaat piepen.
2: Maar
0: de luisteraars die kennen jou omdat je natuurlijk ook regelmatig op radio zit.
1: Ja, de radio zit. Ja. Daar ook. En vandaag is de opening van de Kitty Kotti Maand.
0: Ja, het is de opening van de Kitty Kotti Maand. Daar hebben we het nog even over gehad. En het is dan onder andere bij het Stadsarchief. En dan een mimre wakker naar de ambtswoning van de burgemeester. Waar een heel mooi programma is. En het programma heb jij vandaag gepresenteerd.
1: Ik heb het programma vandaag gepresenteerd. Ja. Het was een hele mooie bijeenkomst. Ook, het was vandaag best wel scherp, vond ik. Ik heb het in, volgens mij de laatste twee keer, was het op een hele, waren er hele andere speeches. Maar die speeches van vandaag waren best wel
0: pittig.
1: Ja.
0: Goed om dat.
1: Ja. Ik denk dat mensen gefrustreerd zijn van de comma is geweest eigenlijk. En nu?
0: Ze zijn boos, zeg je, omdat ze meer verwacht hadden van wat er achter de comma zou komen.
1: Ja, en natuurlijk omdat
0: Nederland... En dat er weinig komt en dat Nederland ze heeft onthouden van stemming. Dat is natuurlijk ook een aspect, hè, wat meespeelt.
1: Ja. Dus hoe serieus neem jij mij nou?
0: Ja. Wat is je het meest opgevallen in die speeches?
1: Dat mensen best wel boos zijn eigenlijk. En zich ook afvragen van wat is dit? Weet je? Je zegt het een, maar je doet het ander. Dus ja, je voelde het gewoon. En die speech van Glenn.
0: Glenn Gottfried?
1: Ja, Glenn Gottfried. Ja, dat is echt wel... Femke Halsema was niet blij.
0: Nee, en dat is de vraag die ik wilde zeggen. De burgemeester zat het ook... Wat was haar boodschap dan?
1: Ze vertelde over een slavin, een tot slaaf gemaakte, die in het museum hangt. En ze had het... Ik kan het niet meer citeren, hoor. Precies de woorden van het kind, maar... de strekking daarvan was, ik hoef niet meer te werken. Ik hoef niet meer je kopjes te wassen en je schotels. Dat hoef ik niet meer. Je bent niet meer mijn eigenaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar dus dat. En ja, ze was niet blij met die speech van Glenn.
0: Wat zat er dwars dan?
1: Nou, Glenn heeft iets gezegd, ook Glenn zegt van dat Annette Zondervan heeft gezegd dat de mensen nog de ketenen horen rinkelen. En hij heeft gezegd van hoezo dat mensen nooit zouden zeggen je hoort het gas niet. Je hoort me ook zo twijfelen, toch?
0: Mm-hmm.
1: Dat ik vond het was zo scherp. Oeh.
0: Omdat hij een vergelijking maakte met het wat de Joden is overkomen.
1: Precies.
0: Ja, dat was pijnlijk.
1: Ja, maar hij heeft het gewoon gezegd.
0: Oké.
1: Okay. Weet je? Dus gezellig mee blijven.
0: Nou, misschien kunnen we het nog even terugluisteren ergens. We hebben het helaas op dit moment niet.
1: Nee.
0: Maar het is misschien voor de luisteraars interessant om Radio Mart te volgen. Want ik denk dat Radio Mart ongetwijfeld die speech van Glenn weer zal laten horen.
1: Ja, weet je, waar de mensen, het publiek, sommige mensen stonden achter Glenn, andere mensen hadden toch wel voor de echt wel dat je leed niet goed vergelijken.
0: Nee, dat vind ik ook hoor. Ja. Maar goed.
1: Maar het was, ik bedoel, twee gedachten zijn daarheen komen. Dus ik vind het gesprek waard.
0: Ja, ik snap natuurlijk wel waarom mensen gauw in die vergelijking gaan. Weet je, als je jouw leed niet echt goed kijk kan en je ziet dat het andere leed omarmd wordt, dan ga je natuurlijk heel gauw zeggen van ja, waarom wij niet? Weet je, is het wat wij hebben meegemaakt dan minder erg? Wat het natuurlijk niet is, maar het is denk ik heel erg menselijk om dan te gaan vergelijken. Maar we hebben het vandaag in de uitzending over de Kitty Kottie maand. En voor zover mijn informatie reikt, ben jij een van de mensen die dit bedacht hebben?
1: Ja.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Ik vond het gewoon een geweldig idee van mezelf. Ik denk van, we moeten gewoon de hele maand claimen.
0: En wanneer is dat idee bij je opgepopt?
1: Ik was toen bij de 150ste herdenking. Wat eigenlijk, dat was ook een discussie. Nee, het was 1873, geen 1863. Dus, En toen dacht ik, we moeten gewoon de hele maand claimen. Het gewoon de hele maand claimen, want er worden zoveel dingen georganiseerd. Het is handig als we een agenda hebben waarin al die activiteiten op een rijtje staan, zodat mensen een brede keuze hebben. Weet je, want dat als je deze structuur aanbiedt, dan help je ook mee om aan het grotere doel eigenlijk. Het is een klein ding, maar het zegt wel wat, weet je.
0: Wat is het grotere doel?
1: Wat het grotere doel is erkenning, toch? Daar zijn mensen toch naar op zoek. Erkenning, en dat die erkenning fysiek moet zijn. Fysiek. Uh-huh. Of fysieke erkenning.
0: Dus je zei toen Amsterdam deed, bij de 150ste herdenking van de slavernij, heb je bedacht, we gaan een Kitty Kottie maand doen. Ben je blij hoe ze...
1: Ik zei het aan Kaikoesie. Ik was op mijn werk en ik moest Kaikoesie bellen en het idee popte op. Het was niet echt geweldig doordacht, maar ik voelde het meteen. Dat het gewoon goed was, dat we gewoon die hele maand gewoon goed ordenen voor onszelf. En dat je lekker een keuze kan maken van, je weet dat er de loop is. En ik zei het woord besef is er op 30, op 1 juli altijd in de ochtend. Voor altijd.
0: Zo hoort je niet goed.
3: Wat zeg je nog een keer?
1: Zuidoostbesef.
3: Ja.
1: De loop.
3: Ja.
1: Het is er voor altijd, toch?
3: Wat mij betreft wel, Migudu. Maar je wil niet weten welke uitdagingen ik nu al heb. Dit jaar al. Het probleem is dat Zuidoost Besef nog niet is geborgd in beleid. Dus nu heeft de bestuurder van Yishta Miskin zich ongelooflijk hard gemaakt de afgelopen jaren. Ze heeft, van Yishta Miskin heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt dat de bewoners van Zuidoost dit kregen. En we weten waar de politieke realiteit is. Dus het hangt er vanaf, als Fajista blijft, dan is er ook nog een verhaal van, is er geld, ook al blijft ze, want de gemeente moet dit jaar heel veel bezuinigen. Dat merken we nu met het festival. En als er geen geld is, er zijn heel veel fondsen die zeggen, ja, maar wij financieren geen eendaagse activiteiten meer echt. Dus als je het mij vraagt, wil ik dat het bestaat? Ja, maar uiteindelijk ligt het niet aan mij.

0: Ja, dat is ook zo. Zuidoost beseft, en Zuidoost beseft ook dat we in Amsterdam een plein hebben, het Surinameplein.
1: Precies.
0: En op dat Surinameplein zijn vanaf 1993 ook prachtige initiatieven, onder andere een herdenking en het Dorinetti op de 29e.
2: Ja, dat is terug.
0: Monique, jij kan er alles over vertellen, want je bent van het comité.
3: Ja, klopt inderdaad. Je zegt Dorinetti.
0: Ja.
3: Nou, dat is ook teruggekomen. Hè? Vanaf nu doen we het voor de derde keer weer. En voorheen was het een hele mooie Dorinetti met een
0: brocodee. Door, ja.
3: Naar 30
0: met juni. Met ontbijt en dan. Ja. Ja.
3: Dus dat. En nu gaan we wel gewoon naar huis naar Dorinetti dus op 29 juni.
4: Laat begint het? Het
3: begint om 6:00 s'avonds. Ja. En ik denk dat het om 9:00 afloopt.
0: Tot 10 uur.
3: Okay. Maar ook vorig jaar was het heel mooi.
0: Ja, het is
3: heel
0: prachtig.
3: Plechtig.
0: Ja.
3: En mensen deden mee. En je voelt gewoon dat men het belangrijk vindt om dat gevoel van die Dorinetti weer terug te hebben eigenlijk. Dus ja. Dat is heel, heel bijzonder om mee te maken. En vooral ook dat mensen dus hun verhaal gaan vertellen. Hè? En met een lied. Dus ze vertellen het en dan ineens komt er een lied.
4: En moet je van tevoren voor opgeven? Hoe gaat dat toe?
3: Nee, je hoeft je helemaal niet op te geven. We kondigen het aan. We hebben een Facebookpagina. 30 juni 1 juli comité Amsterdam. En ja, daar wordt het bekendgemaakt. Maar het is al nu
0: het
3: te zien.
0: Het
3: staat
0: er
3: op de pagina. Ja.
0: We sturen WhatsApp.
3: Maar iedereen is gewoon welkom.
4: Maar ik bijvoorbeeld, ik ben het op Facebook.
3: Dus nee, ja, dat is wel.
0: Maar dan krijg je van mij een WhatsApp berichtje.
3: Ja, maar kijk, nu zijn we dan op Mart Radio. En gelukkig hebben we best wel veel luisteraars die best wel passen en horen in zo'n Dorinetti. Okay. Dus ik hoop dat men het hoort. En dat
4: dus luisteraars, met u allen uitgenodigd?
3: Uitgenodigd. Met lekker eten, een soepje krijgen.
4: 29 juni te gaan.
3: 29 juni. Ja. Maar tegelijk op 30 juni. Dat is dan dag van besef.
4: Mm-hmm.
3: Grompraxerie is het mij zo geleerd. En als ik daar ben of als we daarmee bezig zijn, dan moet ik sowieso aan Roy Ristie denken. En die is daar. Ik voel hem dan gewoon nog daar. En ik zie hem gewoon trots naar ons kijken van bovenop. En ik weet niet waar dat allemaal gebeurt in het hiernamaals. Maar dat hij trots is en dat hij zegt van yes, jullie doen
4: het
3: goed.
4: En hoe laat begint op de 30e?
3: We hebben een inloop om 6:00. En we starten echt klokslag. Want we moeten om 8:00 moeten we 2 minuten stilstaan.
4: Mm-hmm.
3: Dus het programma, we hebben een strak programma. 6:00 inloop, 6:50 beginnen we met de opening. En dan hebben we veel speeches van verschillende uit verschillende hoeken. Optredens. En
0: Pacinci Famiri.
3: Pacinci Famiri.
0: Onder andere. Kissy Sint.
4: Okay. En hoe kom je bij Surinameplein? Hoe kom je naartoe? Met openbaar vervoer.
3: Met openbaar vervoer.
4: Is een tram die daar voorbij gaat?
3: Ja, tram 1.
4: De luisteraars die het niet weten.
3: Ja.
4: Het is
0: makkelijk te
4: brengen
0: met het openbaar vervoer.
3: Met de trein stap je bij Lelylaan uit. En dan heb je tram 1, tram 17 volgens mij.
4: Ja.
3: Bus
4: 15.
3: Ja, dus dat komt daar allemaal.
4: Okay.
3: Het is het plein. Het is best wel goed bereikbaar.
4: Okay. En je kunt niet meer te lopen? Als je vanuit Leidseplein kunt volgen volgens mij.
3: Leidseplein is het goed te lopen.
4: Goed te lopen.
3: Ja. Ja. Ik denk dat je zo'n 15 minuten dan rechtdoor.
4: Ja, Overtoom, hè?
3: Ja.
4: Overtoom.
3: En dan ben je er wel.
0: Ja, aan de telefoon nog steeds, als het goed is, Anita. Ben je er nog?
5: Ja, ik ben er.
0: Ja. Is het, wat is het belang van het herdenken zo'n maand? Zo echt, ook echt een hele maand stilstaan daarbij. Is het niet een beetje overdreven?
5: Ik vind het. Sorry hoor, maar dat vind ik een beetje gek. Hoezo is het overdreven?
0: Nee, maar het is aan jou om te vertellen waarom het niet zo is.
5: Er vinden wel activiteiten plaats. De hele maand door. Ja, toch?
0: Ja.
5: En als je het enige is, claim die maand. Het is in deze maand. Kijk, je kan het hele jaar door activiteiten organiseren in het kader van de afschaffing van de

0: je doet. Maar om de aandacht, echt de aandacht te krijgen die je nodig hebt, is het verstandig om het samen te doen. En samen doe je het door alle activiteiten, door de activiteiten in die maand te concentreren. Hoeft niet speciaal, want er gebeurt ook heel veel dingen buiten de Kittikoti maand. Maar je moet de aandacht gewoon goed vasthouden. Dat is wat we nu moeten doen, want je ziet wat er gebeurt. Er komen excuses. Er wordt een komma geplaatst. Maar het is niet. Het voelt niet alsof de excuses. Er wordt aan die excuses geknaagd eigenlijk.
1: Dus je zegt, zo'n maand is juist heel erg belangrijk, omdat je echt maximaal met elkaar het over dit verleden kan hebben. En op alle mogelijke manieren.
0: Ja.
2: Maar Jessica, ook het bereik wordt groter zo, hè? Want je ziet dat men gewoon meer aansluit. Of de bewustwording steeds groter wordt. En ik denk dat je met een maand meer bereikt dan op één dag. Dus ik vind het wel een goed initiatief. Er is zoveel te vertellen. En op één dag, nee. Dus ja, wij doen het dan ook op 30 juni, 29 juni. Met name herdenking en 1 juli de viering. Maar zo'n maand, nee, ik sta er wel achter. Want er is zoveel, nog zoveel meer.
3: En in aanvulling daarop.
0: En ook... kijk zo mooi, Adevo Grom Praxeri. Dat is het toch?
2: Ja.
0: Jessica?
2: Ja, ja.
0: Adevo Grom Praxeri. Kijk maar, iedereen weet dat het op 30 juni is. En de mensen die het niet weten, die horen, ieder jaar horen er meer mensen over deze dag. Adevo Grom Praxeri. En dat doe je, omdat we nu met elkaar, we zijn nu met elkaar bezig om over dat verleden te praten.
4: Ja. En was je niet aan de aanvulling?
3: Ja, in aanvulling op waarom deze maand belangrijk is. Want dat kun je inderdaad ook vragen. Ik weet nog, toen ik bij de media werkte, dat eigenlijk elke keer wel een keus moest worden gemaakt. Want je kunt niet elke dag als journalist naar een ander evenement. Of ik weet dat er ook discussies waren over bijvoorbeeld, de media begreep niet wat 30 juni was en wat 1 juli in het Oosterpark was. Nou, ik denk dat we anno 2026 met dit initiatief en een mooie naam door Anita Plauwe bedacht, Kittikoti maand, laten zien dat aan de ene kant bewustzijn ons samenbrengt. Dat is echt, collectief bewustzijn brengt ons samen, en zeker in een stad als Amsterdam, waar we het niet onder stoelen of banken hoeven te steken, dat zelfs bij de gemeente er nog zoveel racisme en discriminatie is. Om het maar niet te hebben over andere aspecten in deze samenleving. Ongelijkheid in stadsdelen, in budgetten van stadsdelen, waardoor stadsdelen buiten de ring niet altijd de kansen krijgen om te groeien die bijvoorbeeld door andere stadsdelen wel vanzelfsprekend. Dus ik denk dat de bewustwording in de hele maand erg noodzakelijk is, omdat juist de doorwerking van het slavernijverleden op verschillende fronten nog zichtbaar is en zich niet beperkt tot nazaten van de slavernij, maar heel veel van onze buren en niet-buren.
1: Ik kan niet anders zeggen dat ik het er ook mee eens ben. Want het comité, want ik zei net, is het niet een beetje overdreven, maar het comité heeft ondertussen ook 3 activiteiten.
4: Wat
1: we hebben dus op 29 hebben we dus die Torinetti.
4: Ja.
1: 30 hebben we dus de ceremonie van besef. En op 1 juli vinden we dat we die vlaggen op de Dam moeten hijsen.
4: De vlag op de Dam,
1: dat is bij het monument, dat zijn de 8 vlaggen. Dat is dus de Nederlandse vlag, de vlag van alle eilanden en van Suriname. Want we vinden dat echt in de openbare ruimte het steeds zichtbaarder op moet zijn dat Nederland dit verleden heeft gehad. Mm-hmm. En dat er hier nog steeds mensen zijn die hinder van ondervinden. Wat Rosie natuurlijk ook net zo mooi uitlegde.
2: Die half stok, hè, eerst.
1: We beginnen ons morgens. Morgens beginnen we met de vlaggen hangen half stok.
4: En hoe laat beginnen jullie precies?
1: De half stok is om 9:00 morgens. Ja. Het was eerst vroeger, maar mensen hadden moeite met vroeg opstaan. Want eigenlijk moet het bij zodra zonsopgang. Ja.

0: Dus we hebben het naar 9 uur verplaatst. En dan hebben we om 4 uur op 1 juli. En dan zegt iedereen van, ja, maar waarom zo laat? Dat komt omdat we willen aansluiten bij het herdenkingsmoment in het Oosterpark. Mm-hmm. Het herdenkingsmoment in het Oosterpark stopt om 3:30. En om 4 uur gaan bij ons de vlaggen ten top.
1: Okay.
0: En daar hebben we ook een heel mooi programma, wat onder andere afgesloten gaat worden door de kinderen van het leerorkest. Die gaan een heel mooi concertje houden.
2: Oké.
1: De dame.
0: Anita,
1: we nog een
0: keer.
3: Nee, nog een keer die. Dus 1 juli. Hoe laat is dat?
0: Dus 1 juli om 9 uur worden de vlaggen 3:30 gehangen. 9 uur 's morgens. En om 4 uur 's middags gaan de vlaggen ten top. Worden ze gehezen. Natuurlijk met het zingen van de volksliederen. Er zijn nog een paar praatjes, zou ik maar zeggen, van een aantal aanwezigen. En we eindigen met een concert van de kinderen van het Leerorkest Amsterdam Zuidoost. Het is eigenlijk niet het Leerorkest, het is een wat oudere groep. Het zijn de kinderen van het Wijk Talentorkest.
1: Mm-hmm. Nee,
0: en ik heb al wat gehoord, want ik mocht natuurlijk bij de repetities zijn. Prachtig.
3: Mm-hmm.
1: Okay.
3: Nee, het ging bij mij om de tijd, zodat ik het gewoon
0: heb. Ja.
3: Oké.
0: Okay. Nee, ook die aandacht, hè, wat we dan.
3: Al die mooie, ja, precies.
0: Ja, het is, ja, ik vind echt dat het nog nodig is.
2: Het is nodig.
0: Ik denk dat we nog steeds een hele lange weg te gaan hebben.
4: Ja, ik wil wel meegeven aan ons allemaal, hè, want we nemen allemaal initiatieven om dingen te organiseren. Ik denk dat we wel de collectieve verplichting hebben om aan het einde van de activiteit aan iedereen de vraag mee te geven: wat heeft dit jou gebracht? En hoe ga jij ervoor zorgen dat jij morgen verschil maakt in de doorwerking van het slavernijverleden?
0: Ja.
4: Maar
0: ja,
4: dat helpt ons.
0: Wat doe je zelf?
4: Precies. Hè, want
2: Anita vraagt, aan wie moet dat gesteld worden?
4: Annie, aan wie? Aan iedereen die deelnemer is of bezoeker is of meedoet aan alle activiteiten van ons, van 30 juni comité, maar iedereen, hè? Ik weet dat in Westerpark er ook heel veel gebeurt. Heel veel stadsdelen doen heel veel nu ook.
2: Ja.
4: Volgens mij heeft Noord zelfs een eigen festival ook.
0: Ja.
4: Dat maakt ook dat de gemeentelijke financiën heel dun worden voor alle activiteiten. Maar dat is juist goed. En willen we voorkomen, want ik haak eigenlijk in op wat jij net zei. Het lijkt alsof we niet verder komen. Hè? Ik weet niet of je dat, maar dus we hebben wel de verplichting om aan iedereen iets mee te geven aan het einde van onze activiteiten. Ga nadenken, ga helpen. Ik ben ook geen nazaat van de slavernij. Maar ik ben als 13-jarige begonnen met kitty-kotty-activiteiten op de Floraschool waar ik zat. Ik heb voldoende mensen gehad in mijn omgeving waarmee ik ben opgegroeid in Suriname. Waarom ik dit belangrijk vind. En ik denk dat bewustzijn het belangrijkste middel is om die samenleving te verbeteren.
2: Okay. Maar we bereiken wel, hè? Want
3: maar praktisch, je weet, ik ben mevrouw praktisch. Dus je bedoelt dat we allemaal evaluatieformulieren moeten uitdelen?
4: Nee, we moeten aan het einde van onze activiteiten, moeten we alle, als we presentatoren hebben, die presentatoren moeten alle bezoekers een belangrijke vraag meegeven voordat ze naar huis gaan.
3: Moeten okay. Meegeven, oké. Okay. Ja. Ja.
1: We hebben nog 1 minuut te gaan.
0: Oh. Ja. Blijf je hangen, Anita, of ga je weg? Want je kwam uit de vergadering, toch?
3: Ik moet die vergadering in. Ik vond het wel mooi.
0: Oké, okay. Hartstikke bedankt.
2: Dank je, Anita.
4: Dag.
2: Dank je.
1: Doei.
2: Doei.
1: We hebben nog een minuutje. Dus
2: ik wil nog heel kort wat zeggen voor jullie, minuutje. Want ook buiten Amsterdam zijn meer steden of dorpen bezig met Kitty Kotti. Alphen aan de Rijn, Alsmeer, Almere is sowieso.
4: Als Alphen aan de Rijn bezig is met Kitty Kotti, dan is er wel echt iets gebeurd.
2: Ja, dan is er echt iets
4: want
2: gebeurd.
4: Want ik ken dat dorp.
2: Oh, oké. Okay.
4: Ik kom er al jaren, een nicht van me woont er. En als daar echt nu Kitty... dan moeten we wel vaststellen, Jessica, dat het werkt.
2: Het werkt. Ja.
4: Het werkt.
0: Dus we zijn opgeschoten.
4: We zijn opgeschoten.
0: Maar we moeten nog, hè?
4: Ja.
0: Dus we gaan door.
1: Ja. Ik heb nog een vraagje. Rosie, hoe laat begint de mars?
4: Oké, om 9 uur moet je je aanmelden bij de Station Bijlmer Arena. Of kom direct op de Dam.
1: Mm-hmm.
4: Je kan je tussen 9 en 10 direct op de Dam aanmelden. En we gaan om 10:30 starten met lopen.
1: Oké, en van Amsterdam Arena naar de Dam?
4: Is met openbaar vervoer en wij zorgen voor je dagkaarten.
2: En nog een vraag,
4: Rosie. En consumptietasjes.
1: Oké, dank
2: je. Is het weer aansluiten met...
4: Ja, we gaan nu onze oorspronkelijke route van de Middenweg en Linneusstraat is niet bestemd.

0: beschikbaar. Dus dat is ook de reden waarom we via de Dam lopen. En dan sluiten we ook aan achter de Biggie Speakery.
1: Oké, goed. Ja. Dank je. Heb je nog wat te delen van de luisteraars? Hebben jullie de tijd?
2: Nou, ik zou zeggen, kom 29 juni en 30 juni naar Surinameplein. Ja. Want als je niet komt, heb je echt een grote en een mooie en een waardige en een plechtige happening gemist.
1: Ja, Jessica, dit is het einde van ons programma.
3: Ja, we gaan Kitty Kottie vieren.
1: We gaan Kitty Kottie vieren, maand. Herdenken.
2: Herdenken, ja. En herdenken
3: en vieren. Herdenken en vieren.
1: Luisteraars, zoals u weet, wordt deze uitzending vaker herhaald midden de nacht en soms natuurlijk overdag. Ik zou aan Norman vragen om het vaker te heruit te zenden deze maand, zodat u de tips die gedeeld zijn nog vaker zult horen. En wat mij betreft, tot een hele mooie, fijne Kitty Kottie maand. Van mijn 2 maanden duurt, van juni naar juli. En goede herdenking en geniet ervan.
3: Dankjewel. Tot de volgende maand.
2: Ja. Ja. Dag.
1: Dag.
4: Een ander perspectief van Imagine IC. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie. De Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Sterk vindt dat jongeren die stoppen met eten en drinken om hun leven te beëindigen niet thuis horen in een hospice, maar eerder passende zorg en ondersteuning moeten krijgen. Sterk benadrukt dat die hospices zijn bedoeld voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Jongvolwassenen met ernstige psychische problemen hebben volgens haar andere zorg nodig. De minister wijst tegelijkertijd op de grote tekorten en de huidige lange wachttijden in de jeugd- en geestelijke gezondheidszorg. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. En de komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweedijksloermond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De maand juni staat in het teken van Kitty Kottie in het Pleintheater. Onze Kitty Kottie maand. Op 6 juni beginnen we met een diner dansen met Francis Free. Een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
3: Terwijl je langzaam in- en uitademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
2: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
4: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
2: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten

0: over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
1: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
0: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
2: Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

0: Deze oordopjes laten je precies horen wat mensen over je zeggen in een andere taal, zonder dat ze doorhebben dat jij het begrijpt. Je doet ze in, iemand
1: spreekt. This wonderful song called Better Day. You know who's coming? Lee Andrea Johnson. Yes, he is.

Op uitnodiging van mevrouw Rosita Leeflang was ik afgelopen zaterdag 13 december in het gebouw van NAX aan de Thompsonstraat voor een conferentie, een bijeenkomst, een debat over immaterieel erfgoed, waaronder ook cassico-muziek en nog vele andere zaken bespreekbaar werden gemaakt. Verschillende inleiders waren actief bezig en het leuke ervan, het was ook interactief. De bezoekers konden ook meedoen en vragen stellen en opmerkingen maken. Dat maakt het levendig natuurlijk. Leuk om erbij te zijn. Je ziet dat Suriname haar best doet om cultureel sterk te zijn in het Caribisch gebied. Mooie presentatie, goede bijeenkomst, inhoudelijk sterk. De opkomst kon beter, als je naar mij vraagt voor zoiets. Maar desondanks, niet het vele is goed, het goede is veel. En ik was daar. Voor Mart Radio heb ik een opname gemaakt. En ik denk van oké, we zenden het uit en u kunt eruit halen wat u nodig vindt. En waar nodig kunt u de organisatie ook ondersteunen op uw manier. Immaterieel erfgoed.

0: ja, breed begrip. Allerlei zaken kunnen daar vastgezet en vastgelegd worden. Trouwens, ik moet u ook vermelden dat het een vrij lange bijeenkomst was. Ongeveer 1,5 uur, misschien 2 uur zelfs. Een korte onderbreking, pauze. Maar het is vrij intensief, belangrijk. En natuurlijk voor onze luisteraars die vooral zich bezighouden met cultuur, dan is dit een mooie voeding, food for thought. U gaat uw oren gewoon de kost geven. En het is informatie. En wat u ermee doet, dat laat ik aan u over. Dit is Mart op straat, in het gebouw van Nax, aan de Thompsonstraat. Ik wens u een aangename luisterstemming toe. En wellicht tot de volgende keer. Taboe.
1: Ik vraag u om uw mobiele telefoon alsjeblieft op stil te zetten. Het programma voor vanavond. We gaan allereerst straks luisteren naar de inleiding van Sandra Kleene. En daarna hebben wij zijn verzorgd dus de keynote. Daarna gaan we een korte pauze inlassen om het allemaal een beetje te laten bezinken. En na de pauze hebben we onze paneldiscussie, waarbij we ook stellingen zullen poneren. En waarbij u dus ook de kans heeft om vragen te stellen over het onderwerp. Het is de bedoeling vandaag dat we niet alleen met elkaar praten, maar dat er aan het eind van de avond, nou niet vanavond al, want anders gaat Anita me heel raar aankijken. Maar dat we een document gaan produceren na vanavond. En omdat we toch wel concrete acties bij elkaar willen vergaren vanavond. Ook al is het maar 1 actie. Feit is dat we na vanavond daarmee doorgaan. En vooral ook met elkaar in gesprek blijven over het onderwerp. Immaterieel erfgoed, de verbinding van onze natie. Ik zal mezelf ook even op een adequate manier voorstellen, want hoe komen we plotseling op immaterieel erfgoed? Ik heb mijn bachelorstudie gedaan in geschiedenis aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. En ben afgestudeerd op het onderwerp Kaseko, de ontwikkeling van de Kaseko in Suriname tussen 1920 en 1990. En ik ben daarna naar Nederland vertrokken om mijn masters te doen. En dat heb ik gedaan in museum en erfgoed. En de specialiteit, mijn onderzoek wat ik daar heb gedaan, is immaterieel erfgoedbeleid. Dus hoe maak je beleid in musea en erfgoedinstellingen. En een van mijn conclusies is dat zelfs in Nederland er nog geen musea zijn die het beleid voor immaterieel erfgoed ook hebben opgenomen in hun bestaande beleid. Dus ook daar is het vrij nieuw. Vanuit Nederland zijn er diverse immaterieel erfgoedelementen. Bij de UNESCO zijn er 5 ingeschreven voor een land als Nederland. 5 elementen waarbij Rotterdam Carnaval ook een van ze is. Dus een van de grootste evenementen die wordt gehouden in de zomer in Rotterdam. Wat Nederland wel heeft, is een hele goede organisatie. Het heet KIEM, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Zij zorgen voor de registratie van het immaterieel erfgoed. Zij helpen ook de organisatie, de erfgoedgemeenschappen, om hun elementen te documenteren en als ze daarvoor voelen, ook voor te dragen.
2: 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. En in het Canadese Toronto heeft de politie kort voor het WK voetbal een grote partij nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen. Het zijn duizenden nepshirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken, plus vervalste WK-trofeeën ter waarde van miljoenen dollars. De spullen lagen in een loods opgeslagen. 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van de grootschalige handel in namaakproducten. Volgens de politie is het de grootste inbeslagname van vervalste voetbalartikelen ooit in Canada. Het weer, komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben er weer op de oude stack. Beetje vertraging met wat technische dingen. Maar na 8 uur, na het nieuws van 8 uur, dan ben ik er gewoon weer. Yes. Start met Matt, met Julio. Ai.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Okidoos. We gaan weer beginnen. Volgens mij zijn we zover. Wat we gaan doen, we gaan een panel discussie gaan we doen. Gaan we houden. Ik heb 3 stellingen genoteerd om die discussie aan te wakkeren, maar u weet het, we zijn, het hoeft niet heel speciaal in die richting te blijven. En daar gaan we over praten en kijken hoe ver we komen. We hebben ongeveer een half uur uitgetrokken, dus tot 8:30 ongeveer. Ik ga de panelleden aankondigen en ze vragen om naar voren te komen. Sherida Mormon, ze is ontwikkelingseconoom die zich maatschappelijk oriënteert. Applaus voor Sherida. Het is zo mooi gaan zitten. Marcel Pinas is internationaal kunstenaar en oprichter van Kiwi Wikoni en van het museum in Mongo. Is nog, je weet, die CV's zijn heel veel langer, hè, maar we doen korte versies. Applaus voor Marcel. Overigens, hij is net terug uit vers uit Martinique. En Marciano Dazai, wat heeft hij alweer gezegd? Nee, hij is ook bestuurslid van VHJI. En hij heeft ook een element voorgedragen, de sociale structuur van de Surinaamse kampong. En hij is architect, Marciano Dazai. Dank jullie wel dat jullie op ons verzoek zijn ingegaan om vandaag hier met elkaar die discussie te voeren. De eerste stelling. Immaterieel erfgoed, dus dat zijn de levende tradities, verhalen.

0: ambachten van Suriname, is effectiever, dus het immaterieel erfgoed is effectiever dan tastbare monumenten, om de nationale identiteit te versterken en om een winstgevende duurzame toerisme sector te ontwikkelen. Ik lees hem nog een keer. Immaterieel erfgoed is effectiever dan tastbare monumenten om de nationale identiteit te versterken en om een winstgevende duurzame toerisme sector te ontwikkelen. Is dit echt effectiever? Wie mag ik het woord geven? Sherida. Je zit het dichtst bij de microfoon hoor.
1: Ik weet niet of het effectiever is, want volgens mij heeft het allemaal te maken met het proces. Want zoals ik het proces hier hoor, is er een hele hoop bij. Ik denk dat beide hun charme hebben. En gebouwd erfgoed, want dan kan je dat laten zien. Hè? Dus wanneer er bijvoorbeeld, zoals we nu zeggen, Paramaribo, ik wil het bijna noemen museum stad, met alle gebouwen die er zijn, et cetera. Dat kan je meteen laten zien, dus het is soms sneller om dat neer te zetten, toch? Terwijl het immaterieel erfgoed, daar moeten mensen het uitdragen. Eigenlijk kom je gewoon ergens aan en het verhaal moet verteld worden over de locatie. Dus daar zit storytelling bij en daar zit de beleving. Dus misschien niet effectiever als in zeg maar het proces, maar wel qua beleving is die combinatie een geweldige combinatie. Als je gebouwd erfgoed hebt en je kan een prachtig verhaal nog vertellen eromheen en je kan nog muziek en eten en alles dat immaterieel is eraan verbinden, dan heb je de perfecte combinatie. Is het er niet, is het een toch nog iets grotere uitdaging om dat neer te zetten. He, dan moet je dat voor je eigenlijk een lege plek hebben in het verhaal vertellen. Mm-hmm. Behalve bij die Diwali, die begrafenis en al die dingen die we hebben. Toch? Want Suriname heeft een hele hoop ervan. Dan kan je dat ook gewoon goed neerzetten. He?
0: En het verdienmodel?
1: Het verdienmodel is van beide. Dus die combinatie heeft een fantastisch verdienmodel. En ik denk dat wat vooral belangrijk is, het gaat niet om het verdienmodel specifiek. Het gaat erom hoe verkoop je het. Wanneer je dingen verkoopt, heb je een verdienmodel. Okay. He, of tenminste, dan kan je eraan verdienen. Zo het commercialiseren van wat we hebben, dat kan op beide manieren. We moeten het gewoon goed verkopen. Marcia?
2: In principe, ze versterken elkaar. Ze kunnen zonder elkaar. Mm-hmm. Maar het is simpel voor de kijk maar. Wat we bijvoorbeeld in Mungo hebben neergezet met het Mungo Festival, die Polo Boto. Dat leeft, dat is iets dat uniek is, dat het origineel is. Maar natuurlijk, als het materieel erbij zou komen, zou het nog fantastischer zijn. Want zeg maar in Mungo hebben we toch 45 objecten kunnen identificeren die we kunnen toevoegen aan het erfgoedlijst van Mungo.
0: Ja.
2: Van het materiële erfgoed van Mungo. Dus daarom moet er nog een goede weg, dat project van Waterkantief
0: opgedaan.
2: Dus er moet een bureau 3 of 4 of 5 komen. Voor de districten.
0: Ja, voor de
2: maar eigenlijk het gaat niet alleen om Paramaribo. We hebben ook heel wat erfgoed in de districten in Mungo, maar als je ook naar kijkt in het binnenland van Suriname, is onvoorstelbaar. En eigenlijk wat er daar gebeurt, dat is eigenlijk heel triest om te beseffen hoe wij omgaan met ons erfgoed. Want we snappen nog steeds niet dat dat inkomsten genereren kan zijn voor ons. Een simpel voorbeeld, als je kijkt naar het kunstwerk die ik maak. Weet je, het feit dat mensen het zien in het buitenland, dan vragen ze zich af van, wauw, jongen, van waar kom je?
0: Mm-hmm.
2: Weet je, dan vertel je over die man en zeggen van, wauw, dan moeten we zelf komen kijken hoe het daaraan toe gaat. En dan is die verdienmodel. Maar dan ga je ervoor zorgen dat mensen komen, maar dan gaan we dus ook nog binnen samenleven. dat zijn die simpele dingen die ze willen meemaken. Bijvoorbeeld naar de kost rondje gaan met iemand. Dan betalen ze 25 euro om te gaan helpen klanten. Maar dat eten ze de Chinese thuis, die eten ze gebakken
1: vlees.
2: Voor hun is het een heel andere wereld. Maar jammer dat de overheid de creatieve mensen niet daarbij betrekt. Wanneer ze plannen maken, creatieve mensen. Die hebben heel veel ideeën, maar die moeten ondersteund worden door technocraten, zoals architecten. Want weet je, die kunstenaar die komt met geweldige ideeën, maar die weet niet dat hij als hij in elkaar zit, dat het gaat instorten. Maar dan heb je architect nodig, dus samen met de wetenschapper, dan kunnen we dat heel mooi doen.
0: Klopt. Marcel?
3: Helemaal eens. Immaterieel en materieel vullen elkaar aan, maar het grote verschil zit in het volgende. Materieel erfgoed is statisch. Die zetten vandaag neer, na 100 jaar blijft hetzelfde, zoals de gebouw in de binnenstad. Die moeten juist zo blijven, zeggen de regels. Immaterieel, zoals de spreker daarnet heeft verteld, is dynamisch. Het moet blijven ontwikkelen. Het moet zich steeds aanpassen, het mag aanpassen, omdat het op een gegeven moment ook aantrekkelijker moet zijn voor de nieuwe generaties, zodat het voort blijft leven. Het verschil is ook dat wanneer je jouw materieel erfgoed, als het sterk is, dat blijft het voortbestaan. Maar immaterieel erfgoed kan doodbloeden. Zoals we bij de Javaanse cultuur hebben gezien, er is gesproken over gamelan, maar er zijn zeker twee bloeddruk en terbangen die er niet meer zijn. Weet je, dus, en ik heb net geluisterd naar de uitdagingen, er is geen geld, en vandaar ook de koppeling met hoe koppel je immaterieel erfgoed met commerciële activiteiten. En er zijn heel veel voorbeelden genoemd. Wat ik ook heb gehoord van de spreker is dat ze een koppeling heeft met de creatieve industrie. Wel, ik wil het even snel delen met u. Niet lang geleden was er een delegatie hier uit Indonesië, vanuit het ministerie van Creatieve Economie. En deze cijfers wil ik met u delen. Wij zijn een klein land in vergelijking met de landen in Azië. De GDP, totaal inkomen van Indonesië, is 400 maal meer dan wat wij hebben. Toch? Een creatieve industrie heeft een bijdrage van 90 miljard US dollars. Creatieve industrie alleen aan inkomsten van die 1300 miljard. Waarvan 27 miljoen mensen in die sector zitten. En voor export vanuit de creatieve industrie, dat brengt per jaar op 23 miljard van die 90 miljard. En wat doen ze? Het zijn bijna dezelfde dingen die wij in feite hier ook hebben. Muziek. Toch? Klederdrachten. Ik heb hier een batik hem aan. Batik is op de werelderfgoedlijst, immaterieel van Indonesië. Maar het is dezelfde batik die we hier ook hebben. En zoals Sherida zegt, het is hoe je het verkoopt, hoe je het brandt. En die branding is dan wel belangrijk, want met die branding kan je beter verkopen en dan kan je geld verdienen. En ik weet als Rosita het heeft gedaan, ik heb op ChatGPT, omdat ik ook een presentatie moest houden voor die mensen vanuit de Surinaamse kant. Ik heb op ChatGPT gekeken naar wat zijn de potentiële creatieve industrieën die we kunnen exporteren. Weet je wat voor tevoorschijn kwam voor muziek? Kaseko. Dus ik denk dat wij heel goed moeten gaan kijken naar hoe wij die immateriële erfgoed kunnen koppelen aan die creatieve industrie. Toch, en het gaat niet alleen om toerisme hoor, het gaat om muziek, het gaat om arts. En ik ben heel blij dat meneer Pina zegt dat we het moeten koppelen met de verschillende sectoren, omdat we elkaar moeten helpen. Er valt heel veel te verdienen aan immaterieel erfgoed, maar we moeten het branden. Er kan geld komen als we het goed verkopen. Want als we alleen afhankelijk zijn van fondsen, dan is dat niet duurzaam. Dus we hebben werk aan de winkel.
0: Dat is inderdaad zo. Maar en als je kijkt naar internationaal, ik vergelijk niet per se met Europa. Maar als je kijkt naar de biljoenen industrieën die er zijn om toerisme, dat sommige landen zelf zeggen, blijven jullie weg,
1: Want jullie komen te veel naar hier, jullie ontregelen ons heel systeem. Venetië bijvoorbeeld. Of, er is nog een voorbeeld, maar Parijs, Louvre, je kan maar voorbeelden blijven opnoemen. Hoe komen wij zover om te zeggen van, want we moeten met elkaar gaan samenwerken. Hoe komen we zover, want we moeten niet alleen bij woorden blijven. Hoe komen we daar om met elkaar samen te gaan werken om ons immaterieel erfgoed te gaan exporteren?
2: Ik denk wat heel belangrijk is, het waarderen en het erkennen, dus van het eigenen. Dat we trots moeten zijn op wie we zijn, wat we zijn, waarom we zo zijn. En dat het niet alleen op bepaalde dagen, bijvoorbeeld laatst met 25 november, 50 jaar. Weet je, het was leuk om te horen bijvoorbeeld bij Radio ABC, dat weer 1 week lang alleen Surinaamse man wordt afgedraaid. En wat about die andere 55 weken, snap je? Of 41 weken. Wat doen we dan? En daarom soms weiger ik om te zeggen van, ik ga iets speciaal doen omdat het 50 jaar gaat kunnen van vergeten. Ik ga het niet doen. Ik focus meer op die duurzaam, langzaam, langzaam draaien. We moeten toch heel veel respect hebben voor elkaar, cultuur. En uitdragen, wat uit te dragen is. En om het nieuwe hart op de overheid om te zeggen, maar gewoon opstaan en zeggen van, dit is wat ik ga doen. Een simpel voorbeeld van overdragen. Als kleine jongen heb ik gekend, ik zat op Abadu Konde, dichtbij Mungo. En dan zie je een VW-busje aankomen, dan stapt iemand uit met een afro, met een ministerpak die 4 delen en zo. En wie is het? Meneer Dobro komt op school om te presenteren zijn gedichten, 3e klas, 4e klas. Begrijp je, dat zijn heel bijzondere dingen. Een ander ding is bijvoorbeeld Kaleke Puja. Iedereen in het binnenland kent Kaleke Puja. Is bruggenbouw. Begrijp je? En dat is wat er in principe een beetje ontbreekt. Dus de nation building. Respect hebben voor elkaar. Waarderen voor elkaar. Want bijvoorbeeld een simpel voorbeeld. Toen ik begon in Mungo, zeiden mensen van, waarom heb je Pinas, je discrimineert dat? Waarom gaat u in Mungo en je focus op de Maron? Ik zeg niet wat er is gebeurd. In 1990, jaren 90 was het een probleem. En die Maron zorgde voor het probleem. Dus als Maron, ik heb daaronder geleden, dan denk ik van, wat is mijn bijdrage om het probleem op te lossen, om die trots weer naar boven te brengen? En om te delen met andere mensen, om te gaan beseffen van, hey, zo woning is in het bos. Maar zij ook mensen hebben waarden en normen, ze hebben iets ook toe te voegen aan wat er is in de wereld. En daarvoor moeten we openstaan. Dus, in een nutje.
1: Wat is je vraag? hoe komen we daar? Hoe komen we om ons immaterieel erfgoed te gaan exporteren?
4: Door over te gaan tot actie, omdat we heel veel praten.
1: En wat is die actie?
4: En wat we doen is dat we iedereen werkt. Hij werkt, iedereen heeft zijn ding. We werken nog in zuilen. Toch? Dus we werken nog vrij gefragmenteerd, wat niet erg is. Omdat je alvast begint te werken aan je eigen. Maar we moeten het, en ik weet niet of we... Ik denk niet dat we moeten wachten op de overheid, maar zoals NACS, VHI, al die organisaties er zijn, net zoals we hier bij elkaar komen, moet er ook die drive gaan ontstaan waarbij we zeggen, laten we, al is het begin, 1 keer per jaar komen al die cultuurorganisaties en zeggen we, luister, dit is wat we gaan doen, dit is our planning for this year en zo gaan we het trekken. Weet je, want als we op elkaar blijven wachten, of die overheid of een andere organisatie, et cetera, gaat het niet gebeuren. Dus bijna wil ik zeggen van, het is een opdracht naar ons hier. Marcel, Machano, Shehida, Rosita. Let's do something. Laten we ervoor zorgen dat we al is het one time in a year bij elkaar komen en data sharen en kijken hoe we verder kunnen gaan om tot een goede organisatie te komen. Want zoals je dat zegt,
1: al die landen die zijn ergens, ze zijn verder enzovoort, ze willen bijna mensen niet, maar ze zijn nog niet eens daar. Mm-hmm. Ik bedoel, we komen met z'n allen natuurlijk, dat is een goed voorbeeld waarbij we samenwerken, toch? Dus niet alles is komen en kwijt. We hebben de hier decemberperiode, everybody comes to Suriname, we hebben een kalender waarbij alles, in december is er een kalender. De rest van het jaar is er geen enkel kalender.
4: Klopt.
1: Toch? Activiteiten, nakdago en we komen, weet je, we komen niet bij elkaar. Dus misschien is dat juist iets waarvan we zeggen, let's start small. En stap voor stap, dat we zeggen, dit is wat we gaan doen. En dat we van daaruit verder gaan. Want ik zie Tanoja hier, ik zie zoveel mensen.
4: Sandra hier.
1: Ja. En ik bedoel, kijk, ik denk van, we moeten gewoon bij elkaar komen.
4: Ja.
1: Oké, maar zijn we er aanvullen?
3: Ja. De vraag is, hoe start je met export?
4: Ja.
3: We zitten in een periode waar het heel makkelijk is. Heel makkelijk. Makkelijker dan tevoren. Vanwege dit ding hier.
4: Ja.
3: Hiermee, als je de juiste mensen hebt. Die fotograaf die daar is bijvoorbeeld. Ik weet dat hij elke dag op Facebook is.
4: Ja.
3: Als je dit goed kan begrijpen, kan je in één slag die export die je wil willen, direct doen. Je moet goede mensen hebben die kaseko of die gamelang of weet ik veel wat, dat kan exposen naar buiten toe. En als je één keer een goede maakt, kan je 20 tot 30 miljoen views krijgen. En ik weet dat het kan, alleen denk ik dat we moeten komen met een strategie. En als we praten over kaseko, weet ik dat, ik ben geen kaseko expert, maar dat liedje van Luma ik ben. Is kaseko top jouw? Is Kawina, in ieder geval. Dat was zo ver gekomen dat het internationaal publiek heeft bereikt en het was zo populair. Dus ik weet niet waar het, of het goed is gegaan of niet goed is gegaan, maar ik weet dat het potentie heeft en zo ook die kaseko. Dus het heeft een strategie nodig en het eerste wat we moeten doen is via social media, via YouTube, via everything. En dat je hoeft niet geen TikTok, geen CNN te hebben of op CNN te wachten om naar je toe te komen. We kunnen alvast die hype creëren voor onze immateriële erfgoed in de wereld. Dat is een concrete eerste stap.
1: En daarvoor kunnen we jongeren betrekken, want ze horen van al die sociale media. En daarmee doen we ook aan overdracht. U wil iets zeggen?
5: Wat ik hoor wel dat de panelleden noemen, hè, van we moeten niet op de overheid wachten. We kunnen heel veel zelf doen. Maar let op, waarom we vandaag bij elkaar zijn gekomen, is omdat we, tenminste de inleiding van mevrouw Pleinem, is dat, dat hoe kunnen wij in zaken immaterieel erfgoed krijgen op de werelderfgoedlijst, dacht ik. En het betekent dat we vragen dat de overheid een actieve rol op zich neemt. En dan zou eerder voor mij de strategie zijn van hoe kun je de overheid zodanig overtuigen of dwingen dat zij dat tot een prioriteit gaan maken. En dus ik denk, ik wil ook dat u, dat de panel dat daar
2: nog kijkt. Dat we niet willen wachten op de overheid, is dat zij aangaan geven van Marcel, doe jij dit in het district? Nee, er is een probleem, wij staan op en wij beginnen te doen. En gaan we met het proces om de overheid. Begrijpen dus, je moet ergens beginnen. Want van hun, zij begrijpen het niet. En u moet je niet vergissen. Wij als creatievelingen die bezig zijn op het veld, wij hebben een dubbele werk om te doen. We moeten de mensen bewust maken van waarmee we het doen. We moeten de overheid ook gaan onderwijzen. Want die snappen helemaal niet waarmee we bezig zijn. En dat zorgt voor heel goed voor een frustratie. Begrijp je, zeg maar die parlementariërs. Die minister, je nodigt ze uit bijvoorbeeld voor een opening. En die man zegt, hij heeft geen interesse. Begrijp je, en hoe ga je dan met zo'n overheid verder? Je kan niet verder. Begrijp je, je moet door blijven gaan totdat iemand komt en zegt van, ik voel je, ik wil je ondersteunen. En dan zo gaan we verder. De meeste projecten waarmee we nu bezig zijn in Suriname. Dat komt niet van de overheid, hè? Begrijp je dus.
4: Ik heb
1: gefragmenteerd werden. Wanneer we inderdaad, dus we moeten apart als organisatie naar de overheid, maar ook samen. Want het moment dat we dat niet doen, dan heb je de mogelijkheid dat iedereen alles met je kan doen. Dus ik denk dat wanneer we zeggen dat we, dus ik denk aan een dubbele strategie, two-way street. Eén, samenkomen, at least one. Want als wij niet in staat zijn om samen te komen, dan hoe willen we dat die overheid dingen doet voor ons? Maar wanneer je samenkomt en je zegt van, hey, dit hebben wij als strategie, als mix organisaties, toch? Dus dat betekent dat we naar binnen, naar ons moeten kijken. Dit hebben we als strategie en dit is waar we de vorige weg doen. We hoeven maar één doel te hebben. Een paar dingen, een erfgoedlijst. Toch? We hoeven nog niet eens alle andere doelen te hebben die we, weet je, want men zegt ook als je honger hebt, je niet te veel. We willen maar één doel. Dus ik vind het goed dat u zegt, één doel. We willen een lijst hebben waaraan we gaan werken. Laten we daar als organisaties over eens zijn. Two-way street, twee-sporen-beleid. In de tussentijd, individueel, dat iedere organisatie ook ervoor zorgt dat je op TikTok komt op dingen. Weet je, dat je een aantal dingen ook gewoon in je eigen handen zelf doet. Ik denk dat dat van belang is. Want zolang we dat niet doen, kan iedereen met ons doen wat ze willen.
6: Goedenavond, mijn naam is Balzemov. Bedankt voor alles wat ik tot nu toe heb gehoord. Ik sluit me aan bij wat u al eerder hebt gezegd op het moment. We zouden moeten doen wat een bundeling van organisaties. Dus mijn vraag naar u, mevrouw Lima, is van, hebt u ook contact gemaakt met andere organisaties? Dus we zijn bezig met een aantal bijvoorbeeld supermiddelaar, seniororganisaties die ook dezezelfde doelstellingen hebben. Indien ja, komt er een bundeling. Indien nee, gaan we proberen om ze zover te krijgen of gaan we gewoon rustig door? Best in het klein stelsel. Voor mij is die bundeling in elk geval belangrijk.
1: Dank u wel. Dit is onze eerste stap eigenlijk, sinds we bezig zijn. En ja, ik kom eraan. En de roep voor bundeling is dus vandaag eigenlijk naar boven gekomen. Maar als u me kent, meneer Balzemhoff, ik hoor dingen en ik laat ze niet allemaal voorbij gaan. Ik weet niet of zij weten, al weten, maar ze zijn al deel van de bundeling intussen. dan weten ze het bij deze. Maar het is de bedoeling dat we verder gaan met datgene wat moet gebeuren. Ik wil wel als voorbeeld geven wat Sherida net zei. Toen wij pas waren opgericht, we bestaan sinds 3 jaar. En wij wilden al meteen van, oké, Kaseko, wat moeten we doen? Er moet een nationale lijst komen. We gingen in gesprek met onze partner Nax. Mevrouw Stapor zegt, Rosita, we vechten al zo lang voor de nationale lijst en het komt maar niet. We hebben onze krachten gebundeld. We zijn samen gegaan naar cultuur. Niet één keer, een paar keer hebben we gelobbyd. Weet je, iedere keer weer, dan was het dit. We hebben bijgedragen van, kunnen we hiermee helpen? Want een jurist en dit en dat en dus en zo. Maar we bleven maar, weet je, dan komt er een nieuwe directeur cultuur. Dan moet je weer van voren af aan beginnen. Maar je mag niet moe worden. En uiteindelijk, toen we het nieuws kregen van er is een nationale lijst, waren we zo van, wacht even, man. Van waar komt die lijst plotseling in? Maar we waren al bezig. Dus feit is wel dat we zetten niet alles, weet je, in de pers, om dat zo te noemen. Maar we werken wel hard. En ik denk dat die bundeling en ook dat instituut waar wij het onafhankelijk van elkaar vandaag over hadden, dat we met de bundeling ervoor moeten gaan zorgen dat het instituut er komt, waardoor we weer langzaam aan die stappen kunnen maken. En ik ben niet iemand echt van langzaam aan, niet dat ik, maar dit is met dat aan alle SS boente, maar oké. Maar we zijn wel bezig, weet je, en die bundeling moet komen. Is dat het antwoord op de vraag of nog niet goed genoeg? Wanneer?
7: Is er al contact?
1: Nee, nog niet. Nee.
7: Ik wil wel iets wat ik toevoegen hoor. Dat is in vorig jaar.
1: Wacht even. Ja. Eigenlijk? Ja. Nee, ik ga eerst naar Derek. Ogenblikje.
8: Derek. Goedenavond. Derek Gelderen, artistieke van NAS. Dank u. Ten aanzien van uw vraag, ik ben sowieso iets met de panelleden. Maar ik denk dat we kunnen ook een beetje afkijken hoe Jamaica het heeft gedaan met reggae. Zij hebben reggae gemaakt tot een nationaal muziek voor Jamaica. En dat is gepromoot en dat is al wereldwijd gewoon bekend. Ik denk dat veel andere landen ook hebben ze ook bepaalde muziekstijlen. Dan heeft de overheid wel een input gedaan om het te maken tot een nationaal muziekstijl. Dus moet even kijken hoe andere landen het hebben gedaan. En tijdens van de overheid, ik denk veel mensen ook, er moet komen een ministerie van cultuur en geen directoraat. Want het directoraat is klein, maar een ministerie kan heel veel doen. Ja.
0: Klopt, de waarde van cultuur, onze identiteit. Ik ga naar deze meneer.
2: En Eva, Rosita? Ten aanzien van Jamaica, ik deel het met hem, dus wat hij zei.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb gestudeerd in Jamaica en wanneer je de taxi pakt van de airport, is alleen maar reggae. Je gaat naar de winkel, is alleen maar reggae. We zitten op de art school, alleen maar jelly, aki en saltfish. Weet je, luister naar de radio. Alleen maar reggae, zeker 70%. Begrijp je, waardoor het gaat leven. En wanneer je weggaat van Jamaica, ga je weg met 10, 15 cd's.
0: Je koopt reggae op de airport,
2: Maar dat moet veranderen hier. Begrijp je, soms je op een bepaalde radiostation, dan is het zo meer reggae naar het. Terwijl wanneer je naar Puerto Rico gaat, hoor je niet eens aan Kaseko. Begrijp je, dus die mandje, die bovenswording. Het waarderen van het eigene, dat moet meer gaan profileren. Dus.
0: Ik ben ook naar Jamaica geweest en ik kan dat beamen wat je zegt.
9: Goedenavond, mijn naam is Gideon Magna. Aansluiten op Daryl, wat Daryl zegt. Ik dacht, Mikey Sparrow is ook geboren in Grenada, maar is groot geworden in Trinidad. Zeg ik het goed? Ken je dat, Tobago? Ja. En daar hebben ze, heeft de overheid zijn hele collectie opgekocht en een museum ook voor hem gemaakt. Dus zo zie je maar hoe men daar cultuur waardeert. Ja, maar ik heb een persoonlijke vraag aan meneer Pinas. Want u had het over die polo-boto, hè? En in het verleden keek ik vaak naar en ik vond het spannend. Maar een verdachte zag ik, ik dacht twee ministers met sterke arm die togen naartoe. En ik dacht dat ze daar hebben ingebroken met breekijzers, dus het was een heleboel gedoe. En ik heb nooit meer polo-boto gezien of gehoord. Ik zou graag weten hoe dat zit. Als het er nog bestaat, maar ik heb het nooit meer gezien of gehoord.
2: Dus eigenlijk, het heeft te maken met die waardering voor je eigen cultuur, dat politici niet, in principe niet begrijpen waarmee we eigenlijk bezig zijn. Ja, waarmee we bezig zijn. Want bijvoorbeeld via HI toen meneer Stam die nu minister is. Je kent het project, die AFS-project.
0: Oh, ja.
2: Toen was Mungo Shining, het enige wat we nodig hadden, was een duw. En we hebben toen een proposal gemaakt, waarmee Amerika van ongeveer 100.000 US dollar. Maar toen hadden ze het museum opengebroken en toen hebben we een kort geding aangespannen. Tegen de overheid. En we zouden donderdag de overeenkomst gaan tekenen. Maandag werd ik verteld dat ik bij de minister op kantoor moet komen. Ik kwam daar aan. Meneer Pinas, u heeft de overheid voor het gerecht gezet. Dus ik kom niet meer in aanmerking voor het geld. En dat geld zou door gebruiken om Mungo een poes te geven. 50% van het geld zou gaan naar marketing. Dus mensen zouden niet kunnen komen naar Suriname. En niet naar Mungo komen, begrijpt u? Dus de overheid maakt alles kapot. En daarna komt die COVID, dan ben je weer met het grondgerecht gemaakt. En zeg maar, in 2023 zijn we weer opgezet en zeggen van nee, dit kan niet. Want de gemeenschap vraagt naar, je ziet die jongeren, die liepen naar het moment van het festival. En dan zeg je van, weet je, je kan het niet zo blauw-blauw laten voor alles wat we hebben geïnvesteerd. Dus gelukkig zijn we nu weer bezig om alles bij elkaar te brengen. Gelukkig, mevrouw Daan heeft toezeggingen gedaan, lokaal overheid daar. Dus we zijn nu op een goede trek. Ik denk, maar ook niet echt, maar ik denk volgend jaar dat we weer die polo moeten gaan.
0: Ja, ik weet nog, we zijn volgens mij begonnen in 2013 met 100 mensen op een festival.
1: En we zijn, ja, in 2019 waren er 5000.
2: Nee, nee. 15.000. Dus je bent vergeten, in Nederland kwam je ook tegen en hij schreef een artikel over mij. Toen ik uit Nederland kwam, ook met die sieraden.
1: Ja.
2: Dus daar is het eigenlijk begonnen. En ze heeft vanaf het begin ook het hele proces ondersteund, Rosita. En toen we waren begonnen, en eigenlijk je bracht ook die mensen van de jazz. En die kwamen ook naar Mungo, dus zo hebben we alles voor elkaar gekregen. Dus dat muzikanten, theatermakers, iedereen naar Mungo komen. En zo hebben we het project heel langzaam opgebouwd met die lokale mensen. Dus daarom is het heel belangrijk. Als je een project doet, moet de gemeenschap ervan profiteren. Als de gemeenschap er niet van profiteert, mag ik vergeten. En toen, in 2013, hebben we het eerste festival gehad. Hebben we 1500 bezoekers gehad. En het laatste festival hadden we 2008. Hebben we 7500 bezoekers per dag. Weet je, dus we kunnen het. Maar we moeten alleen bij elkaar komen en dat werkt.
1: Oké. Je hebt een vraag. Ja, David, kom maar.
10: Marwina Festival is dit jaar wel, toch? Marwina Festival.
1: Is er Marwina Festival dit jaar volgens mij?
2: Nee.
1: Nee.
2: Marwina
1: volgens jou. Dat is iets anders.
10: Nee, maar een festival is er wel. Ben ik op Google, maar dat is iets op de radio.
1: Nee, dat is niet.
2: Nee.
1: Oké. Okay. Dan, we gaan niet de tweede stelling doen, want het is al 9:15. Maar ik wil toch een afsluitende advies vanuit het panel. Idee, want Anita schrijft alles op. Hoe gaan we verder? Wat moet er na vandaag gebeuren? Wij vanuit de stichting kunnen natuurlijk organiseren, maar met een bundeling kunnen we veel meer, groter gaan. Wat moet er gebeuren na vandaag? Ik begin bij Marjaan. De omgekeerde richting, ja.
3: Eigenlijk heb ik al gezegd, toch Rosita, we moeten vanaf nu bundelen. En ik ben aangevraagd. nee, inderdaad, we moeten vaker bij elkaar komen. Er zijn al elementen op de immateriële erfgoedlijst, de nationale erfgoedlijst. En dan moeten we even kijken hoe we die kunnen brengen naar een hoger niveau. Zoals ik heb gezegd, de Djara Kepang is een nationaal erfgoed. Het wordt dan hopelijk samen met Indonesië ingediend als UNESCO immateriële erfgoed. En dan kunnen we in feite, als VIE die informatie heeft, kan die dan delen met de anderen. Weet je, waardoor we veel meer kunnen zetten op de lijst en dat we meer kunnen branden. En mijn advies is om te kijken naar hoe we die jongeren, want er zijn geen jongeren vanavond, maar hoe je die jongeren, en ik denk dat meneer Pina dat heel goed kan, hoe je ze kan interesseren om mee te helpen om...
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. Sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
14: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
15: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
16: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yeah! Fauta. No, no, no, no, no, come she, Alan, and Fauta.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. Ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's.